0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Excuse me, I know we just met, but may I have this dance?

a secret. I don't just want to know about any secret of yours.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri, teno tomorrowi. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

It's a story about a man coming in and finding his woman.

0: we gotta talk.
1: Okay.
0: No, you just tell Stacey to be a little bit.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. SLM, flying on trusted wings.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree over Vlakke doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Dat de Heere God u zegene. Tot 7:30 zullen wij hier samen met u zijn. En u die aan het luisteren bent, u kunt alvast uw glas water voorbereiden. Aan het eind van dit programma zullen wij een speciaal gebed voor u opzeggen. Misschien bent u aan het luisteren en u gaat door strijden, door moeilijkheden heen. Wij gaan dit speciaal gebed voor u opzeggen, zodat God u de kracht zal geven in deze nieuwe week. Ja, maandag, deze maandagochtend, waar wij God zullen vragen voor zijn zegen, voor zijn kracht, voor zijn versterking, zodat hij uw hele week zal zegenen. Maar ik ben vandaag ook niet alleen. Ik ben hier ook met de pastor van Amsterdam-Oost. Ik ben hier met pastor Victor. Goedemorgen, pastor.
5: Heel goedemorgen, pastor Eddy. Goedemorgen, alle luisteraars van Radio Mart. Een gezegende week vanaf nu.
4: Jazeker, dank u wel, pastor. En wij gaan zometeen meer praten over hoe kan een persoon die zoveel aan het strijden is, zoveel moeilijkheden heeft, toch de kracht hebben om door te kunnen gaan. Hè? Want soms hebben wij momenten in het leven dat de dingen lijken te veel aan het worden. We zoeken dan een uitweg, maar soms vinden we die niet.
5: Inderdaad, soms is heel zwaar, maar er bestaat toch een oplossing. Wij gaan hierover praten.
4: Jazeker. We gaan nu eerst luisteren naar een hele mooi lied. En dan komen wij zometeen terug hier bij het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. Wij gaan u laten luisteren nu naar een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Natuurlijk, soms maken wij heel veel dingen mee. En misschien bent u aan het luisteren vanuit uw huis, vanuit een ziekenhuis. Of bent u zegt, pastoor, u bent aan het praten over veel dingen meemaken in het verleden. Ik ben nu dingen aan het meemaken. Maar luister naar dit verhaal. Hoe zij zoiets zwaars heeft kunnen overwinnen en standvastig kunnen zijn met een nieuwe leven dat God heeft gegeven. We gaan even luisteren, we komen zo terug hier op Radio Mart.
2: Hallo, mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Ja, voordat ik naar de kerk kwam, was ik een jongere die best wel depressief was. Ik leed aan zelfmoordgedachten. Ik heb ook 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik heb in het verleden heel veel meegemaakt. Trauma's, aanrandingen, verkrachting, maar ook thuis ging het niet lekker, want ik had problemen met mijn ouders. Heel veel ruzies waren er. Ik had geen vrede in mijn binnenste. Ik had een grote leegte in mijn binnenste en ik wist niet waar dat vandaan kwam. Ik had ook heel veel minderwaardigheidscomplexen. Ik geloofde niet in mezelf. Ik voelde me afgewezen door de mensen om mij heen. En daardoor probeerde ik ook iemand anders te zijn om goedgekeurd te worden door de mensen om mij heen, om die leegte te vullen. Wat ik deed was uitgaansleven, dus heel veel naar discotheken. Maar ik begon ook te roken, drugs te gebruiken, puur om de pijn in mijn binnenste te stillen. Dat gebeurde voor eventjes, maar daarna, toen het was uitgewerkt, was het natuurlijk, het leegte was groter, het verdriet was groter. Ik had last van zelfmoordgedachten. Dus ik heb 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik kwam ook terecht bij een psychiater, omdat ik dat had gedaan. Probeerden ze mij te helpen, maar zonder succes. Want ze wisten niet hoe ze mij moesten helpen. En daarna zag ik in die tijd mijn ex-schoonmoeder dat zij ook aan het veranderen was. Want zij was ziek en ook depressie, denk ik. En ik zag me veranderen in haar. En zij nodigde me uit om naar de kerk te komen. Ik kwam met haar mee. Toen ik in de kerk kwam, ervaarde ik een grote vrede in mijn binnenste. En toen dacht ik van, er is iets anders aan deze plek. Er werd mij geadviseerd om deel te nemen aan de diensten van vrijdag en zondag. Vrijdag om bevrijd te worden van de zelfmoordgedachtes en van de leegte, depressie dat ik had en de trauma's. En zondag om geestelijk versterkt te worden. Ik begon veranderingen te zien, daarom ging ik ook volharden op vrijdag en op zondag. Ik werd bevrijd van de zelfmoordgedachten, van de leegte in mijn binnenste, van de problemen, trauma's die ik had. Vandaag de dag ben ik een gelukkig persoon, ik ben gelukkig getrouwd. Mijn leven, mijn financiële leven gaat alleen vooruit, dat was vroeger niet zo. En door het leren van het geloof in de kerk ga ik vooruit als mens. En ik heb vrede in mijn binnenste, want God is in mijn binnenste. En ik adviseer jou die door dezelfde problemen heen gaat. Kom naar de kerk, kom naar uw KGR-centrum en kom het zelf uitproberen. En dan ga je zeker de verandering in je leven zien.
1: Pastor Wieter, het is een hele interessante verhaal. En het is een beetje moeilijk, zelfs uitleggen, hoe zo'n persoon van het leven, hè? De persoon vraagt natuurlijk, waarom maak ik dit allemaal mee? Hè? De persoon maakt dit mee. De persoon probeert uitweg te zoeken. Soms ziet de persoon is in een duistere plaats. Hè? De gedachten nemen overhand mee. Ze heeft zelfs proberen verschillende keren zelfmoord te plegen. Ze heeft hulp ingeschakeld of werd ingeschakeld voor haar. Maar het mocht niet baten, hè, want ze bleef nog steeds niet goed voelen. Soms denkt de persoon, nou, ik ben geboren om te lijden. Maar dat is helemaal niet waar.
3: Het is waar. En zonder God te kennen, zonder het geloof, zoals wij zeggen in het begin, hoop en leven, toch?
1: Mm-hmm.
3: Zonder hoop en leven is heel zwaar. En wij kunnen in diepe duisternis komen binnen onze gedachten. Van pijn, van depressie, van eenzaamheid. Waar soms er is niemand die ons kan begrijpen en helpen. En dat is heel gevaarlijk. En misschien er zijn mensen die luisteren naar ons op dit moment. En hebben zo'n ervaring. En wij willen zeggen, er bestaat nog een oplossing.
1: Ja, ja zeker. En precies wat u zei, pastoor. Dat die duistere momenten, dat niemand begrijpt. Hè? Soms proberen wij mensen uit te leggen. Of soms durven wij nog niet eens uit te leggen aan mensen wat wij voelen. Omdat we zeggen, ja, maar niemand gaat mij toch begrijpen. En soms klopt het ook. Niemand begrijpt ons. Maar qua mens. Want God, hij begrijpt ons wel. Hè? Er is een Bijbelvers die dat eigenlijk heel goed ondersteunt. Dat zegt zo in Jeremia 29:11. Zegt zo, ik immers, dat praat eigenlijk over God. Ik God immers, ken de gedachten die ik over u koester. Spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En soms denkt zelfs de persoon, hè, die duistere gedachten brengt zelfs, ja nee, zelfs God wilt mij niet. Maar dat is niet waar, want hier leert ons dat God ons juist wilt, niet iets van kwaad, maar juist vrede, hè, juist toekomst en hoop geven.
3: Inderdaad, eigenlijk zijn mooie plannen.
1: Ja.
3: Plannen die wij niet kennen. Wij kennen niet, omdat we hebben nooit gehoord.
1: Ja.
3: En soms dicht bij ons, er is ook niemand om te helpen. Niemand die ons zal vertellen, ik heb het overwonnen. Ik heb een nieuwe kans, een nieuw leven gekregen. Maar wij hebben net gehoord, Larissa, zij heeft een kans gekregen. En vandaag is een nieuwe persoon met een nieuw leven. Dan is wel mogelijk, God zegt die is. En de realiteit die wij kunnen zien in de kerken vertelt precies hetzelfde. Dan voor wie naar ons luistert, er is toch een kans, pastoor.
1: Jawel. En die kans, natuurlijk, soms is het een beetje moeilijk om...
3: Er is toch een kans, pastoor.
1: Jawel. En die kans, natuurlijk, soms is het een beetje moeilijk om te zeggen van, ja, is dit werkelijk waar? Ik denk dat Larissa dat ook had.

0: En het is mogelijk, omdat nu kan zij getuigen. Nu kan zij getuigen dat het nu wel mogelijk is. Het is mogelijk, hè? Ze heeft het kunnen ervaren.
1: Het is waar, het is mogelijk. Misschien u luistert naar ons en u denkt, maar ik heb de kracht niet.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat te doen. Ik ben leeg van binnen. Maar de kracht is niet van ons.
0: Ja.
1: Er is iemand die zal ons helpen. En dat iemand is God, die heeft mooie plannen voor ons. En heeft de macht die wij niet hebben. Een macht die wij niet kennen. Daarom soms, pastor, is het moeilijk om te luisteren en positief te zijn. Om te zeggen, ja, maar hoe zal dat kunnen gebeuren? Want er is een macht die wij niet kennen.
0: Ja.
1: En als dat macht zal zich manifesteren, dan dat is het hulp die ik nodig heb.
0: Precies, en dat is eigenlijk de sterke hand dat Larissa heeft gevonden. En die staat ook uitgestrekt naar u, beste luisteraars. Een sterke hand die u zal begeleiden. Want misschien zegt u, pas maar, ik weet niet precies wat ik moet doen. Ik heb al zoveel dingen geprobeerd. En soms voel ik me alleen. Soms voel ik me angstig, wanhopig. Wat moet ik doen? Ten eerste is geloven dat u gelukkig kan zijn. Dat is nummer 1. Geloven dat deze situatie kan veranderen. Misschien zegt pas maar, dat is echt moeilijk voor mij. Daarom willen wij in dit programma deze onze hand uitstrekken om u te laten weten dat het mogelijk is om u te helpen. En zometeen gaan wij, we spraken net over deze kracht, deze sterke hand, gaan wij hem vragen in gebed om u te ondersteunen. Dus heeft u nog niet uw glas water voorbereid? U kunt het alvast voorbereiden, uw glas water of uw fles water, waar u ook bent, zodat wij zometeen kunnen bidden. Misschien zegt u pas, maar ik ben onderweg. Hè? Ik ben onderweg naar mijn werk. Of ik heb soms een afspraak. Goed, dan wij gaan God vragen om u te zegenen. Misschien ligt u in het ziekenhuis. U zegt pas, ik moet soms al mijn medicijnen. Soms komen de dokters. Ik moet nog allemaal behandelingen volgen. Maar we hopen dat wij net voor dat alles zal zijn, vragen God om alles te kunnen begeleiden. Wanneer wij God deze sterke hand vragen, dan staat hij klaar om ons te helpen. Daarom lazen wij vandaag. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Wat Larissa niet had, heeft zij vandaag. Wat u misschien niet heeft, kan God aan u geven. Daarom zijn wij hier en om u te laten weten, er is hoop voor u. Zijn macht staat klaar om u te ondersteunen. Niet waar, pastor?
1: Het is waar. En zijn plannen van hoop, van vrede. En ik was net luisteren, is zoals iets die wij niet kennen. En iemand zegt, wij gaan naar een mooi plaats. En u zegt, wauw, waar is dat eigenlijk?
0: Ja.
1: En is in de buurt. En wij kennen niet. En wij zeggen, wauw, ik had het nooit gezien in mijn leven. En bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de plaats die Larissa heeft gevonden. Bestaat.
0: Ja.
1: En ik was ook daar op een dag. En als wij net donker zijn in onze pijnen, het lijkt die niet mogelijk is. Maar het is waar. Het is mogelijk. En u die luistert naar ons, je kunt zekerheid hebben, die plaats bestaat, want het is God die zal ons daar naartoe brengen.
0: Ja, wij gaan nu bidden, zodat het licht zal beginnen te schijnen, misschien in uw duistere tunnel, zodat u weet welke richting u op kan gaan, en dat dit gebed u deze vrede en kracht zal geven. Laten we ons gaan voorbereiden voor het gebed. Nogmaals, zet uw glas water daar dicht bij u. Heeft u geen water, geen probleem. We gaan zelfs zo gaan we voor u bidden, zodat God u deze vrede, deze kracht en herstelling zal geven.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mein roten Vater. U heeft plannen van vrede, van leven, van hoop. Plannen die, maar heren, misschien deze persoon kent niet, heeft nooit gehoord. Alles wat heeft gehoord, gezien, gevoeld, is de pijn, de ellende, de schaamte, de ziektes, de depressies, de angsten, de problemen, mijn God, die het lijkt, die geen einde hebben. Maar wij komen tot u, vragende aan u om het water te consecreren. Het water, mijn God, die deze persoon in handen heeft. Mijn Vader, manifesteer uw macht om te genezen, om vrij te maken van alle pijnen, van alle duisternis, mijn God, die maken dat deze persoon wordt wakker en geen kracht heeft, wordt wakker en geen zin heeft om te leven. Maar wij presenteren deze leven zo nu. U die heeft deze plannen van hoop en vrede.
1: Met dit geloven wij en gaan wij door. Heer, zegen deze werkdag. Zegen deze nieuwe week. En alles wat deze persoon zal doen. Maar Heer, dat waar deze persoon ook is, daar uw vrede zal komen. Mijn vriend en vriendin, ontvang vrede. Ontvang zijn kracht. Ontvang de herstelling. Maar Heer, dat deze negatieve gedachten zal verdwijnen in de naam van Jezus. Zodat deze persoon rust en kracht zal hebben. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uw water is gezegend. En als u daarin gelooft, kunt u nu van het water drinken. En als u daarin gelooft, zeg amen. Amen, mijn vrienden en vriendin. Ik geloof, wij geloven dat God u heeft gezegend. En natuurlijk, misschien zegt u pas wel, waar kan ik eigenlijk deze hulp ook vinden? Nou, wij van de Universele Kerk, wij zijn hier in Amsterdam gevestigd. Pastor Wieter, u bent daar, daar in Amsterdam-Oost.
0: Inderdaad, Borneostraat nummer 40. En de deur staat open. En wij zijn klaar om u te helpen.
1: Ja, dus bent u daar in de omgeving van Amsterdam-Oost, dan kunt u daar gaan, bereikbaar tram 14, met tram 7. U heeft ook daar natuurlijk de Javaplein daar in de buurt. Daar kunt u met bus 22 en bus 65 of Muiderpoort in de buurt. En natuurlijk, zoals we vorige week ook spraken, ook over de nieuwe vestiging die wij gaan openen in Amsterdam-West. Bent u van de omgeving van Amsterdam-West, dan noteer het alsjeblieft. Wij zullen zijn bij de Posjeskade nummer 23. Vanaf aanstaande zondag zal de opening zijn van de nieuwe vestiging. Het zal zijn aan de Posjeskade 23. En het zal zijn om 4 uur 's middags. De opening zal zijn om 4 uur 's middags. Maar er is nog iets bijzonders, omdat daar in Amsterdam-West, er is ook Portugeestalig. Dus om 4 uur 's middags is het Nederlandstalig. Dat zal de dienst zijn in Nederlandstalig. En om 6 uur 's avonds zal het zijn in het Portugeestalig. Daar kunt u ook uitstappen met tram 7 bij de halte Hoofdweg. Dan loopt u een klein beetje naar de Porscheskade. Of met tram 17 aan de Porschesweg. Of bus 15 en 18, die daar ook stoppen bij de Porschesweg. En loopt u via de kanaal richting Porscheskade 23. Waar wij een nieuwe vestiging zullen openen. Die daar ook dagelijks beschikbaar zal zijn om ook u te helpen. Dus aan de Borneostraat nummer 40, Pastor Wieter, u zult ook daar zijn. En als iemand vragen heeft of langs wilt komen, de persoon is altijd welkom.
0: Natuurlijk, altijd welkom. Wij houden onze diensten dagelijks. En voor meer informatie, u kunt ook onze website bezoeken, ukgr.nl.
1: En wilt u een bericht sturen, zodat wij meer informatie kunnen sturen voor natuurlijk Amsterdam Oost of Amsterdam West. Of andere informatie, dan kunt u ook een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Dus we zijn aan het eind gekomen van onze programma. Pastor Witter, ik wil u bedanken voor uw deelname aan dit programma.
0: Heel goed, is altijd een plezier. En nogmaals, wij staan hier klaar om jullie te helpen. Er is een weg, er is hoop en leven.
1: We zijn aan het eind gekomen. Morgen zijn we weer hier terug naar het nieuws van 7 uur 's morgens. Blijf zeker luisteren. Zometeen zal onze grote vriend meneer Julio hier zijn. En hij zal natuurlijk ook heel veel nieuwtjes tot jullie brengen. En morgen zullen we weer terug zijn met het programma Hoop en Leven. Ik wens iedereen een hele gezegende morgen. Tot morgen. Halleluja.

Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de center.

a garantie. Goedemorgen, het is weer maandag. Start met Mart en ik ben Julio. Ik ben uw gastheer en we gaan het samen doen. Fijn dat u luistert. Heel goed dat u gezond wakker bent geworden. Want dat is ook een pre, hè? Daar moet je dankbaar voor zijn. En het is mooi weer buiten, het is niet warm. Vandaag wordt het een beetje maximaal 23 tot 25 graden. Gisteren natuurlijk, WK afgesloten. Spanje gefeliciteerd. Argentinië jammer. Ik heb ook naar Frankrijk en Engeland gekeken. Die wedstrijd was mooi hoor. Gisteren toch een beetje ergernissen. Maar goed, alle vaste luisteraars, alle stille luisteraars, goedemorgen. Kijken, wat heb ik binnen? Cynthia Watson, je bent afgestemd. Goedemorgen. Nathalie, Klassie, alsnog gefeliciteerd. Ik heb begrepen dat je een heel mooi feestje had. Monique Zwedo is ook afgestemd. En Tamara Klassie, die luistert ook. Hè? Goedemorgen. Zijn alle mensen ergens bij Den Haag en omgeving. Zoeterwoude, Zoetermeer, Zoeterwoude, dorp. En in Amsterdam zijn we ook afgestemd. Elisette Zwedo, goedemorgen. Nou, wat gaan we doen? Even kijken, we gaan een beetje vrolijk zijn. Kogwe. Kasaf. Oh ja.

Pastor, Pastor Eddie en collega. Bedankt voor de uitzending. Gezegende week. Het is goed om met God te beginnen. Kenneth, goedemorgen. Guno, goedemorgen.

Mijn zussen Carmen, Edith en Agnes. Hallo, goedemorgen. Vandaag zou onze zus, wat is het, 73 geworden, hè? She's a heaven, Anita. En mijn kleinzoon, Giano, 21.

Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio start met Mart. Mr. Morning brengt de vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt.

We gaan even kijken wat er gebeurd is in het land. Terwijl u sliep, terwijl ik ook sliep. En wij vanmorgen dankbaar zijn opgestaan. We weten natuurlijk dat Spanje wereldkampioen geworden is met voetballen. De win Argentinië 1-0 was wel bij de verlenging. Kwaku is gaande. Ik ben erg benieuwd als u belt straks na 8 uur. Hoe is uw ervaring met Kwaku dit jaar?

In Amerika was er een grote diarree-uitbraak. Men dacht bij het eten van een sla. Maar nu is de uitslag dat ze zeggen dat het daar niet van komt. Duizenden mensen aan de diarree. De maikar en strelong, minetakatra woord. En dan zie je overal doden, boy. Twee doden bij een auto-ongeluk in Dirksland, Zuid-Holland. Bij een auto-ongeluk in Dirksland in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. De politie spreekt van een zwaar eenzijdig ongeval en gaat ervan uit dat er drie inzittenden in het voertuig zaten. En dit is leuk nieuws. Hongarije gaat misschien ook wel een vrouwelijke president krijgen. De schaaklegende Judit Polgár. Volgens mij gaat ze deze week voorgedragen worden. Dan is het aan het parlement als deze mevrouw president van Hongarije wordt. Die andere president moest opstappen. Anders de Boya Gang.

In Iran zijn ze ook niet makkelijk. Iran executeert 2 mannen die deelnamen aan een protestgolf tegen het regime. Amerika is weer bezig voor bombarderen Iran. Ze zijn in Hormuz bezig die schepen te bombarderen. Ze zeggen dat die schepen de andere schepen aanvallen die daar doorheen varen. Asanekba. En gisteren bij de opening van, bij de sluiting van WK. Iedereen daar zo vredig met de kinderen. En dan denk je, ah, zo moet het toch zijn. Manotru. Oorlog hier, oorlog daar. Het is niet fijn.

0: We gaan zo kijken wat er in Suriname gebeurt. En als we toch over Suriname praten. Ay, Milo Wapoko, this boy. DC. DC. DC. Ja, man. Kogwe. Ik schud je wakker deze ochtend.
1: Mamus Fudoro.
0: Start met Mart maandag 20 juli. Juli. Hoogzomer in Nederland. Lekker.

Goedemorgen Nederland, tijd voor jouw start. Start met Mart, met Mr. Morning DJ Julio van 7:30 tot 9:00 paraat. Praat mee, deel mee, feliciteer mee, want Radio Mart verbindt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziekline-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
6: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwel aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni. 175 jaar geschiedenis. Trots, verbondenheid en vooruitgang. Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street Party in Outwest. Get Together.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug bij het tweede deel. Start met Mart met Julio. Oom Sjoel, tante Marianne in Zandam, goedemorgen. Hoewel dit is als Lucia. Goedemorgen daar ook. En alle vaste luisteraars. Over 5 minuten gaan de lijnen open. Dan kunt u bellen. U kunt bellen om te feliciteren. Uw deelneming. Of gewoon takwantori. We gaan het straks houden 2 minuten per persoon. Want una is om een ding. Maar heel fijn dat u luistert. Yes.

Nathalie, als je nog luistert. Misschien ben je al op het werk. Nathalie Klassi. Alsnog gefeliciteerd. Gianno Dongor, gefeliciteerd.

0: Hallo, u bent de eerste beller. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen. Je bent in de uitzending.
1: Ik heb 2-jarige, 21 juli.
0: Aha.
1: Dat is onze kleinzoon Netenlingerjarig. Die wordt 8 jaar oud.
0: Ah, van harte.
1: Zijn vader en de moeder, Nathalie en Giovanni, feliciteer ik.
0: Mm-hmm.
1: En 22 is hij jarig.
0: Mm-hmm.
1: En mijn zus is 21-jarig, Alfonsine Roosendaal.
0: Mm-hmm.
1: Die woont in Nijmegen, die is jarig.
0: Minangarayo
1: barwa hipipiet, maar voor zo doe asandati, wil ik iets duidelijk maken naar de mensen, toe luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb aanstaande zaterdag de Bigisma Day, wat ik jaarlijks doe.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil duidelijk doorgeven aan de mensen dat het geen stadsdeel gebeuren is. Ik doe al jaren Bigisma Day, ook in Suriname. Anosani voor stadsdeel. Dus ik hoef me niet te gaan verantwoorden. Me doen dat op mijn manier, my way. Dus als mensen komen, de mensen die komen, want het is al bomvol, ik kan niemand meer erbij. Begin denken, wat mooi tori, wat mooi mop, wat raitori, een verhaaltje. We gaan veel zingen. Dat is het. Dus aan een initiatief voor stadsdeel, mina verklaar not in dat stadsdeel.
0: Duidelijk.
1: Mijn ding.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben hier begonnen in huis in 2003.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wilde ik duidelijk maken aan de mensen. Dus no mina roi, o barwa, hippie, jullie kleinzoon.
0: Hoere.
1: Dat was het, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan, Roy. Goedemorgen, Leon. En duidelijk gezegd, je hebt helemaal gelijk.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve brothers.
0: Jezus, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het
0: goed,
1: met je?
0: Hoor,
1: het
0: goed hoor, goed. Fijn. Ja, man, Kari.
1: Met Gods genade mogen we weer naar een week uitkijken. Met
0: heel fijn.
1: Die goede gezondheid.
0: Ja.
1: Nou, alvast om te beginnen, van harte gefeliciteerd met je kleinzoon Giuliano.
0: Dank. Giuliano.
1: Oh, sorry. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. En ik wens ons alle donkers ook heel veel kracht vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Met onze Anita die in de hemel ook. Als het goed is, zou ze volgens mij
0: 73 worden. Ja.
1: Vandaag bij leven. Mm-hmm. Nou, ook kracht voor ons allemaal natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vandaag bij leven. Mm-hmm. Nou, ook kracht voor ons allemaal natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Met ma en van met iedereen natuurlijk, hè,
0: mm-hmm.
1: daarboven.
0: Mm-hmm.
1: En ja, en je had het over Kwaku. Nou, komende zondag wil ik.

0: kinderen, nichten, neef, aan iedereen. Ik wil ook iedereen die een dierbare verloren heeft weer Gods troost en kracht toewensen. Vandaag en alle zieken ook heel veel beterschap en God zalving. En ik heb nog een ander nieuwe motto, behalve dat laatste waarmee ik eindig.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Mijn nieuwe motto zijn nu de 9G. En het is gered, genezen, gezond, geestelijk input, feesten gebonden, Gods orde volgen, gloriegeneratie, God verheerlijk en gedienstige geesten.
1: Wat goed
0: dat is
1: van jou.
0: Wat we elke dag ook mogen proclameren als we het onthouden. Ik weet het, ik ken ze nu al uit mijn hoofd.
1: Oké, heel goed.
0: En als je proclameert, mag je ook ik ervoor zetten.
1: Oké, heel fijn.
0: Ja.
1: Grand Tangisus.
0: Ja. Sterk. Sterk, jong en gezond.
1: Nog een keer je motto.
0: Sterk, jong en gezond.
1: Gezond. Dank je wel, zus.
0: De zegende week.
1: Jij ook, Lobbyziza. Oké. Hai, doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Goedemorgen.
1: Hey, die andere zus. Goedemorgen, Edith.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer. Weer een week voor ons staan, hè?
1: Ja.
2: Volle gezondheid.
1: Ja. Ja.
2: En heel veel liefde onder Lobbybrothers en Sisa.
1: Dat vooral.
2: Van harte gefeliciteerd met
1: Giano. Ja. Thanks. Ja. Thank you.
2: En ook met onze zus in de hemel. Die
1: ja.
2: 73.
1: Zou worden, Anita.
2: Ja.
1: Yes.
2: Anita. Maar verder groet ik alle broers en zussen, tante Marianne, die luistert en oom Jules. En de familie, hoe heet ze weer? Tuinvoort, hè?
1: Nee. Ja, Disselstuinvoort.
2: Disselstuinvoort. Ja. Maar verder zal ik zeggen, Lobby Brada, heel veel gezondheid.
1: Dank je wel.
2: En we een lobby zo tegen.
1: Ai man, dank je wel, zus. Gezegende week. Doei.
2: Dank je, jij ook. Doei.

0: kaade nan pesa de alasi. Ay, ek wil me sesha en Malena de Vries feliciteren. Ja, het op 58 jaar. Omgekeerde van 58. 85, mijn zusje Malena de Vries.
1: Wat mooi.
0: Ja.
1: Dan nou maar. Piep, piep, piep.
0: Hoera, hoera.
1: Ja.
0: Ayer feliciteerde bakate. Is er lachen en traan. Ayer feliciteerde bakate. Mijn versterking aan mijn zusje Marlene de Vries. En ik feliciteer Julio ook met je kleinzoon, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, hyper Piet.
1: Hoera.
0: Kato, man. Ja, hyper feliciteer bakate met die kleinzoon.
1: Ja.
0: Ja, ik heb een Glione ook gehoord. Ik feliciteer haar ook met haar mensen.
1: En de kleinzoon, 8 jaar. Ja.
0: Ja. Die van een Sunter, Nathalie.
1: Oké, yes.
0: Ja, en een zoon. Ja, ik feliciteer ze ook. En ik feliciteer meneer Elfriede ook. Van Engel met haar kleindochter, die ook te ben verjaardag. En verder, met Condole Dendila Swalobiwang, ja, mijn zwager, condoleer ik ook. En ik wens ze allemaal sterkte in deze donkere dagen. Zuster Spier, ook te ben condoleer naar Alasie Benigje. Ja, Nelke Magnak, ik was ook bij de crematie. Ja, hier visiteer Bakate, familie Magnak, familie Becker, familie Hoogdorp. Weet je, mijn wens sterkte in de Doenro DDC. En de familie Becker wens ik ook sterkte. Weet je, Nangalasipu de Lobiwang. En de familie Bernardine, met het heen gaan van mijn vriendin Mirjam Bernardine. Julio, dat mijn city is bedden, na mijn massing in het jaren.
1: Oh.
0: Julio, apisem kisabur, ekarmi, fabe Doenro. Ik ga me daarmee brazen en ik weet dat ik een afscheid met ik vind. Ja, zo wordt zondag nog gecremeerd.
1: Oh, in Rotterdam.
0: Ai, dank je. Mirjam Bernardine. Familie Biervliet Bernardine. May she rest in peace. Dat was het, Julio.
1: Oké.
0: Okay. En was aan de ete futaki. Weet je, kijk ik wel. Joost was minak mi washes. En die draap ook minak. Wat je er ook bikino. Kijk je van mij dus dit zee. Me op een pressie in de tijd. Me pokko mi taksuma.
1: Ja,
0: Julio, op een idee mooi.
1: Ai man. Gymnastiek man. Ja.
0: Me bariu.
1: Oké.
0: Dan praat je zo spiegri.
1: Ja.
0: Julio, efficiatori.
1: Meisje, dan wens je een fijne week.
0: Gratang jij ook. Groetjes ook aan Amra Basiru van zijn de rest. Tot de lobby.
1: Doei.
0: En mijn kinderen. Bye bye, signori. Doei.
1: Doei.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Hai, daar ben ik even weer toe, joh.
0: Ja.
1: Dat is wel mooi zien. Biggie van Mierman, Biggie van Mierman.
0: Winno.
1: Om je kan ons schrijven aan het ene oude. Dat we kregen, hij was goed. Zo was geest. Hoe leer je die boel aan ons schrijven? Ja? Aan het ene oude. Dat je hier een heer Bijbel. Dat is toch? Toe je een zieke idee. U tek notisi. Wazan de, u tek notisi.
0: Ja,
1: zo'n smart en auto de julio. Des machadora heeft gotan atos op gome foto van patiënt. Terwijl stikken aan auto naar alles maar mensen ook banen aan de manier dat die akkoorten wat die wala mala. Alla des madigua face de ship denk ba, u sab die pono? U sab die pono dus u de voor rustig. U kaba voor prenen aan sama wat aan ai. Ja. Julio, dat kan wel een auto tek des, maar ook dan aan buikgrip, if aan diarree, if aan
0: streelong. Streelong, streelong, mine takatras aan die streelong.
1: Streelong. Brad Harald, brad tak is streelong, grote.
0: Ja, keer me.
1: Ja, toch. Alibi is er geen traan.
0: Jazeker.
1: Is dat niet toch?
0: Jazeker.
1: Omoro de dame baka, omoro nya egre mio sokino. Julio. Mit kimra. Dat ben ik Juno en Juna Julio.
0: Mina Julio, zuiver.
1: Juist. Ja, verder ook te mensen Odigi en mijn broertje en Roel en Lisha. En mijn broertje Ed. Is dat niet toch?
0: Ay, mina jere Ed. Mina jere Ed lang. Ay.
1: Kada agakwa kuto odus kade en
0: adakwaku. Aweri.
1: Juist, maar mina go. Mina kwa tu washes kri oso. Dep chief mi go. Julio, bijna de bosje manga je dat pak en dat kwaku. Dat pak motor.
0: Ook
1: je jongen kon daar op die ring, Glenn Godfried gelijk. Jere Amrabas nog. Uyera geluid van Bron. Van motor. Uyera, brrrrrrrrrrrrrr. Mijn jongen kon dat, mami, kom kijken waarom ik ben gekomen. Misha en motor. Mijn takje, had mijn takje natuurlijk ook tegen Julio. Kato, Amrabas, Rufus, je blok notie.
0: Ja, man.
1: Okay. Ja, dat was een auto, zei hè. Wat betreft AR voor een 58, die zoet aan armschapje voor 23 jaar.
0: Oh, mijn volg. Wat denk je?
1: Met tijd je als van... Jongen, Julio. Mijn eren ono de... De vader naar een... Mijn brie AR bij Gochelle. Dat was hier voor 58, zoet aan armschapje voor 23 jaar. Dat afvlog toch naar België, heb naar die kon kiezen. De kon kiezen. Ja, want... Adi bekend naar school, toen hier voor 58 jaar. 23 jaar Gil. Ja, dat is op het nieuws. Ja.
0: Oké.
1: Is goed, TKD.
0: TKD, Grand Tani.
1: Ik ga hier voor 23 rest in peace.
0: Ja, zeker.
1: Want ik word er in het doos. Hier in het zo sterfgevallen, maar ja. God weet alles. En bedankt voor alles, hè.
0: Graag gedaan, mis gaat.
1: Ja, voor straks wel thuis.
0: Dankjewel.
1: Die groetjes ook aan Harry.
0: Doei. Doei.

This is new. Guy for Life Band. Amsterdam Medley. Mo Sabasting.

Lisette Midraen. Iată, le-ai pop ce fii Atis Blanc.

Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo. Bent u er nog?

0: Smart Radio. Goedemorgen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor u. Ik hoor u.
1: Sorry. Hallo.
0: Hoort u mij? Wil u in de uitzending ja of nee? Hallo, hallo.

Als u probeert te bellen, volgens mij gaat iets hier niet goed. Het spijt me heel erg. We lopen bijna tegen het einde van mijn uitzending. Het spijt me. Start met Mart voor deze maandag. Maandag 20 juli. Combinatie 16.

En voordat we daadwerkelijk gaan afsluiten, heb ik nog deze ook uit de oude doos. Tot volgende week maar weer. Oké, deze gaat tot het einde lopen, tot het nieuws. Bye bye, zwaai zwaai. Ex-master, vis mambotto.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A1 vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yes, want boom, sweetie, man. Mijn naam is Urmi Blikslager en u allen van harte welkom. Jawel, u bent afgestemd op rakoki.nl en ook van nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. Dus Urmi Bargi, alla de lobby Arkiman, zijn die afgestemd. Want boom, sweetie, man. En want boom, sweetie, konijni. Natuurlijk, want boem sweet hoor die met bargo met die den senior burgers. Maakt niet uit waar jullie zijn. Want boem sweet die respectie odi. Vandaag denk ik van dat ja. Af was van Awero, maar zorg in elk geval dat je je drinken dicht bij je hebt. Ook toe gide wans aan de nasiki bedi namens na hele team voor Rakoki natuurlijk van harte beterschap. Hopende dat jullie bij nasiki bedi hesi nanga gauw. Ben je in rouw gedompeld? Natuurlijk iets dat ons allen overkomt. Maar of dat nou bij gebeurt, grondtapu boos, panka, die na, walamala bo, tangs do lid poogde. Lid piegeboren, lid dappe je tang. Maar aangezien het niet zo mag zijn, moet zijn, me kies je dat onbeweeg toch. Alles aan dat je me kwekenki presie, heb me presie die trawang. Soms is het best wel eng voor de kapistoor dat die man nou eng want te horen bij. Maar ben je in zo'n situatie dat want ook toen namens naar hier team voor Rakoki veel kracht en verlichting in de moeilijke momenten die zie. En natuurlijk een gefeliciteerd ben je jarig geweest. Ben je vandaag jarig of morgen of wanneer in deze kom. Natuurlijk namens heer team voor Rakoki alweer. Hiep, piep, piep, piep, piep, piep, hoeré. Vader, ik mijn pot zo aanpakken nou. Ja, weet je wel, mijn pot zo aanpakken. Natuurlijk mijn pot zo aanpakken. En mis op wel, dus maar samen voor jaren wiki samsa. Nanga a wiki sa ekon. Dus na natuurlijk, dan maar bief schuit de lobby want dat hij ook to Eva. Even kijken. Ja. Ja, maar. En natuurlijk, behalve die de wans aan verjari, de afgelopen die zamsat die de nosso den die wans den die zee kon. Maar ook toe die wans geboorte, wans nu tellig kon. Ook toe gefeliciteerd. Heb je ook een speciale iets bereikt? Ook gefeliciteerd. Dus dat wans dat je weer frustreert. Alla des massa op wans aan de blijheid of wans aan voel. Prisiri nanging. En we bar ook toe aan Boonswiti Odigo in Amsterdam, Oost, Noord, Zuid, West, Zuid, Oost, Centrum. We bar alasie aan Boonswiti Odi. En vandaag is maandag voor vele eerste werkdag van de week. En voor vele weer de tweede dag van de week. Pe Avroko Eteki Presides, Gi Alade Lobby Archimandati. Wan Boonswiti Broko Prisiri. We bar ook toe aan Boonswiti Odigo met die alle de provincies aan dit afluisteren. Hey Arnhem Passi, hey je nood. We bar ook toe aan Boonswiti Odigo Hilla. En natuurlijk ook Kralendaal doe ik de groeten, Velpenpoort, Odi Odi. En we bar ook toe aan Boonswiti Odigo met die lobby aan dat we naar Rotterdam. We bar ook toe aan Odi Odi. Alassan Boon dat we toch. Mooi. En zo me baren go na ala siri. Kijk graf mi kos donkar ala profetie de jana tide mobba. De skortom wala mala baya wan boong sweetie sweetie sweetie munde. Of me luka weer zo ga door dat wan taki en het kan niet misgaan. The sun is shining. Ja toch. Dus een wala mala wan boong sweet dewe. Abra ook to go go miti den kondre kondre kondre v kondre. Dat want ik maar spesrutu sranawe barwan bunshuit odigogomiti u lobby kondre. En natuurlijk alle de lobby's maar dat pina kondre. En daar weet ik zeker dat twee mensen naar me luisteren. 100%. Ja toch? Dus dat want ik weer barwan sweet odigogomiti den lobby wan dati. Fu a corner, a corner, a corner, minokara a corner. Maar me barunda pe en natuurlijk me bin swala mala. Want boem schuiti die niks aan mij loopt taki toch. Uno na den die hard toch, weet je. En aan moment zei je na den die hard, dat weet je net. Maar goed, even kijken. Ik heb hier een proberi staan volgens mij. Go morofara mi lobby arkiman. Ik heb hier proberi staan. Kom ik eens aan voor proberi mi abi. Want dat bedoel ik af en bedoel om 10 kindernummer. En natuurlijk ook wat ik te vertellen heb van... Afgelopen week natuurlijk, ja, daar waren we weer bezig, mensen. Ay boy, Afriketti. Dat want ik alla de lobby arkiman. Alla de lobby sma, san komeki dat die Afrida, dat pena in no limit trouwat, want dat me lukut toch.
Dus maar zei conform, dus maar zo want sabi echt. Ai, ik schrok zelf van. Want het was zo mooi met iedereen. Alla dus maar zang doe mee. Ook toe zang doe mee. Dat is zang kon. Taki den taki wow. Chioma. Ook toe gij met zijn wan boom shwiti. Odi met iedereen. Alla dus maar zang doe mee. Ook toe Sandumi, dat is een kon, taki den taki wow, Chioma. Ook toe gij met zijn wan boom shwiti. Odi, jawel, jawel, jawel. Toe wan saptor en dit zal niet de eerste keer blijven, die sa, want we de troon sa kong en ook toe gij des man.

wat een mooie momenten hebben we met z'n allen meegemaakt voor Afri, Kitty, Prisirina, Ini, No Limit. En naar Sanbede, aan Ghana, met Suriname en natuurlijk Suriname een beetje alomvatten. We gaan echt naar Biging, PSG, als wisselwerken, als samenwerkende overeenkomsten. En die Ghanese die er waren, die waren ook zo blij. Het was een ander feeling, want die zien hoe takang of practice what you preach naar dat podium, dit is hoe tak tak voor. Maar af en toe volg dat moro voor de NPC Tori die zie ik. En onder dit taboe werd even vastie. Want dat kan ik ook niet begrijpen van sommige van ons. En dat doe ik niet veel te veel, soms is het heel dichtbij. Werd even een kwam meter. Maar het gaat niet daarom, ik ga om een lobby. Te doen ze naar je ati, je doet naar een lobby. De je zie aan gebeuren, de je zie aan vorm, zei je. Ik zie dat een lobby zijn samen dit dat. No one's man, no kan de sa. Oh man, broken. Dus een enkele mechaniek voor een Afro-drum, voor een Afrikaanse drum. Senegalese, want die man dat treft ben, die dat ben, jawel man. Aha. Respect, respect. En PHG, je ziet dat in hun voeding, in hun kroosie. Soms aan het weten dat je zelf de overeenkomsten. En het was heel mooi te zien. Wang voeding, brada, tegenoeg, tegenoeg. Dat jongen, als aan zijn vier jaar zo jongen, naar Rio Tour mijn vier. Dus eindelijk, uno tak tak in mijn hoofd, zoeken verbinding voor Kawang. We zoeken verbinding voor Konawang. En voor het eerste tronk. En natuurlijk, Sisa Nanamli. Niks zou hebben, ik hier meer jammer naar mensen. En ik knap visie voor naar gebeuren, dus in het Charewaka. In een Nefabidiwang, jawel. Tjarewaka, dus ik zou zeggen van wees nieuwsgierig een volgende keer, want die zo denk ik stemper, die zie ook denk ik stemper vooral of hoe moxie samen voor geen vorm. Die is niet om wans, maar die is niet om toes, maar die is niet om wie. Maar moro voor de NPC Tori, die zie natuurlijk ook om. En Grand Tani alla de lobbywa. Het is echt goed bezocht voor de korte tijd daar in No Limit. En natuurlijk alle de organisaties aan Spa Anodumi, Indigenous Motherhouse, Key Media. Zuidoost heeft ook meegedaan op beheren naar BG Orga voor Zuidoost. Dus eigenlijk van wauw, het was heel mooi eigenlijk. Zo voor ons als aanbeboei dat men op de juiste woorden voor poten komen. Op tjins dat ze broken de NPC Tori DC. De African Brada, dan had ze dat moeten helemaal ook uit Antwerpen. Het was heel mooi om te zien dat twee doen ons aan niet dat eigenlijk. Ik wist niet wel zo aan het als een enorme angotang. Weet je, dit is een traditie dat we ook gedaan. Dat was als je vader. Maar in elk geval, of het jullie ook wat lijkt, dan we doen ook toe mee. Maar in elk geval, Grand Tani, naar alle de organisatie, alle de groepen zijn doen mee. Ja, alle de groepen zijn doen mee vanaf het begin, want het was volgens mij een 4 weken durende cultuur, ketikoti in en op allerlei manieren, dit soort de fassie. De groepen zijn doen mee. In en na teen voor vanaf Astab denk ik begin of eind juni comité no afsluiting voor Afrikiti. Maar het was de moeite waard. Grand Tanina, alle groepen dat ons zo dat de zand is de wel mogelijk. En natuurlijk Trajari, dat wil ook in een avans mij tegemoet. Zo lobby en we hoop dat de lobby groot in alle de lobby wang zandu mee nangana back to our roots nanga sobong Afriketi kulturu bondru sampai sana ini no limit desen of un tan volg natuurlijk raak ook dat we hier moro voor na pistori dc want a pistori is a bigi mooi en natuurlijk af was van mij ja tori dc hadier nek einde vino deno nu de einde van oh, te lang voor zijn komen, want we zijn pas begonnen. Ja, mijn lieve mensen, ik bedank dat ik mijn boot voor mij ja, vandaag heb ik niet echt iets speciaals. Sammy, we gaan naar tafel, want het is een komkommer.

0: Eigenlijk is het meer een muziek dan praten, maar mi abi Tisa Ilse, ja. En ik denk van dat zij ook wat wil zeggen omtrent aan die afwezigheid tapo da radio. Dus bij deze dan met haar hallo bij Tisa Konaini. En dan met wie ze een bonk sweetie manting, mevrouw Ilse Adams.
1: Ja, goeie. Kan het, dit was zacht, dit is te hoog voor mij. Goedemorgen luisteraars, goedemorgen. Met tak alles maar odi. Uno jere wan tijdje, niks voor uno. En dan me kon gie arrede, me kon sabi dat aan de zomer, boni grani. No dit op a radio. In verband met salto verplaatsing voor moto na a station pou de drape na baka central station. Bite in kade. De gonu nu na Oba, na Central Station, na a B-Media Mark de ina uku a bigi gebouw. A nyunga van de karim PS aan buku, openbare bibliotheek. Dus drape wo de nu gevestigd en ze zijn nog steeds bezig. Dus tot nu toe uno jere niks, want ze zijn nog steeds aan het verbouwen. Dus mi hoopte als studio die zichtbaar dat we elkaar kunnen vinden in die studio. Want volgens mij wordt het heel groot dat we de weg niet kwijtraken daar. Zo lang is men bezig. Dus we hopen binnenkort weer een reactie van Salto te krijgen. Want ja, er wordt naar ons gevraagd. We maken reclame, ook het muziekuurtje. Smasai Pai, de actieproduct. Dus dan hoort Salto dat ook. Maar ik kon op de radio, behalve voor soorten, maar zeiden jullie niks van ons horen. Ik kon ook toe voor bedanken, maar ze kon in het Mandela Park 1 juli. Alle dingen dat ik me bedankt, dat toch een nacht passie kon naar Mandela Park, dus ten Bakasi. Voor Power Uno, Hoor Umbaka en sowieso. Eerst is Masamiwa begin bedankt naar de organisatie Srefi, Boni Grani, dat die ne geven op. Dat die, ja, de tango doro. Want om zelik overdracht naar een gemeenschap, naar de jongeren. Naar de biggie smafunu. Sowieso miwa tak nana, boga, king, bediako, grantani. Nanga echtgenoten, Peter Richelieu, met tak ook te tangi, nanga echtgenoten, met taki ding leden, Patty, Kenneth, Jo, andere Kenneth Koufelaai, Lea, Leonie, alle den sisa disi, den vrijwilligers toe, sa ekon jep unu. Want dit is ook niet makkelijk werk, luisteraars. Want vanaf maanding, tenetie, telek asanikba, dan moest ruim op. Liba presie netjes naar baka. Praat, disi praat dat die. Ja, dus maar dit is na allemaal vrijwilligers. Ik tang ondersteunen naar organisatie. Dus we bedanken ook toe alle den dames, ook toe saai opo. Nanga den toe brada. Otep, Nangin Brada, zei ik moet helemaal uit Rotterdam. Samuel Liverpool ook, toen zei ik moet helemaal uit Rotterdam. Er komen mensen van andere steden. Die toch, ik kom power uno. Want toen dames zijn bij Dina Fessi, naar Anton de Complain. De jaren dat niks nog deed. Misoording, ja, we zijn achterin. De wakakong en de tand tot het eind. Dus je ziet, want toen smakong, de bekong. Maar de jere verkeerde informatie, meneer tak vals informatie. Zoals mij gide informatie. Maar doe de actie verder, dat is dat er gebeurt toch iets daar. Denko en den tan tot het eind. Dus alles maar dat hij met tak den grand tani. Luister als me want tak wan san toe. 1 juli alles maar zij organiseer san, toch? In verband. Fos jou begin ak jou poku, jongeren de drape. Want de denken in jullie na funyan dringen om na nga dansi, nee. Tak na nga den bigisma fo unu. If you no abuan kalabas na, you name a fles water. He? Spreek je woorden uit. Memre den sma, san leye. Den vernietig den sma. Den fond den sma. Die mensen hebben 200 tot 300 jaar gratis gewerkt. Want a essentie voor a in, jullie ziet veel mensen niet. En zo groeien jongeren op. Die denken nou een gezellige dag. Andere culturen gaan meedoen. Die lopen mee met onze jongeren. He? En die denken, oh gezellig, lekker eten, drinken. Oh, die Surinamers zijn zo gezellig. Nee, maar we hebben ook een leed achter. En het heeft niks met slachtofferrol. Wij moeten ook daarvan afstappen. Mensen na papegaaien, na praten, we horen iets. En we nemen het mee. Weet u wel, nee, sta bij stil. 200, 300 jaar. Desma vroko den op pay desma, fom desma. En trouwens, dit letterlijk hebben ze het begeven op het land. En de last de libi, gezwicht onder zware werk. Nee? Want dan nodig is informatie, je moet drinken. Je moet water hebben, je moet drinken continu. Al wil men niet eten, maar je moet ze water geven. De informatie dat deze man bij Abi en te Abbas bij Gipchi water. Na fino dede, want zijn werk moet gecontinueerd worden. Want je was een product. Er was in jou geïnvesteerd om te werken. Dus dat nu was zo deze man voor nu. Wie is langa suma yu de uwa organiseren, want zijn in juli. Begrijp, zor asma, want asma nu sab je cultuur. Je moet zor asma, we staan bij het leed wat onze mensen is overkomen. Dus wat takwa mo voor memre den sma, ik den vind rust. Weet u wel, en daarna, dat we zijn, sani, we tak daarna vieren. Hè, vieren dat die mensen vrij waren. Dat is de bedoeling voor 1 juli. U begrijpt, na asem nanga a excuses, ammonisa den ginunu voor informatie, geef men geld. Weet u wel, en dat geld, nemen jullie dit mee, het is geen reparation, mensen. Het is geen reparation, want twee jaar is ons aan dat smafu een belkong. Dat verschillende radio, of het nou Rotterdam is, Amsterdam of waar dan ook, van hoe kies reparation. Nee, reparation gaat om miljarden. Ja? Het leed dat die mensen is aangedaan, velen hebben het leven gelaten. Dat we nog hebben over de wans dat de trouwe naar CET. Dat een tekdempje serie, een kinderen verkocht, rukdempje uit de anu. U begrijpt, want nu ik kan bepalen. Of je hoort op je of niet, attend dat je naar niks bepaalt. En zodra je op je weet, dan weet je of je niet in een man voedt wat je op je op. Of je op je peri in een man voedt wat je op je op. Want hij herkennis heeft in op je. Je begrijpt? Een man verkracht je om dat kind te krijgen. Maar zogenaamd, jij kan dat kind niet opvoeden als zwarte vrouw. Dus dat kind werd uit jouw handen gerukt. Je had niks te bepalen. Dus al dat soort dingen, ons staat erbij stil. Je begrijpt? Dat na 1 juli. Amoni zou ik kiezen nu ja zo, maar ik excuses. Het is de en mensen die iets niet begrijpen, ga googelen, ga verifiëren. Er zijn instituten. Ga met die mensen schrijven. Ze hebben een e-mailadres. Heb je vragen? Ook scholieren kunnen dat doen. Willen ze iets hoe zeg je dat maken? Een opstel of een presentatie is een beter woord. Je wil een presentatie maken over slavernij. Je kan naar die instituten bellen en dan stuurt men informatie voor jou. Dan heb je de juiste informatie. Dus dat wil ik meegeven. Hoe sap toch? Amonisa de ginoenu naf informatie. Je hebt een plan. Schrijf het, laat iemand jou helpen. En dan richt je daar naartoe, naar Oranje Fonds en al dat soort fondsen. En dan kijkt men, kan het gehonoreerd worden of niet? Waar gaat het over? Kan je het niet zelf? Vraag, informeer, dat kunnen mensen jou helpen om een goede plan op papier te zetten. Het moet over slavernij gaan en niet gezelligheid. Je snapt het? Omleer, uno mixma is zo rond toe. Ja, we belasten ching en zo. Want dat zijn ook allemaal misleidingen. Pisma en manipuleer uno en we gaan daarin mee. Want onze kinderen gaan hier naar school. Elk jaar praat men over Anne Frank, Holocaust. En dan komt niemand met dat soort verhalen van ja, je maakt die kinderen hun hoofd moe. Weet u wel, maar tij komt uno. Want die want libo in een achterstand, ja, begrijpt u, en u deed daar bewust van. U zor u jongeren in osso. Want if you no sab you srefi, dan je libi van gago, je waait met alle winden mee. Maar tij komt je eigen geschiedenis, je eigen identiteit in osso bing. U begrijpt dus, u zor de jongeren de sandati. Want tij go om trouwang, u man grab one pen, we schrijven, we actie, maar uw eigen geschiedenis, we sing, de pjefunu is sing. Mijn collega betegen me, een lerares tegen de pjefunu in een klas, en jullie de nobis op niks. Alla de wette pje in een klas, dus dat want ik den teken serieus. Ik van tak de go Google, de go bel, de kies informatie, de mekwa goede presentatie. Weet u wel, de pjefunu is op niks in een klas.
0: Maar dat...
1: De kiezen no kies goed zijn. Alle de wet ching, terwijl aan de ching geschiedenis eigenlijk. Maar alle de ching kies wat boem cijfer. En mijn tegen verwijten, met zorgen nu, om geen pje aan informatie. Luisteraars, hoe moest man te kangen schrijven, hoe noem je het? Dit is dat nee, is geen verwijten. Je pje moest sabden zijn dat hij. Dat me bewaan delen naar een unumi. En dat dadelijk met even naar het korte onderwerpen. Mijn collega, want
0: dat was een info. En natuurlijk weer bij meneer Vrij, want bonjour, Odi, weet je.
1: Oh ja, ja meneer Vrij ook, bel. Iedereen.
0: Ja, je ziet dat je eigenlijk, dat is het toch. Want je ziet dat de mtino sapnek, de anno dona de mtino. Eigenlijk dat dona som, na, de wans hebben geleid de mtino. Dat one soort vinger gaan naar de tapo, maar dat de no, echt, dat is een mooi no, bijvoorbeeld, of you, sadena, of de ebberi kamigado. Maar inderdaad, mino sapnek, dat je ebbi gimme keep te mooi, pifu iko abi, pchins of sabi. Fa anabelen oma John Botaki voor an no sabi, kontron sabi. En daarom ik weet dat. Over of hoe bepaalde tori. Dat weet je wel, dat we praten alle informatie samen. Maar je moet avansa voor zorgen. Dat teken toe, in afgebroken broken, nu die kan Google. En morgen moet je die artiest schrijven bepaalde sani met die aantekening. Zij is een belangrijk geju. Tego Google ding, want in afbrief zou want er weet ik, maar dat ga je zelf googelen. Weet je wel, of in de man Google, je zoekt gewoon trouwens allemaal ondersteun je. En onomtien voor actie bepaalde sani. En look on me zie dat AI de man om vergeet te aheer. AI sani milo bibla. Na alien intelligence. Intelligence, in me krap. Alla san sa unom vergeet dat alla you think sa you etak nanga san gi opdracht. Na you gewoonte nanga you profiel atori e forum. Tamara tell you what you sting or bell once man. No screeky. That me got a fan and do cone. It's a omesa tori gi ai.
1: You can look apple in plus from Bella.
0: Snap ya this na this na sami be abiftaki fusloita anna ilse enda mito no koite mo wopokunu.

Yeah, at least mandak the sun's shade.

0: Yes, yes, yes, mijn lieve mensen. U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En ook toevoegen dit tot 11 uur via de Salto Frequentie. Ik zit natuurlijk hier samen met Ilse P. Assong E. Schijn. Enkelijk aan muziek, we hebben aan muziek gedeeld op Johan Sandina. Also hier, follow the leader, leader, leader, follow the leader. Ja, omdat we nu nog loop follow me kon op leader. Maar ja, natuurlijk in de toekomst natuurlijk zeker weten, want we leader in om Mickey. In om making. En nog zo, ik ato bronsnel of de Mickey. De ato wan bronsnel, yo wan kroto. Want in dat, want ik in heb de ingrediënten voor balans. Maar wan ook natuurlijk. Nu ben wan pot wan pokoe jazen voor de lobby wan zijn verjaardi. Dan ben verjaardi den die samsa. De wan zijn verjaardi. Den hangen den die zei, koma fos mitak. Dat die natuurlijk. Do sabi altijd na verjaardi na nga atrawa ewaka altijd. O, no de moro en na. Natuurlijk afgelopen tijd, toen ik zo, dan want toe brada muzikanten nog kon demoren, maar mijn lieve woord toe gees is Ilse.
1: Ja, luisteraars, ik wil condoleer aan familie voor de heer Boetsi, tevens met de collega voor Uno, naar Salto, naar een collega Shirley, maar zeker aan station XXX en de heer Kaikusi. Nanga yu medewerker. Me condoleer u allemaal. Nanga het heen gaan van Boetsi. Boetsi verrassung. Maar zo alibi de uno abe in de hand, mensen. De heer Pokorni toe. Ook toe a bekende zanger die zie. Sanko Laslibi toe. De familie ving. Me wens je ook heel veel sterk toe. Me condoleer ding. Het is nooit te laat. Voor condoleer den sma uno bij dit paradio, maar de mikisa gelegenheid even voor Urmi, voor Radio Rakoki. Dan van hieruit doe ik het. Dus leek van taki, precies idee, maar bijna ik go hand in hand naar Nassari. Dus van hieruit me wist den sma, krakti. En zo. Me was daar even kort naar het onderwerp, luisteraars. We merken dat die de mante me lezen, na Antwerpen, waar jong jong sarna hier, Dede, 23 jaar. Mijn oma vindt een opname even. Heb ik over een parkeerplaats. Toch? Hier ben ik een parkeerauto dichterbij. Mijn oma zegt, ik kan je voor maanden, voor gue, voor kunnen roken of pe. Maakt niet uit. Dus dat komt tot een woordenwisseling. Dus, het desbetreffende dader, haar in gong, weet u wel, a jonge man dit. Dus het is gewoon triest dat hij voor Lolo Sani wil lassen zien. Hij komt ons maar onveilig, luisteraars. Een zoon, een kleinzoon. Zodra je deze machine een blak asma, weet u wel, zodra je een kind in de straat, na potentiële slachtoffer. Dus we hebben zo makira hier die zie. Maar het was niet nodig. Dit gaat ook voor witte mensen. Voor iedereen. Wat voor ras dan ook. Aziatisch. Is niet nodig. Iets wat je gewoon met woorden kan oplossen. He, want je denkt, je bent geweldig. Je trekt een pistool. Die persoon is dood. Maar wat heb je opgelost? Niks. Want hij is er niet meer. Maar zolang jij leeft, ben jij een moordenaar. Je krijgt kinderen. Het achtervolg je. Mensen praten gewoon misschien. Oh, wat een leuke gezin. Jij denkt, ze hebben het over jou. Terwijl die mensen kennen jou niet eens. Maar in je hoofd gaat het je achtervolgen geestelijk. Dus is niet nodig. En voor je op de mat dat toe, maar in de faya. Hoe zorg je nou? Nou doe, want lolo sani. Je bent in de tram of waar dan ook. Of in jullie in een park of kwaku de nu. Was maar kon tegen aan. Denk eens maar, nou maak je druk, broer. Nou maak je druk, sisa. Of trouwens, die niet minder is zoet faya. Jongen, aan box tegen je, nee, dat niks. Nee. Nou, maak je druk. Die persoon is niet tegen jou opgebokst, tegen mij. En ik heb er geen moeite mee. Weet u wel? Want we zijn mens. Wil je niet tegen mensen aankomen, dan moet je je eigen auto, dan moet je de hele dag in je auto blijven. Zodra je op straat bent, of op school, of op het werk, iemand botst tegen jou. Het kan gebeuren, we zijn mensen. Dus dan dat naar jong jong om leren om tjinkba. Zodra je zijn vrienden komen over de vloer, dat kan dat ding. Zodra je, want te wan groep op biggie. Toch? Dat altijd wan sikie wan de tussen. Wan faya ede wan de tussen. een pedofiel ertussen. U begrijpt? Hoe zorg om kinderen zijn dat die? Zodra je ziet dat je over bepaalde zijn dat je zelf ziet dat. Hm? Of om asma, van dit klopt niet. Ik kom niet uit zo'n nes. Maar mijn taki denk ik beter moet trouwen. Nee. Corrigeren. Sorry, no. No doe den zijn dat brada. No doe den zijn dat sisa. Libasma, dan naar rust. U begrijpt? Want nu, je bent jong, je snapt het niet, maar er komt een keertje dat je misschien kinderen krijgt. En al kan jij geen kinderen krijgen, maar je wordt verliefd op iemand, ze heeft een kind. Je houdt zoveel van die persoon. En dat kind wordt jouw kind. Begrijp je? Dus dat wil je dat kind ook beschermen. Dus ga een ander dat ook niet aandoen. U begrijpt? U probeert Arki. U nog wat denkt, als maar eens denk als balasani. Want dat zo neemt je voor het gedrag over, toch? Het trapt je in de klas. Zo lees je op neemt je in ons toe. Zo lees naar profeet den je ook ba. Wees je de broeia. Ipina, ik denk jongen, neem ik me druk mee, je wel van Alibego mee, of mijn janomo. No, want kind in je ook zo. Toch? Abkind dat hij in ons op zijn controle. Zo heb je abkind een voorbeeld. Mijn mabelo betak anote am mak nap tenet in een lampaar een paal drapen. Awane dochtertje ook nap nisi. No, in tegendeel. Toch? Als hij money dat kan de compagnie score, dat abkind kon studeren. Dus, mijn wangoen, hoe is dat even? Ook toe over Sayesinunu, luisteraars. Boom voor jongeren voor Unu, vooral zwarte mannen. Die laten het leven. Ame Unu denkt aan de sfeer van mijn bed Amerika. En dan aan het dit jaar. Mogen gewoon een voorbeeld.
0: Dat gebeurt ook hier.
1: Me abe in mijn telefoon. Een jong Afro-American, Afro-Amerika. Die jong is 18 jaar, hij heet Nolan. Hij gaat met zijn witte vrienden lekker op de boot. Ze gaan lekker chillen. Toch? Hij is 18 jaar, hij heeft zijn diploma geslaagd. Hij speelt American voetbal. Ze gaan weg op een boot. En iedereen komt terug, behalve die jongen. Behalve Ablaka Boy. U begrijpt? En zijn telefoon nemen ze mee. En een van die jongen, die witte jongen, zijn moeder is een rechter. En die helpt de jongeren al hun media, hoe noem je dat? Die site van ze. Allemaal heeft ze gewist.
0: Dus, wat zei beheerder aan?
1: Ik weet het niet. De jongeren zijn zo in, toch?
0: Als moeder is aan rekenen om ik schoonschip.
1: Ja, hij krimpt den boot, hij beschermt de jongeren.
0: Zal ik ook wat vertellen? Nu op dit moment, ook toen ja, zo naar in Nederland. Ik heb een groep aan een boy die bezig naar een telefoongesprekken.
1: Ja.
0: En soms dat een of de wit vrouw, één boy, go op het een bom, het was hier gebouw, dat is maar kiezing.
1: Ja.
0: Maar doordat in mijn euro kon naar recht gebouw,
1: ja.
0: Dat in mijn graag dat boy verwijst, want dat boy dat naar boy dat is, dat in mijn euro kon naar recht gebouw, dat zo de kostpannen aan zaak samen tegen een boy zijn onschuldig.
1: Ja, verschrikkelijk, hè?
0: Dus een wit vrouw, een poer, als schuld op één boy.
1: Inching, aan mijn bescherming.
0: Een boy vindt een pyromaan.
1: Ja. Ja,
0: maar
1: dan gaan
0: we draaien op een trablak op tien.
1: Nog erger.
0: Maar nog goed horen, want de blakas maar voor tien dat hij, voor blak op tien dat hij nee pleit.
1: Ja.
0: Maar om te zien van of you know the alert you king.
1: Ja, precies.
0: Zang we naar Unum den naar Amerika, alles aan zijn naar Amerika, naar Jijp, zijn we Sribi. Omdat het systeem is focus op Aigoso.
1: Ja.
0: Maar terwijl in de Lucas heeft ze leggen.
1: Precies.
0: Dan ik van de Maroof Afrika toch, dus maar ben je bezig in de Bijbel, maar de meegang aan de goede is PNN zo.
1: In de Bijbel, ja.
0: Man constant dat die Unum een bepaalde groepsman, om de makkelijk voor beïnvloed.
1: Ja. We praten mee, we gaan mee.
0: We praten mee, we gaan mee. We focussen op ons aanzien eigenlijk nog belangrijk in ons aanvoer. Maar het lijkt alsof het belangrijk is.
1: Ja, luisteraars. Mijn sape is aan de sipsa uur met dat. Maar je ziet, een vrouw, hij beschermt een wetipje.
0: Hier in Amsterdam West.
1: Ja, precies. Hij beschermt een wetipje. Maar nee, go beschuldig want er een wetipje.
0: Nee,
1: hij beschuldig een blakapje. Dus ons daarbij stil, het kan iedereen overkomen.
0: En behalve dat sommige mensen, maar ja, daarom ik niet zo zo weet, Mati. We naar vervroeg dodelijke toriëtak.
1: Ja, en daarom kaart ik het aan.
0: Ja, ik zie op zo weet, Mati.
1: Daarom kaart ik het aan. Ga niet denken, we gaan alleen met witte mensen om, kinderen. Nee, want je ziet het, ze gaan niet elkaar beschuldigen. Ze kijken welke zwarte is in de buurt. Dan wordt die het slachtoffer. Dan heeft mijn kind schoonschip. En waarom doet men dat? Want men weet, mijn kind wordt ouder. Die wil straks werken. Heb je een strafblad, dan is het moeilijk om in bepaalde sectoren te gaan werken. Precies. Dus ondervan bewust.
0: En de politie werkt zelf aan mee. Hè?
1: Natuurlijk.
0: Ik ga je zeggen, wij als zwarte mensen, wij zijn gewoon een prooi, maar we zijn. Maar doordat je komt bijvoorbeeld, we verbinden of en we praten steeds over eigenlijk van minang aan jouw etat, ja. Dat gauw ik abomina te voor de abbas, maar ono, maar want ono boondro. Assam dat hij nou een kwalijke zaak
1: is. Ja, precies. Ja, moeten we niet doen.
0: Ik nooit meer en ik zou zo kort met nomine waar
1: ja, je en abon
0: broka wisi dat iemand
1: en una afhalas aan dat stage want abondru zou no bondru ak moto aan pressie sa a wet man schrijf kaar verdeel en heers bepaalde gedrag voor uno kwam niet uit de lucht vallen mensen daarom wist weet ja de onderwerp die skong no voor weet maar op u ai no make you kingos denk toe ja het is veilig daar er is uitgenodigd een slaapfeestje nee. No making you can go see the no na presi. Na American
0: too.
1: Nee. Nee.
0: Do selen boom when no no de. Des ma kon greedy ta black as ma meti ino sabino. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, hoe let op dat mensen dat hij. No go ding mis abas ma jaren. If van san bob sa da bob sa lang a ting. Nee, want asma, mino de fu beschuldig on vrienden en vriendinnen. Maar asma dat nee doe niks. Want trouwens, ik kom over de vloer. Op de neigingen dat hij, dat je potip ging, otron, naar Lexernan toe. Hoe let op dat de jongere mensen? Hoe let op dat de jongere? Met zorgen omdat de akkoord geschieden. Je kan het niet meer terugdraaien. De apje beschadigd. Je kan het nooit meer goed maken. Wees je pot go to tap apje idee. Al haal je de beste part van staal, wees naar ta Amerikan of zo, kondre adatramukon. Is een mens zegt, is een doekje voor het bloeden. Nou, een pleister op haar wond. A kwade geschiedenis. Dus hoe let op dat ding zijn dat hij. Jezus, nou, nou, dit is maar konfina leek voor Aboy. Jezus, Aboy die nou een zwembad en zo zo weet man gezellig. Dus alle, en je vraagt je af, hè. Dus hoe kan je dat doen? Je gaat met een vriend weg. Dat ik kieremang en jullie komen gewoon met z'n allen terug gezellig. En ze gaan nog eten ook. Alsof ze geen geweten hebben. Soort libis man, dus je ziet, die kinderen krijgen dit gedrag ergens vandaan. Dan de bijna mi want ik had in de DNA.
0: Tuurlijk.
1: Want van jou kan, jou matino komoren aan dede, dat we kona also, dat we niet gezellig, de meisjes ook. Kan niet mensen, ons ervan bewust, ja toe, jou nog kan beschuldigen, want ching, is heb ik bij een hele toekomst moet verpest, maar het is mijn ja, kind ja. En ik ga hem beschermen. Nee. Als aan voor Amerika toe met dat juist die moeder moet zeggen, ik wil jullie allemaal, ik hou jullie allemaal ter verantwoording. En weet je waarom? Want die jongen vertrouwt jullie, hij komt over de vloer, hij is jarenlang jullie vriend. Hij gaat mee en jullie komen allemaal terug zonder Nolan. Nee, in tegendeel, die moeder gaat ze beschermen. Aan mijn poer de media, Sani voeding, voor Facebook, naar Instagram, alles Sani. Is zeer gevaarlijk, is een gevaarlijke vrouw.
0: Zelf erin die andere moeder ook gedaan.
1: Ja.
0: Ja, snap je.
1: Ondervan bewust. Dus dat me bewantak naar de luisteraars, dan Urmi, met aki grantani dat ik give me aan gelegenheid. Ja, luisteraars, tot de volgende keer.
0: Ja, grantani ook, ik bedoel van een, in dit van een, na zo, omoezo, ik denk, nu is Salto beter, dus zo nu en dan is het altijd goed. Voor ondersteun elkaar. No one feels like wa money. Di me suko money, ma mine denki vro kanga usrefi. Ma khud gide lobi wan sa feriarti de da we. Bari pip pip pip pip pip pip. Hooray!

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo moet?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

so da enkele tee loop so aan profite de rivier fesim konyano ya da na ana proberi e prisiri jaso na nga unu na ini de kit en ook to sit theater hier achter organiseer ook een sit zomer talenten expeditie net hier achter na kit so boom. Even kijken, dat is van 2:30 tot 4:30. En natuurlijk, dat is gratis aanmelden. Creatief programma deze zomer hebben ze. Dat want ik je verhalen vertellen, presenteren, speltheater, dansmuziek, street art en nog veel meer. Wil je meer weten, zet je zo naar de kit. En op het moment dat je door in de kit, daar heb je informatie hier. En natuurlijk, die Abyssit Theater, dit jaar zo bakasina, de Roos van Dikema, weg nummer 1 met als post. Code 1061 Henk Richard in Amsterdam. En dan ja, zo ook je weet toch die mensen van hier, maar ja, zo no e play. Dit maar ik wel hier soort analytische model jongeren overlast. Hoe denkbeelden gedrag kan beïnvloedbaar. En natuurlijk samen het effect hebben op de buurt en binnen de organisaties. Weet je dat die man me kwam soort tabel waar veronderstelling de overtuiging en aannames die ten grondslag liggen aan keuzes en gedrag. Bijvoorbeeld is naar bewoners, zanger jongere bewoners vinden dat die de jongeren zijn niet benaderbaar. En jongeren vinden elkaar voor in zelf. Oké, okay, wij worden niet geaccepteerd. Dus dat mijn gedrag zijn abina. Weet je, is naar zo'n jekje zo'n soort effect. Dus kortom, een programma put in elkaar. Voor ervaringen, zeg maar positieve ervaringen. Daar weer belicht in PC, doordat hij ze belicht. Ik word gehoord en geaccepteerd. Natuurlijk worden dat moest draaien, kom bakken. Ik voel me welkom en geaccepteerd. Kortom, we lossen dingen samen op. Of vertrouwen, ik groei, vertrouwen groeit. Weet je dat na die positieve ervaringen zou je proberen. Voorbroken samen naar de jongeren. Want ik blijf het zeggen. Het moment zijn eigenlijk altijd afvinger ik naar de jongeren. Dat want dat je uniek begint maar dat we mis wat. Ja toch? Want dat je of steeds je hier bijna naar ballen bij een meeting of bijeenkomst je hier jongeren overlaat. Dat zou een uniek begin wij doen. Want dat je dan aan de jongeren in controle. En dat is steeds ondeen de herhaling. En nog een ding, want een voor herhaling, we doen want een voor actie. Want dan zo de negatieve ervaring ook al liep ding, eigen liep is zo lekker. Er wordt niet meer naar mij geluisterd en breken als zo op die atibre begin kom. Ik voel me afgewezen, nog meer frustratie en afstand. Enkelijk alle die conflicten periode bij betrokken in escaleer. Alle die pistolen dat die kamp zat en tuurlijk dat. Wil men niet. De samen go do men go look us an a keren behoefte na nga de waarden. Sa ik kan dribi pot bij. So boel ik wat mensen echt belangrijk vinden. Zeg maar, sal ik mij vind belangrijk. En dat heb je overal. Natuurlijk veiligheid. De jongeren willen meer erkenning en autonomie. Weet je, en de gewoontes en de activiteiten. Bijvoorbeeld van wat, mensen doen. De Aladdin Sandisi Epesa. Safe Sananga Din Dinki, Afasfade Dinki. Wel, Afasfade bewoners die dat San Epesa Sade no Abinda. Natuurlijk, wat komen dan in je af? Politie wordt snel gebeld. Toch? En natuurlijk, op een gegeven moment, de jongeren zien dat hij dat was Samsa. Jongeren houden dan minder rekening met de buurt. Want in breken, onder participeren naar Nadin ik Ijompo. Snap je? En op een gegeven moment door hier zijn die dat jongeren nee bemoei moro na nga bidje wanda ekelijk dan nou een probleem. Wanda june kwam bidje wanti ye wakan atu ye bita sa jongeren die say of ino lukbe na kiang en fed bike be figo awansi. Snap je wanda ton taka contact no dito. En dat zou je ek is die enkelijk verkeerde effect in omgeving. Want daar de so far daar heb je niks meer in de hand. Daar ben je na je trefje vrede of gastra de ek is echt wang moeilijk organisatie man. Dat kreeg je. Dus ik blijf het zeggen van een you teach op China also. En in af teaching voor bijvoorbeeld, me bij Lukwan Sani dat Lukuno teaching van go sukuno een probleem. Maar once enough probleem moest komen.
dat een probleem kon kar in kon een probleem, dan moest je me keer af, ja, tuurlijk wel. Want je noemt go zoeken. Maar je mag koopgeven jezelf en koopgeven jezelf. Of dat betekent dat je moest me keer af, dan je moest me keer af, dat trafas in de. Maar in elk geval, je ziet dat hij of we tak naar een makandra, we horen uit op makandra. En no im denk dat ouden dat na jong one dus. No harden takanga dina. Maar zijn vast ik veel boot tak naar een bigiwa asanegon om respect en tegenwoordig. Eigenlijk doordat je ziet dat libisma is veranderd snel, serieus mensen zijn moeilijk nu man. Met eigenlijk veel mensen in Rokonanga afvieren wat voel je. Weet je wel, wanneer dat in oor liggen, maar momenten ego denk je, want men is zo verwarrend nu. Maar goed, wij gaan nu even over naar muziek voor degenen die net afgestemd zijn. U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en ook nu tot 11 uur via de Salto frequentie te beluisteren. Even kijken. Eigenlijk, laat me zien. Ja, die is na. Kom, look, ja, Susanna trouwen. Ja, probeer je.

natuurlijk Lucy, ik doe je de groeten. En natuurlijk de lobby van voor Asago Odi Odi. Niet te vergeten, de vergeten moeders. Want bon sweetie Odi, maakt niet uit waar jullie zijn. Want sweet Odi meseer. Goed, ook moeten uit naar Osofu de Kit. Niet te vergeten, Rakoki Crew. Hey. Odi, odi.

as hy net ekkies temper, ja, so even kijken, wat as hy nie sê gebeur, even kijken, yes, en dan gaan we dit zetten, even in de uitzender, laat me zien, dan gaan we hier naar deze Mattie van ons, even kijken, wat mijn eetje moet, ja, zo kun je het doen, maar goed, ik denk hier, yes, my man.

Yes, amen. Lieve mensen, ja, men look naar jullie, kijk naar de tijd en dan zie je dat hij jawel aan jullie doorkeba. Om afscheid te nemen, mijn naam is Urmi. Ik groet u allen. U blijft lekker afgestemd, gewoon op rakauki.nl. Want om 11 uur heb je Emily van der Linde die overneemt met haar programma Terug in jouw kracht. Urmi groet en ik wens u een gezegende week. To Sosolobi en Tang Arkiyo Radio Rakoki. En natuurlijk dat we eindig naar Lobby Sister Nanamli Miriam Empress. It's your turn today.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Maar je bent wel eens de negen nu even moe voor. Ik chill hem gewoon in de huurbak. Kan gewoon. Kijken wat dat hoe je is. Oh, niet botsen!

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Számos Szulyók af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Laspang, after Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Ladenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ya, Timon.
1: Ina foto abra watara wins peu de. Tagran tang kita gude tapade ifti de baka. Bina na eja biksa me foso luang peru karama kombit fo yuru. Natuurlijk heet ik u allemaal welkom en wens ik u heel veel plezier met dit korte programma. Een invalbeurtje, en waarschijnlijk neemt de heer Van Gonden straks van mij over. Het is 13 minuten over 2 op deze maandag de 20ste juli. En wij gaan wat fragmentjes laten horen vanuit Suriname, op zijn minst eentje. En natuurlijk gaan wij het over het voetballen hebben. Vast feliciteer ik de Spanjaarden met de overwinning. De WK. Die aan hun toe behoorden. Ze waren de beste speler, dat mag gezegd worden. En Argentinië. I'm so sorry. Argentinië, go home. Ja, daarom gaan we even de World Cup pokoen van Spanje draaien. World Cup 2026, de teamsong. En nogmaals, Spanje en alle Spaanse landgenoten. Alle Spaanse inwoners, van harte gefeliciteerd. En heel veel succes met uw overwinning. Teamsong van Viva España.

0: Olé, olé, olé, olé. Ja, wat vind ik van de wedstrijd? Ik vond het natuurlijk een van de bijzondere wedstrijden. Er werd echt gevoetbald. Het was leuk om te zien, maar het was ook een hele onsportieve wedstrijd. Een wedstrijd waarbij een rode kaart ook nog valt. Er worden twee gele kaarten en dan krijg je rood, dan mag je opdonderen. Nou, de Argentijnen hebben diep teleurgesteld. En aan het eind van de wedstrijd, toen dacht ik van, oh my god, het zal niet weer gebeuren dat ze 1-1 maken. Want dan wordt het penalty trappen en dan weet je niet hoe Spanje daar uit zou komen. Maar goed, het is Spanje gelukt. Agro en Sikidap in Madrid, denk ik. En wat ik ook zo apart vond, is dat de koning van Spanje, hoe heet die meneer, Carlos Pup, kan het niet allemaal bijhouden. Ja. Die gaf al die jongens een warme brasa, zoals wij dat in Suriname kennen. Ja, dat maakt de mens, dat gevoel, dat blijf je houden van... Hey, zelfs de koning heeft ons even zitten oppeppen. En ondertussen belt de eerste beller al. En ik maak mijn zin eventjes af als je mij dat gunt. Ja, wat ik heel apart vond, eruit, is dat Spanje wel een verdiend WK heeft gewonnen. We hebben het minste tegendoelpunt, ik vermoed eentje maar. En ik zie dat er een bezoeker voor de deur staat. Moet u bij de Radio Maart zijn? Meneer? Maart, dit is de Radio Maart.
1: Ja, daar.
0: Je moet daar zijn?
1: Ja.
0: Oké, gaat u gang. Ja, dat was even een gast die hier even langs loopt. Maar niet getreurd. Ja, we gaan even naar de beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, heer.
0: Dag Jan.
2: Wat heb ik genoten. De scheidsrechter hebben Argentinië blootgelegd. Net ze Argentinië was een aantal wedstrijden op de been gehouden door de scheidsrechter. Uiteindelijk hebben ze gisteravond laten zien dat ze Argentinië misschien 4 jaar geleden een goede team hadden. Maar opa Messi kan het niet alleen. Ik ben blij dat Spanje heeft gewonnen.
0: Hij had een beetje krokodillentranen, hè?
2: Je bedoelt Messi.
0: Ja, die tranen kwamen niet echt.
2: Nee, kijk, hij moet. Hij is beschermd door FIFA en de scheidsrechter.
0: Ja, heel goed.
2: Maar gisteren hebben de Spanjaarden met voetbal en niet met agressief spelen, met voetbal.
0: Ja,
2: naar huis gestuurd.
0: Absoluut.
2: Hij hoeft niet naar Argentinië, dus dat heeft hij één voordeel. Ja, dat hij daar niet gepakt wordt door de Argentijnen. Want die zijn flink te keer gegaan gisteren in Argentinië.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Vertel, wat is er allemaal gebeurd, Jan?
2: Nou ja, je weet, als die landen verliezen, dan zijn de rapen gaar.
0: Oké.
2: Ze hebben zich gedragen als teleurgestelde. Kijk, als je verliest, accept voetbal. Die landen verliezen, dan zijn de...

0: dat mijn team, tenminste de speler die ik vond die het goed gedaan, en dat was Jamal.
1: Jamal,
0: ja. Hij heeft geen doelpunt gemaakt, maar hij heeft zijn beste kant van de laten zien in
1: absoluut.
0: De wedstrijd.
1: Het is een mooie vrije trap.
0: Een mooie vrije trap, maar de keeper was attent. Anders was dat die 1-0 geworden.
1: Ja, klopt. Maar even tussendoor. Is dit nou een wisselbeker of is het...
0: Nee, het is een wisselbeker. Je moet...
1: Drie keer. Dat nee, zouden ze toch afschaffen?
0: Nee, volgens mij 5 keer moet je...
1: 5 keer? Dan blijft die eeuwige wissel. Ik dacht 3, hoor.
0: Alleen, nee, ik weet het niet zeker, maar ik dacht... Alleen Brazilië heeft 5 keer gewonnen.
1: Ja.
0: En die beker is toen bij Brazilië gegaan.
1: Dat
0: die
1: klopt,
0: was.
1: Dat klopt. Maar ik dacht 3 keer en...
0: Ik weet niet of het 3 keer is. Maar goed, of het 3 of 1 keer is...
1: Want het is nu een hele andere beker, hè?
0: Ja, elke 4 jaar veranderen ze die bekers. Maar deze is al een tijdje.
1: Ja, volgens mij ook. Maar ik herken hem niet zo. Ik zag hem weer andere vorm.
0: Maar ja, je wordt ouder, je ogen...
1: Ja, je gaat niet beledigend worden, Jan.
0: Je moet een bril aanschaffen. Nee, hoe kwam je daarbij?
1: Nee, het was toch een hele grote voor die kleine?
0: Nee, ik dacht het niet.
1: Ja, op dat podium, toen ze de uitreiking kregen. Dat was een van plastic, neem ik aan.
0: Je krijgt, volgens mij, als je nu wint... Je krijgt niet de officiële beker mee naar huis. Ja, want een keer was een van die bekers gestolen, toch? Wereldbeker.
1: Mm.
0: Was gestolen een heel tijdje. Je krijgt nu een namaak.
1: Ja.
0: Dat krijg je mee om je te troosten.
1: Totdat je die 3 keer gewoon hebt.
0: Totdat je 3 of 5 keer, ik weet niet. Ik weet dat Brazilië 1 heeft. Omdat ze 5 keer voor die beker 5 keer kampioen werden.
1: Klopt.
0: Maar goed, het is nu achter de rug. Jammer voor de landen die ik had willen gunnen. Is, tenminste, ik had iemand een wereldtoernooi of... overwinning, dat was Cristiano Ronaldo, maar
1: die
0: hebben het ook niet gehaald.
1: Nee, die zag ik niet zitten. Mijn favoriet was echt Frankrijk.
0: Die Fransen hebben die wedstrijd tegen, wie hadden ze, Spanje, hè?
1: Ja, maar kijk, ze hebben voetbal, ze voetballen. Het gaat
0: ze
1: bij...
0: voetballen, ja. Maar kijk, voetbal alleen... Het tic-tac spelletje wat vaak je ziet, dat een nadeel wordt van deze landen. Kijk,
1: heel veel mee naar binnen gehaald.
0: Gisteren heeft...
1: Mbappé.
0: Eergisteren hebben ze gespeeld tegen Frankrijk. Mm-hmm. Voor de 3e plaats en daar hebben ze verloren.
1: Ja, dat hebben ze gewoon laten gaan. Je zag.
0: Ja, maar... Kijk,
1: hij zei ook, ik wil geen chocolademedaille hebben.
0: Nee, maar kijk, een 3e plaats finale, 3e en 4e plaats, vind ik ook leuk hoor. Want daardoor, die mensen die Frankrijk hadden voorspeld dat ze, en Engeland dat ze... Een van die 2 wereldkampioen zou worden. Die hebben toch die troostwedstrijd gespeeld. En Engeland heeft de 3e prijs gewonnen.
1: Ja, maar kijk, je kan zeggen wat je wil. Mbappé was de beste voetballer op het toernooi.
0: Ik
1: heb geen betere gezien.
0: Nee, gedeeltelijk.
1: Nou, noem maar eentje die beter heeft gevoetbald. Heeft Messi gisteravond iets gedaan?
0: Nee, Messi niet, maar daarom zeg ik...
1: Messi was nergens te bekennen.
0: Nee, Messi heeft de scheidsrechter nodig... Om te exhaleren. Als je dat niet heeft, dan is hij ook op zijn leeftijd. Hè? Je moet niet vergeten.
1: Ja, maar de laatste minuten heeft hij toch wat laten zien.
0: Ja, laatste heb zeggen eerst een beetje gaan verschuilen. En de laatste minuten probeerde hij nog wat terug te komen. Maar het is niet.

0: geluk. Maar goed, we hebben... er zijn een aantal grote spelers nu... die over 4 jaar niet meer zullen zijn.
1: Nee, dat verwacht ik ook niet. Iemand als
0: misschien
1: Messi...
0: dat ze nog... Kijk, misschien dat ze nog... hoe heet die competitie daar in Zuid-Amerika... nog een, over 2 jaar...
1: Maar en Messi speelt toch ergens in Miami, dacht ik.
0: Ja, maar als ja, net als hier de EK heb je voor Zuid-Amerika een eigen...
1: Nee,
0: je hebt twee. Je hebt CONCACAF, dat is voor Caribisch gebied, ja. Met Amerika, Canada en Venezuela, of hoe heet die, Canada en United States. En dan heb je voor Zuid-Amerika een andere... competitie.
1: Ja, ja, je hebt gelijk. Ik weet het ook niet meer.
0: Ja, ja. Maar misschien dat Messi daar nog over 2 jaar, als hij zich niet terugtrekt, want deze klap is zwaar voor hem.
1: Maar die man is stinkend rijk, joh.
0: Ja, maar kijk...
1: Saudi-Arabië zal hem ook wel uitdagen.
0: Ja, voetballers willen voetballen. Kijk, dat ze rijk zijn, oké, dat is zo... gemaakt dat profvoetbal mensen met hun benen miljonairs worden. Maar je ziet vaak, ook hier, dat vele stranden betaald voetballers, dat wanneer ze niet meer spelen, dat ze in alle soorten weerredes terechtkomen. Mm-hmm. Je weet toch, hoe die Promes zit nu in de gevangenis hier. Ja. Hij wordt beschuldigd van...
1: ook een topvoetballer.
0: Ook een topvoetballer, maar hij wordt beschuldigd dat hij eens zijn neef had gestoken.
1: Ja, maar goed, of het waar is of niet, ik weet het niet. Maar ik kijk naar, dat zeg ik ook van Jamai en nog een paar andere jonge spelers. Je weet nooit hoe ze over 10 jaar denken.
0: Nee, maar daarom, kijk...
1: Het kan zijn dat zo'n jongen
0: je moet
1: heel jong
0: vaak
1: begint.
0: Vaak worden deze spelers ook belazerd door hun managers.
1: Ja, hij kan een terugval krijgen.
0: Ja, ja. Nee, die managers die ze hebben... Kijk, Messi heeft toevallig zijn vader die zijn zaken doet. Maar je hebt sommige managers van voetballers... die verpesten... zo'n topvoetballer na hun carrière, hun leven. En daar moet gekeken worden dat voetballers ook getraind moeten worden. Niet alleen
1: zolang
0: ze actief zijn, maar die spelers moeten ook na hun carrière... moeten ze goed in de gaten houden dat ze niet in verkeerde... business terugkomen door vrienden, familie en noem maar op.
1: Wat zou jij het belangrijkste vinden wat Nederland in deze week heeft?
0: Nou, Nederland, daar had ik geen fiducie dat ze iets zouden bereiken.
1: Nee, ik vraag, wat vind je het belangrijkste? Er moet toch iets zijn dat je zegt van nou, dat heeft geen enkel andere club gedaan.
0: Nederland heeft het probleem dat ze een coach die weggelopen was.
1: Hier, Draiatori, man.
0: Wat wil je weten?
1: Ik zeg, noem iets dat je zegt van nou, dat heeft Nederland als de beste gedaan op dat toernooi.
0: Ze hebben niks gedaan.
1: Jawel. Nederland is het enige land, Jan, die binnen 2 minuten een doelpunt heeft gemaakt.
0: Ja, maar een doelpunt kan je binnen een seconde maken. Maar daarmee win je een toernooi niet.
1: Maar het is een prestatie. Ja, je kan het draaien of keren hoe je wil.
0: Kijk, de prestatie is voor Groningen, waar die ex-bondvoorzitter coach woont. Hij durft niet meer naar buiten te komen sinds hij had gedacht dat hij met verdedigend spel van 4 jaar geleden of 8 jaar geleden... die ik Van Gaal had uitgedokterd.
1: Ja, weet je, Jan, je kijkt het heel makkelijk, maar ik denk...
0: Ik kijk het niet heel makkelijk.
1: Nee, mag je het even uitpraten?
0: Ja.
1: De reden waarom ik het zeg, als je kijkt de situatie van Koeman, had je eigenlijk Koeman niet tot trainer mogen, dat bondscoach mogen maken.
0: Ja, nee, maar Koeman...
1: Zijn gedachte zit hoe je draait of keert, toch bij zijn vrouw.
0: Ja, maar kijk, dat mag jij zeggen, maar ik vond...
1: Nou, het is de realiteit.
0: Ik vond net als Koeman en net als Stanley Menzo die weggelopen waren... voor geld. En dan weer terugkwamen. En het resultaat, ze hebben niks gehaald. Ter stelling ben zo heeft Suriname op het cruciale moment dat gaat, ze WK zouden bereiken.
1: Hij gaat zo met, bellen, zei hij.
0: Met een team die wedstrijd helemaal verknald. En dat heeft Koeman ook gedaan nu.
1: Ja, oké. Okay. We hebben genoeg daarover, Jan. We gaan even naar een pokoe luisteren, want het is één minuut over de klok van half drie.
0: Een mooie pokoe van Jamal moet je draaien. Jamal
1: heeft ook muziek? Ik ken haar niet. Nee, ik ga eerst een sari pokoe draaien.
0: Ja,
1: voor degene die op het vliegtuig stapt nu richting Argentinië.
0: Maar die, hoe heet die? Ik weet dat Messi niet naar Argentinië gaat.
1: Nou, hij moet wel, volgens mij.
0: Nee, hij speelt, hij woont in Amerika.
1: Hij is tijdelijk in Amerika, toch?
0: Hij ja, maar hij is nog niet.
1: We hebben het straks erover.
0: Oké.
1: Oké, Jan, bedankt, hè.
0: Oké, doei.
1: Doei.

Ja, helaas. Het is gebeurd. Het voetbal is afgelopen. En nu gaan we weer naar de zomerprogramma's kijken. Het was wel lekker spannend. Elke avond 3 uur, 4 uur in de ochtend naar je nest in. Dat heeft me ook wat gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Soms een hele vermoeide dag. Dat ik niet eens wist hoe ik de dag zou doorkomen. Maar, want de volgende dag was er weer om 3 uur of 4 uur. Of tot 3 uur, 4 uur in de ochtend een wedstrijd. En dat was best wel pittig. Maar ik hoop dat u het ook zo heeft ervaren. En ik zou echt benieuwd zijn hoe u deze WK hebt ervaren. Voordat we naar een ander item overgaan. Laat uw stemmen horen. Vertel eens, zoals meneer Jan Aramkissoen net zijn mening heeft gegeven over het voetballen. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, Jan en ik. Dat mag je gerust weten, maar het is toch leuk als je het niet eens met elkaar bent. Dan krijg je soms een leuke discussie eruit. En je moet niet gaan overheersen, want jouw waarheid is niet mijn waarheid. Ja, toch? Voor Suriname heb ik ook een pokoe. Want Sabaku die dacht van, weet je, deze kaboom, maar niks nog van hem. Noa Awara, noa Manja, noa Sorpopo, niks nog van uit Abom. Dus, laten we even naar Sabaku gaan luisteren met deze kaboom. Bundot nog van hem.

Yes, de ce cabon, de ce cabon, mă rex nu fac un. A fost mi mai pabeta la de. E că pici al jam, go se cabon, e când acum bun la monita pajari. Ja, Sabaku heeft dan op zijn eigen manier vertaald door de ce cabon, mă rex nu fac un. Dat zet ik erbij hoor. Het DJ heet gewoon de ce cabon, mă nu fac un. Next of fac un. 13 minuten voor de klok van 3. We gaan lekker verder met muziek en u wilt niet reageren, u wilt niet bellen naar de studio over het voetballen van gisteravond, zo'n spannende mooie wedstrijd. Alleen, ja, we hebben de grote voetballer, zoals de Nederlanders hem beschrijven, te alle tijden hebben we niets in voetballen. Aan het eind eventjes, maar daarvoor, ja, dan was het een stokstijve Messi die niets van terecht bracht. Ja. Ik wil u ook attenderen dat wij een WhatsApp-nummer hebben. En daar kunt u ook op reageren, zoals velen dat doen. Maar in mijn programma heeft nog niemand gereageerd. Ik hou het zeker in de gaten. En dat is 06, WhatsApp-nummer 06-13-20-8601. Ook op het nummer kunt u bellen natuurlijk, als u WhatsApp op uw telefoon hebt. Je kunt ook naar de studio bellen. Of de gebruikelijke telefoonnummers 020-471-4291. En belt u om administratieve redenen, belt u 020-679-9665. Maar ons WhatsApp-nummer, die hebben we nou standaard weer ingevoerd. En dat is 0613-208601. E-mail mag ook info@radiomaat.nl. Ja, we hebben ook nog wat bankrekeningnummers. Die krijgt u straks van ons, want de donatie is altijd welkom, zoals u weet. En we hebben het nu over voetballen gehad in het tweede uurtje. Dan praten we over andere dingen. En dan laat ik een fragment horen van de minister van Financiën. Wat ik vrij interessant vond. En dan mag u misschien daarop reageren als u er zin in hebt. Atjewan Pokumbaka, en daarmee sluiten we zo langzaam het eerste uurtje af, want dan zijn we al 3:10. En deze pokoeng die duurt ruim 6 minuten. Maar tussendoor mag je gerust ook bellen. Zoals Mr. John. Mr. John heeft altijd een systeem om te bellen en te vertellen wat hij over een bepaalde situatie denkt. Dat is ook leuk. We gaan luisteren naar Sranan Carolina. Een beetje happy vandaag.

Ja, door de morgen. En dat is een voorschotje die ik ook ga geven voor de tweede uur. Daar opent Star News met het volgende. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Bruggen bouwen, onthoud dat goed. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaams vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders. Puntje, puntje, puntje. Die mag je zelf invullen. Lees het maar in Star News. En dan kunnen we het straks hebben na een fragment van de minister van Financiën, mevrouw Weidemans. Ondertussen zet ik nog een stukje en dan gaan we naar het nieuws en de reclames. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judith Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Mijn muziekje is afgelopen en dan ben ik weer in het tweede uur, beste luisteraars. Ik moest even de groeten doen aan mijn collega Lloyd. Die gaat richting home. En buiten is er een motorfiets die lekker lawaai maakt. Maar dat hoort erbij hier zo. Ik spreek je Lloyd en de groeten thuis.
1: Hi, Koos.
0: Doei, doei. Ja, wij gaan gewoon lekker verder. En zoals ik beloofd heb, zult u een fragmentje van me krijgen over de financiële situatie in Suriname. En dat heb ik gekozen voor de minister. Mevrouw Weijermans, als ik het goed heb. En dan mag u even naar gaan luisteren.
2: Regering Simon. De NDP zit dus weer 1 jaar aan de macht.
0: Oh, en even mijn excuses. Ik druk een verkeerd knopje, zie ik. En daar gaan we weer. Play.
2: We hebben weer on. Het is Life of the Beach. En natuurlijk is het belangrijk dat de leden weten wat hebben we het afgelopen jaar gedaan. Met wie zitten we vandaag? Op dit moment zitten we met de minister van Financiën, Amafa Kondre. Minister Weijermans, welkom in ons programma. De regering zit er al 1 jaar. En wanneer we praten over het land, dan kijkt iedereen naar financiën. Want je mag alles willen doen, maar even money nodig. Je nog een geweest. Minister Weijermans, wat heeft u overgenomen toen u kwam als minister?
3: Goedemiddag, ik kan doen. Ja, wat hebben we overgenomen? Nou, in elk geval een situatie waarbij we al vast wisten dus dat wij een tekort hadden. Och, een tekort aan middelen, financiële middelen. En een tekort welke ook ons in een beetje in moeilijk water zou brengen. We zouden niet kunnen betalen bijvoorbeeld die bond die toen speelde, we moesten gaan betalen.
2: Maar wat zijn die bonds precies?
3: Dat zijn uitgegeven obligaties in de midden. Kijk, in Suriname doen we ook schatkistpapier, dus je belegt, het is een soort beleggingspapieren. En als we praten over bondobligaties, staatsobligaties noemen we dat, dat zijn buitenlandse, in dit geval zijn het buitenlandse obligaties. Je weet, de vorige regering had geherstructureerd. De bond van toen hadden ze weer geherstructureerd, omdat ze ook niet betaald hadden. De waarde van die bond was gestegen. Het betalen, terugbetalingsbedrag was gestegen. En dat werd in een jaarlijks betaald rente. En er zou ook een aflossing moeten komen in 2027. Zouden we moeten beginnen met de aflossing. En we zouden 26 toch een hoog bedrag ook moeten betalen aan interest. En omdat we wisten dat dat ons een beetje moeilijk zou uitkomen, vooral omdat wij op dat moment een aantal verplichtingen hadden, met name sociale verplichtingen hoor, zou dat niet lukken. We zouden zeker niet in staat kunnen zijn om die bond af te betalen. En om dat te voorkomen, hebben we dan direct gezegd van nee. En als ik zeg, ik moet zeggen, de president was de eerste die daarmee begon hoor. Ze heeft direct daarover gesproken, al voor voorbereidingen getroffen, met voorgesprekken gevoerd met diezelfde bondholders die er waren. De groep die Oppenheimer was, ze vielen onder Oppenheimer als een soort een mediator. En we zijn dan direct begonnen daarmee. We hebben het direct aangepakt. We hebben als eerste gesproken met andere internationale organisaties die ons willen helpen. Ik praat niet over herstructureren, maar kijk, we het weer kunnen herfinancieren. Toch zodat we het kunnen verschuiven naar een later moment, zodat we die ruimte wel hebben om zaken te kunnen doen. En dat is gelukt. Als eerste wat we hebben gedaan, dat was niet misschien het eerste wat we hebben gedaan toen ik aantrad. Het eerste wat we hebben gedaan, die begroting die niet goedgekeurd was, 2025, hebben we direct moeten goedkeuren, want anders konden we ook niet verder. Nou, het eindigde al bijna eind van het jaar en er was nog geen goedgekeurde begroting. Dat hebben we wel gedaan. Begroting 2025 hebben we moeten goedkeuren zodat we verder konden. En we hebben dan direct daarna die stap genomen naar de internationale kapitaalmarkt. En gaan praten met investeerders om te kijken als ze die bond die er was, als ze dat weer willen afkopen. Dus die toen een bondholders, als ze die willen laten afkopen. En een paar andere schulden zodat we wat meer ruimte konden. En het is gelukt. Ik blijf het zeggen, het is gelukt. Toch, want het is niet zo makkelijk om op de kapitaalmarkt te gaan. En wat we hebben meegemaakt, een week lang praten met allerlei investeerders die zich bereid hebben getoond, geïnteresseerd waren. Dat is belangrijk. Ze hebben echt geluisterd. We hebben geluisterd naar hun. Ze hebben geluisterd. We hebben het vertrouwen kunnen. En dat blijf ik zeggen. Want als je dat niet hebt, krijg je niet zoveel investeerders die interesse hebben. We hebben meer dan 4 miljard. Meer dan 4 miljard is ons aangeboden. Toch? En dat hadden we niet nodig. Hoor. Dat hebben we op een gegeven moment gezegd. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaat alleen ons schuld omhoog brengen. Verder omhoog brengen. En dat hadden we echt niet nodig. We hadden precies uitgerekend wat we nodig hadden. En dat was die bond afkopen. Die VRI die toen was.
2: Ja, dat van die VRI.
3: Afkopen. Mm-hmm.
2: Want meer dat de man dat ook ja. In volksmond, hè?
3: Ja.
2: Reinel, maar. De olieblokken, de apanti.
3: Mm-hmm.
2: Die royalties zijn op pand. Mm-hmm. Dus we gaan niet direct eruit kunnen trekken. En hoe heet dat? President Poeren uit Panti. Althans, zo komt het over
3: de samenleving.
2: Kunt u ons meer daarover uitleggen?
3: Ja, dus laat me zeggen, ik praat niet over verpanden hoor. Want het is een overeenkomst. Ze praten over de VRI. Dat was eigenlijk een soort zekerheidsstelling. Ze hebben het als zekerheid gesteld. Ze hebben afgesproken in die overeenkomst met die bondholders van toen. Dus dat wanneer die middelen er zijn, die olie, dat zij mogen trekken en ja, en dergelijke en zo. Maar dat was misschien niet zo erg, toch? Het erge is dat het rente heeft, toch? Dat 9%, dat steeds groeit. Dus eigenlijk tegen de tijd dat het was, was het al meer dan wat het was. Toch? En dat we wilden dat niet hebben. We wilden wanneer het op moment aanbreken, wanneer wij onze middelen hebben, dat we zelf kunnen beschikken. Dat we zelf kunnen beslissen wat we kunnen doen. Welke betalingen we moeten plegen. Toch? En daarom hebben we het ook afgekocht. Toch? We hebben dat afgekocht. Die bondholders waren helemaal niet ze vonden het helemaal niet erg. Laat me dat zo zeggen. Ze hebben meegewerkt. We hebben geen tegenstand gekregen daarom. Het waren dezelfde die
2: maar
3: zijn
2: komen. Komt het ook omdat men weet van ik Suriname als opkomende olieland. Eigenlijk, wanneer je weet, wanneer je ondernemer bent of investeerder, je weet van er is ergens geld, ga je niet meer lastig doen, toch? Want je wilt meer geld maken. Dus zou dat de reden ook kunnen zijn? Dat zou kunnen.
3: Kijk, ze waren meer geïnteresseerd hoor, in hoe ziet de toekomst eruit? Toch? En met dat van de olie, de toekomstige olie- en gasontwikkeling. Ze waren ook geïnteresseerd in hoe wij denken dat we het aanpakken, wij als nieuwe regering. Ja. Oh man, dat is steeds gezegd. Ze luisteren naar je. Jij bent de nieuwe regering. Wat ben je van plan? Wat zijn je toekomst? En dat hebben we allemaal gepresenteerd. Ze waren erg geïnteresseerd in het sociale. Daarom hebben we een extra kunnen lenen op een gegeven moment in februari van dit jaar. Toen we weer zijn gegaan om weer te praten en zeggen van hey, we willen wat extra hebben, maar we willen dit en dit en dit. We willen sociale projecten doen. Ze waren heel geïnteresseerd daarin. En ook toen weer hebben we meer gekregen dan wat we wilden. Of meer aangeboden dan wat we wilden vragen. Het was duidelijk. Men heeft vertrouwen. Men was geïnteresseerd. En het is heel goed gegaan hoor.
2: Nog één ding. We merken vaak dat wanneer regeringen overnemen, dat de koers stijgt. Het is meestal bijna een vast patroon geweest. De afgelopen tientallen jaren is Suriname. We hebben gezien dus dat deze regering die koers stabiel heeft gehouden nog in het eerste jaar. Iets dat vele regeringen niet is gelukt. Kunt u ons meer vertellen in het diepje? Omdat we zijn een beetje nieuwsgierig.
3: Ja. Nou, het zijn een aantal factoren die gespeeld hebben. Ik denk ook dat een van de factoren is wat we hebben gedaan met dat van die obligaties. Dat heeft ook geholpen. En we hebben geen middelen in de gemeenschap gepompt, zoals op een gegeven moment gezegd wordt. Die middelen zijn niet op onze rekening gekomen. Ze zijn gewoon op een rekening in het buitenland gebleven. En van daaruit zijn de betalingen gepleegd. De centrale bank heeft ook een rol gespeeld hoor. Want zij hebben gezamenlijk met de centrale bank. Want onze uitgavenpatroon, dat is ook gebleken. Kijk, men is ervan uit te gaan, we gaan heel veel uitgeven, we hebben heleboel zaken als regering. Maar dat houden we nog steeds op peil. En dat blijven we nog steeds doen. De uitgaven die we doen, en dat wil ik wel heel erg stressen. Het lijkt alsof we veel hebben uitgegeven de afgelopen tijd. We hebben veel betaald, maar het zijn achterstanden. Dat is een van de zaken die we hebben aangetroffen. Dat heb ik nog niet gezegd. We hebben een hele grote achterstand aan betalingen aangetroffen. En dan heb ik het alleen maar over resubetalingen. Ik heb het nog niet over zaken die nog niet in het betalingssfeer waren gebracht. Want die zijn er ook. Elke keer als ik in de raad zit, komen mijn collega's met zaken die nog van voorgaande periode die nog betaald moeten worden. En die komen nog erbij. Dat soort zaken hebben we betaald. We hebben wel moeten betalen, maar we hebben niet alles in één keer betaald. We hebben het mondjesmaat betaald. En dat heeft ook een impact daarop, toch? Indien we hadden besloten in één keer zoveel te pompen in de gemeenschap, dan zou je natuurlijk dat zou wel een invloed kunnen hebben op je wisselkoers, je inflatie, et cetera. En dat heeft gespeeld. We hebben niet zoveel uitgegeven als mensen denken. We hebben gewoon betaald wat we moesten betalen.
2: Uiteindelijk heb je dus dat mensen nog steeds heel weinig verdienen. En vooral kijken we richting die samenleving. Mm. En we moeten ook eerlijk zijn. Kijk, het is financieel heel mooi wat de regering heeft neergezet. Maar aan de andere kant, afgelijk heb je nou. Aan de andere kant heb je leerkrachten met een salaris van 12.000 en 13.000.
3: Ja.
2: Je hebt verpleegkundigen met zulke lage salarissen waar mensen niet uitkomen. Hoe zit het daarmee? Daar kijk ik voor. Uit het eerste jaar begreep ik dus dat we dat niet echt hebben kunnen doen.
3: Mm-hmm.
2: Hoe zit het komend jaar eruit en de jaren daartoe? Wat voor vooruitzichten zijn er op financieel vlak? Daar praat ik niet over voor het land.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar voor die burger, die burger, wat de majoriteit, die moeder van financiën zit daar, maar Pipching. Een koopkracht, dit uit.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is een moeilijke, een hele uitdaging. Kijk, natuurlijk, we begrijpen dat helemaal. En daarom ben ik wel blij dat we met de bonden nu ook wel een afstemmen en kijken hoe we dat kunnen aanpakken. En dat heeft ook onze prioriteit. We zijn begonnen met te kijken als we als overheid duidelijk zijn. Want de bonden hebben ook duidelijk gezegd, het komt van de overheid en niet van hun. Toch, we hebben geprobeerd om alvast een kleine tegemoetkoming. Dat noemden we die koopkrachtversterking. Hè, hebben we gegeven aan de ambtenaren, andere landsdienaren. Maar we zijn nog steeds bezig. We weten dat dat nog niet is wat het moet wezen. Dat heeft niets te maken met loonsverhoging. Het was gewoon een extraatje als koopkrachtversterking verstrekt aan de ambtenaren, aan seniorenburgers, aan de AOV'ers, iets extra. Maar we zijn constant aan het uitrekenen om te kijken met de middelen die we hebben, wat we kunnen geven aan de mensen. En op een gegeven moment waren we aan het uitrekenen, kwamen we plotseling met een wereldcrisis, oliecrisis, dat ook zijn impact heeft.
2: Ja, dus
3: en dat moeten we ook blijven aangeven.
2: Hoe hebben we als regering dat aangepakt? Waarom zeg ik dat? We merken dus dat in het buitenland de olieprijzen aan de pomp letterlijk met 80% zijn gestegen.
3: Ja.
2: En in Suriname heb ik begrepen hoe een cap, waardoor het niet te hoog is geworden.
3: Ja, ja, ja.
2: Waarbij die samenleving eigenlijk zo'n beetje geholpen.
3: Maar ja, toch moet
2: naar die gemeenschap toe, hoe hebben we als regering dat aangepakt? Waarom zeg ik dat? We merken dus dat in het buitenland de olieprijzen aan de pomp letterlijk met 80%

0: dan niet hoger daar bij de pomp. Een prijs mag het niet hoger of lager dan dat bedrag zijn. Wat we wel hebben gedaan als overheid is natuurlijk die gedorven. We hebben geen geld gehad. We hebben
1: die dingen op de olie.
0: Nu kan ik het zelf ook niet eens zeggen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Die extra die wij als overheid krijgen. Toch? En die government take bestaat uit belastingsoorten, verschillende belastingkosten. We hebben dat eigenlijk afgegeven. Toch? We hebben dat niet kunnen innen als overheid. En moeten compenseren. Maar dan nog moeten ook nog compenseren bij de oliemaatschappijen. Dat deel dat zij wel, want zij moeten importeren. En zij importeren tegen de hoge prijs. En dat verschil moeten wij ook als overheid inkomen. Dat hebben we moeten doen om de bevolking het een beetje lichter te maken voor de bevolking. Uiteraard begrijpen we, en er is natuurlijk ook een kritiek daarop, dat eigenlijk ook degenen die het niet nodig zouden moeten hebben, ook die krijgen.
1: Ja,
0: maar we
1: kunnen dat zeggen aan de ene kant, maar aan de andere kant ook de mensen die het niet direct nodig zullen hebben, die gaan het weer afwentelen op die samenleving.
0: Ja, ja.
1: En we waren blij, want we hoorden eerst dat er een overeenkomst daar was in het Midden-Oosten, maar gisteren.
0: Is het weer.
1: Het helemaal hek van de gisteren zijn er van het laatste 3 schepen door het kanaal daar gevaren. En ja, nu staat het weer stil. Is de regering daarop voorbereid?
0: Ja, dus kijk, wij hadden, en dat is het weer, hè, we blijven het volgen. Op een gegeven moment hadden we gezegd van oké, we merken dat het beter gaat. We kunnen misschien nu wel iets anders doen. En ja, uiteraard, het is er weer. We zijn nog eigenlijk aan het uitrekenen en kijken wat kunnen we dan ondanks dat toch nog doen. Want ik weet, de vakbonden die blijven niet stil, die blijven steeds vragen. En ook de mensen, ik voel het ook hier op het ministerie van Financiën waar ik zit, heb ik mijn medewerkers en juist mijn kader die ik moet behouden, kan ik niet meer behouden. Want mensen verdwijnen wegtrekken, want ze verdienen niet voldoende. En we moeten dan wel we moeten toch wel iets doen. Ik mag wel aangeven dat we een aantal uitwerkingen hebben gemaakt. Die nog met de president moet bespreken. Wat kunnen we doen voor de komende periode? Zeker dit jaar nog misschien. En wat we na het volgend jaar kunnen opschuiven. Maar het gaat betekenen dat we iets moeten doen. Anders, we kunnen niet langer wachten.
1: Als we kijken dus naar de belastinginning. We horen vaak dus dat bij de belastinginning mensen betalen weer te veel, andere bedrijven betalen weer te weinig. Hoe gaan we daarmee om?
0: Nou, ik wil niet zeggen te veel of te weinig. Het is op basis van wat jij hebt natuurlijk. Wat de Belastingdienst wel gedaan heeft, en dat is ook een van de zaken die we wel hebben gedaan, vanaf vorig jaar, vanaf ons aantreden. Ik denk dat we zijn begonnen in september, als ik het goed heb, hebben we de Belastingdienst een extra trajecten uitgewerkt, toch, waarbij ze achterstanden hebben ingehaald van mensen die niet betaalden, gewoon hun belastingplicht niet na zijn gekomen. Maar het had wel verschillende redenen. Een van ze was een hoge boeterente, hoge rente die erbij is. En we hebben die kwijtgescholden, dus die mensen mochten in die periode, en het is verlengd, als ik mij niet vergis, moet het straks weer aflopen. Dat wordt verlengd. Om de mensen de gelegenheid te geven om alsnog te betalen. Dat heeft wel extra gelden binnengebracht. Het heeft de Belastingdienst in staat gesteld om ook hun administratie op te schonen, om alles op lijn te brengen en dergelijke.
1: Dat van die belastingen, als ik het goed heb, is het nu gedigitaliseerd.
0: Ja.
1: Alleen mis ik nog die informatie naar die samenleving, vooral naar de kleine ondernemers. Die zijn bang van, ja, maar als ik mijn bedrijf registreer, dan moet ik belasting betalen.
0: Maar dat moet.
1: Zo, sowieso moet het, maar mensen willen zekerheden van, hoe wordt het berekend? Ik denk dat vooral voor die doelgroep het niet duidelijk is dat je geen belasting betaalt op basis van je omzet,
0: maar
1: op basis van je winst. En wat is nou je winst? Weet je wat, je moet aantal kosten eruit halen. En mensen snappen dat vaak niet, waardoor ze niet weten hoeveel ze moeten afdragen. Ik denk dat we misschien daarop zouden kunnen werken.
0: Ja, kijk, de Belastingdienst, ze zijn bezig met een traject, toch? Want we moeten wat meer voorlichting geven. Meer veel voorlichting naar de gemeenschap toe. En om ze eigenlijk duidelijk te maken van, Je hoeft niet bang te zijn, toch? En de belasting is geen boeman, om het zo te zeggen. We moeten

0: kalkaten samen. Dus dat is een van de zaken die ze moeten oppakken. We zijn ook met belastingdienst bezig om, ze moeten overstappen naar de autoriteit, zodat ze wat meer armslag hebben om zaken te kunnen doen. Die digitalisering waarover je het hebt, waarbij een eigenlijk, dat is ook nog in de maak, waarbij duidelijk de mensen kunnen zelf kunnen zien hoe wat het berekent. Dat is er nog niet helemaal, maar daarmee zijn we wel bezig.
1: Waarbij ze bijvoorbeeld gewoon de componenten kunnen invullen.
0: Ja, en dan, wordt het voor ze berekend. En dan krijgen ze ook de mogelijkheid.
1: Dat is wel heel makkelijk.
0: Ja, de mogelijkheid om wanneer kan ik. Dan weten ze gewoon van hey, ik moet betalen op zo'n moment. En dat is mijn schuld, dat is mijn achterstand, et cetera. Dat is ook in de maak bij de belastingdienst.
1: Zo een systeem zijn waar mensen gewoon op maandbasis hun dingen kunnen invullen.
0: Dat moet het zijn, dat moet het zijn. En dan praat ik eigenlijk over het digitaliseringstraject die we niet alleen voor de belasting, voor de hele overheid. Je zal de president een paar keer al erover hebben horen praten. Dat zit ook in de maak. Dat is ook een van de dingen die we uit die extra bond die we hebben kunnen, dat we daarmee verder kunnen financieren. En we willen alles digitaliseren, de hele overheid. We willen wel zien van waar de middelen zijn, waar we de middelen kunnen, zodat we een beter beeld hebben, want dat is nog een beetje onduidelijk, toch? En kijken waar middelen er zijn, een beetje meer inzagen in andere middelen. En dan wil ik even iets nog stressen, hè? Want het heeft ook te maken met dat de zaken die we willen doen om de lonen of de mensen hun leven beter te verbeteren. Ja. De inkomsten die we moeten genereren. Dat heb ik recent ook gezegd aan mijn overige collega's in de raad. We moeten ook gaan nadenken over hoe we inkomsten moeten genereren. Niet te veel focussen nu. Ik zou niet eens focussen op oil en gas voor. Dat is de toekomst. Dat hebben we nog niet. Maar voor deze periode, om het te overbruggen, hebben we middelen nodig. En het is niet alleen belastingontvangsten. Er zijn op alle andere manieren kunnen wij ook inkomsten genereren. We noemen ze de zogenaamde niet-belastingontvangsten. En we merken dat niet genoeg tot uitdrukking komt. Ik krijg een begroting van mijn collega's bijvoorbeeld, iedereen, maar niemand komt met middelen nodig. Ja, het is alleen maar uitgaven. Iedereen wil hebben. En alles helpt. Alles helpt, alle beetjes helpen. Ook al zou je. En dan soms lijkt het alsof je de mensen, de samenleving, en je moet samenleven natuurlijk ook goed voorlichten waarom je zoiets doet. Want soms lijkt het alsof de mensen zullen denken van, weer komt er inkomsten. En ik moet iets betalen. Het is geen belasting, maar ik moet iets voor iets betalen. Maar als je de mensen kan uitleggen, je moet het betalen om die en die en die redenen. En anders als je niet betaalt, kan je dit en dit niet krijgen. Denk ik niet dat onze samenleving een daartegen kan zijn. Toch? En dat zijn middelen die we nodig hebben om de belonen voor de mensen te betalen.
1: We horen vaak vanuit die samenleving dat mensen zeggen van ja, maar Suriname is zo groot, we hebben zoveel bos, we hebben zoveel gold. Waarom gaat die regering het niet daar zoeken? Waarom gaat die regering het niet daar zoeken? Want je hebt natuurlijk wel belasting op goud, maar die gaan in Peru's, die mensen die daar werken, die betalen geen belasting. Hoe zit het daarmee? En dan zien ze politici met blokken goud op camera's. En dan denken ze, betalen ze wel voldoende belasting als ze elke week een paar kilo's goud kunnen tonen op tv of op de beeldbuis. En dat speelt wel bij de samenleving.
0: Ja, dat speelt bij de samenleving. Kijk, we hebben die royalties toch, dat die moeten betaald worden voor goud. Maar de informele sector noem ik ze, die zijn nog niet echt in beeld helemaal om te betalen. Maar we moeten dat is een van de zaken waar we naar moeten kijken. Je zal gehoord hebben, we zijn bezig ook op te stellen een soort goldboard. Nog niet zo ver, dus misschien moet ik niet te veel over praten.
1: Het is toekomstmuziek.
0: Het is toekomstmuziek.
1: Een jaar en we denken dus richting
0: een goldboard. Dan waar we dat soort zaken kunnen reguleren. Het is niet te reguleren, laat me direct zeggen. Ja. Van de goudsector, dat moet natuurlijk gebeuren. Maar het is wel een boord waar we dat soort informatie, alle de inkomsten kunnen genereren. Dus dat mensen kunnen komen om te weten van hier, daar moet ik me in, kan ik mijn goud. Goud laten brengen, zodat daar ik een fee kan betalen uiteraard, om het verder te laten doen.
1: Gaan we dus punten brengen naar het achterland? Omdat vaak genoeg zit het probleem, het transporteren.
0: Ja. We gaan het moeten.
1: Weet je maar, als we dichter bij de mensen gaan.
0: Ik denk dat er zal zijn. Dus daarom zeg ik er niet zoveel over uit, want ze zijn nog bezig die wet samen te stellen. Maar dat zal het moeten zijn. Je gaat dan de mensen toe moeten gaan. je gaat, want als je zegt dat de mensen naar je, gaat het niet gebeuren. Dus je gaat naar ze toe moeten gaan. En dat alles gaat wel goed geregeld moeten worden.
1: En voor de hout, want Suriname, we exporteren veel hout, rond hout vooral. Ja, en daar horen we hoeveel hout zit in containers, ja. er zit geen belasting op. Hoe gaan we dat strakker aanpakken? Wat heeft de regering in mind om daar meer geld binnen te krijgen?
0: Ik ben blij dat je dat aanhaalt en ik hoop dat sommige collega's hem ook luisteren. Vooral niet daarmee belast zijn. Want ik heb het net wat ik zei, recent gezegd van hey, ik wil samen met jullie zitten. Eigenlijk heb ik gezegd, ik wil samen zitten, laten we kijken waar we middelen kunnen creëren. Er zijn alternatieven hier en daar, maar ook van de hout. Want er is wel een tarief dat gegeven wordt hoor, op houtexport. Dat doen we wel, maar het moet waarschijnlijk aangepast worden. Maar soms in sommige gevallen zie je dat, en heb ik het nu over alle andere niet-belastingontvangsten, dat de tarieven die we vragen zelf lager zijn dan de kosten die je moet maken om zoiets te werk te brengen. Dus dat willen we wel. En dat is één van de zaken die je aanhaalt, hout, maar er zijn ook een tal van andere waar we moeten gaan en kijken. Wat moet er gedaan worden? Misschien moet er ook daar een regulering komen zoals we willen doen met goud. Ja? En met alle andere.
1: Er is nog heel veel aan te doen.
0: Er is echt nog heel veel om te doen.
1: Maar als ik dus naar u luister, dan zie ik de toekomst van Suriname op financieel vlak zo voor. Die overheid, als we die samenleving er goed in, mag ik daarvan uit?
0: Ja, we moeten optimistisch blijven natuurlijk. Daar werken we naartoe. Oh, dat is ook het doel. Dus daarom blijf ik zeggen, we willen niet te veel in de leunen op financiering, leningen. Uiteraard weten we dat we misschien in deze periode er niet uitkomen om hier en daar te zoeken naar extra financiering, om zaken in orde te brengen. Maar we moeten ook zelf werken aan het zelf genereren van onze middelen en zelf uitvoeren van de zaken. En er is nog heel veel te doen. De overheid, administratie moet in place gebracht, mag heel goed in place gebracht worden. Maar
1: en dat van de retentie dollars?
0: De retentie, ja.
1: Waarbij de bedrijven die exporteren een deel van
0: De retentieregeling, hè? Ja.
1: Hoe loopt dat nu?
0: Nou, het is nog steeds de huidige, we zijn bezig die wet, die regeling, die beschikking. En dat doet de deviezencommissie aan te passen. Ik heb wel al gezien dat ze al een definitief concept hebben. Dus ik moet straks ernaar kijken. Het is gestuurd naar ons. En dat hebben we samen met de Centrale Bank. Waarbij op verzoek van de president mag ik ook even duidelijk aangeven. Dus dat wij dat een beetje aanpassen. Het gaat niet dat de middelen gewoon naar de Centrale Bank gaan. En nu gingen ze naar de algemene banken. En een beetje buiten zich, om het zo te zeggen. Niet direct buiten zich, maar we willen wat meer grip erop hebben. En dat de middelen naar de centrale bank gaan.
1: Ja, want daardoor is de centrale bank meer eigenlijk ook grip op de valuta.
0: Op de valuta.
1: En de koers, waarbij tekorten dan dus niet kunnen ontstaan. Mm-hmm. En heeft u dus nog, als u dus kijkt naar dat alles richting die samenleving, heeft u een extra boodschap voor die samenleving op financieel gebied? Want uiteindelijk, voor die samenleving is het nog zwaar.
0: Het is nog zwaar. En geen beloftes doen, dat wil ik zeker niet. En ik denk dat de samenleving, we moeten zo aangeven dat het nog steeds moeilijk zal zijn. En ik ben blij, en als u zich kunt herinneren, dat de president vanaf het begin steeds gezegd heeft, deze komende maanden, jaren, zeker de 3 jaren, dus dan 26, 27 en misschien ook 28, zal het nog niet zo makkelijk zijn. Het zal moeilijk zijn. We gaan maar we werken eraan, want uiteraard dat is ons doel. Daarvoor hebben wij deze job aangenomen om te werken en aan het verbeteren van onze welzijn, toch? Welzijn van de bevolking. En stap voor stap komen we er. Toch? En sommige mensen zullen misschien zeggen van nee, maar ik kan niet wachten. Maar we gaan het moeten doen met wat we hebben tot op dit moment. En een van de zaken, ik denk, hoe willen mensen blij zijn dat we nu zijn gestart met onze woningbouw. Dat een aantal jaren terug stil was blijven liggen. Dus dat is een van de zaken die we willen aanpakken. Maar verder werken ook aan het verbeteren van onderwijs, van gezondheidszorg. Die dingen zijn belangrijk natuurlijk. No? Zijn eerst belangrijk, eigenlijk, we moeten eerst gezond zijn. We moeten onderwijs hebben voordat we verder kunnen gaan. En op financieel gebied, we werken eraan. We weten dat de mensen het niet makkelijk hebben. En het is de taak die wij op ons hebben genomen om dat te verbeteren. En ik hoop, we gaan niet beloven nogmaals, maar we hopen dat wel binnen kort termijn we een beetje meer verlichting kunnen brengen voor de samenleving.
1: Ja, dus heel mooi. Verlichting voor die samenleving. We kijken er allemaal naar uit. We zijn wel blij dus dat de regering binnen korte tijd dit heeft gedaan. Want ik ga eerlijk zijn, ik had het voor de eerste zes maanden wel moeilijker verwacht. Vooral omdat we weten wat we zouden overnemen. Maar met kunst en vliegwerk hebben jullie dus stabiel kunnen houden. De schulden hers kunnen schikken, een aantal zaken. Mm-hmm. En nu moeten we dus eigenlijk gaan richting groei. En de mantak is eerst boom, maar zelfs af en toe. Minister, hartelijk dank voor het leven. En dat u die samenleving hebt willen informeren. Ja. Een beetje op een veel luchtigere manier. Ja. Zodat ook Tapchima kan begrijpen. Graag dank.
0: Ja, dank je wel.
2: Ja, dat was dus de minister van Financiën. Een prachtig gesprek. En een goede uiteenzetting van wat er allemaal in Suriname gebeurt. Op financieel gebied. Ja, wat zullen we zeggen? U bent nu aan zet. Wilt u reageren hierop? Dan kunt u rustig bellen met het nummer 020-471-4291. En dan mag u uw mening hierover geven. Ik had graag nog de jaarrede van de president, mevrouw Simons, willen doen. Maar ik denk niet dat ik het ga redden. Misschien dat ik het zo meteen naar mijn collega doorstuur. En ik moet ook zeggen dat dit gesprek moet ik ook dankzeggen aan de heer Alwin Vrij, die mij dit eergisteren heeft doorgestuurd. Hartelijk dank, meneer Vrij. Dit is wat wij nodig hebben om te begrijpen wat er in het land gebeurt. Ja, weinig telefoontjes, dus dan gaan we verder luisteren naar mevrouw Simons in haar eerste jaarrede. Yes.
3: 2025 wens ik op te merken dat Suriname na een harde verkiezingsstrijd op 16 juli jongstleden een nieuwe regering heeft gekregen met een zeer breed draagvlak. Meneer de voorzitter, het is een bijzonderheid dat wij een breed gedragen coalitie hebben kunnen realiseren met bijna alle partijen.
2: Ik zal u helaas niet het hele fragment kunnen uitzenden, maar houdt u dan rekening dat ik zo 5 minuten voor de tijd ga groeten. En dan neemt de heer Henk Albertson het van mij over.
3: Meervaardigheid in het voorkomen en oplossen van conflicten. Het is tegelijk de bedoeling dat de regering met uw hele DNA werkt aan het goede dat we bijna allemaal voor Suriname willen. In de eerste maanden na aantreden is de regering geconfronteerd met diverse acute vraagstukken, zoals blacklisting van de hele luchtvaartsector, crisis bij de SLM en een waarschuwing voor onze visserijsector vanuit de Europese Unie. Daarnaast troffen we sterk verzwakte overheidsinstituten aan en bleek dat er meer dan 380 presidentiële commissies en werkgroepen waren ingesteld tijdens de vorige regeerperiode. Er moet nog worden gewerkt aan een aantal situaties die verder onderzoek noodzakelijk maken vanwege vermoedens van corruptie. Dit onderzoek is gaande. Voorzitter, na de behandeling van de begroting 2025 kreeg de regering meer tijd om haar eigen beleid op te starten. Vandaag, bij mijn eerste jaarrede, zal ik in het algemeen de visie en de programma's van de regering bespreken voor de regeerperiode 2025 tot 2030. Deze programma's zijn gebaseerd op hetgeen we op lange termijn voor Suriname willen bereiken. Namelijk een duurzame welzijnssamenleving. Om aan deze toekomstdroom een effectieve bijdrage te leveren, zullen we in de komende jaren onvermoeibaar moeten werken aan een systeem waarin de wet wordt nageleefd en voor iedereen geldt. Dus macht wordt begrensd, corruptie wordt bestreden en burgers kunnen participeren in besluitvorming. Uiteraard via de daarvoor in het leven geroepen structuren. Dit is geen gemakkelijke weg, maar wel de enige die ons zal brengen naar de toekomst die we willen voor ons Suriname. Meneer de voorzitter, deze jaarrede biedt u een eerlijk overzicht van de staat waarin ons land zich bevindt en geeft de kern aan van de koers die de regering zal varen. We doen dat met een open vizier, realisme en met de overtuiging dat Suriname zichzelf kan opbouwen als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het herstellen van vertrouwen, orde en perspectief. Meneer de voorzitter, ik kies er bewust voor om vandaag als eerst met het onderwerp van natievorming te beginnen, als overkoepelend doel dat altijd verweven moet zijn in het handelen van iedereen die zich een leider noemt in Suriname. Wij Surinamers moeten blijvend smeden aan een in solidariteit verbonden gemeenschap. Slechts in verbondenheid, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar zal onze gemeenschap kunnen bloeien en zullen we met elkaar als Surinamers een gelukkige toekomst scheppen. Zeker nu, 50 jaar na de onafhankelijkheid, is er geen andere keus. Surinamers van alle groepen moeten hier met elkaar, nu en in de toekomst, een goed bestaan hebben. We zijn onze broeders hoeders. We moeten voor elke andere groep in onze samenleving zorgen. We moeten ons bewust zijn van onze unieke samenleving steeds verder vergroten. En we moeten onze kinderen opvoeden met zelfrespect en respect voor de ander. Om deze ambitie voor eenheid te verwezenlijken, moeten wij Surinamers keihard werken aan een herdefiniering en herinterpretatie van onze geschiedenis. En dat erkennen vanuit alle perspectieven. Deze gecombineerde inspanningen vormen de bouwstenen voor een veerkrachtige natie, gedragen door een verenigd Surinaams volk. Trouw aan de geest van Srividensi, die na 50 jaar steeds meer onze Srividenki moet worden. Daarom, voorzitter, wil de regering in augustus 2026 beginnen om ons jaarlijks te bezinnen over onze herkomst. Hoe we hier kwamen of hoe we hier waren. En het herdenken en daadwerkelijk vieren van onze verbondenheid. Zo kunnen we steeds dichter bij elkaar komen en elkaar steeds beter leren kennen. Deze maand, waar ik het over heb, zal de maand worden waarin we gedenken hoe we hier tezamen kwamen en hoe we samen verder gaan. Eindigend in een viering waarin we elkaar omarmen. Een viering waarvan we hopen dat het uitgroeit tot een evenement waarin wij de regio en de wereld kunnen motiveren dit met ons te komen vieren. Daarom hebben we ook voor een internationaal gangbare naam voor deze maand gekozen. Deze maand van onderzoek, bezinning en vreugde. De Heritage Month. Het steeds bewust werken aan de eenheid in Suriname is noodzakelijk voor onze natie en voor ons voortbestaan als samenleving. De regering heeft in de achterliggende jaren gezien dat eenheid kwetsbaar is. Wat wel hoopgevend is, is de drang naar eenheid welke bij een groot deel van onze gemeenschap zeker leeft en daarom groeipotentie heeft. Meneer de voorzitter. De aangetroffen situatie in juli 2025, zowel sociaal als economisch, is een toestand die vraagt om stalen zenuwen, verantwoorde beleidsvoering en daadkracht, maar vooral om vertrouwen en eerlijke samenwerking over partijgrenzen, sectorale en enge economische belangen heen. Uit het overdrachtsrapport van de minister van Financiën van het vorige kabinet blijkt dat het primaire saldo van 0,3% van het bruto binnenlands product in 2024, dat is tijdens het IMF-programma, gedaald was naar negatief 7,8% van het BBP in mei 2025, nadat in maart 2025 het IMF-programma was geëindigd. De huidige regering, meneer de voorzitter, heeft dus een primair saldo aangetroffen in dezelfde orde van grootte als in 2020, met het grote verschil dat de sociale en economische sectoren en diensten ernstig achteruit zijn gegaan. Er is dringende noodzaak voor herstelinvesteringen. Daarnaast gaf het ministerie informatie over een flink bedrag aan onbetaalde ressources. De regering staat voor een enorme uitdaging, meneer de voorzitter. En we hebben daarom besloten om realistische bezuinigingsmaatregelen te implementeren, te werken naar vergroting van de inkomsten van de staat en te proberen om de grote last van renteverplichtingen en schuldaflossingen die vooruitgeschoven zijn naar de jaren 2026, 2027 en 2028 draaglijker te maken voor de staat Suriname. Verder is het van belang de inflatie beheersbaar te houden, voornamelijk door de wisselkoers te stabiliseren. Dit is geen eenvoudige opdracht vanwege de hoeveelheid SRD die eerder dit jaar in omloop is gebracht. De Centrale Bank van Suriname heeft sinds het tweede kwartaal interventies moeten plegen door veiling van deviezen. Om de koopkracht iets te versterken, is de regering direct na aantreden akkoord gegaan met de verlaging van de loonbelasting op overwerk, vakantieuitkering, gratificaties en bonussen. Nu zijn er verschillende plannen uitgewerkt om in deze eerste moeilijke periode de prijzen van de belangrijkste eerste levensbehoeften betaalbaar te houden. De uitvoering zal in dit begrotingsjaar al plaatsvinden. De regering houdt bij het beleid zoveel mogelijk contact met de private sector, omdat de opdracht om de jaren tot 2029 te overbruggen een gezamenlijke inspanning zal moeten zijn. Meneer de voorzitter, de komende 3 jaren zullen niet eenvoudig zijn. En het is zaak om enerzijds een fiscaal evenwicht te bewaren en tegelijk de meest noodzakelijke investeringen te doen om de niet-mijnbouwsectoren versneld te ontwikkelen zodat de economie meer weerbaar wordt en meer Surinamers goed betaalde werkgelegenheid krijgen of zelf kunnen gaan ondernemen. Klein ondernemerschap zal krachtig moeten worden bevorderd. Trainingen en opleidingen voor onze jongeren en mensen die nu onvoldoende verdienen, zijn dringend noodzakelijk om deze burgers te brengen van armoede naar welzijn door productieve arbeid. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren die door hun omstandigheden weinig kansen hebben op goede werkgelegenheid. en ik wens dit te benadrukken. In het kader van economische diplomatie worden hervormingsmaatregelen met bilaterale en multilaterale partners besproken en uitgewerkt voor het sterk ondersteunen en bevorderen van het middelgroot en klein bedrijf over de hele linie, in het bijzonder op het gebied van landbouw, de bouwsector en toerisme, allen duurzame sectoren die een directe bijdrage kunnen leveren aan de groei van het binnenlands product, bruto binnenlands product, en kunnen zorgen voor kwalitatief goede werkgelegenheid. De huisvestingssector is een hele belangrijke, omdat dit sociaal beleid koppelt aan een productiesector. De economische diversificatie is van levensbelang voor Suriname. We hebben de schadelijke gevolgen van eenzijdige afhankelijkheid van onder andere olieinkomsten, goudinkomsten en andere mijnbouwinkomsten al eerder gevoeld en leiden daar in feite daar tot nu toe onder. Wetgeving is van belang voor onze economische ontwikkeling. De investeringswet, local content wetgeving en de wet duurzaam natuurbeheer zijn enkele voorbeelden. Door onze bossen in te zetten in onze economie, bijvoorbeeld door duurzaam high-end toerisme en adventure toerisme en ook andere economische activiteiten die ons bos intact laten, kunnen we daarnaast ook met de bekende carbon credits inkomsten verwerven. Wetgeving is echter een van de eerste stappen. Uitvoering is van groot belang. Er zijn meer regeringen geweest en veel burgers die al lang begrepen dat we de genoemde niet-mijnbouwsectoren moeten ontwikkelen om onze economie weerbaar te maken. Het is echter tot zover niet echt gelukt. Suriname is nog steeds een mijnbouweconomie met lage andere productie en daardoor grote importcomponenten. Meneer de voorzitter, zonder meer wordt er uitgekeken naar ontwikkelingen binnen de oliesector en de voortgang van de offshore als ook onshore projecten. Hierbij dient er vooral versneld gewerkt te worden aan programma's, projecten en structureel beleid om het Surinaamse volk voor te bereiden op deze belangrijke ontwikkeling. Local content, dus de participatie van het Surinaamse volk, is van groot belang. Ook het Spaar- en Stabilisatiefonds zal in dit kader worden geactualiseerd. Hiermee garanderen we een verantwoorde besteding van de inkomsten. Meneer de voorzitter, de regering heeft al aangegeven dat zij de belasting niet zal verhogen. Wel werken wij aan hervormingen bij vooral de douane en de Belastingdienst om de inkomsten van de overheid te vergroten. De wet op de Belastingdienst zal ook worden aangepast. Er zal gericht gewerkt worden aan het innen van de belasting. Vooral de BTW, die vaak wel bij de consument wordt ingehouden, maar niet wordt afgedragen aan de overheid. In het kader van de verhoging van de inkomsten voor de staatshuishouding heeft de regering tot 31 december 2025 een saneringsregeling getroffen voor de belastingplichtigen die niet of slechts gedeeltelijk hebben voldaan aan de belastingplicht. Deze regeling biedt de mogelijkheid om zonder rente en boete het oorspronkelijke belastingbedrag te betalen. En hiervan zijn reeds positieve effecten geconstateerd en gemeld door de Belastingdienst. Een ander heel belangrijk en niet te verwaarlozen aspect van de financiële sector is de uitvoering van de nationale risicoanalyse. Het resultaat is onder andere het agressief tegengaan van witwaspraktijken, het voorkomen van terrorismefinanciering om blacklisting te vermijden en het verder voldoen aan de aanbeveling van de Financial Action Task Force. Meneer de voorzitter, onze nationale politieke visie is helder en stevig geworteld in het streven naar goed en transparant bestuur, het versterken van democratische instituten en het herstellen van het vertrouwen tussen overheid en burger. Voorzitter, de regering kiest bij het buitenlands beleid voor een actieve en assertieve diplomatie, gericht op het verdedigen van nationale belangen en het opbouwen van duurzame samenwerkingen die economische groei bewerkstelligen, handel bevorderen, toerisme stimuleren en groei van investeringen tot gevolg hebben. De regering zal onze soevereiniteit en nationale integriteit onvermoeibaar bewaken, terwijl wij vriendschappelijke relaties onderhouden met buurlanden, de regio, de landen van herkomst en de landen waarmee wij een relatie van wederzijds voordeel hebben. Buitenlands beleid is geen abstract concept. Het is de uitdrukking van wie we zijn als natie en waar we voor staan.
2: Lieve mensen, helaas, beste luisteraars. De tijd zit erop. Ik heb nog anderhalve minuut. De jaarreden kunt u beluisteren ook via YouTube. Dus daar heb ik het ook vandaan. En nogmaals met dank aan de heer Vrij. Ik sluit hier af. Ik groet u. En ik wens u een hele fijne maandagavond. Till then. En wie neemt het van mij over? De heer Albertsoon. Die is de volgende programmamaker.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

9 minuten over de klok van 4. De heer Van Gom is verhinderd, vandaar dat ik nu achter de knoppen zit. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 6.

0: Zoals eerder aangekondigd, dan heb ik even contact opgenomen met de heer Jongevat in Suriname. En die zal ons het een en ander vertellen. Heer Jongevat, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hè. Hoe is het mee?
0: Ja, met mij gaat een rustig gangetje, rustig. Dus.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. En ik heb je even gebeld. Omdat de heer Van Gom zelf vandaag niet aanwezig kan zijn. Hij is verhinderd. Dus dan dacht ik van nou, dan ga ik even contact met jou opnemen om nieuws uit Suriname. Dus ik zeg, ga naar je gang maar.
1: Oké. Okay. Wat natuurlijk prominent in het nieuws in Suriname was de afgelopen week, was de evaluatie van 1 jaar regering Simons. Hoe die andere meneer, met zijn naam al vergeten, Gregory Rusland. Valt zo weinig op. Dat
0: ja,
1: ik vergeten. En natuurlijk krijg je dan dat de oppositie een beetje kritischer is dan de coalitie. En dan krijg je over en weer vergelijkingen van we hebben het goed gedaan, ze hebben het minder goed gedaan. Ze hebben eigen, het parlement zo stellen, die poppenkast wat we noemen het parlement, heeft daar eigen evaluatie gemaakt. En er waren een paar serieuze opmerkingen van bijvoorbeeld de voorzitter van de NPS, Paulino Reggio, die kritisch was op het beleid, die overal even in jubelstemming is, waar anderen wel. En zoals gebruikelijk is de coalitie en hoe zeg je dat, hoera stemming over de prestaties van de regering Simons, terwijl ze niet één concreet ding hebben kunnen noemen wat deze regering heeft gerealiseerd. En die vraag wordt verzuimd om te stellen. Bijvoorbeeld meneer Rusland was laatst op de radio en ze hebben hem gevraagd hoe hij 1 jaar evalueert. Dan zegt hij is tevreden over de dingen die ze hebben gedaan. En hij werd ook gevraagd, en waar ben je ontevreden over? Dan is hij ontevreden over iets vaags. En dan zegt hij, de samenwerking op de communicatie van de overheid kan beter. Ja, god. Dat was de evaluatie en die journalist vraagt niet terug, maar wat zijn dan de prestaties van 1 jaar regering Simons op Rusland? Die vraag is niet gesteld. En ik weet niet wat ik zou moeten opsommen wat de prestaties zijn van 1 jaar regering Simons. Behalve dan dat er veel, helemaal niets is veranderd als het gaat om verandering, akinkje voor het systeem. Er is helemaal niets gekinkje, om het zo te zeggen. Next no change. Alles is precies hetzelfde gebleven, of zelfs nog erger geworden.
0: Okay.
1: En ze zijn een jaar aan de macht. Maar na een jaar zou je al de contouren moeten zien van een duidelijke ontwikkelingsrichting van deze regering. Ontbreekt totaal in mijn ogen. Misschien heb ik iets gemist hoor. En ik probeer niet negatief te zijn. Ik probeer gewoon realistisch te zijn om te zien wat we hebben. Zijn we een stap verder dan 4 jaar geleden? Zeg het maar. Ik ervaar het als niet. We zijn geen stap verder gekomen. En dat is geen transparantie en duidelijkheid waar we naartoe gaan. Snap je? Laten we hebben over het grootste probleem in Suriname op dit moment. Of een van de problemen waarmee we worden geconfronteerd. De veiligheid in het binnenland. Het blijkt na alles gehoord te hebben, alles gezien te hebben de afgelopen 10 jaar, 20 jaar, dat de Surinaamse overheid niet in staat is gebleken om het binnenland veilig te houden. Met veilig houden bedoel ik dat er geen drugsbendes en criminelen bepalen wat er in het binnenland gebeurt. Dat het mogelijk moet zijn dat de Surinaamse autoriteiten, met name de gewapende machten, toch, veilig het binnenland in kunnen gaan om orde te herstellen en te handhaven. Als ik naar meneer Atom Pai luister in het parlement, dan zegt hij, we hebben geen benul van wel hoeveel groepen er allemaal, hoeveel criminele organisaties, groepen van buitenlandse groepen, er in het binnenland van Suriname opereren, waar de politie en de militairen niet kunnen komen, omdat we niet genoeg equipped zijn om die mensen aan te pakken. Maar mijn god, mensen, we hebben buurlanden, Frankrijk, Frans-Guyana en Brazilië. En de meeste mensen die in het binnenland onveilig maken, zijn die illegale Brazilianen, die op professionele manier, op mafioze wijze, het binnenland van Suriname exploiteren. Zij zijn de grootste goudverdieners, illegale goudverdieners in het binnenland, waar we niets over kunnen zeggen. Ze stichten gewoon dorpen langs op ons grondgebied, toch? Waar we weinig of niets te zeggen hebben over. Mm-hmm. En dat is niet duidelijk in Paramaribo wat er daar gebeurt. De mensen die daar wonen in het binnenland, die ervaren die onhebbelijkheden van die rovers en die moordenaars daar in het binnenland, waar we niets tegen kunnen doen. Laatste voorbeeld. De overheid arresteert een stuk of 40 of 30 of 40 Chinese, gewapende Chinese mensen, die daar orde handhaafden bij de bedrijfsactiviteiten van hun mensen. Dus buitenlanders gewapend komen orde handhaven in hun werkgebied. Waar zijn we mee bezig? Terwijl één telefoontje van de minister van Buitenlandse Zaken naar Frankrijk of naar Brazilië, kom ons helpen deze troep op te ruimen. En het wordt geregeld, maar je moet willen, als er geen politieke wil en daadkracht is, gaat er niets veranderen in Suriname. Dus we hoeven niet eens te praten over de situatie in Suriname, wat er gebeurt. Dat is nu op dit moment niet relevant. Wat relevant is, is om te praten, hoe gaat de toekomst van Suriname eruit zien met deze mensen aan de macht? En ik kan je vertellen, in 2030 gaan we hetzelfde krijgen wat we hebben gehad 50 jaar geleden als er niets verandert. En het volk moet bewust worden dat als dit zo doorgaat, er geen alternatief is voor goed, transparant ontwikkelingsbeleid in Suriname, er niets gaat veranderen, de rijken rijker worden en de armen armer worden. Alle goede initiatieven die er zijn, prijzen we. Maar zolang er geen goed bestuur is in het land, waarbij het politiek systeem wat nu wordt gehanteerd totaal heeft gefaald in 50 jaar, zolang dat niet verandert, gaan we praten met elkaar, en we gaan dezelfde resultaten krijgen, omdat we geen andere aanpak willen dan de aanpak van patronagepolitiek. Als de politieke partijen zo blijven georganiseerd zoals ze zijn, hun strategieën zo blijven uitsmeren over hun verkiezingscampagne en over hun verkiezingsjaren, dan gaat er niets veranderen. Mevrouw Simon zegt, wat change het systeem? Wat heeft ze veranderd? Laat mensen me zeggen wat mevrouw Simon heeft veranderd. Heeft ze veranderd dat vriendjes op posten komen van geweldige functies of geweldige posten krijgen? Heeft ze veranderd dat de corruptie daadwerkelijk wordt aangepakt en niet alleen maar van haar tegenstanders, maar ook van haar medestanders? Ja. Alle dossiers, corruptiedossiers van vroeger, van de periode Boutersen Amerali, Boutersen Brunswijk, gaan we die ook meenemen? En wat voor zin heeft het als we dat hebben gedaan? Wat draagt het bij aan het vooruitgang van Suriname? Door alleen maar vingers te wijzen, maar je moet die problemen signaleren en oplossen. En leren uit het verleden om door te kunnen gaan op een goede manier. En dat is alleen maar mijn pleidooi. Mijn pleidooi is niet om mevrouw Simons de grond in te boren. Mijn pleidooi is om goede politieke leiders te kweken. En die hebben we voorlopig niet. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Mevrouw Simons heeft niet, ik kan niet zeggen het verstand, want het verstand heeft ze wel. Maar ze heeft niet de drive en de
0: politieke skills.
1: Zuiver. Die politieke skills, die management skills die nodig zijn om het bedrijf, de NV Suriname, nieuw leven in te blazen. Dat de werknemers, het personeel, al het personeel, zowel het lagere personeel als het hoogpersoneel van het land, goed kan leven. Ontwikkelingen kunnen meemaken, groei kunnen zien, zichzelf kunnen ontwikkelen door educatie. Dat er werkgelegenheid komt, dat er goede banen ontstaan. Toch? Dat er een goed beleid ontstaat, een goede infrastructuur, een goede blauwdruk wordt gemaakt die belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname op korte, midden en lange termijn. En als we daarmee nog niet zijn begonnen, dan hoe willen we weten hoe we straks die miljoenen die gaan komen, en ze gaan komen, die miljoenen, die miljarden die gaan komen uit die oil- en gasbusiness, hoe gaan we dat besteden, hoe gaan we dat beheren, hoe gaan we waarmaken dat onze kinderen van de toekomst, onze nazaten, ook profiteren van die rijkdom die we nu hebben en die straks uitgeput gaat zijn, want het is een niet duurzame bedrijfstak, snap je? En daar maak ik me zorgen om. Ik maak me geen zorgen om wat ze nu doen, niet onze rotzooi. Ik maak me zorgen wat er straks komt bij die. Wat gaat het volk doen? Gaat het volk stilzwijgend weer de schurken en de corruptelingen op de plek zetten waar ze niet thuis worden? En je moet gewoon keihard zijn. Het zijn corruptelingen. Toch? om de goede te nagesproken.
0: Ja,
1: te nagelaten, hoe je dat uitdrukt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het overgrote deel van de bestuurders zijn boeven, zijn schurken die geen algemeen belang voor opstellen, maar eigen belang en politiek belang. En dat is gewoon een feit, dat moet ook constateren. Laat iemand me tegenspreken. Laat iemand me aangeven dat dit niet waar is. Laat iemand aangeven, en de voorstanders van deze regering. Laat zij alle positiviteit mij aangeven wat de veranderingen zijn die mevrouw Simons heeft beloofd en die werken zijn waargemaakt. Laat ze twee noemen maar. Twee moeten maar doen.
0: Mm-hmm.
1: Die een impact hebben op het leven van onze mensen, met name de Mofinawans.
0: Ja, ja.
1: Ik heb het misschien werken zijn waargemaakt. Laat ze twee noemen maar. Twee moeten maar doen.

0: AOV. Ja.
1: Ja, AOV was 1800. Hoeveel zullen het als ze het hebben verhoogd? Dan zullen ze hebben verhoogd misschien naar 2500.
0: Mm-hmm.
1: En de levensstandaard van één persoon hier, dat is al 10.000 SRD.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je een kleine huur moet, als je een huur moet betalen van 4.000, 5.000 SRD.
0: Okay.
1: Dan moet je met 6.000 proberen rond te komen in Suriname. Als enkeling heb ik het over, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Als je een huur moet betalen van 4.000 SRD, wat normaal is.
0: Uh-huh.
1: Voor de middenstand.
0: Ja.
1: Zo?
0: Ja.
1: Hoe kom je uit met 6.000? Dan ben je alleen hoor. Mm. Dan heb je auto, dan moet je werken, okay. En dan moet je eten. En dan lukt man. Het gaat lukken, maar dan ga je iets erbij moeten doen.
0: Dan krijg je
1: dat ding wat Suriname in stand houdt. Die informele economie draait als een jola. Maar je maakt money in een informele economie. Lekker gewoon een jola.
0: Okay.
1: Wat doen we eraan? Geen M. Ze profiteren er ook van deze duistere praktijken, van dit troebel water. En troebel water is het moeilijk vissen, toch?
0: Ja.
1: Maar deze mensen vissen in alle water. Als troebel water troebel, dan mag je vissen, dan mag je van
0: haar. Ja, oké.
1: En daar moeten we vanaf. Dus genoeg over de kritiek. Laten we ons richten op wat er moet gebeuren. Dat was mevrouw van Dijk Silos in die periode van die verkiezingen opstand voor een vrouw als president. Laat de groepen opstaan voor goed bestuur als inzet voor de volgende verkiezingen. Laat politieke partijen komen vertellen wat hun plannen zijn om Suriname vooruit te brengen met een oliemiljard aanbieden. En laat ze met alle berekeningen komen om ons te zeggen wat hun plannen gaan betekenen. 1. Voor de koopkracht van de mensen, voor de werkgelegenheid, voor de inflatie, toch? En al die belangrijke economische factoren, economische entiteiten die belangrijk zijn om een land goed te ontwikkelen. Laat ze dat in beeld brengen. Al begrijpt het volk geen moer van wat ze vertellen met statistische cijfers. Maar tenminste, het bedrijfsleven, de mensen die dat doen, die kunnen dan zien wat de overheid heeft gepland. Hoe de route van de overheid over die 5 jaar dat ze gaan regeren eruit gaat zien economisch. Dus een perspectief voor economische vooruitgang. Maar wij denken hier niet zo, we denken aan het verdelen van petjes en paraplu's. Toch? En dan zeggen we, hey, wat change dat systeem? Maar zo wat change? Wat change dat systeem voor een voer of voer moraboom? Daar lijkt het op. Sorry hoor, ik kan niet anders. Als ze goede dingen doen, moet je dat benoemen.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik weet het niet hoor. En ik wil niet in negativiteit blijven steken. Dus daarom is mijn oproep, Surinamers. Kijk naar 2030 en kijk naar mensen die serieus het menen met het beleid en met de toekomst van Surinamers. Natuurlijk zijn die Surinamers schaars, want ze willen zich niet verbinden aan deze oude politieke partij. Omdat als je aansluit bij zo'n politieke partij en je wordt een prominent lid en je zou in het bestuur komen van het land, dan ga je ook vervallen tot wat ze allemaal doen, namelijk het door de vingers zien, het gedogen van, het meewerken aan, want anders ben je eruit. En als je geen ballen hebt, dan ga je blijven. Als je broodvrees hebt, ga je blijven.
0: Uh-huh.
1: Maar als je graag met de inzet van je Suriname vooruitbrengt, dan zeg je tegen die hand. Ik zeg, laat me je voorbeeld geven. En ik val niemand aan, maar ik heb het over mezelf. Als men mij zou vragen in deze regering, wilt u minister van Onderwijs worden? Wilt u minister van Onderwijs worden? En stel, ik heb die capaciteiten ervoor. Ik ben deskundig. Dan zou ik zeggen op 1 voorwaarde. Dat het budget van onderwijs op het niveau komt van internationale maatstaven. En als ik dat niet kan krijgen, dan kunt u die post aan iemand anders geven. Maar nee. Je weet dat het budget voor onderwijs. Ik noem onderwijs, het gaat niet om die minister hoor.
0: Het gaat
1: om het principe. Je weet dat het budget van onderwijs ver beneden de internationale standaarden zijn. En toch zeg je ja tegen deze functie. Wat ga je zoeken? Je gaat problemen zoeken. Je gaat niets kunnen oplossen zonder geld. Want geld is belangrijk in onderwijs. Dus dan zeg ik al. Wanneer dus een goede bestuurder zegt nee tegen zo'n functie. Waardoor de goede bestuurders niet in het bestuur komen van zo'n

0: constellatie van patronage politiek. Ze willen niet. Waardoor je dit gaat blijven hebben, zolang dit blijft bestaan. Maar er moet, dat is mevrouw Silosi gepleit voor een alternatief, dat de vrouw een vrouw-president wordt. Het is gerealiseerd. Laat ze nu iets zoeken, toch? Dat de oude politiek afwijst en ijvert voor een nieuwe vorm van een nieuw politiek systeem op maat gemaakt voor Suriname. En er zijn genoeg juristen en deskundigen in Suriname die een op maat gemaakte politiek systeem voor Suriname kunnen ontwerpen. Zo deskundig zijn we wel. En als het niet alleen maar uit Suriname kan worden betrokken, die deskundigheid, onze diaspora is deskundig genoeg. Duizenden meesters daar, toch? Rechtsgeleerden, die van wanten weten. En die Suriname kunnen helpen bijdragen aan het goed vormgeven van een nieuw politiek systeem op maat van Suriname. Dat is mijn pleidooi. En voor alles eromheen is nja. Het belangrijkste is de bewustwording van het Surinaamse volk, dat ze niet door kunnen gaan op de voet van 50 jaar lang. Namelijk het plaatsen van boeven in het bestuur, het plaatsen van comedianten in het parlement, die shows daar opvoeren die niet eens lachwekkend zijn, maar slaapverwekkend en doodvervelend. En slechte comedianten ook nog, snap je? En dat is niet waar we voor gaan. Als we serieus genomen willen worden, dan moeten we... En laat me nog één ding zeggen hierover. Kijk, het verschil aan... We mogen dit niet vergelijken, maar geef even aan wat de mindset is van bepaalde landen in de wereld. Neem China. China zegt, mijn mensen die het land te besturen, moeten deskundigen zijn op allerlei gebieden. Dus de president van China is een ingenieur met kennis over infrastructurele werken. Dus wanneer die mannen gaan plannen over infrastructuur, weet hij er vanaf. Alle ministers in het kabinet van die mensen, alle parlementariërs hebben een degree in iets wat ze kunnen bouwen. Wat hebben we hier? Noem ze. We hebben een paar ministers in de recht, we hebben een paar juristen. We hebben misschien één of twee economen. De rest zijn straatvechters. Niets mis mee. Maar als een straatvechter niet weet hoe hij een infrastructureel ding in elkaar moet draaien, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe een wet in elkaar moet worden gezet, moet hij daar niet zitten. Als hij niet weet hoe technisch infrastructurele werken, van financiële infrastructurele werken nodig zijn om een land vooruit te brengen, dan moet je daar niet gaan zitten. Je moet mensen hebben in het bestuur die deskundig zijn in een vakgebied waar ze het land mee kunnen dienen. Dat heb je hier niet. Ja? Meneer Gayadin, zoals ik hem noem, als voorbeeld, kan geen infrastructureel plan maken voor de regering. Hij kan het niet. Hij moet iemand inhuren. En dat is het nadeel. Stel, dat geldt ook voor Holland, hoor. Niet alleen maar Suriname. Ook in Nederland zitten er geen deskundigen die weten van wanten weten. Misschien een paar in het bestuur. Ze zijn allemaal goed opgeleide economen, juristen. Maar de mensen die daadwerkelijk een land in ontwikkeling te brengen qua infrastructuur, qua gezondheidszorg, qua onderwijs, al die infrastructuren die nodig zijn daarvoor, moeten gedaan worden. Dus daarom heeft China een grote voorsprong op het hele Westen qua technologie. Ja? Omdat ze deskundigen inzetten in bestuurlijke functies. En dat moet onze mindset zijn. Ja? Ze hebben natuurlijk veel meer mensen om een plan te ontwikkelen. Dus als we bijvoorbeeld iets willen ontwikkelen, een nieuwe doos om iets in te plaatsen, dan hebben ze 10.000 wetenschappers, deskundigen die ze op dat probleem zetten, waarbij ze binnen korte tijd iets kunnen ontwikkelen. Het Westen niet. Het Westen zet 2 ingenieurs of 2 deskundigen, waar China 10.000 zetten. Dat is verschil in ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingskwaliteit van het Westen met China. En mensen zijn op de hoogte daarvan, omdat ze niet lezen. Ze kijken naar CNN en kijken naar NOS. Ze vertelt dat China een rookland is, een failed state is. Mensenrechten. Maar kijk wie de grootste mensenrechten schenders zijn van deze wereld. Ik hamer nog steeds op. En ze vallen allemaal door de mand. Ik heb het vorig jaar gezegd. Ze zijn allemaal hypocrieten. Het zijn allemaal criminelen. Kijk dan, meneer Trump is een crimineel. Meneer Rutte is een crimineel. Europa zijn criminelen. Zij verpesten de wereld. Zij zijn de oorlogszuchtigen van de wereld. Niet Iran. Iran heeft geen ruzie gezocht. Toch? China heeft geen ruzie gezocht. Wat gaat Amerika zeiken in de Chinese zee om te bepalen wat China moet doen? Wat gaan ze bepalen in het Midden-Oosten? Om alleen maar boeien te zorgen daar. Kijk wat ze hebben gedaan met Irak en met Libië. Ze hebben daar boeien veroorzaakt voor hun eigen belang, olie en macht. Snap je? Dus deze mensen moeten ons niet komen vertellen over democratische normen en waarden. Ze hebben het niet. Het zijn rovers, het zijn criminelen, het zijn moordenaars. En dat durven we nu te zeggen, want dat blijkt nu in de wereld. Kijk wat ze met Gaza hebben gedaan. Kijk wat er gebeurt in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ze willen geen vrede hebben. Ze sturen meer wapens naar Oekraïne. Snap je? Hoe wil je vrede hebben? Ze verhogen hun defensiebudget. Terwijl de mensen pinaren, geen gezondheidszorg hebben. Goede gezondheidszorg hebben in Holland en al die landen. Mensen daar ook daar pinaren mensen. Maar je verhoogt je defensiebudget. Heel lang deze mensen maar een brik geven. Zijn allemaal, als je het allemaal zouden zeggen, zijn. Dat mag ik niet zeggen. Maar ze zijn kwakzalvers. Dus allemaal zijn ze beneden niveau. En ze erkennen geen enkel mensenrecht. Laat ze me vertellen hoe ze mensenrechten erkennen. Als ze toestaan dat Netanyahu, de oorlogsmisdadiger nummer 1, samen met Trump, toch, de Palestijnen zo vernietigt en de Libanezen. Wat is hun commentaar? Is het zelfverdediging van Israël? Laat ze op het dak zitten. Dan laat ze me een antisemitist noemen. Dan ben ik antisemitist. Maar Israël is een failed state. En het zijn allemaal moordenaars. Roy Jongaf, wat zegt dat? De goede Joden niet nagesproken. Uh-huh. Maar allemaal daar willen de dood van de Palestijnen. En willen Israël als weet ik veel, land van de Bijbel, promised land. Nou, die mensen op het dak gaan zitten, jongen. Echt waar. Als je iets zegt over Israël, dan moet je bieven, want Mossad kan kieren. Wel, dan ben ik denk ook hier mee. Maar de waarheid moet gezegd worden.
1: Ja,
0: de Israëliërs, de leiders, zijn moordenaars. De Europeanen zijn moordenaars. De Amerikaanse leiders, ik heb de leiders en het over het volk, zijn moordenaars, zijn criminelen. Roy Langevat zegt dat. Harde statement die gebaseerd is op feiten.
1: Okay.
0: Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Trump bombardeert gewoon ons school met kinderen. En wat is de reactie van het Westen? Wat is de reactie van het Westen?
1: Geen.
0: Ja? Israël bombardeert duizenden mensen daar in Libanon. Wat is de reactie van het Westen? Ze sturen nog steeds wapens daar naartoe.
1: Ja,
0: zo hou je mond. Dus we moeten zeggen van, luister naar Israël. We stoppen alle handelsrelaties met je. Alle wapens toevoeren naar jou. Alles wat te maken heeft met handel met jou. Stoppen we, zolang je niet ophoudt met deze genocide. Handelingen van jou. Wat doen ze? Nee, want ze bijvoorbeeld, ze verkopen wapens aan Israël.
1: Ja,
0: ze verdienen aan deze oorlog. Trump verdient elke dag aan deze oorlog.
1: En behoorlijk.
0: Met zo'n yo-yo-beleid van oorlog is afgelopen, oorlog is weer begonnen, oorlog is afgelopen. Weet je wat dat betekent voor de markt? Voor de handelshand, voor de economie van sommige mensen. Ze maken elke dag miljarden dollars door alleen maar te gokken op de prijs van olie gaat omlaag of omhoog.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Waar praten we over, Henk? En als de mensen dat niet in perspectief kunnen zien, dan gaan ze worden uitgelachen in discussie. Je moet jezelf op de hoogte stellen, niet van CNN. Maar ga luisteren naar al die professoren, die geweldige praktische mensen die in de praktijk zijn en dicht bij het vuur zijn, dicht bij de leiders zijn, die deze dingen nu meemaken. Ga naar hun podcast luisteren. Dan ga je horen dat het zogenaamde succes van Amerika, dat hun patriot systeem en die geweldige dome van Israël, dat het niet functioneert. Toch? Dat die patriot raketten hun succesrate is niet 90% zoals ze jaffen. Maar het is maar 3%. Ga luisteren naar deskundigen waarom het 3% is. Omdat die techniek van die Amerikanen achterhaald is. Het is een beetje technisch, maar om een ballistic missile op te blazen, moet je hem in zijn kop raken. Maar als je zijn kop niet kan identificeren, omdat je niet weet waar die kop is, dan ga je hem in zijn geheel moeten vernietigen. En dat maakt dat als je niet in die kop raakt, dat projectiel wat je vernietigt, toch nog zijn doel gaat bereiken.
1: Ja,
0: dus ze hebben hem wel uit de lucht gehaald, maar dat projectiel dat zorgt voor schade, gaat wel door naar beneden. Snap je? Omdat ze hem niet goed hebben geraakt om te vernietigen. En dat is iets technisch, maar dat ga je niet horen bij CNN. Dat hoor je wanneer je gaat luisteren naar de podcast van militaire deskundigen die acties van Trump en het Westen afkeuren en aangeven waarom ze niet succesvol zullen zijn. Omdat hun wapensystemen niet voldoen aan die moderne technologie die Iran en ook Oekraïne nu ontwikkelen op het gebied van drone en ballistic missiles. Snap je? Dus, en als je dat niet begrijpt, dan ga je luisteren naar CNN en NOS. Van, ja, Trump is bezig die oorlog te winnen. Hij is niet aan het winnen. Iran bedelt voor geen enkel overleg met Amerika. Je gaat straks wat er gaat gebeuren, let op mijn woorden. Volgende week ga je horen dat er een akkoord komt tussen Amerika en Iran. Ja? Omdat Amerika nu, één, ze hebben hun bodem bereikt van hun geweldige olievoorraad. Die ze gebruikten om de prijs te beïnvloeden op de markt. Dat hebben ze volgende week al bereikt. Waardoor ze economisch problemen gaan krijgen. Begrijp je? En omdat de straat van Hormuz gesloten is, zorgt dat ervoor dat de wereldeconomie gevolgen daarvan gaat ondervinden. Wij in Suriname, je gaat het ook voelen in Holland. De prijs van benzine aan de pomp gaat stijgen, van gas gaat stijgen, levensonderhoud gaat stijgen, gaat nog meer stijgen. En dat allemaal door een domme ingreep, een domme actie van Amerika op instigatie van Israël. Om meneer Netanyahu moet zijn huid redden als oorlogscrimineel. Ja. Want als hij niet in oorlog blijft en is afgelopen, wordt hij direct opgepakt in de gevangenis gestopt voor zijn oorlogscriminelen en die dingen die hij en die corruptiepraktijken van hem in Israël.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Dus de werkelijke reden van deze oorlog is eentje met een oneigenlijke reden. En dat is, Israël wil ervoor zorgen dat ze de hegemonie hebben in het gebied daar. En dan moet Iran worden vernietigd. En het was een mogelijkheid om Iran te vernietigen. En door die leiding van Israël, van Iran, te vernietigen, dachten ze dat het volk van Iran op straat zou komen en blij zou zijn met wat Amerika deed. En het heeft een averechts effect gehad. Juist de oppositionele Iraniërs zijn nu zodanig verenigd met de andere Iraniërs. Omdat ze hebben gezien dat Amerika en Israël niet uit zijn op vrede, maar uit zijn op vernietiging van die staat. En uit zijn op die olie en die rijkdommen van die staat. En uit zijn op verdeling van de koek daar in het Midden-Oosten tussen de westerlingen. En dat gaat nu mooi niet gebeuren, want er is een wereldorde. Ik praat veel nog.
1: Nee, ga maar door. Het is interessant, dus.
0: Nee, ik zeg deze dingen. Dat mensen een beetje een perspectief hebben wat er gebeurt in de wereld. Snap je? Dus wanneer je kijkt naar Nederland, wat er gebeurt in Nederland, zie je bijvoorbeeld dat meneer Rutte, ik weet niet wat er met die man is gebeurd, jongen. Maar hij heeft een strategie om Trump te paaien en tegelijkertijd zijn huiswerk te maken dat Europa doet wat Europa moet doen. Dat is een strategie, maar het komt niet goed over, man. Het komt slijmerig over, het komt weet je, over alsof die man echt aan het likken is op een vervelende manier.
1: Ja, maar
0: het is een strategie die ik begrijp, maar waarvoor ik niet had gekozen.
1: Zo, ja, ja. Snap je? Mm-hmm. Nee, dat merk je bij die bijeenkomsten met hem en Trump, weet je, dan zitten ze elkaar een beetje behoorlijk af te likken.
0: Ja, hij moet zijn vader bekijken, wat ze noemen, hij noemt die man zijn vader. Hij moet zijn vader zoet houden.
1: Ja,
0: ondertussen is hij bezig zijn vader in zijn rug te steken, zijn vader weet het nog niet. Trump weet nog niet dat Rutte bezig is te zorgen dat Europa onafhankelijk kan functioneren als het gaat om oorlogsvoering en verdediging van een regio van Amerika. En dat is goed. Maar ik zou niet denken oorlogstaal. Ik vind dat meneer Rutte moet praten over één. Laten we met Poetin gaan praten over vrede. Laten we met Poetin gaan praten over hoe gaan we ervoor zorgen dat we afspraken om niet vrede hebben gemaakt. Afspraken die Europa heeft gemaakt met Rusland en Amerika. Van luister nou. Oekraïne moet neutraal blijven. Kom niet met jouw troepen dichtbij mijn grens. Dat is hoe Amerika niet wil dat Rusland in hun gebied komt. Kom niet dichtbij. En wat doen die Europeanen en Amerikanen? De ene na de andere Europese staat wordt NATO. Dit wordt NATO. Dus ze komen dichter bij Rusland. En als Rusland daar ingrijpt, dan hoor je Rusland is misdadig bezig.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben het niet eens met die manier zoals die oorlog verloopt met mensen worden gedoemd. Maar Rusland heeft niet gehandeld omdat ze dat zo graag wilden. Nee, ze hebben dat gedaan omdat de mensen de geschiedenis niet weten. De mensen die in de Donbass wonen in Oekraïne. Dat zijn eigenlijk Russen. Toch?
1: Ja, klopt.
0: En ze zijn geïntegreerd met die Oekraïners. Yes. Maar toen meneer Zelensky aan de macht kwam, heeft die groep mensen bedreigd.
1: Oké.
0: En toen Rusland heeft ingegrepen, nadat Zelensky en SMS zoveel mensen daar hebben gevoerd, is er iets ontstaan dat Rusland zei, ik wil mijn mensen daar beschermen. Ook als het niet mijn grondgebied. En dat is de reden van die oorlog. Ja. De oprukkende NAVO-landen naar de grenzen van Rusland, mm-hmm. waar er een afspraak was tussen die Russen en die Westerlingen, dat niet zou gebeuren. En die afspraak is niet in, zijn ze niet nagekomen. Mm. En nu krijgt Rusland de zwarte piet.
1: Ja,
0: mensen,
1: ja, ja.
0: Dat is de waarheid van die oorlog van Rusland. Zo heb ik het uitgelegd gekregen door alle deskundigen mm-hmm. die erbij waren.
1: Mm-hmm.
0: En die de retoriek van Europa, dat meneer Poetin oorlogszuchtig is. Snap je? En de geschiedenis wijst uit dat de Russen inderdaad oorlogen hebben gestart in Afghanistan en andere plekken. Maar de geschiedenis wijst ook uit dat de Russen betrokken waren bij de bevrijding van Europa. Ze hebben de meeste verliezen geleden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vind, hierover praten, beide zijn oorlogszuchtig. Maar laten we niet praten over oorlog, laten we praten over vrede.
1: Mm-hmm.
0: En dat mis ik bij de Europeanen. Ja, ze praten nu alleen maar over hoe die oorlog verder moet groeien. Ja. Hoe ze Rusland klein moeten krijgen. Ze gaan Rusland niet klein krijgen, want Rusland heeft ondertussen andere partners erbij.
1: Ja, klopt.
0: Toch? China is ook een partner geworden van Rusland.
1: Ja.
0: Wat wil je dan een wereldoorlog riskeren? Europa. En dan zeg ik nu, riskeert samen met Trump inderdaad de derde wereldoorlog. Dat gaan ze op hun naam krijgen. Toch? En de geschiedenis is niet anders dan Europeanen. En ik moet dat een beetje strakker zeggen zonder racistisch of discriminerend te zijn. De witte mensen blijken in de geschiedenis van de wereld de meest oorlogszuchtige mensen te zijn.
1: Ja, klopt.
0: Laat iemand me tegenspreken. Mm-hmm. Ik daag ze uit. Spreek me tegen dat de blanke mensen, de blanken, de Nederlanders, de Europeanen, de Italianen, de Spanjaarden, oorlogszuchtig zijn geweest. Slavernij komt niet zomaar. Van vrede. Het komt uit oorlogszucht, uit eigen belang. Toch? Ga maar de eeuwengeschiedenis van de witte mensen. Nou, ze zo weet hij. Ze zo verovering, ze zo die oorlog, de 80-jarige oorlog. Ze zo oorlog.
1: Ja, klopt.
0: Laat iemand mij tegenspreken. Dus ik wil niets horen van Europa. Europa moet geen vinger opwijzen over normen en waarden. Want ze hebben geen manieren. Ze hebben geen normen en waarden. Ze zijn allemaal. De leiders, ik heb het over de leiders nogmaals, de volkeren zijn anders dan andere dingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de leiders van deze mensen, van deze volkeren, van de Europeanen en de Amerikanen, zijn criminelen, zijn moordenaars, zijn mafioso's, zijn ellendelingen. Die moeten in een baan om de aarde worden gelanceerd en nooit meer terugkomen naar deze aarde.
1: So,
0: dat moet je maar deze mensen.
1: Dat is het, ja. Nou, maar misschien is Elon Musk daarmee bezig om een reis naar de...
0: Mag hij dat toestel vliegen? Want hij mag ook daar
1: zijn. Oké.
0: Dat is voor mij de laatste stand van zaken in de wereld.
1: Mm-hmm.
0: We gaan richting een derde wereldoorlog als mensen met oorlogsretoriek blijven preken.
1: Mm-hmm.
0: En de enige kans op vrede is als Amerika zegt tegen Iran, ik luister nog, Sanko weer meer over Tapatori.
1: Sorry, ja.
0: Israël, we horen Israël in het gareel dat ene man hebben djugo in Libanon.
1: Mm-hmm.
0: Dat de man die alle dingen die land terug zal helemaal veroveren in Palestijn.
1: Ja.
0: En dat kwam Palestijnse staat te komen. Zij waren Israëlische staat. Met de man die vrede gaan aan elkaar.
1: Ja.
0: En dat alle die man zijn die dat bestuur nu voor Israël die oorlogsjochten gemaakt. Dat de man straf die man.
1: Okay.
0: Want ze allemaal oorlogsmisdaden begaan. Mm-hmm. En het internationaal hof, toch, constitutioneel hof, moet ze veroordelen. Net als hoe ze die Afrikaanse leiders hebben veroordeeld. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Omdat ze misdadig waren en corrupt waren.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben ze wel direct laten oppakken.
1: Opplakken. Ja,
0: maar niet aan jou loopt vrij rond, meneer Trump loopt vrij rond, meneer Rutte loopt vrij rond, meneer Rutte is ook een oorlogsmisdadiger. Al die ministers, al die premiers van Europa. Ah, die hebben misdaden, ze lopen vrij rond.
1: Ja.
0: Dus dat jaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, laten we met een positieve noot eindigen.
1: Ja.
0: En dat is dat we wel als mensen door van elkaar te houden. En door goed te kijken in de spiegel naar jezelf, wat jij verkeerd doet, begin bij jezelf.
1: Ja.
0: En straal het uit naar je medemens. Meer kan je niet doen.
1: Nee,
0: want de wereld gaat niet veranderen doordat jij plotseling iets gaat doen. Mm. Het gaat gebeuren als we collectief iets doen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat niet?
1: Ja.
0: Alle minds gericht zijn op het veranderen van deze wereld. Boy, dat is een hels of a job.
1: Ja, zeker weten van wel.
0: Dat gaat generaties duren, want deze ja. mensen gaan niet veranderen.
1: Nee, nee, nee.
0: Ze zijn
1: nee,
0: bezig klopt. Een nieuwe wereldorde te bouwen waar jij niet in past.
1: Nee, klopt.
0: Een wereldorde die bepaalt wat we eten, wat we drinken, nee, wat we consumeren. Dat bepalen zij van ons, snap je? Dat zo is, blijf je niet in die bubbel liggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je dan? Realistisch bekeken.
1: Zeker.
0: Maar ja, je hebt maar één leven, maak er het beste van. En niet dus. Te pessimistisch blijven. Doe je eigen dingen in je eigen omgeving.
1: Ja, toch.
0: Ik ben niet pokoe met plein doen, maar geniet geweldig pokoe, jongen. Echt waar. Dat mijn pensioen die ik nodig heb. En dat geeft rust.
1: Zes. Ja,
0: dat
1: ja, geeft ja, rust. Ja, ja. Dus dan, ja. Nee, maar.
0: Dus, dat is het. Mijn bijdrage.
1: Hey, en nog één vraagje. Was dat een? Ik had van mijn collega begrepen dat een Jenny Simons, de president van Suriname, afgelopen week een jaarrede heeft gehouden. Heb jij daar iets van meegekregen?
0: Kijk, ik lach niet, joh. Heb nog voorzien toch? Ik ga mijn spier voor de Archaya reden.
1: Oké, ja.
0: Maar vanwege haar niet charismatische kwaliteiten, haar eentonigheid. Dat ben ik nog Archaya. Wat ze allemaal gezegd zal hebben, zou wel kloppen hoor, dat ze heeft gepresteerd en heeft gepresteerd. Maar wij voelen niet in onze zak.
1: Okay.
0: Dus ik heb niets daarvan meegenomen, want ik wil ook geen leugens vertellen aan het publiek. En als zij daar leugens heeft verteld, dan ga ik dat ook weer vertellen. Dus wat zij heeft gezegd is voor haar rekening.
1: Ja.
0: En als je wil luisteren wat ze heeft gezegd, zoek het op. Maar ik ga daar geen commentaar op geven.
1: Okay.
0: Omdat dit niet nodig is. Yes. Het is niet relevant.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, als je met serieuze mensen bezig bent, die daadwerkelijk ontwikkeling willen brengen, dan is de start van zo'n regering anders. Dan is de start van, hey, ik zie dat die mensen van ABOP vriendjes zetten naar dingen. Ja. Laat me ze direct zeggen hoor, dat het niet kan.
1: Ja.
0: Hey, meneer ABOP. Die neef en die nicht en je dochter en zo, die kunnen daar niet zijn. Als ze zijn gekwalificeerd, ze moeten een procedure van sollicitatie. Als ze dan worden geselecteerd, daar hebben we geen probleem.
1: Ja, ja. Oké.
0: Het systeem nog change op een gebied.
1: Nee.
0: Of dat mensen nu plotseling krijgen een project A, 6 miljoen was aan het ontwikkelen. Maar ik had zeker 4 miljoen naar Goeisa Kaflis, maar 2 miljoen naar Goeisa ontwikkeling. De ontwikkeling doet half. De regering die ziekbaar hebben ze het half gedaan en die andere regering pakt het niet op. Het project bloed dood. Geldverspilling.
1: Ja, ja.
0: Jaar in, jaar uit. Dat nazi-systeem poes er lang, sorry.
1: Ja.
0: Dus infrastructuur werken. Je mag asfalteren van passie. Hoi, dat feest. Voor dat passie moest je passie naar 30 miljoen. Met lang voor, 30 miljoen. Dan zijn er 60 miljoen. 30 miljoen naar
1: Fapassi, ja.
0: 30 miljoen naar partijgenoten.
1: Genoten, ja. Ja, en na een tijdje...
0: Maar dat is in de hele wereld zo. Dat is in de hele wereld zo.
1: Ja,
0: alleen, ja.
1: Ja,
0: dat ben je project klaar. Fapassi asfalteert dat van deskundige manier en duurzaam dat het al 20 jaar mee kan gaan.
1: Ja,
0: dat maar je hebt mij asfalteren, Fapassi, dat draaien de man asfalteren.
1: Sirenbakka, ja klopt. Ja, klopt.
0: Want 4 miljoen zijn de man gebruikt voor asfalteren, Fapassi. Je maakt 30 miljoen dus bij je materiaal. Amor op boek op materiaal, de maas was hier, maar met gewoon 3000% winst.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je? En dat blijft zo door, niet alleen met infrastructurele projecten, maar met alle projecten die de overheid uitzet, wordt er geld gemaakt door een derde.
1: Ja, ja, ja.
0: En de derde is meestal een partij loyalist. Loyalist. Zo is het.
1: Yes.
0: Overal in de wereld en Suriname is extreem.
1: Extreem, ja, oké. Okay. Hey, Roy, ik zou zeggen, bedankt voor je info weer. En we zijn weer op de hoogte. Fijne dag verder en we spreken elkaar.
0: Ja, graag yes. gedaan. En jullie ook een fijne dag.
1: Ah, boom. Oké. Okay. Yes. Dat was onze correspondent vanuit Suriname, de heer Roy Jongevat. En hij heeft het een en ander naar voren gebracht. Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk, dus maar... Hij heeft het een en ander naar voren gebracht en wat duidelijkheden, wat onduidelijkheden. En ik zie even dat ik een telefoontje heb. Even. Mart Radio, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Anne. Hallo.
1: Goedemiddag Anne.
2: Ja. Nou ja, die mevrouw is discutabel gewoon. Want ik bedoel mevrouw, onze tante Jenny. Niet mijn tante hoor. maar zoals genoemd wordt in de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja.
2: Want ik bedoel, de man, de first man,
1: yes,
2: die heeft zich ook dingen schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is al bekend.
1: Okay.
2: En ik bedoel, als ze dus een goed, de rug recht zou houden, dan zou ze dat ook wel een aankaarten. Ja. Hoewel het de man is, maar dat maakt niet uit, want ze is toch president geworden van Suriname, ja, presidenten.
1: Ja.
2: Het had er wel een. Dat weer beter geweest voor de eer. Ja. Dus die man had gefraudeerd, toch? Naar een oververleden.
1: Ah, ja. Oké. Okay. Ja, ja,
2: ja. Vermeende, ja, betrokken bij grote fraudezaken rondom Surinaamse postbedrijf, really? Surpost.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Ja. Ja, en het is. Wat zegt u?
1: Nee, hij, zit toch een, hij is toch geen adviseur of een. Hij functioneert, heeft gewoon een titel meegekregen.
2: Ja, ja, oké. Okay, maar het is wel dichtbij. Als je fraude wil aanpakken.
1: Ja.
2: Dan vind ik, dan moet je dicht bij huis beginnen ook. Om geloofwaardig te zijn.
1: Ja.
2: Geloofwaardigheid op te wekken bij mensen die niet geen kunnen bezig zijn, hè? Die,
1: ja, maar dan.
2: Niet blindelings achter een leider aanlopen.
1: Nee, maar als u dat, als u dat zegt, dan zou ze, de, dan zou de, ja, zou ze nooit president kunnen worden vanwege zeg maar, ja, handelingen die haar man heeft gepleegd.
2: Oké. Okay. Maar ja, als je fraude wil aanpakken, dan moet je, ja, dicht bij huis beginnen, vind ik. Ja, want dan ben je wel geloofwaardig.
1: Jawel, maar.
2: Afgezien van of zij, of je de, haar kan aanrekenen persoonlijk. Dus even terzijde.
1: Oké. Okay. Ja,
2: oké,
1: okay, ja,
2: je kan haar dat niet aanrekenen,
1: nee,
2: want zij heeft het niet gedaan.
1: Nee, klopt.
2: Maar als het gaat om fraudebestrijding,
1: ja,
2: dan laat ze die kans liggen, snap je? En in mijn ogen is zij dan niet geloofwaardig en integer.
1: Oké, okay, ja, ja, maar een, ik denk dat, ja, ze beter zou zijn om de huidige corruptieve handelingen die er gepleegd worden, dat ze die eigenlijk aan het begin aan te pakken en zo naar beneden moet werken. Want ik denk dat de corruptieve handelingen die nu gepleegd worden veel groter zijn dan. Ja, ik weet niet precies wat, wat toen het geval was met Surpost,
2: ja,
1: en haar man.
2: Het was heel veel geld, hoor.
1: Okay.
2: Ja. Ja, ja, ja, ik kan het op Google vinden of op internet,
1: okay,
2: allemaal.
1: Nou.
2: Ik heb het ook al in het was ook op YouTube en zo.
1: Zo, okay.
2: Ik kan het daar ook vinden.
1: Nou,
2: ja,
1: dat zullen we.
2: Het gaat om hele grote bedragen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En hij heeft weliswaar geen ceremoniële dingen, hè, Ron?
1: Nee, nee, klopt.
2: Zoals dus hij als een gentleman, first gentleman dingen,
1: yes, nee,
2: weggelegd,
1: klopt,
2: is. Dat heeft, is weggelegd voor hem nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Hij mag dus daaraan niet. Ja, dus vanwege die smet op zijn naam natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: oké.
2: Ja,
1: oké, okay. Okay, ja. Anne, bedankt.
2: En, ja, is goed.
1: Ja?
2: Voortzetting, hè?
1: Ja, oké. Okay. Okay. Fijne avond. Ja, oké. Okay. Ja, doeg. Dat was dan een Anne die weer even wat naar voren heeft gebracht.

We worden zo onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En na de klok van 5 uur dan, ben ik nog steeds aanwezig tot 6 uur. En dan is ook de mogelijkheid natuurlijk om te bellen. Misschien het een en ander zeg maar aan te geven waarover de heer Jongevat heeft gesproken. Of misschien heeft u iets anders dat u op tafel wil brengen. Dan kunt u bellen naar de studio. Het nummer is natuurlijk bij velen bekend, 020-471-4291.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting som un suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
4: De vrouw doet het beter dan de man.
3: Verder in de feest line-up Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt 500 euro. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
5: VIP available.
3: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
6: Dat die leasing.
7: This is your captain speaking.
8: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

7 minuten over de klok van 5. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Er is nog altijd gelegenheid om te bellen naar de studio. Naar aanleiding van wat de heer Roy Jongevat ons heeft laten weten. Misschien zit uw zaak anders. Dan kunt u altijd bellen naar de studio. En dan kunnen we mooi discussiëren. Inmiddels aangeschoven is mijn collega Mr. Riedel. Die is inmiddels aangeschoven hier zo bij mij. Om ook te joinen. Want hij start zo meteen om 6 uur met zijn programma Mart Gevarieerd. En ik zie hem al naar me. Hij kijkt al naar me. ik ben nog niet in de uitzending.

0: Zolang er geen telefoontjes binnenkomen, dan ga ik eigenlijk het jaarrede van de president van Suriname weer afdraaien. Want het was de heer Wicks die voor mij zat. Niet gelukt om hem helemaal af te draaien. Dus ik zal hem weer instarten. En dan kunt u altijd nog bellen om commentaar of opmerkingen door te geven via deze zender.
1: Landgenoten, we hebben 2025 nu definitief achter ons gelaten. 2025 was een veelbewogen jaar. We hebben de verkiezingen gehad. We hebben een nieuwe regering verwelkomd. En daarnaast hebben we na de overgangsperiode die deze regering nodig had om het beleid te beginnen, verschillende feesten gehad. We mochten ons 50-jarige onafhankelijkheid herdenken. We hebben daarbij bezoek gehad van vele hoogwaardigheidsbekleders, van Ghana tot Nederland en anderen. We hebben daarnaast met de kinderen en met elkaar de verschillende feesten gehad. Kinderdag en in eenheid en saamhorigheid kerst gevierd met elkaar. We hebben dus goede herinneringen gehad in 2025. Maar zoals het leven is, hebben we niet alleen goede herinneringen. Er zijn ook mensen die in 2025 verdriet hebben gekregen door het verlies van geliefden of andere redenen. We hebben met elkaar als gemeenschap een dramatische situatie moeten ondervinden in Komowene in de laatste dagen van het jaar. Deze tragedie heeft veel gezinnen getroffen en ook onze hele gemeenschap. We zijn nog midden in deze gevoelens van rouw en zullen op 2 januari 2026 dat ook uiten door een nationale dag van rouw af te kondigen om ons te bezinnen op wat er is gebeurd en hoe we ermee verder moeten. Ik wens aan alle mensen die in 2025 met verdriet zijn geconfronteerd en zeker ook onze burgers van Komowene, sterkte. Mag God met u zijn om u door deze moeilijke fase heen te helpen. In 2026 gaat de regering verder met de opgestarte reparatiefase, zoals aan u is aangegeven. 2026 is het jaar waarin de regering verschillende zaken wil repareren, wil herstellen, zodat ze aan het eind van dat jaar op zijn minst aanvaardbaar zijn voor de samenleving. Het betreft de diensten met betrekking tot volksgezondheid, onderwijs en ook diensten van het ministerie van Sociale Zaken. De regering zal behalve de reparatiefase in 2026 ook de basis moeten leggen voor de toekomst van Suriname. Ook voor wanneer we na 2028 meer inkomsten zullen hebben. Dit zal gebeuren door met elkaar samen de weg vooruit uit te stippelen. Daarbij zullen we iedereen nodig hebben. In de eerste plaats natuurlijk de private sector, deskundigen, maar ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld alle politieke organisaties die in de Nationale Assemblee vertegenwoordigd zijn. We werken door met de werkgroepen die in 2025 op basis van het regeerakkoord zijn ingesteld om aan de ene kant te helpen met de reparatie en aan de andere kant ook te helpen met de weg vooruit. We hebben gewerkt met een aantal van zo'n 7 tot 8 werkgroepen. In tegenstelling tot de ongeveer 90 commissies die we hebben aangetroffen. We denken dat deze manier van werken samen met de ministeries ons de meeste kans geeft op succes. We kiezen ervoor om met onze burgers samen het proces door te maken van het herstel en de basis te leggen voor de ontwikkeling. Zoals heel vaak gezegd, de regering kan het niet alleen. Het land verkeert nog steeds in economisch moeilijk vaarwater en we zullen met elkaar deze jaren moeten overbruggen en tegelijk de basis moeten leggen voor welzijn van morgen. De regering weet dat veel burgers nog moeite hebben met hoofd boven water te houden. En daarom werken we niet alleen aan onderwijs en volksgezondheid, maar we hebben zeker ook aandacht voor de eerste levensbehoeften. Het is belangrijk dat de mensen de basis in hun basisbehoeften kunnen voorzien. U heeft ons horen zeggen dat digitalisering een absolute voorwaarde is voor de versterking van onze overheid en voor de bestrijding van corruptie. Voor deze zaken zal de regering inderdaad financiering nodig hebben. We hebben echter nog steeds een zwakke economie. Ondanks dat kunnen we de reparatie van de gezondheidszorg, ons onderwijs, niet uitstellen, want dat zal grote problemen voor ons land veroorzaken. We weten ook dat de koers in Suriname een belangrijke oorzaak is van inflatie. En daarom hebben we ook voor 2026 met onze partners nationaal en internationaal gekeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we de koers stabiel houden. We werken daar intensief aan. Landgenoten, alles wat we moeten doen in 2026 zullen we alleen samen kunnen doen, waarbij wij met vastberadenheid als overheid en als burgers over deze moeilijke periode heen komen met aandacht voor elkaar. De overheid voor de burgers en de burgers voor elkaar. Het is bijzonder belangrijk dat we over deze periode heen komen om zodoende, zoals gezegd, onze economie te versterken, onze overheid te versterken, zodat we komende jaren een betere toekomst tegemoet gaan. Ik wens u allen individueel het beste in 2026. Laten we samen ervoor gaan. God zij met ons Suriname.

Dat was dan de jaarrede van president Jennifer Simons. U kunt nog bellen naar de studio. Als u iets te vertellen heeft. Of misschien op- en aanmerkingen heeft ten aanzien van de jaarrede. Misschien ook aanvullingen. Dan bent u natuurlijk altijd vrij om even naar de studio te bellen. Het nummer is bij velen bekend. Dat is 020-471-4291.

0: zie dat er een telefoontje binnenkomt. En ik zeg, goedemiddag, Mart Radio. Zegt u maar.
1: Met Tante Loes.
0: Tante Loes.
1: Indien u ons de mogelijkheid biedt, bel ik op.
0: Oké, dat is fijn.
1: Luisteraars, goedemiddag. U heeft zo even horen praten, de grote vrouw van Suriname. Als u selectief hebt geluisterd, heeft ze heel veel punten aangehaald. Maar ik wil twee dingen naar voren halen. Het allereerste is, gaat u niet vanuit dat de mensen in Suriname lui zijn. Gaat u niet vanuit dat ze te veel vragen. Ik heb gisteren een mevrouw gezien, ik citeer het. Meneer, ik heb 4000 SRD. Dus 3800 heeft gehad. Ik heb het afgerond naar 4000. Meneer, ik heb wat boodschappen gehaald. Ik ben al oud, zegt ze. Dus ik kan niet sjouwen. Ik plaatste mij in die vrouw. In het ik kan niet sjouwen. Ik plaatste me niet in dat geld wat ze heeft aangehaald. Want ik ben het gaan berekenen. 4000 is 96 euro puppelepup. 96 euro puppelepup. Ik denk, mijn goede God. Ik ben maandag, dinsdag, woensdag naar Den Helder geweest, naar Zaandam. Twee hotels betaald, gegeten, gedronken. Spullen gekocht natuurlijk ook voor Suriname. Mijn God, wat gebeurt er daar? Maar nu hoor ik weer. Het is misschien honend bedoeld, odder bedoeld, negatief. Maar een man zei van die oude mensen die daar zitten, maak plaats voor de jongeren. Want in feite zitten jullie te wachten op het geld van de olie. Dat is zijn mening. Het tweede wat ik wil zeggen, lieve schat. Mijn tante is 96 jaar. Ze gaat naar de blindeninstituut. Ze kan geen taxi meer betalen. Ze kan dat niet meer betalen. Begrijpt u wat ik bedoel? Hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u. Ik luister aandachtig naar u.
1: Maar dan is er nou iets anders. Mijn nicht is op vakantie in Suriname. Ze heeft chikungunya gehad.
0: Oh.
1: Gelukkig is ze goed verzekerd.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik kan alleen maar zeggen wat een andere heeft gezegd.
0: Ja.
1: Twee mensen vertelden eerst aan de vrouw, chikungunya, en later de man.
0: Ja.
1: Hoeveel pijn je hebt, maar dan moet je met de taxi naar het ziekenhuis. En die vrouw stapt in die taxi. En die taxistoel zakt helemaal naar onder. En die vrouw is bakant blind. Bijna blind.
0: Oh jee.
1: Dus u begrijpt wat dat betekent. Ik kan alleen maar vragen, luisteraars, laat ons niet oordelen, laat ons niet.
0: Oh jee.
1: Dus u begrijpt wat dat betekent. Ik kan alleen maar vragen, luisteraars, laat ons niet oordelen.

0: niet positief.
1: Nee, klopt.
0: En ik vind het zo erg, want u moet nagaan. Ik moest om 7 uur al bij de veer staan. En als ik aan de overkant ging in Kommerwijnen, zat Freddy al op ons te wachten om ons te brengen naar Mariënburg.
1: Okay.
0: Want ik ben een ambulant verpleegkundige.
1: Yeah.
0: En dan moet u nagaan, ik heb straf gehad, strafpunten. Want natuurlijk was er dit over en dat over. En dan stiekem geef je dan die arme Javanen dingen die over zijn.
1: Ja.
0: En dat mocht ik niet doen.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb op Kampon Baru gewerkt. Ik heb op Lelydorp gewerkt.
1: Ja.
0: En dan kreeg ik voor mijn kinderen, mijn 3 kinderen, een toeslag.
1: Ja.
0: En dat heb je helemaal niet meer. Ik kreeg uniformgeld. Hebben we allemaal gehad natuurlijk. Want ik ben in 75 naar Holland gekomen.
1: Okay.
0: Maar het doet mij verdriet. Verdriet. Want zuster Vink was niet makkelijk. Maar ik verdien nu. Ik heb een welverdiende pensioen en ik ben dankbaar. Maar dat wens ik ook voor de mensen. Want Suriname loopt leeg. Tante Loes.
1: Ja,
0: dank je wel voor het vertellen.
1: Ja.
0: Dank je wel.
1: Oké. Okay. Graag gedaan. En een fijne avond verder.
0: Dank je wel.
1: Ja. Dat was dan Tante Loes die het een en ander te vertellen had. En daar natuurlijk heeft ze heel veel, heel groot gelijk in. Wat betreft de financiën in Suriname, is het niet om naar huis te schrijven. De mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk daar in Suriname. Collega Riedel, heb jij misschien iets dat je hebt gehoord dat je aan de luisteraars wil vertellen?
2: Nou, op de eerste plaats, goedemiddag trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik heb in het afgelopen uur, het eerste uur van collega Henk, heb ik aandachtig geluisterd naar de correspondent van Radio Maart, dat is de heer Ongevat.
1: Jongevat.
2: Jongevat.
1: Ja.
2: Ik ben zeer onder de indruk van datgene wat hij naar voren heeft gebracht wanneer het gaat om het buitenlands beleid en zaken die zich in het buitenland voltrekken. Daar sta ik helemaal achter die man. En die man heeft het helemaal zuiver vertolkt. En hij heeft het ook herhaald. Wie er niet mee eens is, moet hem tegenspreken. U heeft zelf gemerkt, niemand kon hem tegenspreken. Omdat hij gewoon de waarheid heeft verteld. Het is gewoon keihard de waarheid. Wanneer het gaat om zaken die zich voltrekken in het buitenland. En waar je ziet dat Amerika en Europa gewoon de andere kant op kijken. En dat heeft hij heel mooi in kaart gebracht. En chapeau, meneer Roy Jongevat.
1: Yes. Mijn collega Riedel. U kunt altijd nog bellen naar de studio natuurlijk.
2: Ik weet niet of het aan het weer ligt of aan de vakantiestemming of waar het ook aan mag liggen. Maar je krijgt zo de indruk dat de luisteraars misschien hun buikje rond hebben gegeten. En ze zijn nu toe aan een siesta. Of ze zitten lekker lui op de bank en luisteren naar hun familie en favoriete stender Radio Maart. Dat zijn dingen waar dat zijn de conclusies die wij voorzichtig kunnen trekken.
1: Ja. Ja, want tot nu toe heb ik maar 2 telefoontjes gekregen. En dat was er eentje van Tante Loes en eentje van Anna.
2: Van Anna, ja. En wie had ook gebeld? Dat was meneer Jan, hè?
1: Nee, dat was tijdens de uitzending van Eetje.
2: Oh, Eetje, en je had die gebeld. Ja.
1: Of misschien zijn die mensen ook nog een beetje teleurgesteld over de resultaten van gisteravond natuurlijk. Want er zijn nogal veel Surinamers die natuurlijk buiten alles om toch nog de hoop hadden gehad dat een Argentinië wereldkampioen zou worden. Dus.
2: Ja, daar moet ik je gelijk in geven. En vele Surinamers die waren op hand van Argentinië. Ja. En ik zal het vertellen waarom.

0: vele mensen in Suriname waren op de hand van Argentinië, omdat ze zich vereenzelvigen met het land, niet het land, maar het continent waar Argentinië ook deel uit van maakt, en dat is namelijk Zuid-Amerika.
1: Ja.
0: En daar is niets mis mee. Nee. Het zijn Zuid-Amerikanen. En natuurlijk mag je mag niemand gaan vertellen wie hun favoriet is. Daar zijn we mensen voor. Iedereen heeft zijn of haar favoriet. Daar hebben we alle respect voor. Snap je? En wat je wel hoort, na de nederlaag van Argentinië, wat je heel veel hoort, dat men veel de nadruk legt over het racisme, in Argentinië.
1: Ja, ja,
0: alsof het nergens anders plaatsvindt dan alleen maar in Argentinië. Laten we niet in slaap vallen. Laten we ook gewoon om ons heen kijken. En laten we durven om zaken te benoemen. Racisme is overal.
1: Ja.
0: Wij mensen zelf van kleur, onderling discrimineren we elkaar ook. En dan moet je niet horen van, ja, het is goed voor ze, want ze discrimineren zwarte.
1: Ja.
0: Maar het land waarin we wonen, idem dito.
1: Ja.
0: Idem dito.
1: En misschien nog veel erger.
0: Kijk naar de slavernij.
1: Nee, ja.
0: Hoeveel mensen niet zijn omgekomen.
1: Maar ik bekijk het ook zo van, hey, het is een voetbalspelletje.
0: Het is voetbal.
1: Snap je? Dus kijk wat erbij komt. Ja, ik vond niet dat het erbij gehaald moest worden. Want dan, als je naar dat soort dingen gaat kijken, dan maakt het het... De WK niet mooier op.
0: Niet mooier op.
1: Nee. Maar dit jaar vind ik dat echt het racisme een behoorlijke stempel heeft gedrukt op het WK. Kijk maar met onze grote vriend Trump die mensen weigerde. En ze mochten niet in Amerika blijven slapen. En nou, noem maar wat. Ja, dat haalt het leuke van het spelletje eruit. Dus het is nou eenmaal zo, eenmaal... In de wereld die wij nu op het ogenblik wonen.
0: Ja, en iemand heeft het ook gezegd. Iemand had het op de radio gezegd van ze vinden deze WK de meest corrupte WK.
1: Ja.
0: Ook met al die rare beslissingen.
1: Ja.
0: Van de VAR, van de scheidsrechters. Weet je, dus
1: en van de FIFA zelf.
0: En van de FIFA zelf.
1: Dus.
0: En ook interventie van de president, ook van Amerika.
1: Ja, klopt.
0: Weet je, klopt. Schoenmaker hou je bij een leest. Snap je, dus. Maar goed, het zij zo. Het is afgelopen.
1: Ja.
0: Over 4 jaar weer. En over 2 jaar hebben we de Europese
1: kampioenschappen.
0: De EK.
1: Klopt.
0: En dan gaan we zien wat er in de bus komt.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Maar over het voetballen denk ik dat na de klok van 10 onze collega's... Na 8 uur onze collega's...
0: De heren van stand.
1: De heren van stand het een en ander daarover zullen uitweiden. Ik zie dat ik een beller heb. Beller, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag meneer.
1: Goedemiddag Jan.
2: Uw naam ben ik even...
1: Heel makkelijk, Henk.
2: Henk?
1: Ja.
2: Niet Henk Sarukuta.
1: Nee. Ik heb hem wel gekend. Althans, ik ken hem, de heer Sarukuta wel, maar dit is de andere Henk.
2: Ik hoop dat het goed gaat met hem.
1: Ja, ik ook. Trouwens, mijn collega Raymond Dalvoer zit hier zo. En hij weet misschien iets meer over de heer Henk Sarukuta. Misschien kan je Jan even vertellen, want hij zegt van hij hoopt dat dit goed gaat met de heer Henk Sarukuta.
0: Ja, redelijk goed. Hij verblijft in het huis van Geen.
1: Okay.
0: Dat is Ebenezer.
1: Okay.
0: En daar verblijft hij.
1: Okay.
0: En daar wordt hij ook behandeld. Maar meer details kan ik niet zeggen.
1: Okay.
0: Uit privacyoverwegingen.
1: Okay.
2: Nou, dank u wel voor de mededeling.
0: Alsjeblieft.
1: Maar, yes.
2: Ik heb 2 dingen die ik afgelopen uur heb gehoord. Met het voetbal had ik al met meneer...
1: Wiks gesproken, ja, klopt.
2: Wiks een beetje gedualeerd.
1: Ja, klopt.
2: Ik hou van een tegenstelling scherp te zetten.
1: Ja.
2: Door het een leuk gesprek te
1: record. Ja, klopt. Ja, maar het was ook een leuk gesprek. Ja. Want ik heb hem gevolgd. Dus, ja.
2: Maar nu over. Kijk, meneer Dalvoer heeft gelijk. Als je zegt racisme is overal. Maar omdat het overal is. Moeten we het niet accepteren. We moeten ten strijde trekken, niet fysiek, maar verbaal, of waar nodig, protesteren.
1: Ja.
2: Dat moeten we doen. Ik woon nu al 53 jaar hier.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb veel in de jaren 70, 80, 90 hebben we actie gevoerd hier tegen racisme en discriminatie.
1: Ja.
2: Ik zat in namens van Suriname in verschillende comité's waar we gewezen hebben op discriminatie op de arbeidsbureau.
1: Ja.
2: Je had daar, als je daar was ingeschreven en als je ging, dan keek die ambtenaar naar of er ergens een eie kon sturen.
1: Ja.
2: En dan stond erop zo'n kaartje GS.
1: GS.
2: Weet u wat GS betekende?
1: Nee.
2: Geen Surinamer.
1: Oh.
2: Dus dat werd geaccepteerd op een overheidsinstelling. Dat een overheid,
1: ja,
2: bedrijven dicteerde de overheid om geen sollicitant naar hun te sturen die Surinamer was. Dat was die GS.
1: Oh, oké. Okay.
2: We hebben daar toen actie gevoerd en uiteindelijk heeft hoe heet die, de sociale diensten en arbeidsbureau daar maatregelen getroffen.
1: Ja, maar Jan, eventjes jou in de reden te vallen. Misschien toen werd er geschreven GS,
2: ja, ja,
1: maar nu wordt het verdekt gedaan. En ja, dat, ja, is veel erger.
2: Nee, maar daarom zeg ik je, die racisme, discriminatie gaat overal in de wereld, komt, ja, ja, dat voor.
1: Ja, ja, ja,
2: maar
1: klopt.
2: We moeten niet accepteren, we moeten wat, nee, nodig, nu we erover praten,
1: ja,
2: een protest laten horen van wij accepteren dat niet.
1: Niet.
2: Zet mensen tot denken.
1: Ja, klopt.
2: Of het nou hier gebeurt of in Suriname, ik noem wat namen.
1: Ja, ja, ja.
2: Of in, op dit moment in India.
1: Mm-hmm.
2: De jongeren daar die door de huidige regering als kakkelak en beschouwen.
1: Ja.
2: De jongeren zijn daar dus aan het protesteren. Ze zouden vandaag een protestmars houden. De regering stuurt gewoon politie gewapend met lange bullepees of stokken.
1: Ja.
2: Om zo die jongeren klein te krijgen. Maar dat wijst hoe, en als meneer Modi hier komt, dan prijst hij India met 1/14 miljard mensen groeten u. Terwijl hij daar jongeren al 40 dagen op een vernederende manier probeert ten onder te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En vandaag heeft hij politie op hen afgestuurd met... dat zijn geen gummistokken.
1: Stukken.
2: Dat zijn geen bullypezen die wij hier hebben. Maar echte houten stokken.
1: Houten stokken. Maar Jan, waarvoor, waar tegen protesteren die studenten op het ogenblik in India dan?
2: Die studenten protesteren omdat de minister van Onderwijs een slecht beleid heeft gevoerd. En vele kinderen en ouders hebben moeten zich blauw betalen daar om examen te maken. En die kinderen zijn afgewezen. Dus er zijn verschillende vormen van corruptie binnen het onderwijs,
1: okay,
2: in India.
1: Okay.
2: En daar protesteren die jongeren als de afgelopen 40 dagen.
1: Okay.
2: Omdat een rechter zei dat de jongeren lui zijn, moe zijn, alleen bij met TikTok en dat soort zaken. Als je de ontwikkeling wegkaapt van de jongeren,
1: yeah,
2: en dan ga je die jongeren nou die protesteren kakkelak noemen. En toen hebben de jongeren zich verenigd nu.
1: Okay.
2: En nu worden ze met bullepezen of op stokken,
1: mm-hmm,
2: uit elkaar geslagen.
1: Ja, ja.
2: Maar terug te komen op, ik hoorde u over hebben,
1: ja,
2: meneer Jonge
1: Vat. Jonge Vat, ja, ja.
2: Ik Kijk, ik hoorde ook gisteren bij het programma bij Mart Cruderi.
1: Oké.
2: Dat men een verkiezing wenst. Een jaar is er mislukt. En dat de regering of het kabinet of de president een verkiezing weer moet uitschrijven. Ik vind van de regering en politieke partijen in de assemblée, of hoe het heet, de nationale assemblée.
1: De DNA.
2: Die moeten eerst kijken wat mevrouw de president heeft een reden gehouden.
1: Ja.
2: De minister heeft een interview gegeven met Weinerman.
1: Ja, klopt, ja.
2: En als je het beluistert, dan zie je dat ze aangeven waar welke richting ze gaan. Het is helemaal stap voor stap willen ze corrigeren wat gecorrigeerd moet worden.
1: Mm-hmm.
2: Er is al gezegd, de schulden van de afgelopen 15 jaar in Suriname,
1: ja.
2: Daar hebben ze een model gevonden. Ze hebben een andere lening genomen om een schuld te betalen en een deel van die lening proberen ze de sociaal zwakkeren te helpen.
1: Ja, okay.
2: Dus ik vind van, geef de ruimte. We zijn een jaar nu, is het de regering 16 juli.
1: Ja.
2: Geef ze 3 maanden ruimte. Laat ze nu die begroting van die ministeries komen behandelen in het parlement.
1: Okay.
2: En dan kunnen we kijken welke richting. Stink. Maar om nu gisteren en vandaag te horen dat het slecht gaat in Suriname. Wanneer is het goed gegaan in Suriname?
1: Dus dat klopt.
2: Of het voor 75 goed ging. Of het na 75, na 80. Nu na Chan 2025. Het enige wat je hoort. Het gaat niet goed. Mevrouw Loes had net even de bedragen genoemd.
1: Ja, klopt.
2: Waar mensen in Suriname. Het is krap.
1: Ja.
2: Het is moeilijk.
1: Ja, klopt.
2: De overheid kan ook niet de schulden die ze hebben. Ze kunnen nu geen extra schulden maken. Dus het is nu. Wat ik wel de regering daar kwalijk neem en de minister van Financiën, dat ze niet op tijd hun ambtenaren opsturen om die belastingen te gaan innen bij die grote multinationals. Betalen wel, maar die andere goudzoekers, dat er in Suriname het binnenland weggeroofd wordt. En dat zegt de minister.
1: Ja.
2: Dan zeg ik, minister, in plaats dat u mij dat vertelt, u heeft toch een apparaat. Schakel het apparaat van politie en militair met belastingdeskundigen, stuur ze naar het binnenland.
1: Ja, oké.
2: Dat moet dat ze doen.
1: Ja.
2: En niet zeggen, we hebben een zwakke systeem. Het systeem werkt als het niet. Als de mensen daar illegaal goud of wat ze ook daar rijkdom aan het genereren zijn door illegale praktijken. Stuur politie, militair en belastingambtenaar. Meneer Weilenbosch had een andere theorie. Die liet alle illegale $100 in een privérekening waar hij alleen. Dus dat soort praktijken hebben we gehad in Suriname.
1: Ja,
2: en daar moeten we ook gaan klagen. En niet nu, binnen een jaar, een nieuwe verkiezing. Geef de regering 6 maanden de tijd. Als ze al dit soort wanpraktijken niet oplost, dan kan je eisen voor een verandering. En een verandering komt niet door een nieuwe verkiezing.
1: Oké, Jan, bedankt. Ik zie dat ik nog een beller heb. En,
2: tot later.
1: Ja, tot zo.
2: Dank
1: je. Oké. Beller op lijn 2, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Zegt u maar. Tot wie heb ik de eer?
3: Ja, met Julie. Ik heb nog niet zo lang terug ingeschakeld dan, van het radiostation.
1: Oké.
3: Okay. Ik ben naar meneer Jan en die had ik wil daar twee dingen over zeggen. Ik ga u een gezegde geven,
1: ja?
3: Of een uitdrukking, ik weet niet hoe je het noemen wil, maar dan lees ik even voor u. Terwijl het gras groeit, sterft het paard.
1: Ja.
3: Weet je wat dat wil zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, dat weet ik, ja.
3: Oké. Okay. En dat geldt voor de Surinaamse regering. Je komt niet met oplossingen. Het is al een jaar dat je bezig bent.
1: Ja.
3: En nu, volgens wat meneer Jan zegt, dat je moet zes maanden, moet je de tijd voor krijgen. Kom. Ja, en dan geldt dit spreekwoord. En terwijl het gras groeit, sterft het paard.
1: Ja, klopt, maar het is een vele regeringen in Suriname. Is het niet gelukt om zeg maar hun zaakjes op orde te zetten. En misschien inderdaad, ik weet niet als je binnen een jaar al de gebeurtenissen kan oplossen. Ik denk niet dat het gaat lukken om het binnen een jaar te doen.
3: Het hoeft niet dus dat je alle problemen, dat is wereldwijd zo, je gaat niet alle problemen van de wereld en alle problemen van kunnen oplossen.
1: Nee, klopt.
3: Ga je niet alle problemen die zich daar voordoen,
1: okay,
3: kunnen oplossen.
1: Ja.
3: Dus je gaat prioriteiten moeten scheppen.
1: Ja.
3: En wat de prioriteit die je moet scheppen, in, bijvoorbeeld met Suriname, je hebt de gezondheidszorg, mm-hmm, je hebt de onderwijs, dat zijn twee belangrijke dingen.
1: Ja.
3: Ja, en als jij daar geen maatregelen of met oplossingen komt, directe oplossingen, ja, en jij wacht maar, jij gaat maar bestuderen en zo. Er is geen tijd daarvoor.
1: Nee,
3: en dan geldt dus, terwijl het gras groeit,
1: sterft het paard.
3: Ja, ja, klopt. Dus, je gaat toch direct moeten ingrijpen. En wil me niet zeggen dat deze huidige regering, als je ziet van wie allemaal in die regering zitten, dat het mensen zijn die pas zijn komen kijken. Deze mensen zitten al jaar en dag zitten ze daar in de politiek. Dus ze weten precies van wat er scheelt en hoe je dat moet aanpakken. Of hoe je dat moet oplossen.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat je direct kan aanpakken. Maar ja, dat wordt dus niet gedaan.
1: Maar je hebt altijd heb je ook nog een tegenstanders die proberen het zaakje te boycotten, laat me het zo noemen. Snapt u?
3: Dat is toch logisch.
1: Ja, ja, ja.
3: Ze staan hun machtspositie die ze hebben,
1: ja,
3: al jaren, en dat geldt zowel voor particulieren als gewoon grote bedrijven, dat gaan ze niet kwijt willen.
1: Nee,
3: dus
1: klopt.
3: Ze moeten altijd tegenwerken. Maar dan weet je, want jij zit al jaar en dag in die politiek, jij weet precies van wat er gebeurt. Ja. En jij weet dan ook hoe je dat gaat moeten oplossen.
1: Mm-hmm.
3: Goedschiks of
1: kwaadschiks. Ja, oké. Okay. Ja, maar daarmee, kijk, als het goedschiks of kwaadschiks moet gaan, snap je, dan maak je jezelf niet te populair en dan gaan ze juist proberen van alles wat in hun macht is om natuurlijk je van die stoelen af te trappen.
3: Als jij de bevolking heeft voor jou gekozen, dus de bevolking heeft vertrouwen in jou gelegd van nou, jij gaat bijvoorbeeld, in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld AZ. Ja, jij gaat de problemen daar oplossen, jij gaat het gelijk aanpakken.
1: Ja, ja, ja, oké.
3: Okay. Dan weet jij dat de bevolking achter je zal staan.
1: Ja.
3: Op welke manier je het ook oplost, als ze maar zien dat er een verandering en een vooruitgang daarin in voortkomt.
1: Ja, dat geef ik gelijk.
3: Voortkomt.
1: Ja.
3: Nou, maar dat doen ze niet. En het is precies zoals men eerder heeft gezegd. Na stem Oru Gwenti. Daarmee gaat men door.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
3: En dan heb ik nog een punt.
1: Ja.
3: We hebben gesproken over die racisme.
1: Ja.
3: Daar heb ik net een stukje van opgevangen. En dan zeg ik dit. Ik zal ook Suriname als voorbeeld. Trouwens, ik kan ook Nederland als voorbeeld nemen. Ik woon ook al heel lang in Nederland. En dan heb ik gezien, toen die grote volksverhuizing begon, is dat er heel veel Afrikanen en Surinamers en Jamaicanen, mensen uit Trinidad en noem maar op, richting Europa kwam.
1: Ja.
3: Toen was er enorme racisme, een enorme discriminatie.
1: Ja.
3: En wat is toen gaan gebeuren? De jongeren, en het ging voornamelijk om de vrouwen, daar gebeurde het op grote schaal. Zij kregen kinderen. Met al deze mensen, met Afrikanen en noem het maar op.
1: Ja.
3: Toen kwam er een soort van mix. En, de, en ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè.
1: Okay.
3: De opponent, laat me het zo zeggen, of die witte man,
1: ja,
3: die daar tegen was. Toen die kinderen er kwamen, nou, je kon die kinderen niet van hem of haar weghalen. Zo waren ze. Dus dan, daarmee geef ik aan van nou, if one mix a conk, dan verzacht of dan verdwijnt die hele racisme. Verdwijnt. Mm. Niet op grote schaal, mm, niet op 100%, maar het verdwijnt.
1: No.
3: Dus waar men tegen is, ja, ik heb het van nabij meegemaakt. En tot de dag van vandaag zie je dat ook hier in Europa. En je ziet het ook in Suriname. Ik heb het in Suriname ook meegemaakt. Dat je ziet van nou, ik zal het bij naam noemen, dat een Hindustaans meisje en een Indiaanse jongen,
1: yeah,
3: nou, die werden verliefd op elkaar.
1: Okay.
3: Wat is er gebeurd? Vader van het Hindustaans meisje heeft die jongen vermoord.
1: Oh?
3: Ja, ja, het is werkelijk gebeurd hoor. Ik heb het van nabij meegemaakt.
1: Okay.
3: Dus zo kreeg je die moorden. Of dat mensen, of dat die vrouwen zelfmoord plegen. Of weet je wel, dat soort dingen.
1: Ja, ja,
3: dat,
1: ja.
3: Van, ja. En ik ben van mening, en ik sta ervoor, nou niet 100%, ik sta ervoor 1000% erachter. If one mix kon, dan verandert het. Het moet niet zo blijven.
1: De nou, wereld... ik weet niet als dat een, de oplossing een echte in de nabijheid
3: is. Ik zeg niet dat de oplossing is.
1: Oké.
3: Okay. Is één van de oplossingen. Ja, if you know what, op je eye, kijk maar om je heen,
1: yeah,
3: en blijf maar denken van nou, oh, wij moeten, Ablakama moet bij die Blakama blijven en die staan bij en de Javaan dat en gaat zomaar door. Yeah. En de Chinees dit. Nee, het mengt zich.
1: Ja, ja. Nee, dat, dus
3: in de loop van duizenden jaren is het altijd zo gebeurd.
1: Mm-hmm.
3: En dat zal doorgaan. Alleen, wij hebben een of Europa heeft er een hele andere business van gemaakt. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor uw bijdrage. Want ik zie dat ik nog een lijn heb. Bedankt voor uw bijdrage.
3: Oké.
1: Okay, ja.
3: Ja.
1: Goedemiddag, Mart Radio. Zegt u maar. En tot wie heb ik de eer?
4: Ja, goedemiddag. Pardon.
1: Goedemiddag.
4: Sorry, met Ilse.
1: Goedemiddag, mevrouw Ilse.
4: Hi.
1: Ja.
4: Ik hoor meneer Willy praten. Is het live of is het een oude uitzending?
1: Nee, het is live. Het is live.
4: Ja, mag ik reageren? Als
1: ja.
4: Oké. Okay. Ik wacht. Hij is nog aan het praten. Ik wacht even, ja?
1: Oh, nee, Anna. Oh, daar heeft u radio aan, zeker. Want een...
4: Ja, de televisie.
1: Ja, oké. Okay, ja, nee, want u bent nu aan de beurt, dus...
4: Oké, dankjewel.
1: Ja.
4: Ik hoor die meneer praten over mix, hè?
1: Ja.
4: Kijk, dan gaat het oplossen. Is een farse, mensen. Is een farse. En hij zegt ook goed, nou, ik zeg altijd als onze mensen praten, niet onze mensen, iedereen. Als mensen praten, moeten we goed luisteren.
1: Mm-hmm.
4: Want op hetzelfde moment zegt hij dat iemand had zijn die dochter vermoord.
1: Ja, klopt.
4: Toch?
1: Ja, klopt.
4: Dus hij laat zien dat racisme is er. En in de hoge rangen is er vreselijk racisme.
1: Ja.
4: Die mensen die intellectueel zijn, die rijk zijn, die mensen echt bobo's. Ze willen geen zwarte mensen in hun cultuur.
1: Dat
4: en soms tolereert men het. Je hebt tolereren en accepteren.
1: Ja.
4: Men tolereert het soms, want men niet zoiets in plaats van Chingo, please, zelfmoord of ik raak er helemaal kwijt. Right. Dan laat me een oog met mijn tapwa aan.
1: Ja, klopt.
4: Begrijpt u?
1: Ja,
4: men no love you. Men no love you.
1: Nee, het is omdat het moet.
4: Omdat het moet, ja. Mijn oma laat me om op je, mijn pina naar je akompiki. Mijn oma laat me even go donkey one black man.
1: Ja, klopt.
4: Of van teraras. Weet u wel?
1: Ja, klopt.
4: Maar dat is geen accepteren, dat is tolereren. Fausa doen.
1: Ja, klopt.
4: Weet u wel? Dus wat die manier zegt is tegenstrijdig.
1: Ja.
4: Ik begrijp. Yep. Als echte lobby komt, hoe lobby ons schrijf je, hoe met ons schrijf je, en dan moet vriendelijk en tolerant naar een trakkoekoe.
1: Ja.
4: Maar je moet ook take one smart voor, want het is hetzelfde van op je kleur.
1: Ja.
4: Wat die meneer zegt nog toch, even aan mix komen, dan is dat niet. Niks niet change.
1: Nee.
4: Niks niet change. Als lobby ons schrijf je, weet je, je moet ook maar om je kleur, want dan ben je ziek.
1: Ziek, ja, klopt.
4: Ja, toch?
1: Ja, klopt.
4: Ik wil gewoon tegen een man voor kiezen, want dan weet je of je die staat niet. Dan ben ik een zieke vrouw. Weet je wel, ik wil leren dat ons leven, om de familie accepteren, dan heb je naar goed door. Maar ik ga niet bewust doen, weet je, want vaak naar een blakas, maar je gaat zoeken, maar bewust. dan, want dan is smoke-sip-ching, is nonsens, is rommel.
1: Ja, ja.
4: Dat gemixte gedoe heb je overal, ook in Amerika, overal waar ik kom, ook in Frankrijk.
1: Ja, klopt.
4: Weet je wel,
1: ja,
4: je voelt dat racisme.
1: Ja.
4: En dat wat meneer Jan zegt en iedereen, we moeten tegen aangaan, ja, tegen ingaan, ja, en gewoon vechten. Ja. En om een stap tapoemen voor. Kijk, ik zie toen, volg net op Facebook,
1: ja,
4: ik zie, en die beelden laten ze niet zien, hè. Daarom zie je weinig keer wanneer die voetballers komen met al die kinderen. We moeten opletten, er zijn geen donkere kinderen tussen.
1: Nee, klopt. Klopt, dat is, dat, dat is me ook opgevallen, ja, klopt.
4: Ja, maar ja, net zie ik het live en ik zie dat een van die Argentijnse jongen, hij geeft dat kind geen hand. Weet u, het is gewoon pijnlijk, hè? Vooral mensen die are in denial, onze mensen ontkennen. Als je dat soort beelden ziet, dan kan je niet geloven in deze tijd, volwassen man, hij geeft een witte kind voor dat kind een hand, maar daardoor een ablakapje aan, een gapje aan. Je moet toch ziek zijn in je hoofd.
1: Ja, klopt.
4: Nee, maar dat, de sport niet.
1: Nee, maar dat zei ik ook van een, kijk, dat hele ding met discriminatie in Amerika, met die Argentijnen, snap je? Dat haalt het mooie van het voetbal haalt het eruit. Snap je? Dus een, ja, en ook die scheidsrechters en dat soort dingen. Dat haalt het mooie van het voetbal eruit. Maar ja, het is nou iemand zo, maar kenking, jammer genoeg niet. Zo
4: nee,
1: snel.
4: We doen best.
1: Ja, klopt.
4: Zien we dat, dan zeggen we er wat van. We kijken niet de andere kant op. Want doen wij dat, dan worden onze kinderen of kleinkinderen het slachtoffer ervan. En dat is gewoon niet goed. Maar ik kaart het aan, omdat ik zie net op Facebook dat die meneer, en die beelden laten ze niet zien, hè, want zogenaamd het is er niet. Een volwassen voetballer, hij geeft een dat wit kind de hand en daardoor een ablakapje aan nek. Wat doet dat met kinderen? Wat doet dat met kinderen?
1: Ja, klopt.
4: Weet je?
1: Nou, ja.
4: Maar dat was even mijn mening, hoor.
1: Oké, bedankt. En fijne avond.
4: Heel bedankt, hè.
1: Ja, oké. Yes, oké. Meneer Ray, je zegt niets. Ik hoor je niet. Of een, ja natuurlijk.
0: Ik luister dan.
1: Ja, over een paar minuten ben jij aan de beurt.
0: Ben ik aan de beurt, ik luister gewoon.
1: veel stof.
0: Dat nadenken.
1: Ja, en voor je uitzending natuurlijk, hè.
0: Ook. Ja, maar ik blijf een realist, hè.
1: Ja, oké.
0: Ik blijf een realist. Veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik ben realistisch.
1: Oké. Okay.
0: Snap je?
1: Als ik naar de tijd kijk, zie ik dat het inmiddels 5 minuten voor de klok van 5 is.
0: Ja, ja.
1: 5 minuten voor de klok van 6, sorry. zometeen worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En dan neemt mijn collega Raymond Dalvoer het van mij over. En die gaat door tot 8:00. En daarna, vanaf 8 tot 10, dacht ik aan de heren van stand. En die zullen zich ook verder uitweiden over het voetbalgebeuren.

Ik heb even de twee afgelopen uurtjes bij u in de hoek. Was ik in de huiskamer bij u. Dit vanwege het feit dat de heer Norman van Gom verhinderd was.

Ik neem bij deze afscheid van u. Althans, ik groet. Geen afscheid. Want mijn collega Riedel zit te lachen. Ik groet u bij deze. Ik ben er morgen, als ik goed heb, ben ik er om 5 uur morgen weer. Ik zeg, blijft u afgestemd, want zometeen kunt u verder discussiëren met de heer Raymond Dalvoer. Met het programma Markt Gevarieerd. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
4: De vrouw doet het beter dan de man.
3: Verder in de feest line-up Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwe Dravers en alle leden van de band.
5: VIP available.
3: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
6: Dat die leasing.
7: This is your captain speaking.

0: www.flysalem.com. Odi, odi!
1: Dennis Martin. Langer dan
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik groet u van deze plaats uit met alle respect en alle liefde. En ik ben u heer zeer dankbaar dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. Een zender die langer dan 41 jaar bestaat. Faudet, Fautan. Mijn naam is Raymond Dalvoer, Bas Dali. En ik presenteer het programma Maart Gevarieerd. De afgelopen 2 uur hebben we mogen luisteren naar de zoon van oom Albert. En dat is meneer Henk Albert zoon. En daar, hij heeft in het eerste uur een prachtig interview gehad met Roy Jongevat. En in het tweede uur heeft hier en daar zijn er wat discussies losgekomen daarover. En daar zijn we heel tevreden over. We zullen het niet altijd met elkaar eens zijn natuurlijk. Maar daarom maken wij radio. Zodat u uw mening ook kunt en mag ventileren. En we laten daarbij iedereen in zijn of haar waarde. Vandaag is maandag. Ik denk 20 juli. Het gaat hard. Voor je weet is het weer winter. Maar zover is het nog niet. Want ik zie die mensen al thuis hun wenkbrauwen fronsen. Paman Dali die zei Tjarugo. Mee geniet vast zomeren Bas Dali tak winter tori. Nee, una atibron am tapuera, una atibron. Maar goed, voor we verder gaan, dan hebben we altijd de traditie om even stil te staan bij zij die ons zijn voorgegaan. De Wandi Gwaufisi. Aladin Bakka familie. We wensen boem voor krakti. Sterkte toegewenst aan alle nabestaanden. Ja, trouwens, die daar Siki Bedi, de Siki. Is in een go. We hopen dat ik kan kiezen in Bakka. En dat mag beter voor true in een neem voor Anana. Ja, dat is zo utaki. Ja, trouwens, die verjari, of de beverjari, of de pejarete, of de apwansan fufiri. We baarden een hippie pipoere. We versterden naar vast die fiti. En we hopen dat de massa op een boom deed. En we wensen alle kolokken naar alle boom. Die de wan doen in haar libi DC, in haar libi makandra, pewe libi naar haar schrijfje. Ja, dat is zo taki. Ik wens het me. Alle moende dat we met presteren een programma die de kari Nyunzu in Sernan Tongo. Dat met Broko Broko. Want toen prins Pari Tori zijn vindt presie in Sernan. Dan met brokken in haar tong of uno, zo fasie, dat ook aan tek moro boem prati, dat want we archa anjoense in uw egi tongo, en me denk tak u loben tapon fas di safiti. Jongzo, instrena tongo. Na in haar tori fu van togore strati, animus bedrijf bij Tali NV, no e agri na nga afonus fu kruto bagra. En zo, het bedrijf, Guahi, dat was taki, de teken hoge beroep, zo boem. En de man voor bij Tali, NV, Basra, Farsi, Koda Baks, taki, dat die de markie hoge beroep, dat was taki de Guahi, en ook de schreef zo, dat de Uroko, na tap van Togere Strati, no, sa fin pres moro. Nee, den broko dat hij go gewoon lek van den takafisi. Ja, atori hij go voor een fasi fa a aanbestedingsprocedure fin presi. Dat na problema die NV Batali abinanga kurtu bakra. Amara basi verklari dat die Batali NV moest go nomo godoro nanga den woroko na tapu lantidang so bong van Togeruit strati nanga lekvo sabi ook to slangenoot strati. Ook to amarabasi taki dat na aanbesteding moest do eten wan trong. Dus de moest luka aanbesteding en afas fa go amarabasi no agri dus amarabasi finitak de moest doen eten wan lisi. Alleen voor de kansorgo taki aanbesteding moest go naar afasi di fiti. Dat bij de apisifu
NV Bantali, Nanga Ambarabasi Wansi, Nanga de Rokofu van Tokere Strati na Trasi. We gaan een trattori no, lek voor Sabi. Waloman tak overing ba, Eetjen tak overing, Henk tak overing. Dus Mino tak voer overing moro. Spanjoro, men voor stereo. Men voor stereo tru tru. Nanga di, you, tron, kampioen van WK DC. Spanjoro lek voor Sabi, win one. Funoti, fu Argentini. En Argentini na semi-kampioen. Allemaal zijn krak als Spanjoro, maar voor stel hun ook toe. Kone afronten nog eens maar. Jullie zijn krak als Spanjoro, maar voor stel hun ja, vanuit het studio. Want sa, sa libi de eenmaal, if you win, dan men voor stel je. If you lasi. Oké, okay, sa ride, maar trafas nog de ook toe. Sorry. In een sport, ja, man zei winnie, terwijl lassie. Zo'n tron in een competitie, ja, gelijkspel. Maar dat een tak in het toren is, een tak competitie tori. We tak toernooi, een week aan een toernooi. In vier, ja, voorkondigen die nooit naar mitang aan een schrijfie in een toernooi die zie. Maar ja, er kan er maar één winnen. En mijn baron hippie-pip, die Spanjoro, mijn breedje denk. Mijn breedje denk, hè. Alla di mi ben wansi strategisch taka beker moustache uit Amerika. Maar ja, abra foyar baka. Dat bere wan chat pisi fu aweka, want alles ma tak overeng ba, min af godoro, in na diepte. Iviri, kade baka, nyumsu instrument tongo, yuri da oso iwan gomoro fara in a tori. Yu, natuurlijk ya ba okasi dati. We go wan trattori no, Natapu Magenta Kanaal. Natapu Magenta Kanaal weg. Nou, Magenta Kanaal passie. Wamasma voor 19 jaar. Tuka. Nanga Waman. Die ben rijdt op. Wan Bron bij Sigri. Wan Bron fiets zo boem. Nama is ben Abi. 43. Voor 10 na 3 jaar. En voor die. Awagi. Naken. Akon lassen. Libi. Taplanti dan. Na. Magenta Kanaal Passi Sobong. Na jongeman fu tina negi yari di bere awagi no abi rebuweis repapira anabi. En ook tu are doro bagadi atuka na amandi bere abron bay sigri. Amandi bere awagi rego doro sondro fu Sondrofu G Yepi na aman di anaki tap lantidang. Ook tu na jongeman di si no soren fes na skoutu baka di anaka trawan tapa na Magenta Kanaal Passi. Sari tori. Na neti na net juru a chauffeur dongo go na skoutu bureau, dan een beetje smaffing, zo boem en ouders. Skoutu, dongo, gona a osso, fu a chauffeur. En de kon feni, na let archibum sametaki, de kon feni wa pis let anu, fu amandi berea bron by sigri, in awagi, je begreep. En awagi, belayanga brudu ook tu, je begreep. Saritori. Skoutu doe een technisch onderzoek. Na tapu awagi nanga ook toe tapa bron bij sigri. A bron fit so boom. Na chauffeur ook toe ben chisi mankeri. En baga di akis jepi na atoso skoutu sroteng. En skoutu ei onderzoek atodis go moro fara. Ja, dus so den torete ifiri. En we zitten in a DNA. Masra Adin, wan thema, vergadering. Abra a veiligheid. In Sernang. En Masra Jones. Masra Jones. Efenitaki, Afene. Feritaki. In a Prinsparitor, die zie je de wan behandel. Dan Waloman.
Nee, zo'n visie in de assemblée, je begrijpt. Zou ik dat doen? Trafas, nu de. Lek voor Sabi, drie skoutu, de man. Na idee voor skoutu schrijven, zorg dat ik drie van skoutu, na kan doen in Oroko, nou ja zo. En dit op te maken dan ga die een Colombiaan wat man die bestrot naar scoutbureau. Men zou even naar scoutbureau, maar ik denk dat naar scoutbureau een Colombiaan in een van de net die zit die psade dat akon deso tak a Colombiaan lowe sommige occasief lowe fa lowe dat uno sabi maar na de tori zijn even precies. If he and the tourist Nasari Tori, me begreep that he, yeah, a edeman for school to Masra, we forget any if am I doing all the akang for sorgu tak a school corps mustang jaja, maya altek ya por aprana mindri, and that you know man puru, ala prespe libisma e uroko. Alto ja ap want to por apra mindri ifiri ye wawa ika puro ma adesso ta ki ireman pur alamala ifiri to that na den to di sa we si no en ja wan bedrijf ook to de mai karen het middelpunt informatie aan een meldpunt informatie anoniem Mia Sobun de man akwa redi jeng voor en toeman die loe one of the man na Lexobe Takikba one of the man na Colombian Jorge Eliezer Arisa Ortega en a trama na Masra Jean Juliano Joel Burke na wasa naman. En ik voel Sabi de Maïsuku Burke in een tori voor die akon zo vaar dat 1800 kilo cocaïne bij Lassi. En Masara Ortega de Maïsuku Amarati voor die de zo vaar dat amaben tek prati na ogri orga. En ook toen de man vindt dat hij overtreedt wet van verdovende middel. Dan penfire wet, vuurwapen wet, zo boem. En de man taki, Masra Burke, omloek bang, want hij afvallen toen zit te draaien, dan gaan we gooien naar Anu. En ja, zou ze doen. Ogri, sinds Libisma de, ogri, tekba. Inoman puren kwet-kweti. Ogri de, solang alibis ma de, ogri de. En solang alibis ma de, lek voorbe abe in a euro voor Masra Henk, racisme otang, anogo gwe. Wet ma onderlinge discrimineerd in schrift. Blaga ma onderlinge discrimineerd in schrift. Ma wiri say fadong schrift hij discrimineerd in schrift. Na moment die ik aan grond tapo atoris bij dekba na mituko meeting. Wel adeso taki im tak tiri de tak over ator dat die. Dat was prinspari tori. Maar lek vol bij jere na radio dat trouwens vind taki moksi da ogwe. Anogo gwe. Na sautang. Solang alibis ma de. Altijd jabi drie vrienden drie vrienden voor denki nanga taki nanga jersey awana jersey trouwang ook twee figures makandra tok bruide onderling de mij discrimineert in serifi you know man do next in a piece dat hij na sadek ba ifiri uno lobeng me agree tangadrape uno lobeng en dan moest tang tak over den tor dat hij. Want anomoi. Maar we moeten op in uw eeuwen praxeren dat ik bij dek ben aan mij toe komen. En op boem dat ik weer vetten, maar anogwe.
Men tegen kring kring mati. Zo zijn mensen eenmaal in Sabi. Wali bis mau luki langa langa ini aira mau tegi fa lobby fa machi fa amai krakayo. Drai baka jeng da here sau tegi sau taki. Yo suma sama ni sprak serven serif yo. Na sa sa no gue in Sabi. Wo zijn mensen eenmaal zo zijn mensen eenmaal in Sabi. Wali bis mau luki langa langa ini aira mau tegi fa lobby fa machi fa amai krakayo. Drai baka jeng da here sau tegi sau taki. Yo suma sama ni sprak

0: Quand on se réfugie, il faut sorgou, tac, nomonomo, ou muslip, bouna, ou se réfugie, il fait. Maar het zijn aspecten naar solibismatang. Ifiri. Maar we hebben noemen, we hebben noemen, want die. U loopt zo'n boemzani, u loopt zo'n boemzani, u loopt zo'n boemzani, ifiri. Maar ja, met dat heb je het zo. En. Me vergeet voor tijd goed dat ik. Voor elkaar apprecie voor Radio Mart. Radio, het is bij de Akbafu Nieuws of de Rantong er, hè. Kan je morgen nieuws doen, maar dit is naar de Prins Paritori Sampuru. Voor de nieuws of Sernang. Nou ja, zo, nou, nou, de je Archie Radio Mart. Radio Mart, die Dena, Woutrichemstraat, nummer 18, naar Bemere, zo boem. Radio Mart, ik Archie vrij vrij, tapo, wan noti, sebi, kabamarchi, negi noti. Via Salto. En ik ga Artje ook toe via www.kabamartjeradiomart.nl kabamartje.nl en agentje van Radio Mart naar noti to noti voor CB1 voor to negi 1 en toen antron agentje van Radio Mart naar noti to noti voor CB1 voor to negi 1. We hebben een beller. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, meneer Raymond Dalvoor.
0: Ja, gaat uw gang, Mr. Jan.
1: Ja, toe opmerken, meneer Beers. Misschien wel een beeld.
0: Zo.
1: Voor Amsterdamse poort.
0: Jip, Tori.
1: Van Osso, Dappe, Lekage, Stront, Alassani, Watara, Ninwa, Osso. Dan. Meneer, mevrouw Lia Velter, ik kan zien dat dit op YouTube toe. Dat kan ook de eerste lezer zijn die ze heeft.
0: Zo.
1: En meneer, begrijp, van het stadsdeel naar de Kardeman, de woningbouwvereniging, nee, look hoe de soort probleem die ze. Volgens mij begrijp, naar om een lezingbaar. Oso is sungu dape. Jano aleng nelek senang is sungu oso. Jana ding water pipe nanga afvoer pipe. Slecht onderhoud mi denki.
0: Zo.
1: Mek disipsa.
0: Maar je bent rapen toevallig of naar she is ent op YouTube?
1: Misschien en mevrouw Veller zijn de beeld gim toe.
0: Oké.
1: Want met hij met de televisie alles aan kom dape. Omdat hij Salto de radio in om ontvangt, is dat nou aan een beetje zo'n gelegenheid voor Belgen naar de radio.
0: Ja.
1: Dus bij deze, mijn praxis, nou ja, heb ze bijna verdedigbaar.
0: Zo.
1: Maar dan toch mee, net met jouw beeldbakken, dan praxis je dan met Piki Kondre.
0: Natuurlijk.
1: Piki Kondre zei ze na. Naar Zuidoost, naar de bewoners dappen.
0: Ja. Maar je nooit schrijft in een kist, nooit je nog met een pistool dat hij ook zo, nee? Hè?
1: Nou, van afvoeren, verstopt en belde man, de kon direct. De crimen, de zanning. Dus tegenwoordig in een bel, gewoon naar woningbouw, de abonne eigen bedrijf. Een bedrijf dat doet een roken.
0: Maar aan de andere kant, woningbouwactie ook toch even op een extra verzekering dat bepaalde toren.
1: Ja, maar tegenwoordig die ingecalculeerd. Die heeft dat nou also in de verzekering van Zandati.
0: Ja.
1: Lekkage,
0: glas
1: en
0: glasbreuk, glasbreuk, alles het zijn.
1: One lift. Was alleef nee kon je niet also ja wie paait het fijn toe
0: service kosten toch
1: service kosten
0: ja.
1: Dus alleen zijn zitten de en goed dat we belang geven door de dames en heren look hoe heavy also nee lekki of de pijp nee lekker Zuidoost of Pietang
0: ja
1: want dan was hem Zuidoost wang
0: zo
1: wat ze mij begrijpt. Voor mevrouw Lia Veller aan haar eerste lezers aan die psa. nena oso pe a sende belgime.

0: Maar tweede saritori, meneer Dalfour. Wanneer kapseis na vis amonding dapena Guyana vis waldiba. Nen se.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we de redde 67 sma.
1: Ja.
0: Maar volgens informatie, wat lof den sma, nen op de place. Dus volgens mij, abototek moro furus ma de lekabe machteki. Want dat je si vaak in Azië, dat den veer, heb de machtek 100 sma.
1: Zo. Dit
0: ik bijna 600.
1: Hij me kudde, jongen.
0: En aboto dis kapseis na Guyana, na monding dape, aboto ben mota ma fair boto. Moto na Georgetown, abengo na wa trafoto. Ma da ben mekwa wa fart via se. Es aboto kapseis en tanga nu, de mano sa o mens ma bendene na boto. Wat de man kon erachter, dat hij funes ma die redde de 67.
1: Ja.
0: 35 nummer binnen de officiële passagierslijst.
1: Oké.
0: En ook de verlek die bij de foto voorzien in een wapscript, die is nou een verdeel ervaren dat hij als passagiers in de tapalijst.
1: In de tapalijst, maar moest op zomaar de aan boord.
0: Ja, ja. Het saritori zijn met de smadapa Guyana.
1: Ja, ik daar ook.
0: Mijn loke is een satramel ook de beeld. En nu misschien dat hij startnieuws, ik kan ook spot wat artikel erover. Dus om leer voor de aan die stepsa, vooral dat we daar wat er meneer Dalfour mijn sabbeti, we sabbeti die perika bij we foto naar Nikeri.
1: Ja, abe long, apasien de bank buiten.
0: Abe route dat.
1: Ja, abe goed erop, abe goed een foto zien.
0: 6 euro bagan na je moet een foto. 7 euro man te door aan Nikeri.
1: Nikeri, ja want je strip erop in een foto.
0: Ja, dus mijn vader woon voor lezen als passagier.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met perika. Brede sera boto giewang. Goeie nieuws, man.
1: Oké.
0: Toen der tijd. Maar zo lees je het even de tapa als ze. Had je slecht tapua asfalt op de straat in bede. Nou, een golf in hem. Maar als je zo lees je, zodra je ipsa van de karasani legpunt nog.
1: Nemboei.
0: Nemboei, de legpunt na Nationaliba. Even een stevige brak alles aan poer dingen.
1: Zo, dat want dat kapasje, dat ben klaar niet, hè?
0: Nee, dus als ze, zo lees ik ben dus zo rustig, dat je praktisch dat kapot op een pasje moet ervaren.
1: Ja, ja.
0: Maar zo lees ik als refroute. Je was Erik Gehry, je viert dat ze een poera aboto. Dat je jere als kroeven van boto's refi.
1: Oké.
0: Okay. Mina, dat heb ooit mee.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, Mina, ik heb mee. Mina, ik heb mee.
0: Mina, ik heb mee. Dan heb je een kare. Mina, een mooi boto.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar sms, bijna met alle boto dat die de bij Abi. Trouwang, de man bij Taya, Boeina, Amerika, de ben, de nobepaai, de man.
1: Ook toe.
0: Aher, maatschappij dat vernietigt.
1: Ah, ja, ik ga er, jong.
0: Wat is er naam bij de wat konere? Code eerlijk. Sami sabi, tap tak tuk. November in Gadowani. Mi sap tak se na uba wa shwiteng. Tekip chimboy.
1: Ja.
0: Proos tenanga mi seif nan 20 jaar, 26 jaar mi tanda pe. Mi be apuma loike baan, welib mooi, shwiti.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En aan oorlog nu,
1: dat ik nu,
0: dat ik smaak, is aba pisten dat die meneer Dalfour. Was er na holu, ben de to Nederlandse holu.
1: Ja, dat misabete ja, aten dat misabi.
0: Die mi kon ja da, aben dat schreef je wat mee bij Kangawa, honderd zoveel. 100 sana holu dim gebroken ja bijna 200 zoveel. moro. Mikisi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is lang bij haar stabiliteit ben de.
1: Ja, amend waar de beboem.
0: Ja, die de baka 55 jaar. Nou, maar nou, aan bij haar SRD.
1: Ja. Zou ze doen, zou ze doen.
0: Sanif, sanangan is maar naar bij haar. Minogo 48 jaar, maar te meer in de sani. Die bagan naar mevrouw Loesbeta, geen voeding. Granis madape. Dan bijna inabi fasaning sari taki I serve no one throw water water de sani. Want uno magnes and that may mene emita mis the
1: Ne.
0: Uno magnes may last least din bego na sernang. Akte 70. Dat toch acholube stabilite. Ano beden 1 op 2.
1: Ja.
0: Maar we konden er 1 op 1.
1: Ja, dat rappen.
0: Wang sana acholube de wam tata cholu.
1: Ja.
0: Maar nou, meri wang sana cholu. No door 20 cent zitten.
1: I'm a boy.
0: Dus mi, daarom mi etakim betake voor zijn nieuws. Er is mijn eisverkiezing, maar er is een regering die is hier. Een partij dat die koopje, een regering, met een plan. Er kan een plan, drie moen. We hebben een plan gedaan. En we gaan drie moen even op de straat die is er lang.
1: Zo.
0: En ja, we gaan een oga straat die mam sa bel tak nomo.
1: Ja.
0: Van mij tak nou. Als de sandep sa. Ano tide, ano chan, ano bas, ano fatra fene.
1: Ja.
0: A safe, safe mentaliteit die de man kweki na sernang. Nang a partij belang, partij is mamus kisuroko, a standaard vernietig a kondere tide.
1: Zo.
0: Dus nanga disin is ben dem laatste.
1: Ja, mooi toren, ja. Mooi. Grand tangi die, je wil maar praten den toren, dis nanga uno.
0: En tot slot, mi bete ik bataki Jamal en a boys mi wini.
1: Ja, mi verster je toen nanga Spanjol, hè. Ik heb het ook eerder gezegd in de uitzending, mi verster alas maar.
0: Ja, mi bete ik ba Jamal na man.
1: Ja.
0: Weliswaar aan olai.
1: Aan olai.
0: Aan als kopua mooi bal.
1: Ja.
0: Maar keeper ben geconcentreerd op pure, maar abodewa mooi doelpunt.
1: Jere drape.
0: Maar a play mooi.
1: Ja.
0: En mi ben de Jamal.
1: Terecht de man of tronkampioen, terecht.
0: Ja, de man kan klagen, de Messi klagen, tak ja, de man benadeeld en dan een rode kaart.
1: Nah, niks
0: benadeeld.
1: Nee,
0: opzettelijk amango te kamang.
1: Ja, Spanjol is terecht kampioen, wereldkampioen.
0: Ja,
1: klopt.
0: Terecht. Dus ja. FIFA Jamal.
1: Viva, viva, señor Jamal.
0: Teta vara, bakal.
1: Abong. Grand tangi, Mas Rayan.
0: Mami, hoop dat je desma arki.
1: Ja.
0: En luku a voorbeeld samsa guyana nou na nga boto.
1: Na boto, ja de maiere.
0: En dat nou unaso men boto morasen nang. Maar toch boto je adrada pe na nyung foto na nga Leonsberg.
1: So.
0: Na presening foto go mit meer sorg dem ching boto de ete.
1: Ja.
0: Na nga albina na nga quarantine liba.
1: So.
0: Zo moest de voorzichtig nanga, want misab de liba zo lees quarantain liba ta wat erigeri de vloed of Marwina liba sana liba
1: ja.
0: Niker liba no me grap
1: ja wie de voorzichtig
0: Louis Babi de man betaki niker liba no langa ano brati maar ben de wan diepi liba dus onderstroming in wat er bij gevallen.
1: Dat nou ook niet toe. Ja, man.
0: Want Michouin en niet, dus Misabi.
1: Misabi.
0: Oké.
1: Okay, fijne avond, Mas Rayan.
0: You too.
1: Oké, okay, man. Bye. En dat met de man die altijd een potje zie uitzien naar Radio Maart. Dat na Mas Rayan en Amkishun. En leg voor Sabi, alles wat Tori, Achako en Afesi. A laatste Tori is Mas Rayan Betaki bij over. Sorry. Aboto fu Perika, Perika di Beciario, gona
2: Peri ka bechari mo po fu foto se iguani keri en fu ni keri ka foto en as a botarat be na ma herde i bedena boto te fidoro na prespe i wandoro i firi en baka peri ka boto wanda so boto tori na nga futbal tori fu spagnolo mas rayan taki oktu mas rayan chaka fesita kwa boto sungu oktu na gayana en sari tori mar Alibego d'oro. E malvetak bototori, devo andare un po' fu bototori. Orchestra tropicale, una botona captain.

0: Orkestra tropical bede dati nan apoku, sa rekari boto no habi kapteng. En sa ou sabi yon boto altek mou sa kapteng. Sondra wan kapteng abotone, ay tang, ay talek pate, anego moro fara. En ouk tu ou sabi tak na wan kapteng no mwede tap wan boto. Ana tu nan adri, wan kapteng no mwede tap wan boto. En yu di tetap aboto, na kapteng ay tak sep sa. Dus sa ay taki, adatim du. Tenminste, if na wan sani di ikan du. I fili. En ook to adeso, tak wan kapteng fu wan boto, mana kan, ef adeso tak aboto, ef watrako ina aboto taki, adjes tak aboto wan sungu, dan a kaptena ena moro, ena last man di makweli baboto. Je begrijp, ena last man. Amana kan gwela aboto, da, tras madena botete. Aukisi strafu, anap chinso. Dus dat be de want to torif boto, maar lek van amane Jan be takik ba. Perika, nou amoy tori, sit, wala mala sa aboto perika. Mi be de pchimbo ete atendi perika be gwa watra, ifari egona perika yere fuf. Fu fotosif ama eraser na libera motek seno ma manego dipinse ama eraser si so ma ama ego langa ama ego fare cara presi nikeri dat bere perika en sribin ama kaina boto dati goedenavond, u bent nu live in de uitzending, wees u van harte welkom
1: meneer Delvoor.
0: Goedenavond, meneer.
1: Rivellino,
0: ja, Mr. Rivellino.
1: Hoe gaat het met u?
0: Meneer Rivellino, we doen ons best en meer kunnen we niet doen, hè?
1: En God tot de rest.
0: Dat hopen we.
1: Ik wilde even reageren op dat prachtige nummer van Orkestra Tropical.
0: Tropical, ja, Botona Kapteen.
1: Dat was uit 1979.
0: Ja, het staat ook hier bij mij, ja, 79 was dat.
1: Ja. En achtergrondkoor was Ewald Blokland, zo te horen,
0: okay. Met nog een paar anderen. Ja, dat was een mooi orkest hoor, Orkestra Tropical. Mm-hmm, ja man, het was een geweldige band in Suriname toen.
1: Ja, die waren van Suriname.
0: Suriname, ja.
1: Ja, had ik me laten vertellen. Ja. En de vader van Rocky Marciano was de drummer in die band.
0: Oh, die was de drummer, oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Nee, ik, als Chimboy me herinner me, Orkestra Tropical kan je vergelijken als de, als hoe die band van hier in Rotterdam? Als
1: Caribbean Combo.
0: Caribbean Combo en die band van Mayen, zo populair waren ze toen in die tijd in Suriname.
1: Ja.
0: Ja, maar...
1: Ken je klassiekers? En dat is voor mij, ik heb het eerder tegen u gezegd, dat is voor mij klassieker wat ze van toen, die gouden sterren.
0: Ja, heeft gelijk. Ja, maar dat moeten we koesteren, toch? Ja, dat moeten we koesteren.
1: En we moeten ze in ere houden, hè?
0: Zeker.
1: Mag niet vergeten worden.
0: Nee.
1: Want wat ik laatst ook heb gezegd in een programma, toen met het overlijden van meneer Jeff Bocconi, heb ik ook een uitspraak gedaan van, hoe komt het eigenlijk dat we vaak de Surinaamse artiesten pas gaan... een ode gaan brengen wanneer ze zijn overleden. En waarom kan het niet als ze in leven zijn?
0: Ja, daar pleiten we vaak voor dat we mensen moeten eren zolang ze nog in leven zijn, champion. Maar vaak zie je het ook dat het pas achteraf gebeurt wanneer de mensen ons zijn komen te ontvallen. Terwijl het eigenlijk, je moet ze nu eren. Laat ze eens weten van dat al datgene wat ze hebben voortgebracht, dat wij daar prijs op stellen en dat wij ze daarom ook in het zonnetje willen zetten. Snap
1: en
0: je?
1: Dat we ze ook in het zonnetje zetten en dat ze gewaardeerd worden.
0: Precies, daar gaat het ook
1: en, om. Ja. En sommige worden ondergewaardeerd en dat vind ik jammer.
0: Ja.
1: Want ik heb ook wel eens gezegd van waarom is eigenlijk, waarom heeft hij niet eigenlijk een oeuvre prijs gekregen of zo toen hij in leven was, weet je wel.
0: Precies, ja. En dat zou mooi op zijn plaats geweest zijn, snap je?
1: Ja, ik vind gewoon als die man gewoon nog in leven was, had ik gewoon gezegd, nou, we moeten die man gewoon een oeuvre prijs geven, want die man zat al zoveel jaren in het vak. Samen met anderen, dus ik had zoiets van, ja. En als die in leven zou zijn, had ik het wel gedaan, hoor.
0: Kijk.
1: Ik had het echt gedaan, samen met andere artiesten. Ik had gewoon gezegd van, nou weet je, we gaan deze mensen gauw een eerbetoon geven. Van over hun muziekcarrière en wat ze allemaal doen voor ons. En als ze er niet meer zijn, dat ze toch mooie dingen hebben achtergelaten voor ons.
0: Precies.
1: En dat wordt soms ondergewaardeerd. En dat vind ik jammer.
0: Heel jammer. Het valt op. Het valt op.
1: Het valt op, ja. Dus dat is eigenlijk mijn
0: betoog.
1: Belangrijke bespreking voor deze avond voor Radio Markt.
0: Hartelijk dank, Mr. Rivellino.
1: Graag gedaan, ik doe hem met plezier.
0: Ja, dankjewel, hè. En u mag altijd, voelt u zich vrij om weer te bellen als u daar behoefte aan heeft. Ja.
1: Ja, zeker. Ja, okay. Hoor, dat komt goed.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay.
0: Bye-bye. En dat was onze trouwe luisteraar, Masra Rivellino. En Likvo Sabi, Likvo Bekai Archie, Masra Rivellino. Troe, troe. Amai tjaka fechi taki. Omo zijn memre. Aan een pokoe man wang. If you na wang man zijn mek skedre. If you na temere man. If you na architect. If you a karkong. If I deso tak in your libi. Je du bungroko ji a komakandra, as a nang komakandra dan afiti, dan afiti taki, sma mu sen memrei, sma na mu sen wakti te tapi ai, dat ook om memrei no, wat heb je eraan? I mu sen memrei de sma, te de sma da ai ete, te de libete. Alek fatra de memrei, masera Maxor Dam, di tapu ondro ya, 100 jari, wan ondro, wan ondro yara tapu. En a defeng, Steve, a defeng, a den boene ede, en hij tak boem, dus en as. Even look bij tap 200, in vier, maar zo hoort het. Dat is maar die hij timmeren naar passie, dat is maar dat hij kies more power voor gomorofara, dan gaan de boem zijn die, zou dat doen, voor tjap boem, sweetie, giyu. Die jude daar ook zo, even naar Poku, even naar Amana Wadatra, even naar Architect, even naar Suma. En zo hoort het, zo omhoes Teru's Riffy. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
2: Mekwe mame kombaka.
0: Tante Loes van Kapel aan de IJssel.
2: Mekwe mame kombaka.
0: Tante Loes, deed
2: mi pari no lasi, mi boto no boro, mekwe.
0: Nou, mooi Poku.
2: Mame kombaka.
0: Ja, kombaka.
2: Maar dat je abba mooi schuit van toch?
0: Ja.
2: Ik ben daar voor 1 juli.
0: Oh, je hebt het horen.
2: Dat naar Coyunto Casino zing dat hij.
0: Coyunto Casino, ja.
2: Juist. Maar Rijkman zing dat hij.
0: Oké. Ja,
2: Rijkman. Dat nou zing je voor Jacopo Lente.
0: Zo, Jacopo Lente, no?
2: Jacopo Lente, betreende Benkong.
0: Betreende Benkong.
2: Sen saboto doro liba de na ja, yo. Het is een leuk programma. Het is ook heel leuk begonnen.
0: Ja.
2: Tuurlijk heb je een stukje spanning geraakt. Mm-hmm. Maar het is zo fijn dat meneer Jan sprak over Perica, de boot Perica, die de jongeren natuurlijk niet zullen begrijpen, want het was inderdaad anders. Mm-hmm. Maar ook inderdaad anders met het geld waarover hij het had.
0: Had hij over het had, ja.
2: Maar het was ook inderdaad anders met de munten.
0: Okay.
2: Mijn oom Paul Leeflang, de laatste van de Leeflang,
0: ja, die is pas overleden,
2: afgelopen zaterdag begraven.
0: Ja, hij is begraven, ja.
2: Wij liepen van de Hofstraat naar de Hofstraat, naar Pontwerrestraat, de Rembrandtsgracht. En zo kregen wij die 2,5 cent, want dat bestond die tijd, 5 cent. Ja, en precies tegenover Lansingroen.
0: Ja.
2: Daar gingen we daar bij die Javaan op de hoek, plem, kopen en asokri.
0: Ja.
2: Dat was de tijd van krakeling, tingelingeling, wie koopt mijn ding?
0: Nee, nu, dat ben bij Sigri.
2: En dan zie je dan door de Koningsstraat, dan zie je plotseling een fotograaf, meneer Bellamy. de tijd van weleer.
0: Okay.
2: Inderdaad, kleeft het verleden aan ons vast. Het kleeft aan ons vast, omdat wij bewust wisten. Als mama geen olie had, dan had oma het wel. Als oma het niet had, dan had Nene het wel.
0: Ja, het zijn het
2: wel. We waren voor elkaar, met elkaar en bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat er nooit... jaloezie is geweest. Maar zoals het nu is, dat mag niet.
0: Nee.
2: En het doet pijn als je moet horen dat een schip, het is niet eens gestrand of een kapseis, het is helemaal vergaan met mensen erin.
0: Ja.
2: De mens vlucht.
0: Zo.
2: De mens vlucht voor de boterham en voor zijn beleg. De mens vlucht voor zijn leven. De wereld is een speeltoneel.
0: Iedereen komt in speeltoneel.
2: Een man heeft duidelijk gezegd, zo even. Hij heeft de naam genoemd, Trump. Hij heeft de naam genoemd. Van de man in Holland. Dat ze allemaal criminelen zijn.
0: Ja,
2: heeft het gezegd.
0: Dat is Roy.
2: Uit zijn hart.
0: Roy
2: en waarom heeft hij, en waarom heeft hij dat gezegd? Omdat hij ziet hoe men slijmt om op beide benen te staan.
0: Ja.
2: En het is waar. De ouderen moeten naar huis. Het heeft de jongeren een kans.
0: Ja.
2: Maar wat ook leuk is, luisteraars. Oma, hallo. Ik hoop dat u luistert. Weet je wie ik zeg?
0: Oma...
2: They lie.
0: Ja.
2: Karel 1 brak zijn been.
0: Aan de mevrouw Overman. Nee, hè? Nee.
2: Oma Overman sowieso.
0: Sowieso, ja.
2: Maar zij niet alleen, ook oma Zeedorf.
0: Oh, oma Zeedorf ook, ja. Jawel.
2: Zij preste mijn haren aan de Gemeelandsweg.
0: Zo.
2: En daarnaast was dan Nax.
0: Mm-hmm.
2: En daar ging ik dan naar meneer Drenthe naar toneelcursussen.
0: Oh, was die meneer al toen verbonden met Nax? Want meneer Drenthe was...
2: Meneer Drenthe is een van de grondleggers van Nax.
0: Oké.
2: Er is ook een kalender uit van Nax. Mm. Maar hij is een van de grondleggers. En wij hebben, de luisteraars die nu luisteren, die mij kennen...
0: Ja.
2: Die ook natuurlijk in de verpleging hebben gezeten. Wij hebben dus bij Lelydorp, of hoe die plaats heet... Heb je daar de hogeschool van Nax.
0: Ja, daar is een school. Aan de
2: daar
0: rechterhand.
2: Daar hebben we dus nog trainingen gehad.
0: Zo...
2: Trainingen maatschappijleer.
0: Ja.
2: Hebben we gehad. En meneer Drenthe was de biggie man. Hij was de biggie man.
0: Sowieso.
2: En nou is het mevrouw Sigmund Staphorst.
0: Ja, zij is nu directeur.
2: En natuurlijk de andere naast haar.
0: Mm-hmm.
2: Die samen met haar ondersteunen.
0: Ja.
2: En Sigmund, haar vader, had een bakkerij aan de Sonnebloemstraat.
0: Oké.
2: Ja. Maar jij kent toch die bakkerij van broeder Vallewaard en de Nerveustraat?
0: Die van de Nepoestraat ken ik niet meer. Nee, ik was nog
2: niet... Nee, nog van de Vallewaarde.
0: Nee,
2: die waren van de Adventistkerk.
0: Nee, dat ken ik niet.
2: De Vallewaarde, tegenover Zetni.
0: Nee.
2: Ja, Nepoestraat. En dan op die hoek weer had je weer familie van Nakseldongen. Die dan koelkasten maakte en wasmachines.
0: Oké.
2: Ja. Ik ga even door.
0: Ja, man.
2: Luisteren, kinderen, want jullie hebben vakantie. En ouderen, luister dan. Jeanette, mijn schat, en nog niet naar bed, hè. Karel 1 brak zijn been. Karel 2 zwom in de zee. Karel 3 had een baby op zijn knie. Karel 4 dronk 4 glaasjes spaarboel bier.
0: No.
3: Karel 5... 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En dat was de formatie. Ik ben de naam even kwijt hoor, want ik ben met zoveel dingen hier tegelijk bezig. En dat was de formatie Conjunto Casino. Met het eerste nummer van hun was Libi Gideng Frenoa. En het, kort daarna is gelijk het andere nummer van ze ook in de uitzending gekomen. En dat is getiteld Pina Mouye. Deze beide nummers zijn uitgebracht in 1978. Het is nu 7:15, dus ik heb nog 3 kwartier met u te gaan tot de klok van 8:00. En dan rond die tijd, om 8:00 krijgen we weer nieuwsberichten en een reclameblok. En daarna, als het goed is, dan hebben wij na 8:00 de heren van stand met Gordon Kruden en Vito Boerne. Mazarajeri van Spanje, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Ik wil u van deze plaats uit van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap van Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden gisteren. En u vertoeft in Spanje. Dus ik wil het niet nalaten om u ook daarmee te feliciteren. Mr. Jerry van Spanje, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dag meneer Raymond.
0: Dag meneer Lisser.
1: Hoe gaat het
0: doen? We doen ons best en meer kunnen we niet doen. En ik neem aan dat u het ook goed mag maken.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Ja.
1: Nee, ik ben toen net gebeld door een goede vriend van mij. Die zei tegen mij, Radio Maart, ze hebben het over schepen. Dus ik denk, en ik ben gek op water.
0: Juist.
1: Vandaar, u had het toen net over die schepen van SMS in Suriname, Perica.
0: Perica, ja, juist.
1: Ja, u zou het weer misschien weten, of Jan. Men had ook Tapanaholi, Suriname, Konini. Wat is er allemaal gebeurd met die schepen? Want Suriname had in die tijd dat ik opgroeide, mm-hmm, een heel grote en goede scheepvaarttraditie.
0: Oké.
1: Okay. Weet u wat van?
0: Nee, ik weet alleen maar dat er in Paramaribo bij de Suriname Rivier had je het kantoor van SMS. En daar, daar kwamen ook schepen binnen aanmeren.
1: Ja.
0: En dat heb ik nog gezien. En,
1: heeft u het zeker over Waterkant?
0: Waterkant, ja.
1: Of bij het politiebureau?
0: Daar het is,
1: SMS.
0: SMS, ja. SMS. Ja. SMS.
1: Oké, okay. Want weet u waarom?
0: Ja.
1: In de tijd dat ik op de vaart was, kom ik altijd die schepen tegen.
0: Ja.
1: En Suriname had een van die mooiste schepen. Ik was op de schepen van de KNSM.
0: Mm-hmm.
1: En Suriname had Suriname, zo heette dat schip. En het was een verschrikkelijk moderne schip met aircondition. En dan had je een machinist, als ik het goed heb, van de berg.
0: Oké. Okay. Ja, ja.
1: We kwamen toen dat schip tegen. In Puerto Rico kwamen ze tegen. Jamaica kwamen we ze tegen. Echt, er waren buitengewone schepen. Dus dat, ik ben benieuwd, want we hadden ook een opleiding. En dan praat ik als jongenszijde, eind jaren 50 in Suriname, de zeevaartschool.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon je bij die mensen naar de, hoe heet het, wanneer ze die schepen, dus die loodsen, die schepen binnenloosten.
0: Mm-hmm.
1: Een paar van die jongens, weet je wel, die mochten mee.
0: Ja.
1: Dat wil ik weten als het nog is. Of al die dingen misschien zijn afgebroken. Ik zou het niet willen. Nee.
0: Maar...
1: En u zei wat net.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft niks te maken met corrigeren hoor. Maar neemt u mee. Het is niet altijd zo dat de kapitein de baas is op een schip.
0: Nee hè?
1: Op één plek ter wereld is dat niet het geval.
0: Oké. Okay.
1: En dat is door het Panama-kanaal.
0: Door het Panama-kanaal. En hoe komt dat? Kunt u dat vertellen?
1: Nou, dat wil ik vertellen. Overal ter wereld, waar dan ook, is de kapitein, de zagvoerder, is baas over dat schip.
0: Ja.
1: Maar het Panama-kanaal, dan nemen de loods het over. Dat wil namelijk zeggen, niemand anders bepaalt dan degene die dat schip van de grote oceaan naar de Caribische Zee brengt.
0: Ja, ja.
1: Ja? Ja,
0: want ik heb ook gemerkt, ook in Suriname, aan de monding bij de zee, aan de monding van de Suriname rivier, dan werd het zo'n schip, ook al is het een buitenlands schip, en dan voerde een schip van de loods er naartoe en die loodsde dat schip richting Paramaribo.
1: Ja, Ja, maar de kapitein blijft de gezagvoerder op dat schip. Hij bepaalt.
0: Okay.
1: Dus ik geef een voorbeeld voor ons. Stel dat de loon zou zeggen, 2 slagen stuurboord of bakboord.
0: Mm-hmm.
1: En de kapitein is niet eens, dan gebeurt het ook niet.
0: Dan gebeurt het niet, nee.
1: Panama Kanaal, alles in handen van de loods in dat gedeelte. Van hetgeen wat ik aan u stel.
0: Ja. Mooi, heel goed om te weten. Ja? En de scheepvaartschool, waar was die? Was die niet daar bij Combé? Nee, hè?
1: Wat zegt u?
0: Dus u heeft ook genoemd de scheepvaartschool.
1: Ja, was de Combé.
0: Dat is de Combé. Oh, hier heb ik dat nog goed gezien. Ja.
1: We altijd gingen zwemmen met meneer Campagne.
0: Oké.
1: Misschien heeft u dat gehoord. Wij zwemmen gingen we met meneer Campagne. Hij was hoofd.
0: Van een school, hè? School.
1: Ja. Want hij woonde te Ladesmastraat. Niet ver van de mevrouw Vanenburg. Die vaak op de radio komt. Ik woon ook daar in de buurt.
0: Oké.
1: Traceert je pas van de jongens en dan gingen we daar zwemmen.
0: Oké.
1: Dus dat zijn dingen dat ik vaak niet over. Dat doet me pijn. Over de schepen van Suriname. Die had wat toen. Echt waar.
0: Kijk eens aan.
1: Meneer Rimon.
0: Ja.
1: Het doet me pijn om te zien dat het zo ver teruggevallen is.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Jongen, maar en welke schepen die voeren naar Nederland? Behalve KNSM, waren er ook Surinaamse schepen die naar Nederland voerden?
1: Nee. Die schepen die voeren Caribisch gebied.
0: Oh, Caribisch gebied.
1: Ja, Midden-Amerika en Caribisch gebied.
0: Oké, want ik weet niet of ooit een Surinaams schip naar Suriname voerde.
1: Nee. Want ik heb op de Creo-marathon en op de Oranjestad. Heb ik allemaal gezeten, heb ik opgevaren.
0: Kijk.
1: Maar de schepen van de kennis van de SMS, die voeren alleen maar over de eilanden. Die Engelse, de Franse eilanden en Midden-Amerika.
0: Oké.
1: En misschien heeft u van die man gehoord, Klein. Die was in Para als... hij werkte in de Para, hij is overleden. Papi noemde ze hem.
0: Parabar.
1: In Parabar.
0: Parabar heeft hij gewerkt, Klein. Ja, meneer Klein, ja.
1: Franklin Klein.
0: Ja, hij was een goede salsa danser ook.
1: Ja. Nou, die waren op die schepen ook.
0: Okay.
1: Want als jongens zeiden, kwam ik hem tegen.
0: Kijk eens aan.
1: En daar had je ook Van der Sand. En de topmachinist op dat schip, meneer Van den Berg, die was aan boord.
0: Okay.
1: Dus ik was op de Nederlandse schepen en dan kwam ik ze tegen.
0: Nou, wat een mooie ervaring heeft u gehad.
1: Ja, ach, ja. Terug en ik teer nog een beetje van.
0: Kijk, mooi toch.
1: Ik hoorde een lieve dame, die had het over foto's maken in Suriname. Wat ik jammer vind, want ik heb een foto die ik gemaakt heb tussen de Osso. Zegt u wat?
0: Nee, dat zegt me niet. Nee.
1: De Osso is op de hoek van de Zwarte Hoofdbrugstraat.
0: Wat teken over Kwaku? Ja.
1: Ja. Jan heeft in de buurt gewoond.
0: Oh, Jan heeft daar gewoond.
1: Ja, Jan heeft aan de andere kant gewoond. Naast waar de ambachtschool was.
0: Ja, het werd toen ambachtschool genoemd. En later kreeg het een andere naam.
1: Later
0: ja.
1: Is het de Siepersteinschool
0: geworden. Siepersteinschool geworden, ja.
1: Ja, daar heeft Jan gewoond.
0: En die Stoonze was het... Er werd verteld dat er vroeger daar een plek was waar slavenwelden verhandeld. Klopt dat?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een gerechtsgebouw geweest is. Dat heb ik gehoord.
0: Oké.
1: Die jongens zeiden.
0: Ja.
1: Want ik ging altijd bij die vrienden van mij. Die woonden vlak daarnaast. Dat was... hoe heette die jongens weer? Magna. Loretti. Die woonden allemaal daar. Dus dan ging ik altijd... En die moeder van die ene jongen... Die zat altijd op die stoel. Die verkochte kranten.
0: Kranten.
1: Onderweg.
0: Zodoende.
1: Dus dan ging ik altijd. En die moeder van die ene jongen, die zat altijd op die stoel, die verkocht de.

0: sou doen.
1: Nee, oké.
0: Okay. Hey, meneer Rafoor, ik groet u.
1: Ja, ik groet u terug, meneer Lisse.
0: Wat zegt u?
1: Ik zeg, ik groet u weder. Ik groet u terug, ja, meneer Lisse. Ja. Ja. Dus, fijn dat u gebeld heeft.
0: Dus u weet dat als u een keer gaat varen, dan weet u het.
1: Dan weet ik het, ja. Dat zal ik goed onthouden, ja.
0: Ja. Hey, oké. Okay. Hey, fijne avond verder en succes.
1: Bedankt, en voor u ook hetzelfde.
0: Ja, dank okay.
1: Dag, dag. Dag. En dat was de heer Lisse. En die heeft ons bijgepraat wanneer het gaat over niet alleen de scheepvaart. Maar ook hij heeft ons ook bijgepraat over monumentale gebouwen. Zoals Stong Osso. Toen ik opgroeide, dan die Mengrokon, dat Stong Osso. Ik ben een fotograaf. Weet je. Dus dat misabi. Maar na Fissi, ja, meneer Lisse Taka bij de Wan gerechtshuis. En meneer Sabi, want Bagadati, apanti dat kon verval. Dus meneer Sabi heeft dopen dat erfgoed. Hij moest kon dat erfgoed, want apanti dat moest behouden. Vieri. En maar nou maar kanti, panti, maar dat is een standbeeld voor kwaku. En baka kwaku, ja, bij Oki. Ook bij de Sneese restaurant, een valk. De man die belop napdrapen, de man bekaar, de man kwakuman. De man het belop napdrapen en de man ben jaden bieten naar kwak naar Oki. Oki baba restaurant. En zei Oki, ibabi ambachtschool, dat mis abete, dat mi komiti. En later dat komt er een superstenschool. En trace voor Oki, ibabi shihun. En morofara voor shihun, ibab kinshin. Meneer Sapsot, wan bij Brong, even naar Shihung, even naar Kinshing, even naar Shoching. Maar wat de winkel bij Brong, jullie daar als die Sabi, die kan karkon voor Tegunu. Soort van de. Want wan de gewoon naar Toetrong, Abrong. En merkwaardig, altijd Abrong bevindt precies in haar tevoer van Peri, dat bij haar tevoer december, je begrijpt. Maar dat ben de zo, ook drapen voor. Zwart Woonbroekstraat aan Sofie Redmond, Bria Sofie Redmond, ja. En volgens mij is het Sofie Redmondstraat die fosfosie, voor begin voor PCHM, de bekaren, met een samen, even troer, even met een tak en boom, dat ook zo'n pietje meet op dat die. Maar met een samen, even naar Steenbakkersgracht. In elk geval, hebben we de man getro. Met een kom ik en meer, en hier en hier, ik heb hier, maar jullie sabi. Ik kan wel altijd voor tak true van de tori daar, want jullie sap fini van de pres betang, jullie abi psa 70 jaar zo, je kan saben boom boom, want dan, dus maar dat kan verteren, van een foto betang attend dat die, maar if no was mannen bel dan moet, potom een poko baka, eto een poko voor de garde man, en orkestra tropical, hoe denk je stemming voor orkestra tropical. We versteren het want alle de man, zijn kraka Spanjoro. We versteren dan a Copa sa Spanjoro teki in Amerika de tron wereldkampioen. Zo boom. Tropical Orkestra Tropical na Sanga Banga. Sanga Banga de we praxer Koulibri. Sanga Banga. Sanga Banga, baka poku dau sa pichimitam dati. Orquesta Tropical, Sanga Banga.

0: Ik ben nu live in de uitzending. Goedenavond, zegt u het maar.
1: Meneer Davenport, het lijkt net alsof het mijn programma is vanavond.
0: Nou, dat mag toch?
1: Ja. Nee, maar u had het over, daar heb ik gewoond, waar nu de Hagringbank is.
0: Ja.
1: Dus er was een gracht daar. Ik ga zoeken, meneer Davenport. Ja. En als ik een keer kom, radio maar, dan ga ik proberen contact met u te nemen.
0: Ja.
1: Om u dat te kunnen laten zien.
0: Maar het was geen steenbakkersgracht, toch? Nee, hè?
1: Nee, steenbakkersgracht heet het. En steenbakkerijstraat, dat is die andere aan de andere kant.
0: Dat is de achterkant, ja.
1: Aan de andere, en steenbakkersgracht.
0: Oké.
1: En in 1954 zijn ze begonnen om het te dempen.
0: Oké.
1: Nee, en dan zal ik u wat vertellen.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Moet je zo even die tijd voor.
0: Zo, nou, ik, die tijd was ik er. Ik was er nog niet hoor. Ik was nog in de maak.
1: Nou, wat deze klop heeft gedaan. Want ja. Mijn vrouw kijkt naar het een of andere van die stomme vrolijke serie.
0: Zo, laat ze u niet horen.
1: Nou, daarom doe ik het heel stiekem. Want ik moet oppassen dat ik het uit zit.
0: Kijk.
1: Nee, maar dan komen we op terug. Dan zal ik u vertellen.
0: Oké, dan hoor ik dat graag terug van u.
1: Mevrouw Redmond en mevrouw Lee, die woonden te Kanaardaan.
0: Nee.
1: Weet u wat? Mevrouw Redmond, die de naam benoemd is naar de straat.
0: Die was een arts, toch? Surinaamse arts. De eerste vrouwelijke arts.
1: Ik ga het u vertellen. Die kwam altijd bij haar oom, meneer Hercule.
0: Zo.
1: Ja, Richard Hercule. Want mevrouw Redmond is geboren te Saramakastraat.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die kwam altijd naar haar oom. En die stond altijd daar met mijn oma en mevrouw Lietz te praten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei men absinu in die brief. Dat wil zeggen dat ze ziek was. Alle zieken zijn binnen nationaal post naar CNW of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar het probleem is gekomen nadat zij op de kieslijst, de verkiezing, en ze had toen verloren van Jugla.
0: Oké.
1: En een grote teleurstelling, want een heleboel van de Creoolse mensen die hebben toch niet op haar gestemd.
0: Nee, hè?
1: Moet u vragen, mensen, ik vertel uw verhaal. En dat is ook doorslaggevend geweest voor haar.
0: Voor haar?
1: Ook.
0: Ja, want ze was in de politiek gedoken, toch? Op een gegeven moment. Ja,
1: nou, dat zal ik u vertellen.
0: Ja.
1: Want als jongenszijde ging ik met een gebouw en een jonge chocola.
0: Ja.
1: Die woonde te onder een bom.
0: Ja.
1: Zogenaamd waren we bij de leer, bij de baas, was een jaar of 8. Maar bij de baas van vroeger was je nooit in de leer. Je ging boodschappen doen voor de baas, eten halen. Je weet wel hoe het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Zo, hè? Dan krijg je die verhalen, dan hoor je die verhalen als die mensen daar zijn. Want dan kwam altijd meneer Ensberg, was toen hoofd van politie, die kwam daar die witte pakken maken bij die baas waar ik was.
0: Mm-hmm.
1: Opa Pengel, niet Jopie, dat is niet zo. Die heeft met die broer van mij, heeft hij later Nieuw Suriname de krant gesticht.
0: Mm-hmm.
1: Maar die vader, opa Pengel,
0: ja.
1: Die kwam ook daar, die woonde te Wanikastraat. Ja, en die liet ook zijn pad daar maken bij de baas. Dus zodoende, als jongenszijde, zat ik altijd daar die dingen te horen. Dus een heleboel van die mensen, joh, ze praten van dit op. En mevrouw Redmond is in zelf een paar huizen verder, schrik niet, geboren met die mevrouw die ze noemde Maxilinde.
0: Oh.
1: In dezelfde buurt.
0: Zelfde buurt.
1: Ja,
0: kijk.
1: Er zijn een paar mensen die nu horen, dan ga ik u wat vertellen. Slim, die altijd te Para kwam vroeger, die moeder van Slim, die woonde daar, vrouw Lena op de hoek. En misschien heeft u van JJ gehoord.
0: Nee, heb ik niet van gehoord. Nee.
1: Nou, als ik de naam noem, dan weten een paar mensen.
0: Een paar mensen zullen het wel weten, ja.
1: Ja, die woonden ook daar, die zijn allemaal daar geboren. Shane, die moeder van Shane, nimmer meer. Ze noemen hem Tigrewinti. Die is ook daar geboren.
0: Ja.
1: Dus de hele buurt daar was Saramakastraat.
0: Zo.
1: Was gewoon een buurt van God. Verschrikte Creoolse mensen.
0: Kijk.
1: En de weinige Hindustan die daar was, was bijna zat.
0: Oké. Okay.
1: Want hoe heet die Marbak? Heeft daar ook gewoon te Laritopie. Mm. En die zuster van Marbak, die heette Nora. Die woonde daar op het erf van Laritopie.
0: Kijk.
1: Ja, want kijk, meneer Raymond, soms horen die mensen over Suriname, over de radio praten. Dan denk ik, ja, je bent nooit ergens geweest naar een bioscoop. Die mensen zijn pas heel veel van hun neemt maar die kwalen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En meer met Suriname gaan bemoeien toen ze hier kwamen.
0: Oké. Okay.
1: Als jongen zeiden was ik al daar met al die dingen. En later ben ik gaan werken bij meneer Des. Die had een automonteurbedrijf op het erf waar Agathon is.
0: Ja. Agathon, ook in Suriname, ja, hè? Saramagastra. Oh, die heb ik niet gekend. Nee.
1: Dat is de familie van de Arnhem.
0: Arnhem.
1: Paul, Wim, George, Koen, allemaal die andere zusters die woonden in New York.
0: Kijk.
1: Ja. Meneer,
0: dat moet,
1: ik ga stoppen.
0: Ja, deze verhalen moeten echt gearchiveerd worden.
1: Kijk, en ik ga u nog wat vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Want je hebt mensen die schreeuwen over mevrouw Redmond, enige dat er is niet waar.
0: Nee, hè?
1: In die periode, zij was bekende, maar dan had je ook een zwarte arts in die periode. Dat is die dochter van meneer Convalius.
0: Oh, die was ook...
1: informeren.
0: Ja, die was ook arts, hè?
1: Ik was ook arts.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik, nou, dat mag ik niet zeggen. Persoonlijkheid kan ik u wat vertellen, dat mag ik niet zomaar zeggen.
0: Mm.
1: Maar die was ook arts.
0: Nou,
1: en die woonde in Timmermansstraat.
0: Timmermansstraat is ook daar in de buurt, hoor.
1: Ja,
0: hij is ook allemaal daar in de buurt.
1: Timmermansstraat is een straat, als je de Hoge Straat, eind van de Hoge Straat, op de hoek bent waar Miskuut was en is er die winkel.
0: Mm-hmm.
1: Dan sluit de Timmermansstraat precies daaraan.
0: Dat is het einde van die straat daar. Ja.
1: Einde straat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van de Hoogstraat.
0: Hoogstraat, ja.
1: Laat maar zeggen, begin van de Hoogstraat.
0: Of begin, ja. Yes. Kan ook, ja. Ja.
1: Het is het begin.
0: Ja.
1: Want de Hoogstraat, als je voorbij de Wanikastraat is, is dat verlengde.
0: Dan wordt het verlengde Hoogstraat, ja.
1: Ja. Ja.
0: Zo. Ja. Nou, mooi.
1: Nee, maar een keer als we tijd hebben... Want dat doet mij pijn soms als mensen bepaalde dingen vertellen. Ze hebben wat gehoord in een café of iemand verteld wat. En dan denk je, ja. Maar neem dit aan en probeer dat te onderzoeken.
0: Ja.
1: Want zij was niet de enige arts. Direct mm-hmm. daarna had je ook die dochter van meneer Convalius.
0: Oké.
1: Okay. En meneer Convalius had Deo en Benny, die zoon, dat weet ik nog. Want wij gingen, en die daarnaast woonde Harold, hoe heet hij nou weer? Het heeft niet, het komt zo, die Goré, die woonde daar in de buurt.
0: Ja. Was een van die zonen van meneer Convalius geen piloot of zo bij de SLM?
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet.
0: Okay.
1: Want als jongens zeiden al, aan niemand vertellen hoor, wilde ik eens zo snel groot zijn.
0: Okay.
1: Want ik wilde gaan varen.
0: Ja. Nou goed, dan ga ik iemand... Ik zie dat er iemand anders belt, dan ga ik die in de gelegenheid stellen. Oké, okay. Dan hoor ik u weer.
1: Wat ik zeg, wilde bedankt. Hè?
0: Alsjeblieft, meneer Lisse. Oké, okay. Doei. Doei. En dat was meneer Lisse die met heel veel verhalen zit. En ja, we zijn benieuwd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedenavond.
0: Dag, meneer Kreton. Ja.
2: Want die meneer Lisse, Odi.
0: Mm-hmm.
2: En... Meneer, de verhaal van meneer Lisse.
0: Mooi toren, man.
2: Alles klopt.
0: Ah,
2: behalve één ding.
0: Oké. Okay.
2: Die veel Surinamers niet weten.
0: Mm-hmm.
2: Dat die voetballer, zogenaamd Tjali Marbak.
0: Marbak.
2: Hij heet geen Marbak, hoor.
0: Nee, hè?
2: En dan ben je nooit daar binnen Marbak. Dat is mijn koronman. In een koronman.
0: In een koronman ook, toe.
2: Is dat paning?
0: Nee, meneer Sabi.
2: Ja,
0: Dors aan hem.
2: Ja. Ik heb mijn Marbak.
0: Ja.
2: Maar aan de bekop, ik heb zo'n boy.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb mijn panelukking zodanig aan mijn horen mannen.
0: Aan mijn horen mannen, ja.
2: Ja, maar daar man beperkt in Nederland. Ik heb een man. Dat deed hij.
0: Ja.
2: En als de Maleisië, Dors.
0: Zo.
2: Je begrijpt, ja?
0: Je begrijpt het hoor, ja.
2: Een paar erkenning, maar een panelukking.
0: Panelukking.
2: Dat ben ik aan de look, aan de oor, een manning, dat dat van de ching, een carrière voetbal, Marbak. En eigenlijk daar in een toe, maar na een maban in dat die.
0: Nou, oké. Okay.
2: Maar al wet ik er niet aan, heb je na een panning dat naar Dors.
0: Dat naar Dors.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay.
2: Dan, zwanne mensen dat de heer heeft in het idee.
0: Mooi,
2: want ik ben de mimati jij in Holland toe bij Waka Sama.
0: Sama, ja, ja.
2: En ik go bij Raman zelf daar maar dit.
0: Ja, want hebben we de voetballer ja toe toch?
2: Ja, Charlie toch, Charlie Marbak.
0: Charlie Marbak.
2: En de maar Gwensi, Marbak, de tak, Marbak, maar. In wettigheid, in de werkelijkheid, dan denk ik Dors.
0: Dors.
2: Ja, de man die mij leest, toch, die aan mijn berie, toch?
0: Aan mijn leest, oké.
2: Okay. Dan mij leest aan dingen, ik begrijp je.
0: Ja. Mooi te horen, mooi te horen. Dankjewel, meneer Kreton.
2: Ja.
0: Dank je, mooi man. En dat bij de ook toe, want Tranga Archiman voor Radio Station Mart. En dat naar Masra Frank Kreton. En dan bij Jiwam Ching Tori Tapo. A Trutru Nefo. A Oru voetballer doe bij Saplek. Charlie Marbach. En meneer Kreton Chaka Fesi. Dat hij allemaal eigenlijk naar Dors. Met een panne erkenning. Zo wil er voor schrijven hier. Zo wil er voor schrijven. En zo is het een biertje dat hij. Samen met Lesse Bekari. A biertje drapen naar Timmermanstraat. A her biertje drapen. Kanar dang jongen, walo bekende man bij liep drapen jongen. Sa, a man karwane ook tofu, fama is nee, tigri winti, fama, meneer, nimmer meer, mide buna, a man chief meneer, nimmer meer, want man amai mit ala woensdag we moeten ze refarekos bos, dus daar, en toevallig de mekara zoon fama ook to tigri, maar een paar weer de tigri winti. Zij de mek de bekar en zo, dan wat tralies kan de want, wat man die sabi, die kan belkom, dat kan verteri. Zij de mek de bekar, aman tigri winti, is hier. A boyfriend bij verteri me pchien zomaar, a gestak me kon vergieten. En, maar ja, we gaan het een keer horen. Ten aan ten dat die, dat we gewoon aan poko. En, nee, we nog bank, bang a poko dis ete. A poko dis ne bank ba draai ete, we go door aan Sanga Banga Orkestra Tropical nanga en Sanga Banga Kowlebri.

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, met Loes.
0: Dag, tante Loes.
1: Ik hoop dat nog iemand kan amen. Hmm. Timmermansstraat.
0: Ja.
1: Grenste aan de Liemersgraag.
0: Liemersgraag.
1: En de Celinastraat, die was bij het einde van de Verlende Hoge Straat.
0: Wacht.
1: Celinastraat.
0: Celinastraat. Was dat niet op Land van Dijk?
1: Nee. Dus het einde van de Verlende Hoge Straat. En dan kreeg je later Melkcentrale. Maar Timmermansstraat kan ik me niet vergissen, want ik heb natuurlijk ook bij Landsgrond gewerkt.
0: Landsgrond.
1: En ik had het over die plemplenk die we kochten op de hoek van de Liemersgraag.
0: Ja.
1: Dus die straat voor de Liemersgraag, mm-hmm. Die was Timmermansstraat. En die was tegenover wat hij zei, meneer Lisse, van zijn broer heeft gewerkt bij Pengel.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Bij Pengel aan de Wanikastraat.
0: Ja.
1: Ja, dat was naast Daniels. Dus je had Pengel en dat je Daniels, een grote erf van Daniels.
0: Mm-hmm.
1: En daartegenover had je dan familie Simpson en een grote Chinese winkel.
0: Mm-hmm.
1: Had je daar zo.
0: Okay.
1: Maar ik hoor het wel.
0: We gaan het horen, want ik weet, toevallig weet ik waar Timmermansstraat is. Dat is daar.
1: En waar is dat?
0: Wat ik weet van Timmermansstraat is in de buurt van waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Hoge Straat begint.
0: Ja, niet aan de kant van de Wanikastraat, want dan krijg je verlengde Hoge Straat.
1: Ja, dat is de Timmermansstraat, dat is de Hoge Straat zelf.
0: Het einde van, zeg maar, de Hoge Straat, waar Hoge Straat begint.
1: Waar de Makastraat is, toch?
0: Ja, daar in de buurt, daar ken ik, Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat, ja, in de buurt van die dingenkerk.
0: Er is een kerk daar, ik weet niet of
1: dat noemen ze Kleine Sarabakastraat, daar in de buurt.
0: Juist, ja.
1: Dus dat is Timmermansstraat. Ja. Daar woont de familie Kloof.
0: Oké. Nee, die
1: familie Kloof, dus daar is het niet aan de Wanikastraat.
0: Nee.
1: Maar dat is aan het begin van de
0: Hoogestraat.
1: Familie Kloof woonde daar. En nee. Die mannen die café hadden in Rotterdam.
0: Nee.
1: Die woonden daar zo, bij Timmermansstraat. En familie Kloof, Willy Kloof,
0: oké.
1: Okay. Ja.
0: Mooi, Tori. Heel mooi.
1: Dus,
0: mooi.
1: En daar had je dan de Rooms-Katholieke Kerk, Rosa-Kerk.
0: Rosa-Kerk.
1: Dat ken ik nog. Nee, maar wat hij ook vertelde over die bank. Inderdaad, nu heb je meer banken in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was vroeger echt postkantoor, dat er ieder ging.
0: Oké. Okay.
1: Maar je ziet het hoe fijn het is om te praten over je land. En over die schepen. Nou, nog steeds gaan er grote schepen in Suriname. Cruiseschepen, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toen ik daar was, waren ze op blauw grond.
0: Zo.
1: Maar die mensen zijn dan niet eruit gegaan.
0: Nee,
1: want het is een probleem, jongen, om te varen daar.
0: Een aantal meren ook, omdat de diepgang, het is niet
1: probleem,
0: diep genoeg.
1: Ja.
0: Oh, mooi om te
1: maar
0: weten.
1: Maar vergeet Jacob Polinten niet, want nee. Hij is van de Saramakastraat. Hmm. Hij was smid aan de Saramakastraat. En zijn dochter, Louise Morgenstond, is geboren aan de Saramakastraat. Ja, Louise Morgenstond. Dat is mijn oma.
0: En wat is
1: groetjes.
0: Die... Groetjes, ja. Dankjewel. Dag.
1: Ja.
0: Doei. En dat was onze trouwe luisteraar, tante Loes van Capelle aan de IJssel. Tante Loes Dulder, Jacopulente. Ik zal het op zoek gaan naar dat liedje van Casino, Jacopulente. We zijn benieuwd. Maar tot die tijd gaan we even naar Mr. Acola en de troubadours met zijn Scapu Nangwa Segimeti, Tohagwa Kousa Banara, Sago Sukudrabe Garo Wasabi. Cola en de troubadours, Scapu Nangwa Segimeti.

Trouwluisteraars van Radio Maart, we komen door naar het programma. Grand Tang is ook bij ons potje, Archie. En met Baru, we hebben een spetje Odi, we liepen zitten aan onze revue. En we liepen zitten aan onze revue, we lopen onze revue. En natuurlijk, we hebben de Chiwang, de Yaba, de Pitanu Sobong, en Tamara de Tekabra. Hallo Odi, we hebben een bosje met zijn kona Uno. Bye bye, swai swai. En mevrouw van Capelle aan de IJssel, Tante Loes, dit is jouw poko Jacopo van Latinos. Maar het nieuws zal ons straks onderbreken en het reclameblok.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, we're gonna stay together. Welkom, welkom, welkom bij deze editie van Heren van Stand. En we moeten even kijken dat we niet te hard gaan, want dan ben ik zo enthousiast waarschijnlijk dat ik er een beetje te hard in vlieg, zie ik hier aan mijn meters in ieder geval. Ja. Op de achtergrond horen we Al Green. Het is inmiddels, laten we even spieken, 16 minuten over 8. En u bent aangekomen bij dat deel van de dag dat de Heren van Stand op de radio zijn te horen. Een woelig weekend is er geweest. En in al die woeligheid van WK-voetbal, de zomer die ons leek te verlaten, maar toch weer een zachte comeback maakt, betekent eigenlijk alleen maar dat bij de Heren van Stand hebben we genoeg te vertellen. En inderdaad, op de achtergrond zitten we wat in de klassiekers. En misschien herkent u hem wel, misschien herkent u hem niet. Ik geef nog even snel een flits weg. Hai baya, hè? En muziekkenner, ja, Vito heeft meerdere kwaliteiten. Hij weet eigenlijk een hoop van die muziek. Ik zeg het nu voor de eerste keer hier live op de radio. Maar ja, ik gun het de jongeman ook nog wel. Hoe gaat het met je, jongen? Alles goed?
1: Goed hoor, ja.
0: Ja, goed?
1: Jawel.
0: Let the music play. Huh? We gaan terug in de tijd. Weet je trouwens welke pokoe, over pokoe gesproken? Secret Garden, Quincy Jones. Huh?
1: Ja.
0: Met de opening van... Jeetje, hoe heet hij ook alweer?
1: Barry White?
0: Barry White, inderdaad, ja. Barry White, Elder Barge, zingen. Nou ja, oké. Okay. Nou kom, hè? Laten we niet... laten we niet blijven hangen in ieder geval. Nog een klein stukje Barry. Mooie dingen. We gaan een keer een soort muziek special gaan maken, Vito.
1: Ja.
0: Al weet ik niet precies wat dat moet gaan inhouden natuurlijk.
1: Hij was een gangleider, hè, toen. Barry
0: Wie?
1: White.
0: Ja, Barry White, ja. Ik hoorde dat hij heel erg gangster was, ja.
1: South Central toen echt...
0: Ja. Ik heb verhalen LA. Van hem gehoord over Barry White. Als hij bijvoorbeeld je nodig had, dan kon je bijna geen nee zeggen, hoorde ik altijd als Barry kwam.
1: Oh ja, ja. Oké.
0: Okay. Maar trouwens wel, over Barry White gesproken, ik heb daar ook een andere documentaire over gezien. En het ging over, hoe heette dat ding? Rock'n'Roll Heritage, something like that. Maar het had te maken over het feit dat ze dus een documentaire hadden gemaakt wat er gebeurde als iemand, een van die bekende muzieksterren overleed. Waaronder Barry White, was een hele aflevering. En dat was nog een heel gedoe, want hij had een andere vrouw die heel lang met hem is gebleven. Maar hij was nooit gescheiden.
1: Okay.
0: En met die andere vrouw had hij dus een kind, die heette Barry Jr. uiteraard. En toen uiteindelijk de begrafenis daar was en de erfenis verdeeld moest worden, is de laatste vrouw die met hem was, waar hij eigenlijk tot zijn dood is geweest, die heeft niet meegedeeld in die erfenis. Maar dan gaan ze dat helemaal uitzoeken. Het was uitermate interessant om dat te zien. En daar kwam ook de Marley family kwam daarin.
1: Ja.
0: Als een van de positieve uitzonderingen daarop. Nou, er zijn wel meer positieve uitzonderingen. Maar dat die dus een soort de Marley Trust Fund hebben. En dat genereert nog bijna 100 miljoen of zo per jaar aan geld. En daarmee is Marley family wordt daarin financieel voorzien.
1: Oké. Okay.
0: Dat is heel interessant. Maar het begon natuurlijk met het verhaal van Rita Marley. Die in eerste instantie een handtekening had vervalst, toch?
1: Ja.
0: Om land en de studio en zo in handen te krijgen. Maar in ieder geval, dat is even een ander verhaal. Ik weet niet hoe ik daar terecht ben gekomen. Maar we zijn daar terecht gekomen. Vito, wat is het meest opvallende van dit weekend?
1: Nou, meest opvallende wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Spanje. Gelukkig.
0: Gelukkig.
1: Jawel.
0: Ja, Argentinië kon je niet bekoren?
1: Nee. Nou ja, het begon met de halve finales eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is na onze uitzending.
0: Ja.
1: Volgens mij heb je alles verkeerd voorspeld, jij dacht ik.
0: Bijna alles. Nee. Ik had de kwartfinales had ik voorspeld, hè?
1: Nee, maar de halve finale. Verleden week maandag, toch?
0: Ja, had ik de halve finale voorspeld. Ja. Oh, oké. Okay. Met de kwartfinales had ik wel goed. Met Noorwegen bijvoorbeeld, weet ik nog.
1: Ja. Argentinië. De halve finale was Argentinië.
0: Ja, Argentinië. Ja.
1: Nou ja, toch wel.
0: Wat moeten we van die wedstrijd vinden van Argentinië? De halve finale. Ja.
1: Ja, ik vond Engeland gewoon angstig spelen.
0: Nou, maar niet gedurende de hele wedstrijd.
1: Nee,
0: sterker nog.
1: Toen ze voorkwamen te staan. Ja. Maar, toen was er ineens angst.
0: Nee, precies. En toen jij en nog andere medestanders, die riepen dan net een soort Koeman-effect. En we kijken gisteren dus naar een finale.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En we zien exact hetzelfde gebeuren.
1: Nou, gisteren was het, ja, was anders.
0: Einde van de tweede, nadat ze hadden gescoord, Spanje.
1: Ja.
0: Toen brak de paniek uit achterin.
1: Ja, okay.
0: Toen zag het er niet goed uit. Maar... Sterker nog, want die zoon van Simeone, als hij maar nog goed had geraakt, als hij maar iets lager was geweest, nee, was het klaar. Maar ik bedoel, dat viel mij trouwens wel op. Hè. En dat zijn wel van die parallellen die ik in die wedstrijden zie. Dat na zo'n doelpunt, dat doordrukken zit er niet meer in. Maar de tegenstander krijgt een tweede adem misschien.
1: Ik heb die wedstrijd dus tegen Frankrijk gezien van Spanje.
0: Ja.
1: En toen stonden ze dus 1-0 voor.
0: Ja.
1: En Frankrijk, die kwam er moeilijk aan te passen. Want als die Spanjaarden positiespel spelen, kom je haast niet aan de bal. Hè? En Frankrijk wil ook de bal hebben, maar zij waren positioneel en technisch, zeg maar, zo goed dat zij steeds een man extra op het middenveld hadden, Spanje. Frankrijk kwam gewoon niet goed in hun spel.
0: Ik denk dat de trainer eerder had moeten ingrijpen op het middenveld.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Een ander soort speler. Tchouaméni staat bijvoorbeeld op de bank. Ja,
1: ja, dat klopt. Maar
0: hij zou iets meer vermogen. Vermogen, atletisch en loopvermogen. En dan nog wordt het moeilijk, hoor.
1: Nee, maar...
0: Maar het leek een beetje... Die middenvelders leken me iets te gemakkelijk langs de Fransen te glippen.
1: Nou, het lag niet eens aan die twee... het lag niet eens aan de twee middenvelders.
0: Nee, niet per se.
1: Het lag eigenlijk aan de man die op 10 speelde.
0: Olysee.
1: Eerst was Olysee en dan op een gegeven moment kwam Dembele. Het zijn eigenlijk geen middenvelders.
0: Nee.
1: Dus, maar wat Spanje daar deed, die speelde daar met een middenveld. Dus die schuift op. En dan moet Olysee mee naar achteren of Dembele. En het zijn eigenlijk geen middenvelders. Dus het is...
0: Daarom.
1: Als het in een heel goed team is, kan je ze gebruiken. Maar als ze echt tegen een team spelen die echt goed positioneel middenveld speelt, dan moet jij terug. Dan moet je als middenvelder spelen.
0: Maar je hebt Kanté, je hebt Tchouaméni, je hebt nog op de bank zitten.
1: Ja, die had je dan.
0: En had je Olysee er eerder af moeten halen.
1: Ja,
0: of je uit een van de twee. En dan had je er eentje aan de rechterkant kwijtgekund.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Dat zou volgens mij... Mbappé had ook geen goede wedstrijd trouwens, als ik eerlijk mag zijn.
1: Nee, maar hij was wel de beste voorin. Want links en rechts gebeurde helemaal
0: niet. Nee, links en rechts gebeurde er heel weinig.
1: Hij probeerde nog iets. Ja, maar hij is niet de man die zomaar 3 man gaat passeren.
0: Nee.
1: Maar hij probeerde nog iets. Maar de rest...
0: Maar de wissel. Barcola stond in de basis volgens mij, toch?
1: Ja.
0: En daarna kwam Doué, kwam hij erin. Ja, dat zijn wel logische wissels.
1: Ja,
0: die ik ook gemaakt zou hebben.
1: Ja, dat klopt. Maar ze speelden alle twee. Ze speelden niet goed.
0: Nee, Barcola Dembele ook niet.
1: Ook. En, ze kwamen er niet aan te passen.
0: Nee, ze kwamen er niet aan te passen. Maar ik dacht van op het middenveld had hij, volgens mij, want hij heeft wel spelers daar. En dan moet je even anders gaan spelen. En desnoods maak je er twee spitsen van. Ik bedoel, het kan. Want je hebt dat blok op dat middenveld nodig, klaarblijk. Want ze hebben normaal gesproken wel het loopvermogen om tegen zo'n middenveld te spelen.
1: Alleen, kijk, ze komen om 1-0 voor. En dan op een gegeven moment, ook de tweede helft, begint Frankrijk toch wel te drukken. Maar ja, het is toch Frankrijk. Niet te drukken, maar je ziet dat ze wel wat meer proberen.
0: Ja, ze proberen wat meer inderdaad, ja.
1: En op dat moment zet hij Pedri en Nico erin.
0: Ja.
1: Dat is wel een verschil.
0: Ja, maar...
1: Want in andere wedstrijden, als ze 1-0 voorkwamen, Engeland bijvoorbeeld... Nou, de ene verdediger dan de andere verdediger kwam erin. Koeman idem tegen Engeland bijvoorbeeld. Nou, de ene verdediger dan de andere verdediger.

0: Ja, Rashford,
1: nee,
0: of
1: dat,
0: Saka.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Die allemaal op de bank
1: zitten. Nou, hij heeft Bellingham dood laten lopen op het middenveld. Ja. Op een gegeven moment kon hij niet meer. En daar had hij inderdaad wel... Wat zei?
0: Kane in de counter kan helemaal
1: nee,
0: niks.
1: Nee, hij had Kane moeten wisselen.
0: Ja,
1: ja. Ik dacht eigenlijk dat hij Oli Watkins zou zetten.
0: Ja, zo man.
1: Een speler die met snelheid...
0: En hij zegt, ze zeggen steeds, Saka was gebleven. Ja, Saka was nog niet fit. Nou ja, laatste wedstrijd heeft Saka gewoon gespeeld, derde, vierde. Hattrick gescoord en ja. Hij speelde gewoon de hele wedstrijd.
1: Nee, dat klopt. Maar je weet wel dat hij toen zijn kampioen moest worden al niet speelde. Hè? Dus hij zal ongetwijfeld zal hij daar problemen hebben.
0: Ja, maar kan niet dat hij nu
1: fysiek.
0: Ineens een half finale een hele wedstrijd kan spelen?
1: Nou ja, we zijn weer een stuk verder. Ik bedoel, hij traint weer iedere keer. Ja, nou ja, ik weet het niet met Saka. Saka oogde niet al. Maar in ieder geval, die vierde of die hattrick die hij maakt in die derde, vierde, ja... Natuurlijk is het een mooie prestatie, maar we moeten die ook wel een beetje beschouwen in het licht van een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Even doorpakken naar de finale. Laten we de koe bij de horens vatten, zoals het zo mooi heet. Argentinië verliest, terecht naar mijn smaak, van Spanje. Het heeft nog best wel lang geduurd, moet ik je eerlijk zeggen, voordat Spanje er echt doorheen kwam.
0: Omdat Spanje, zoals eigenlijk altijd zo is geweest, hè, die hebben geen topspits.
1: Nee.
0: Want ook in de tijd dat ze wereldkampioen worden door Nederland te verslaan... dat was met Iniesta, Xavi, ja. Ramos, Piqué, Pujol, noem maar op.
1: Klopt.
0: Hadden ze ook niet echt een topspits.
1: Ja, na Raúl is het een beetje
0: minder geworden. En daarvoor Santillana.
1: Dat is nog verder terug, Santillana. Toen was ik nog thuis bij mijn ouders, man.
0: Ja, precies. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, hebben zij weinig topspits.
1: Ja, ze hebben weinig topspits.
0: Want jij noemt er nu twee. Nou, Butragueño, maar ja, die was niet echt
1: buitenspeler, hè? Ja, was geen echte doelpunt te maken. Alle grote spitsen in Spanje waren bijna altijd buitenlanders.
0: Ja. Dus zij hebben,
1: het was Hugo Sanchez, het was Romario, het was Ronaldo. Ja, ze hebben altijd een spits
0: Zij hebben weinig echte topspitsen. En nu, die Olisabal. Ja,
1: aardige speler.
0: Ferran Torres. Ja. Het zijn niet topspitsen.
1: Nee, Ferran Torres zijn topspitsen. Ik heb Ferran Torres te vaak zien verzuipen in de Champions League.
0: Ja, en dan als jij nu kijkt. Ze hadden zoveel balbezit. Eigenlijk, Argentinië heeft... Eigenlijk geen schot op goal gedaan.
1: Nee.
0: Gewoon de hele wedstrijd. Nee. Ook al in de verlenging. Kijk, het was een kans, die van Simeone. Maar die was over. Maar eigenlijk heeft die keeper geen redding gedaan.
1: Twee. Hij heeft twee. Voor mij uit mijn hoofd twee. Echt. Nou, die ene bal ging dan over van Simeone op het laatst. Wat makkelijk wel aan doen. Dat kunnen zijn uit één redding. Volgens mij dat hij nog tegen de grond moest. Maar dat was ergens in de verlenging al ergens.
0: Okay.
1: En trouwens, die keeper... Die oogde, tot mijn verbazing kreeg hij dus de gouden handschoen. Ik vond hem niet zo sterk keeper trouwens hoor.
0: Nou, zo'n sterk keeper. Het schijnt dus dat er maar in het hele toernooi eigenlijk maar 10 reddingen heeft hij gedaan.
1: Ja, nee, ik vond hem niet geweldig.
0: Dat is vrij weinig.
1: Ja.
0: Dus dat bedoel ik. En zij hadden ook niet een super
1: verdediging. Maar dat heeft wel te maken met de verdediging die ervoor heeft staan.
0: Dat klopt. Maar als jij kijkt naar de namen,
1: ja.
0: Moet de ploeg... gewoon heel goed zijn geweest als ploeg zijnde verdediger. Want
1: goed.
0: Laporte...
1: Nee, is geen geweldige verdediger. Nee.
0: Oké, Kubacki is wel een heel groot talent.
1: Super talent.
0: Maar het is niet een Rüdiger die alles wegveegt achterin.
1: Nou ja, maar ze hebben wel...
0: Is wel een hele top.
1: Ja, maar ze hebben een aparte combinatie. Ze hebben nog maar één kant, hebben ze die Cucurella.
0: Nou, Cucurella. Ja, neem
1: maar luister.
0: Porro.
1: Porro niet.
0: Topverdediging.
1: Maar Cucurella wil ik wel een lans voorbreken. Want hij speelde natuurlijk bij die schopploeg daar vroeger in Spanje. Maar hij heeft het toch wel bewezen uiteindelijk.
0: Ja, maar het is dus niet een verdediging. Dat je zegt, ijzig sterk, hier kom je niet doorheen. Laat me het zo zeggen.
1: Nee,
0: het
1: is wel gebleken. Porro vind ik een grotere revelatie. Want die komt natuurlijk uit van Tottenham, waarbij ze bijna gedegradeerd zijn. Nou, nu kan het natuurlijk nooit aan één man liggen.
0: Nee, als team hebben ze het gewoon goed gedaan.
1: Als team hebben ze het goed gedaan.
0: En
1: ze hadden ook nog wat aardige spelers op de bank trouwens. Hoor. Want ik zag die blonde, die speelt die bij Atletico speelt, die wingback, die andere wingback.
0: Lorente.
1: Ja, die had ook gewoon meegekund in dit team hoor. Ik bedoel...
0: Die viel ook af en toe in.
1: Ja, die viel ook af en toe. Maar het is wel fijn om op dat niveau in te... Het zijn geen...
0: Op een gegeven moment kwam Pedri ook gewoon nog vanaf de bank.
1: Ja, Pedri kwam van de bank inderdaad.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is ook een topper wel. Nou, Nico kwam van de bank. Dat is eigenlijk normaal ook een basisspeler.
1: Ja, hij is nog niet helemaal daar. Maar hij is toch wel belangrijk geweest.
0: Maar hij heeft de laatste 2 jaar veel blessures.
1: Veel blessures,
0: dus,
1: ja.
0: Het moet niet een chronisch...
1: Hij speelt niet bij een absolute topclub. Dus hij heeft niet een hele lange Champions League campagnes en zo.
0: Nee, dat klopt. Maar zijn... Nee. En dan nog nu al laat staan als je echt een topper, dan ga je veel meer wedstrijden spelen. Want daarom zijn mensen, want zijn prijs, want veel

0: clubs zitten aan het informeren.
1: Ja.
0: Maar als jij blessuregevoelig is, gaan mensen niet zomaar 100 miljoen uitgeven.
1: Ik denk dat je daar wel gaat kijken. Ik denk wel dat hij een aanwinst zal zijn voor ieder team.
0: Ja, maar je moet wel spelen.
1: Hij moet wel spelen, inderdaad.
0: Want ja, kijk, Mendy, laten we zeggen de linksback, die is eigenlijk beter als Cucurella, vind ik, als hij speelt.
1: Als hij speelt.
0: Van Real. Maar, alleen dat is steeds als hij speelt.
1: Maar hij is volgens mij ook al op leeftijd, volgens mij, Mendy.
0: Ja, nu wel, ja.
1: Want sinds ik me kan herinneren, speelt hij bij Real Madrid. Maar,
0: alleen als jij niet gewoon 40... Ja, laten we zeggen 40, 45, 50 wedstrijden kan spelen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan wordt het moeilijk voor jezelf steeds in het team te voetballen. En ja. dat is een nadeel. En dat heb je nu ook met Nico.
1: Oh, Mendy is trouwens 31 trouwens op dit ogenblik. Ja.
0: Maar dat heb je ook met Nico Williams. Dus ja, hij moet wel proberen.
1: Hij moet wel oppassen. Maar kijk, je ziet wel dat als hij komt, dan heb je meer vragen. Dan heb je meer problemen om op te lossen als ploeg. Lamine.
0: Ja, maar Lamine was niet helemaal fit. Maar soms zie je dingen van hem.
1: Ja,
0: op
1: een
0: gegeven moment kreeg hij een dieptebal over hem heen.
1: Ja.
0: En hij deed toch gewoon in de
1: Precies.
0: Ja, precies.
1: Die bal aan de lijn. Ja, aan de lijn. Er staat 3 centimeter tussen volgens mij.
0: En hij neemt sprint gewoon en hij neemt hem gewoon aan. Mee in de loop. Gewoon.
1: Maar wel dusdanig dat die back hem ook toch niet kan tackelen of zo. Dat was fantastisch. Maar hij had het zwaar.
0: Ja.
1: Gisteren. En ik denk inderdaad dat ze, zoals hij, als Nico Williams, dat ze nog niet de goede doen zijn of waren. Maar ja, ze zijn wereldkampioen. Dus we kunnen er niks anders van maken.
0: En het gedrag van die Argentijnen. Ja,
1: Argentijnen, dat was echt. Maar sowieso de hele wedstrijd door. Of
0: vond ik
1: dat echt een niveau?
0: De scheidsrechter moest echt een keer optreden. Want ik vond veel dingen liet hij. Weet je, daardoor gaan zij steeds verder. Hè, want ze zien gewoon van. Het wordt gewoon laatste waarschuwing. Als de man al een gele kaart heeft, dan gaat hij al rustiger voetballen, precies. Normaal gesproken. Maar hij liet te ver doorgaan.
1: Hij liet veel te ver doorgaan. Ik weet het ook niet, maar daar had al lang een Argentijn vanaf gemoeten. En met name zijn twee spelers die solliciteerden. Dat is één, die ex-Ajax-ziet, Nico.
0: Nico.
1: Die had er al een tweede geel moeten krijgen. En die andere met een P, hoe heet die?
0: Paredes. Die is nog wel ingevallen. Ook,
1: ja, ik weet het. Ik zag hem ook inkomen, die ging tekeer.
0: Maar ook na afloop, op een gegeven moment loopt Rodri weg. En iemand stompt hem gewoon eens. Die Molina, die stompt hem gewoon in zijn maag.
1: Ja,
0: gewoon, ik ren gewoon naar mijn teamgenoten en ik krijg gewoon een stomp in mijn maag. Gewoon die Rodri. Dus ze waren helemaal dolgedraaid.
1: Nee, maar sowieso is het de manier waarop zij speelden. Maar ook de gelegenheid die ze kregen in bijna alle wedstrijden die ik heb gezien. Om overtredingen te maken. En daar zie je toch wel dat zij een wat relatief makkelijkere weg hebben gevonden. Naar de halve finale en naar de finale. Nou moet ik zeggen, in de halve finale zijn ze wel knap teruggekomen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, laten we wel zijn. Ik had niet gedacht dat ze daar nog de kracht van zouden hebben. Maar de manier waarop ze Engeland onder druk zetten, dat was ongelooflijk. Maar eigenlijk schandalig eigenlijk de manier waarop dat gebeurt. Ik kan er gewoon niks anders van zeggen.
0: Ja, het gaat liever helemaal uit.
1: Weet je, maar de hele tijd en duwen en natrappen en dit en
0: maar
1: slaan.
0: Ook, weet je wat ze ook vaak deden? Gewoon een kopduel, dan gaan ze dat duel niet in, maar dan duwen ze in je rug.
1: Ja.
0: Continu. Weet je, dat soort dingen deden ze gewoon. Dat je denkt bij jezelf van, weet je, terwijl ze toen ze achter stonden, zien ze wel dat ze kunnen voetballen.
1: Ja.
0: Ook tegen Engeland.
1: Nee, maar voetballen kunnen ze wel.
0: Je ziet wel als zij gewoon zich, weet je, echt van, ik wil winnen.
1: Ja.
0: En ze gaan aanvallen. Dus dan zie je wel dat ze het kunnen.
1: Ja, ze kunnen voetballen. En trouwens ook wel interessant, maar dat is misschien ook wel, want niemand heeft het erover. Zowel Messi als een paar andere Argentijnen, die spelen gewoon in de Amerikaanse competitie.
0: Ja.
1: Die we niet als volwaardig zien, toch, tegenwoordig. Maar klaarblijkelijk is het niveau hoog genoeg dat zij nog gewoon kunnen uitkomen voor op een WK.
0: En wat ik ook nog vreemd vind, ik weet niet, ik had het ook al benoemd het Amerikaans volkslied voor de finale. Ik weet dat het bij een Super Bowl gebeurt. En een beetje met basketbal gebeurt het. En honkbal. Maar in voetbalfinales dat het thuisspelende land het volkslied gaat zingen.
1: Nou ja,
0: heb je dat? Het was wel mooi hoor. Jennifer Hudson. Nou, dijk van een stem.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat wel.
1: Nee, maar dat weten ze wel. Maar
0: is dit wel eens gebeurd? Toen, laatste keer in Qatar.
1: Nee,
0: of in Rusland daarvoor?
1: Nee, Qatar moet niet durven. Dan zouden er allemaal regenboogspelden gegooid worden.
0: En in Rusland toen? Daarvoor was toch Rusland?
1: Ja, Rusland ook niet. Nee, kijk, wat er nu gebeurd is op dit WK... Dat de president van Amerika belt voor een rode kaart. Dat een president niet wil opschuiven. Hè,
0: want, bij een foto, hè?
1: Bij een foto, op het moment dat ze dus wereldkampioen zijn geworden. dat er een land is, dat er een WK is waarbij er een land uitkomt. Nee, waarbij landen, één als organisator, één als deelnemer is, niet met elkaar in oorlog zijn.
0: Ja, en dan mochten ze niet in het land.
1: En dan mochten ze niet in. En het werd alleen maar goed gevonden. Dat was echt schandalig.
0: Sorry. En ook scheidsrechter moest terug?
1: Ja, ja, ja. Ja, scheidsrechters moesten terug. Nou, het is echt schandalig geweest. Maar ja,
0: nee, dat wel. En dan gaat nu het volkslied. En dan nu ook de rust. Was gewoon een half uur.
1: Ja.
0: Terwijl normaal gesproken is het gewoon. De regels zijn gewoon 15 minuten.
1: Ja.
0: En dan nu zeggen ze van. Ze hebben belangeloos opgetreden. Wel mooi hoor, om te zien. Maar dit is niet voetbal, zoals wij het kennen.
1: Nee, maar het was een beetje te veel.
0: En ze zeggen van het gaat naar jongeren. De opbrengst gaat naar jongeren.
1: Ja, dat zal allemaal wel. Maar de breaks die we hadden om de 20 minuten die vol werden gegooid met reclame. Ja, we zijn wel even een beetje aan het afglijden met z'n allen.
0: Nou, dit is Amerikaans.
1: Ja, ik weet dat het Amerikaans is. Ja. Maar de FIFA, als ze in andere landen komen, moeten ze de wetgeving soms aanpassen en weet ik veel wat allemaal meer. En hier dansen ze naar de pijpen. Dat is gewoon te bruut om te zien eigenlijk hoeveel invloed dat dus klaarblijkelijk kan hebben. En dat je dus een voorzitter hebt van de FIFA die gewoon naar de pijpen danst.
0: Ja, dan zit hij ook naast Trump. En dan zit hij naast hem. En hij heeft gewoon. Het punt is ook met hem. Hij weet, omdat hij zoveel landen wil toevoegen, dat hij altijd wordt herkozen. Want het is gewoon één stem. Dus als jij gewoon zegt, we gaan 30 extra ploegen.
1: Ja.
0: Dan weet jij gewoon, als er een verkiezing komt, dan wint hij gewoon.
1: Ja, nou ja, dat mag. Daar ben ik niet per se op tegen.
0: Dus hij kan lekker gek blijven doen.
1: Ja.
0: Zoals hij nu doet. Want hij wint het toch wel.
1: Ja, kijk, als
0: vonden Blatter er erg.
1: Ja.
0: Deze man is nog erger. Want hij noemt gewoon de Peace Prize, gaat hij benoemen. En
1: de Peace Prize.
0: De FIFA Peace Prize.
1: Ja, ja, ja.
0: Die gaat gewoon naar Trump.
1: Ik hoor dat ik genomineerd ben voor volgend jaar. Dus,
0: Nederland heeft de Fair Play Cup gewonnen.
1: Heb ik gehoord inderdaad, ja.
0: Win je echt? Ja, nou, is toch een cup.
1: Nou ja, kom op. Je doet het toch een beetje over. Hoe moet ik het zeggen? Als ik zo naar je kijk, vind je dat niet geweldig of zo?
0: Nee,
1: maar hoezo? Moeten ze dan de schoppertjes? Goud toch op. Waarom dan niet?
0: Nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Kijk,
1: is dat niet mannelijk als je de Fair Play Cup wint?
0: Nee. Ik mag niet. Ik heb bijvoorbeeld Argentinië.
1: Ja.
0: Ze gingen te ver.
1: Ja.
0: Paraguay ging ook veel te ver.
1: Paraguay ging veel te ver.
0: Hetzelfde
1: lager dan pak trouwens. Uruguay, Paraguay.
0: Ja, ja. Het lijkt wel zo dat hele Latino daar al. Dat wereldje is helemaal.
1: Dat soort sentimenten leven hoog daar in de beide landen.
0: Ze gingen veel te ver. Alleen, wat ik wel vind, hè, dat als je verliest, dan moet je wel strijden ten onder gaan.
1: Maar het was vies.
0: Maar dit vind ik erg. Maar dat je niet tegen je verlies kan, vind ik wel wat hebben als sportman. Ik heb er een hekel aan als je gewoon verliest.
1: Houd toch op, jongen.
0: Nou, het gaat niet vandaag. We hebben verloren, we zijn uitgeschakeld.
1: Maar
0: geen enkele gele kaart. Niemand die boos wordt. Nee, daar kan ik niet tegen.
1: Hoezo kun je daar dan niet tegen?
0: Ik kan daar niet tegen.
1: Nou, ik was ook niet. Ik ben nooit iemand geweest die dood en doodziek staat op de bank van de kleedkamer. En nog
0: als ik verlies een belangrijke wedstrijd?
1: Ja?
0: Nee, ik ga niet verliezen aan een belangrijke wedstrijd. Nee. Ik ga niet een belangrijke wedstrijd verliezen.
1: Nee, maar dan moet je de valserik uithangen.
0: Ik weet niet, maar als die bal erin moet die bal erin. Maakt niet uit hoe, maar die bal moet erin.
1: Nou, maar wat die Argentijnen deden, had er niks mee te maken met die bal erin. Dat ik wil jou uitschakelen.
0: Ja, oké. Kijk, dat bedoel ik, ging te ver.
1: Uitschakelen, daar ging het gewoon om. Ik pleeg een aanslag op
0: je. Maar ik kan je zeggen, als Spanje bijvoorbeeld begin tweede helft had gescoord.
1: Ja.
0: Dat Argentinië er misschien overheen was gegaan.
1: Misschien wel, ja.
0: Kijk, en die mentaliteit. Die hebben ze wel.
1: Zeker.
0: Het is niet zo van. We staan achter. Wat nu? En het lukt niet vandaag. Zij hebben wel zoiets van. Nou, ik weet niet wat er moet gebeuren, maar die bal moet eruit.
1: Ja, maar
0: als het langer had geduurd.
1: Maar hoef je niet vals en gemeen te zijn.
0: Nee,
1: zo.
0: Dat klopt.
1: Je kan stevig voetballen. Je kan, laat me het woord maar gebruiken, mannelijk voetbal spelen. Ik bedoel, dat kan, maar niet. Dit is gewoon geniepigheid en schoppen en op je vallen.
0: Ja,
1: kijk,
0: ja,
1: wat ik zag, op een gegeven moment moesten ze doorwisselen bij Argentinië. Want spelers als De Paul gingen eruit. En spelers als De Paul gaan er normaal gesproken niet uit.
0: Ja.
1: En toen had hij op een gegeven ogenblik vielen er spelers in die nog in de Argentijnse competitie spelen. Hè?
0: Ja.
1: En trouwens, ik wil niks afdoen hoor, Arne, want die jongen die erin kwam speelt bij Boca en zo. Maar dat viel me dus op dat ze niet hun 1-op-1 wissels, althans ze waren niet helemaal 1-op-1. In de zin van een ervaren speler. Kijk, die De Pauw vind ik een rotzak. Weet je, hoe die voetbal. Maar hij staat wel als een huis erachterin. Dus, en met de bal aan zijn voet weet hij zeker.
0: Otamendi.
1: Otamendi is wel een beetje gedaald in mijn achting, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Die speelt ook centraal achterin. Hij is terug, hè? Bij River Plate toch nu weer?
1: Ja, was met Benfica natuurlijk al die tijd.
0: Jaren in City heeft hij ook gespeeld. Met
1: hij heeft City gespeeld,
0: Hij heeft toch wel topploegen gehad.
1: En hij is niet heel groot trouwens, hoor, voor een verdediger. Maar
0: hij blijft wel altijd overeind.
1: Hij blijft altijd overeind, maar nee.
0: Nee, gedaald.
1: Ja. Ja, hij was ook een van die. Ook na de wedstrijd zat hij bij die vechtpartijen betrokken. En nee, ik vond er ook niet echt dat er een aanleiding was voor hun. Er waren geen 50-50 dingen waarvan je zegt, ik ben zo boos geworden. Helemaal niet. Ze hebben gewoon verloren. En volgens mij iedereen die ze tegenkwamen wilde ze omverstompen.
0: Ja, ze zochten echt ruzie.
1: Ja, ze zochten gewoon echt ruzie.
0: En ze werden ook niet uitgedaagd. Weet je, als mensen gingen lachen. En
1: Nee. Ook niet, ze werden helemaal niet uitgedaagd.
0: Je loopt gewoon voorbij.
1: Rennen die mannen op je af. En ik vraag me af, was daar nog een rode kaart te zijn?
0: Er is een rode kaart. Paredes heeft nog een rode kaart.
1: Uiteraard, maar die had dubbelrood moeten krijgen. Ja. Die moet volgens mij een jaar geschorst worden of zo, maar.
0: Ja, nee, dat klopt. Die heeft daarna nog een rode. Maar ja, daar hadden meerdere mensen een rode kaart kunnen krijgen.
1: Kijk, waar ik geen problemen mee heb, is die zoon van Simeone. Die kwam binnen en die ging ervoor. Weet je, die ging ervoor, die ging achter iedere bal aan, die ging in ieder duel. Hij tackelt, hij valt. Maar ik kan niet zeggen van, man is pleidotti.
0: Ja.
1: Weet je, hij was er gewoon voor. En hij zou een gamechanger geweest zijn, want hij heeft ook te laat gewisseld, denk ik.
0: Ja.
1: Maar die jongen die viel in, waarvan ik dacht, wacht even, van hem zou het nog wel eens kunnen. En je zag het ook, toch?
0: Ja.
1: En dus daarvan kan ik zeggen, ik weet niet als hij betrokken is geweest bij die Juga daarna. Maar als je zo voetbalt, hij voetbalde voor zijn leven. En dan heb ik daar geen enkel probleem mee.
0: Maar laten we wel wezen, Argentijnen. We hebben in het verleden ook vaak wel eens wedstrijden gezien die uit de hand liepen bij het Argentijn zelf.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb Messi ook wel. Niet Messi. Want eigenlijk vinden ze Messi. Ze houden niet van de mentaliteit van Messi, hè? Want hij heeft geen passie.
1: Nu houden ze wel van hem, hoor.
0: Maradona, die hebben we ook een keer eens gestrekt been. Dat was tegen Brazilië, volgens mij. Toch?
1: Batista, nummer 10 in de onderbuik.
0: In de onderbuik gewoon gestrekt.
1: 3-1, was een 3-1 verloren wedstrijd. Ja, klopt.
0: Toen stonden ze 3-1 achter. Ja, en hij denkt van, maar dit gaat mij niet overkomen. Gewoon. Nee. En dan tegen Brazilië. Maar luister, kwam hij ook met een gestrekt been in zijn onderbuik.
1: Weet ik. Maar kijk, in Zuid-Amerika gebeurt dat wel eens.
0: Nee, nu voel ik, omdat ik... Ik noemde Maradona.
1: Nee.
0: Want als ik had gezegd Paredes, dus in plaats van Maradona...
1: Nee, Paredes was een viezerik. Kijk, Maradona heeft meer geïncasseerd dan hij heeft gegeven. Dat hij een keertje geeft, dat vind ik echt niet zo erg. Want,
0: tegen Brazilië.
1: Want
0: hij werd niet geschopt
1: Hij werd wel aangepakt, maar niet zo hard. Nee, maar kijk, dat gebeurt. We hebben ook beelden van pillen. He? Dat mannen elkaar klappen op het hele veld werden klapten
0: maar
1: elkaar.
0: Niet dat ik pillen achter iemand aan zag rennen.
1: Pillen, ik heb die... Ik ga ze opzoeken.
0: Maradona wel, die heb ik wel gehad.
1: Ja, maar pillen ook.
0: Zeker?
1: Ja, ik weet het 100% zeker. Omdat, kijk, in Zuid-Amerika, dat voetbal, dat gaat een beetje anders. Maar gisteren vond ik met name... Kijk, er was geen groot incident of zo, weet je wel? Nee. Er was niet een grote clash of weet ik veel wat allemaal... waarna het uit de hand liep. Die Argentijnen waren er alleen maar om uit... om de boel uit de hand te laten lopen. En ook nog een keer naar de wedstrijd, omdat ze verloren hadden. Dus dat vind ik een groot verschil. Kijk, als het een heet gebakkerde wedstrijd is... en dan maar een beetje klap des er even... is natuurlijk... kan ik niet zeggen van... oké, zo moet het. Maar dan kan ik nog een beetje begrijpen waar het vandaan komt.
0: Ik zag ze ook tegen die Engelsen... gingen ze ook op het randje steeds. Hoor. Bellingham gingen ze ook steeds. Weet je, is zijn rug lopen. Ja. Ze gingen ook op het randje tegen
1: maar
0: die Engelsen.
1: Bellingham, die merk ik wel. Kijk, hij is ook een stoere jongen. En Bellingham... Ja. Maar de rest van het Engels team viel me een beetje tegen. Want altijd zeiden we, die Engelsen zijn van die rouwdouwers. Nou, ik merkte er helemaal niks van.
0: Nee.
1: Ik merkte er helemaal niets van.
0: Nee, ik vond ze ook een beetje... Het leek alsof ze bang waren.
1: Ja. Dus
0: ze waren al bijna ook een kop groter ook vaak. Hè,
1: atletischer. En weet je, niet voor alle Engelse spelers. Maar ik dacht van, dat zijn toch momenten dat je moet aanvoelen. En toen zag ik s'avonds...
0: Ze hebben geen Paul Inch bijvoorbeeld, of Roy Keane, die denkt van, dit gaat mij niet gebeuren.
1: Dat viel me gewoon, want Declan Rice bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, maar die is geen schopper.
1: Nee, is geen schopper. Nee.
0: En die Anderson ook niet.
1: Die
0: Becks ook niet.
1: Die Anderson kost meer dan 100 miljoen, hè?
0: Ja, maar dit soort dingen gaat volgens mij 140 miljoen.
1: Ja.
0: Ja, maar die, de
1: prijs... Hij gaat naar City, toch?
0: Ja. Maar de prijzen, daar zei Ibrahimovic zo.
1: Ja, ben ik het mee eens, hoor.
0: Het gaat een beetje te ver.
1: Gaat allemaal nergens over.
0: Het gaat nu... als dit soort spelers, nu die Rodgers,
1: ja,
0: dat is die van Aston Villa, ja, een soort rechts, buiten rechts.
1: Wel een goede voetballer.
0: Een goede voetballer, ja. Maar niet 100 miljoen.
1: Nee, maar je kost wel 100 miljoen.
0: Als Van Hekken 80 miljoen. Ja. Weet je, dan ga je dat soort, dat, ja, soort gekke.
1: Maar,
0: gekke
1: dat is, maar dat is geen 100 miljoen speler.
0: Nee.
1: Nee, jongens, het is een verdienstelijke 40 miljoen, niet
0: Anders
1: meer dan dat.
0: Anderson, ja. 140 miljoen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Dus er gaan nu bedragen gaan
1: Gordon door. Ook. Ik heb het 80 hele, miljoen. Ik heb het hele WK heb ik hem zien voetballen. En nog steeds kan ik me niet voorstellen waarom Andy Gordon naar Barcelona gaat. Nee.
0: Maar ook voor zo'n bedrag, hè? Kijk, transfervrijheid, denk ik, neem het goed. Neem de
1: nee, ja, maar nee, maar je koopt. Ik heb op de WK veel betere buitenspelers gezet. Daar had ik gezegd tegen Barcelona, koop dan desnoods die jongen van Ivoorkust, die bij Diamande of Diamande of
0: die
1: weet ik veel.
0: Die gaat naar Paris Saint-Germain, dacht ik.
1: Ja, maar desnoods doe je dat dan. Ja. Maar in ieder geval, maar niet deze jongen. Kijk, die Anderson is een zeer verdienstelijke voetballer. Rent een beetje heen en weer, maar ik heb niets, er is niets mij bijgebleven. De enige speler die op het middenveld eruit sprong voor mij was Bellingham.
0: Ja, en nou ja, dit soort bedragen worden tegenwoordig betaald voor spelers.
1: Ja. Ja.
0: Ik vind, ja, wat dat betreft gaat het een beetje te ver. Want ja, dat is wat Ibrahimovic zei. Als je 100 miljoen voor Rodgers betaalt,
1: ja,
0: hoeveel gaat Olise dan kosten?
1: Ja, meer dan 200 miljoen.
0: Ja, ja. Als je dit soort bedragen gaat betalen en straks Lamal.
1: Maar ja, kijk, het enige punt
0: Lamal,
1: is.
0: Dan gaat er maar 300 miljoen of zo.
1: Kijk,
0: of?
1: Als Olise, je kan nog weggaan van Real Madrid. Want er is van Barcelona. Of eigenlijk Bayern München, sorry. Want er is nog een niveautje boven.
0: Ja. Ja?
1: Maar ga je van Barcelona weg, weet je, dan waar ga je naartoe?
0: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
0: Precies.
1: Weet je, en dus dat is een stuk moeilijker. Je kan naar City gaan. Zie je Lamine spelen bij City? Ik niet. Maar nee. Ik bedoel, weet je, niet dat voetbal. Oh, nou, Pep is nu weg trouwens. Maar ja, zijn andere kloon is daar trainer geworden, toch? Die Mariska.
0: Ja.
1: Is daar trainer geworden. Maar weet je, dus ik zie niet zo snel waar je daar naartoe gaat. Hetzelfde geldt voor Vinicius, hoor. Want
0: de enige
1: hij kan weggaan, maar waar zou hij moeten gaan?
0: Precies. De enige toppers die wel is gebeurd. Als ze van Real naar Barça gaan of ja. Barça Real.
1: Ja.
0: Dat is in het verleden wel eens
1: ja, gebeurd. Toppers. Ja, ja.
0: Maar voor de rest zie je, heb je nooit een top. Nou, zelden, hè?
1: Die nou, gewoon in Engeland, hè? In Engeland nee, heb je het nog wel.
0: Nee, ja, oké, okay, dus daar. Nee, ja. Maar als je eenmaal bij Barcelona of Real ja. gaat en je speelt gewoon goed.
1: Precies.
0: Ga je niet meer weg.
1: Nee.
0: Ga je niet zomaar naar. Nou, ik ga nu naar Manchester United.
1: Nee, waarom zou je weggaan? Je speelt bij een van de grootste precies. clubs ter wereld.
0: Je
1: ja.
0: gaat pas weg als je dalende bent.
1: Ja, ben weet ik met je eens.
0: Maar niet als jij gewoon, weet je, vroeger Figo.
1: Ja.
0: Nou ja, dat was een hele rel. Weet je, je gaat
1: Bernd Schuster.
0: Ja, Bernd Schuster.
1: Om maar even een relletje te noemen. Een van de beste Duitse voetballers ooit, hè?
0: Louis Enrique. Die ging van Real naar Barça.
1: Ja?
0: Ja, Enrique is ook weggegaan. Nou, ja, die trainer. Ja. Hij is ook van de ene naar de andere gegaan.
1: En Figo, toch?
0: Figo. Die ging andersom.
1: Ja.
0: Ik kreeg toen een keer een wedstrijd, varkenskoppen op het
1: ja,
0: veld.
1: Kreeg
0: zo,
1: je,
0: dus
1: ja, klopt.
0: Dus er zijn niet zoveel. Ronaldo die gaat een tussenstop, hè? Die is toch niet van Barça naar Real gegaan?
1: Nee, die is naar Inter. Hij ja, speelde toch, bij en Inter. Daarna, toch? En daarna is ja. hij naar Real gekomen. Ja.
0: Dus voor de rest zie je niet zoveel mensen. En nog een nieuws voor de luisteraars. Kevin Keegan is overleden.
1: Kevin Keegan, de grote Kevin Keegan.
0: Dat is toch echt de jeugd, hè?
1: Ja.
0: Dat was de tijd van de Bundesliga en zo.
1: Ja, hij speelde bij Hamburg SV. En ik ken hem niet, want we zagen heel weinig Engels voetbal, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, die periode.
1: Maar hij heeft fantastisch gespeeld bij HSV. Daar.
0: Was hij met de tijd met Manfred Kaltz?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen. Ik denk misschien nog wel daarvoor, hoor.
0: Daarvoor, want Manfred Kaltz speelde met Rubes. In de spits.
1: Ja, en
0: Keegan was ook een spits, toch? Ja.
1: En de gebroeders, Alofs en dergelijke. Alofs, en volgens
0: Klaus
1: mij.
0: Alofs.
1: Ja, Klaus Alof en Thomas Alof, volgens mij. Ja. Die kwamen van Fortuna Düsseldorf, meen ik me nog te herinneren.
0: Nee, maar Kevin
1: nou,
0: Keegan.
1: Wacht even, ik denk dat je wel gelijk hebt, want ik zie hier een video. Keegan en Kaltz.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Manfred Kaltz.
1: 1979.
0: Dat was
1: een bek, toch?
0: Zaterdag voor de kenners. Zaterdag 6
1: ja.
0: uur.
1: Ja.
0: Tagesschau.
1: Tagesschau. En daarna
0: was er Bundesliga voetbal.
1: Hoe heette dat programma ook alweer?
0: Ja.
1: Nee, dat had een bekende naam in ieder geval. Ja, maar ik zat altijd spits, hoor.
0: Ja, zaterdag was dat was en het was de tijd van Rummenigge.
1: Oh, wacht even. Kevin Keegan, Horst Rubes en Manfred Kaltz.
0: Oh, ze speelden wel allemaal in een elftal.
1: Ja, ik heb een foto, zie ik hier van hem.
0: Oké.
1: En toen was het al heel vreemd voor Engelsen om in het buitenland te spelen.
0: Ja, want er waren weinig Engelsen die naar het buitenland gingen. En als ze gingen, dan redden ze het nooit. Maar hij was wel gewoon een topper.
1: Oh, ze zijn kampioen geworden trouwens, die met z'n allen nog een keer.
0: Oké.
1: Zie ik hier. Oh, wat grappig zeg.
0: En hij is echt een topper geweest. Hij is een van de weinige Engelse spelers die in het buitenland echt geslaagd is.
1: Klopt, ja. In de Bundesliga toen, hè?
0: Ja, want...
1: En voor de mensen die het niet weten, de Bundesliga was toen een van de sterkste competities ter wereld, hè?
0: Ja, was sterker als die van Engeland op dit moment.
1: Zeker.
0: Ja, misschien had je de Serie A, maar die kwam net erna, denk ik.
1: Ja, de Serie A kwam daarna, ja.
0: Daarna, ja. Dus dat wel, maar Kevin Keegan is...
1: Ik heb je de foto net gestuurd van Kevin Keegan, Horst Rubisch en Manfred Kals.
0: En Kevin Keegan, als je het nu gewoon terugdenkt, is het een van de succesvolste Engelse spelers buiten Engeland.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet niet wie er nog meer...
1: Nou, Chris Waddle is natuurlijk succesvol geweest.
0: Hij was de tijd van Gordon Strachan, toch?
1: Gordon Strachan, ja.
0: Dat was dezelfde periode.
1: Ja, maar die speelde toen nog... ik weet niet meer waar die speelde. Hij speelde eerst... Ik weet dat hij bij Coventry heeft gespeeld, maar dat was een beetje zijn nadagen. Okay. Maar Gordon Strachan vind ik ook wel een hele goede voetballer, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Gordon Strachan was... Ja. Ja,
0: maar Kevin Keegan is toch wel, ik denk, top 5 Engelse speler.
1: En als trainer.
0: Ja, ook, ja.
1: Want op een gegeven moment werd hij trainer. Toen heeft hij wel spectaculair voetbal gespeeld, hoor, met Newcastle United. Ja. Nee, Newcastle is een grote club, maar het is eigenlijk gewoon een provincieclub, hè.
0: Ja.
1: Maar wat hij daar speelde... En ik weet je trouwens, ik zat laatst te denken, wie nou anders, ze hadden daar ook een donkere spits rondlopen in die periode. Dat Faustino Asprilla speelde daar, die Fransman die speelde daar, Ginola.
0: Ja.
1: En dan had je nog die Engelsman. En later is een neefje van hem heeft ook nog in de Premier League gespeeld. Maar ik ben al een tijdje op zoek naar zijn naam.
0: Okay.
1: Weet je nog wie dat is?
0: Nee.
1: Het was een korte, stevige speler die vrij hoog kon springen. Hij is ook international geweest.
0: Oké.
1: Absoluut, ja. Maar ik probeer al een hele tijd op zijn naam te komen. Op de een of andere manier weet ik het niet. Mochten de luisteraars het wel weten, u kunt bellen hoor. 020-471-4291. Want ja, de heren worden oud. Hè, want soms kunnen we het niet meer allemaal terughalen.
0: Hij heeft ook de Ballon d'Or gewonnen, zie je, Kevin Keegan, hè?
1: Kevin Keegan, oh, dat wist ik niet eens.
0: Hij heeft ook de Ballon d'Or gewonnen.
1: Nou, zo zie je maar weer.
0: Er zijn niet zoveel Engelse spelers. Michael Owen.
1: Ja.
0: Bobby Charlton en Stanley Matthews hebben het gewonnen.
1: Stanley Matthews, dat is nog langer geleden volgens
0: hij
1: mij.
0: Hij heeft met Liverpool Europa Cup 1 gewonnen. Ja, maar toen was Liverpool ook sterk, hè?
1: Ja.
0: Die wonnen gewoon, ook al was het Engelse voetbal, maar Liverpool was toch wel apart.
1: Ja, maar je had dan ook teams als Ipswich Town die wonnen toen de Europa Cup. En dat was voor die rellen natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dus, ja. Dat
0: hij
1: is,
0: heeft Manchester City en Newcastle United naar de Premier League. Toen heette het niet de Premier, maar de hoogste divisie geleid toen de tijd.
1: Premiership of zo heette het volgens mij toen in die tijd. Ja.
0: En HSV verloor toen de finale van de Nottingham Forest.
1: Van Nottingham Forest? Oh ja, van Brian Clough.
0: Van Brian Clough, ja.
1: Ja.
0: Frans Thijssen volgens mij, hè? Was dat niet?
1: Thijssen speelde daar links op het middenveld.
0: Arno Muren.
1: Muren, ja.
0: Ja, dat was de Nottingham Forest toen de tijd.
1: Ja, maar echt het Newcastle team. Ik probeer nog even snel te zoeken als ik het kan vinden, hoor. Want als ik de naam zeg, dan zeg je meteen... Oh, ja.
0: Maar echt, als je zo kijkt... is Kevin Keegan toch wel een...
1: Dat is een legende.
0: Legende.
1: Kijk, en Engeland heeft dus één keer in de zoveel tijd produceren ze zo'n soort voetbal. Ik durf nu al te zeggen dat Bellingham is ook zo'n speler. Ja. Die ze geproduceerd hebben. Het is alleen het pech altijd bij Engeland dat er nooit genoeg van zijn.
0: Nee, ja, dat klopt.
1: Genoeg van dat soort spelers. Want al moet ik wel zeggen dat met name Spence is me heel goed bevallen bij Engeland.
0: De linksback.
1: Linksback, hij heeft linksback gespeeld.
0: Linksback.
1: En ik heb hem wel
0: eens... moslim.
1: Is hij moslim?
0: Ja. Ook eerste nog een moslim keer. In het Engels elftal.
1: Ja, kijk eens aan. Nou, dan hebben ze weer wat om rotzooi over te vertellen natuurlijk.
0: Ja.
1: Is het de eerste moslim?
0: Ja.
1: Jeetje mina. Waar we allemaal wel niet op moeten letten deze dagen.
0: Dat het wordt benoemd, hè?
1: Ja, maar vreselijk is dat op een of andere manier. Argentinië druipt af. Onsportief. Ik ben ook blij dat ze verloren hebben, zeg ik in alle eerlijkheid. Want ik werd een beetje moe van al die filmpjes. Dat ze met name zwarte mensen belachelijk willen maken. Als apen en weet ik veel wat allemaal. En praatjes over dat ze wel of niet echt tot het land behoren. Et cetera, et cetera, et cetera. Nee, dat is... Nee. Laten we nou geen woorden meer aan vuil maken. Spanje is voor mij terecht wereldkampioen. En eindstand vond ik ze niet per se de favoriet toen ze toernooien gingen.
0: Nee, maar terwijl ze wel het EK hebben gewonnen natuurlijk. Hè? Ja. Dus ze hebben nu een EK en een WK gewonnen.
1: Ja, nu weer. Voor de tweede keer hebben ze dat achter elkaar gedaan. Dus dat is, en de coach is dus een van de succesvolste Spaanse bondscoach aller tijden.
0: Het leuke is van dat hij die jongens ook in de vele... ook in jeugdelftallen van Spanje heeft meegemaakt. Hè? Want het schijnt dus dat hij een bonds, zo'n coach was die onder de 18, onder de 17, 18, 19... dus veel van die jongens heeft hij vanaf jongs af.
1: Maar ja, dat hoeft niet een garantie te zijn. Hè?
0: Nee, hoeft geen garantie te zijn. Maar het is wel leuk, want dat maak je niet vaak mee.
1: Ik denk dat je ook een applausje moet geven naar degene bij de Spaanse voetbalbond... die heeft gezegd dat hij bondscoach had moeten worden. Want dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Want ze grijpen dan liever terug naar grote namen.
0: Precies.
1: Dat hebben ze niet gedaan. Hij was onbekend, toch? Toen hij begon. Maar nu is hij absoluut een fenomeen. Ik weet ook niet als dat iets zou moeten zijn... dat ze hier bijvoorbeeld in Nederland zouden moeten doen. Want ik zet wel eens bij mijn kanttekeningen plaats. Ik wel eens bij als ik kijk naar wie trainers zijn... van bijvoorbeeld de nationale jeugdelftal. Het zijn of mensen die ik niet ken... of spelers die eigenlijk nooit echt zelf goed genoeg waren.
0: Ja. Nee, maar ik vind gewoon dus dat ze ook moeten kijken naar... tenminste, als je een club, hè, als jij een coach wil nemen... dat je kijkt naar een coach die misschien iets ervarener... en dan kijk jij hoe ze het team spelen.
1: Ja.
0: Gewoon hoe hij wisselt, hoe hij... Weet je, dus net als een speler die je scout... Kan je een trainer ook scouten, maar niet alleen van... oh, die is tweede geworden, dus ja, dat kan wel wat, weet je, zo een beetje.
1: Nee, maar
0: dus,
1: het is natuurlijk moeilijk. Kijkt. Want als jij de beste trainer bent, maar je hebt gewoon een heel slecht team... dan is daar gewoon heel moeilijk iets goeds van te maken.
0: Dat wel, maar dan nog kan jij wel eens met trainers zien... die Duitser die bij Klopp.
1: Ja.
0: Die was bij Mainz, hij was gewoon gedegradeerd daar.
1: Ja, klopt.
0: Dus, maar als jij bijvoorbeeld kijkt hoe ze spelen, waarom hij is gedegradeerd, hoe ze spelen, ook naar de oorzaak, want het kan ook gewoon dat hij bijvoorbeeld 6 basisspelers... Kijk, als jij 5 basisspelers van zo'n team, dan, je bent geen Real die 5 toppers weer terug, weet je?
1: Nee, dat klopt.
0: Je kan kijken van hoe een team, hoe ze spelen, hoe ze bovenmatig presteren. En dan kan je, kijk, Farioli... zeiden ze al van, dat is een talentvolle trainer. Zeiden ze.
1: Ja.
0: Dus dat zagen ze gewoon bij Nice. Dat zagen ze gewoon. En ze hebben hem gescout. Hij is bij Ajax gekomen. Iedereen, verdedigen en blablabla. Maar hij is tweede geworden.
1: Ja.
0: Zelfde selectie verleden jaar. Nou, nu voorronde Conference League.
1: Ja.
0: Dus ja, dan kan je wel zien dat hij wel niet te slecht is. Hij is naar Porto gegaan. Hij is meteen kampioen geworden.
1: Nee, natuurlijk. Maar...
0: soms kan je wel een beetje zien aan hoe ze opbouwen. Laten we zeggen de Serbi. Alle coaches in Engeland zeiden van... het is een toptrainer, de manier hoe hij opbouwt... manier hoe hij speelt, hoe hij tactisch ingrijpt... zei Guardiola van, luister, dat is een goede trainer. Dus ik denk dat je best wel kan... tussen alle scouten... Ten Hag, toen hij bij Utrecht was, speelde hij een soort 4-4-2.
1: Klopt.
0: Je zag gewoon, ook Europees, zag je gewoon van... dat het er gewoon een goede trainer was...
1: Ja, maar
0: hij gaat naar Ajax. Oké, het heeft altijd met spelersmateriaal te maken.
1: Natuurlijk heeft het met spelersmateriaal te maken.
0: Maar sommige trainers die hebben goed spelersmateriaal. En toch gebeurt er iets.
1: En kunnen dealen met de druk die erbij komt kijken. En dat is vaak ook nog wel een verschil. Want ook zie je hier op deze WK beslissingen worden genomen. Nou, niemand heeft een onervaren trainer bijna meer. Ja, misschien een aantal Afrikaanse landen hebben dan wel vaak trainers die al heel lang op dat continent actief zijn. Maar ik bedoel... toch zie je dat er beslissingen in de heat of the moment worden genomen... die wel eens nadelig kunnen uitpakken.
0: Ja, dat klopt. En het heeft natuurlijk ook met druk te maken.
1: Want je moet het maar zien op dat ogenblik... wat de juiste wissel is of niet.
0: Maar je moet altijd hebben... de wil om te winnen moet belangrijker zijn... dan de angst om te verliezen. En dat hebben topcoaches... die hebben dat.
1: Ja, maar het is ook een mentaliteit van een land, hè, met spelers.
0: Het kan ook gewoon druk zijn.
1: Ja, nou kijk, maar ik moet wel zeggen dat heel veel van die landen die daar voor de eerste keer waren op de WK of nog niet vaak zijn geweest. Wat mij heel erg aansprak bij hun is dat ze speelden voor hun leven, iedere wedstrijd. En ik mis bijvoorbeeld in het Nederlandse voetbal, mis ik dat wel. Die mentaliteit. Ja. Ik mis het ook een beetje trouwens bij Nacho, als ik eerlijk mag zijn. Er wordt wel gespeeld en ze doen hun uiterste best, maar er wordt niet gespeeld voor hun leven. Nee. En dat stukje, dat heb ik wel gezien in wedstrijden van Haiti of Congo of weet ik van wie. En dan deden ze het misschien niet altijd goed, maar ze hebben voor hun leven gespeeld. En dat heb je minimaal nodig. Nou, Kaapverdi is daar het beste voorbeeld van. Want Kaapverdi is dan uiteindelijk het team dat bij de teams heeft gespeeld.
0: Ja, wat ik wel vond van dit toernooi, het duurde wel lang.
1: Hou het even vast trouwens. We gaan naar de andere kant van 9 uur. Ik heb je niet geblokt, maar het komt er eenmaal zo uit. Blijft u luisteren, tot straks. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen,
1: Tushur, na wi egi reisbureau Capricious Tours, is a padetok, Hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari zo'n 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat u antaki de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, na kande, is a fasande. Trasteef grond tapalontu. Ook toe kan naar Kouan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricioustours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bij je munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricioustours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.

0: Dis Mart. Alangata
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, dames en heren. Killing Me Softly. Maar ja, komt bijna niet op de titel. Het is inmiddels 16 minuten over 9. En u luistert naar de Heren van Strand. Late Night Radio bij Radio Mart. En we bedanken niemand minder dan Roberta Fleck, als ik me niet vergis. Hè? Het origineel. We zagen in de tussentijd dat de telefoon heftig knipperde. Dus ik ga even vragen wie ik aan de lijn heb. Goedenavond.
1: Goedenavond, heren van Strand. Raymond.
0: Raymond, een voormalige heer van Strand. Hè?
2: Goeiedag.
1: Goeiedag. Killing Me Softly, het is wel heel toepasselijk dit nummer, want ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te condoleren, hè, met Kevin Keegan.
0: Oh, met Kevin Keegan. Ik dacht dat je me iets anders ging vertellen. Nee, jij ook gecondoleerd, want Kevin Keegan is een jeugdheld van ons, hè, natuurlijk.
1: Nou, het is een man die, toen ik zeg maar een beetje het voetballen ontdekte op jonge leeftijd, was hij een van de spelers. Die ik zag op de Duitse televisie, de Sportschau.
0: Ja, klopt.
1: Want hij speelde bij HSV. En ja, ik zag daar een man rondlopen. En ik kon niet weten dat het een Engelsman was, want hij zag er niet uit als een Engelsman.
0: Hij leek op een zigeuner of zo, of een Italiaan of zo.
1: Op een man met een mediterraans uiterlijk.
0: Ja.
1: Ik die man inderdaad, die man had niets van een Brit of wat dan ook.
0: Althans, de Britten die wij ons voorstellen, hè? Laten we het wel verzeggen.
1: Ja, als we het over een Brit praten, dan hebben we het niet over iemand met het uiterlijk van een zigeuner of van een mediterraan.
0: Ja, dat is waar inderdaad.
1: Maar goed...
0: Hij heeft trouwens twee keer de gouden bal geworden, Vito, want je refereerde aan één keer. Twee keer heeft hij gewonnen, ja.
1: Okay. Is de HSV tijd?
0: Weet ik niet bij HSV, maar ik zie dat hij hem twee keer heeft de gouden bal heeft gewonnen.
1: Ik heb het eerst gezien zie voetballen bij HSV.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, in de jaren 80 en toen had je ook het EK in Italië in 1980, hè, volgens mij. En dat speelde daarvoor in ons elftal.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het nog kan herinneren, dat EK, volgens mij in Italië, volgens mij was dat, Nederland deed ook mee.
0: 1980 was dat.
1: En daar heb ik ook zien spelen, maar ik ken het vooral van HSV.
0: Ja, van HSV, inderdaad.
1: Aparte voetbalschoenen, de kennis, die weten welk merk ik bedoel.
0: Oh ja, waren dat geen Puma's?
1: Nee, dat begint ook gewoon met een P. Als we Kluivert praten, dan weten we genoeg.
0: Welke met een P? Pony?
1: Hey, Vito, help jij niet? Hey, ik vaak niet helemaal, jongen. Jullie missen mij.
0: Patrick.
1: Je mag geen reclame maken, dus daarom...
0: Ja. Nee, maar als ik het drie of vier achter elkaar zeg, dan is het niet. Dan hoort het opeens bij de uitzending. Dat is een beetje raar.
1: Met Pony en Puma.
0: Wat was het nou? Patrick's toch, of niet?
1: Hij speelde op Patrick.
0: Ja. Oh, Patrick's. Ja. Ja, daar durfde ik niet op te spelen, hoor, op Patrick's.
2: Nee. Je had altijd van die ijzeren noppen, altijd Patrick's.
0: Ja, jij zijn allemaal ijzeren noppen volgens mij.
2: Die Patrick's waren wel wat ruwer.
0: Ja, ik vond Patrick's wel een beetje rare schoenen. Oké, maar dat even terzijde. Hè? Laten we niet ons laten afleiden, want in ieder geval Kevin Keegan is inderdaad overleden.
1: Ik schrok toen ik het klas met onze appgroep. Schrok ik wel, 75 jaar.
0: Nee, klopt. En is hij aan kanker overleden. Maar dat hij twee keer de Ballon d'Or heeft gewonnen, dat wist ik dus niet.
1: Wist ik niet.
0: Nee.
1: Wist ik wel niet.
0: Hij begon zijn loopbaan bij Scunthorpe United, waarna hij naar Liverpool vertrok. En bij de Reds werd Keegan een verdette. Ja, hij won er onder meer drie landstitels. En eenmaal de Europa Cup 1, de toenmalige Champions League. En na zes
1: In 79.
0: Ja, en na zes succesvolle seizoenen in Liverpool kwam Keegan uit voor Hamburger SV, Southampton en Newcastle United. Hij sloot zijn loopbaan af bij het Australische Blacktown City. Hij speelde 63 interlands voor het Engelse elftal en scoorde daarin 21 keer. Hij was actief, let op het EK van 1980 en het WK van 1982.
1: 82, ja, dat kan me nog herinneren, ja.
0: Ja, ik kan me Engeland daar niet herinneren. Schotland wel, maar Engeland niet.
1: Ja, toch, met Trevor Brooking was het op het toernooi in 82.
0: Vond ik trouwens ook een hele fraaie voetballer, Trevor Brooking.
2: Precies.
1: Ja, die staat me nog bij. Was het geen Paul Mariner of was dat een Schot?
0: En dan Paul Mariner zou zo allemaal kunnen. Dat klinkt wel als een naam in die tijd, maar
1: was
0: toen...
1: Was gemaakt van Ipswich Town, toch?
2: Ja,
0: voor mij Ipswich was het inderdaad, ja.
2: Ja.
1: Die Engels op het WK 82 kan me goed herinneren. Ja. Ze pakken er trouwens niet veel van, maar goed.
0: Oké, Keegan won in 1978 en 79 de Ballon d'Or.
1: Mm.
0: Oh nee, de Gouden Bal als Europees voetballer van het jaar. Oh ja, dat is de Ballon d'Or toch, of niet?
2: Nee, of is dat wereld? Toch?
0: Wereld, oké. Nee, dan is het Europees voetballer van het jaar. Nou, even goed een geweldige prestatie. Misschien weet jij het, Ray. Want op een gegeven moment werd hij trainer, hè, dus van... van Newcastle. En toen had hij dus een team uit Aprilia met Ginola. Maar er speelde ook een Engelse aanvaller, speelde daar in de voorhoede.
1: Ik ben benieuwd. Geen Sharp. Weet die gozer?
0: Nee, geen Sharp. Nee. En later had hij nog een neefje die ook nog voetbalde met dezelfde achternaam.
1: Ferdinand.
0: Les Ferdinand. Die bedoel ik inderdaad, ja. Die. Ja, Les Ferdinand. Kijk, zie je, hè? Nou, je wordt gemist, hoor, bij deze. Bij deze dan.
1: Dat merk ik al in de groepsapp, want af en toe wordt er Bart aangesproken en je denkt van,
0: nee, maar dan moet je niet gelijk de flink worden, want daar staat het gelijk niet leuk meer, hè? Weet je, dit is een feel-good show, een familieshow, hè?
1: De luisteraars herkennen het.
0: Die herkennen wat?
1: Ja, kwaliteit. Kwaliteit achteruit geholpen is natuurlijk.
0: Nou, hé.
1: Het doet een beetje denken aan Ajax, hè? Topspelers zijn weggegaan en het stort in elkaar.
0: Nou ja, oké. Ik denk meer Paris Saint-Germain, hè, waar Mbappé weggaat. En dan de young boys die stijgen tot grote hoogte. Ik heb meer dat gevoel erbij. Maar hé, neem ons mee in jouw ervaring met het wereldkampioenschap voetbal. Laat me het zo eens zeggen. Ik geef je de ruimte.
1: Hoe doe je precies meenemen? Heb je het over het laatste WK?
0: Ja, we hebben het wel over het laatste WK. Dat leek me wel het meest recente, ja. Ja,
1: ja, het is het meest recente. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het WK eigenlijk niet echt meer volg de afgelopen 20 jaar.
0: Uit protest?
1: Nee, niet de laatste WK die ik echt serieus gevolgd heb, dat was in 2006.
0: Ja.
1: Toen Italië wereldkampioen werd. En dat Brazilië toen behoorlijk teleurstelde. Want die hadden echt een droomteam.
0: Ja.
1: Die hadden eigenlijk hun wereldtitel moeten prolongeren. En dat heb ik nog met jou toen nog erover.
0: Ja, absoluut.
1: Dat die goal van Frankrijk viel, waar Roberto Carlos een
0: veters. Zijn veters aan het vastmaken was. Ja. Ja, zeker.
1: Ik heb die wedstrijd heb ik trouwens met een neef van Vito trouwens nog in een Braziliaans café bekeken.
0: Ook nog?
1: Het Leidseplein, ja. Was voor mij op een zaterdagavond, als ik me niet helemaal vergis. Maar de kennis, de luisteraars die meeluisteren,
0: ja.
1: Die zullen ze misschien nog wel herinneren. Nou oké, de WK daarna, door familieomstandigheden in 2010 heb ik het niet echt kunnen volgen.
0: Ja.
1: 2014 ook niet. Ik vond dat het een beetje minder werd eigenlijk het niveau.
0: Maar wat werd er minder? Te weinig legendarische wedstrijden of wat?
1: Dus het had ook een beetje te maken met de opkomst van de Champions League, die steeds sterker werd. Steeds meer teams deden mee. En ik vond het glans van de WK vond ik ook steeds minder worden. Het zal ook misschien wel te maken hebben met het feit dat Brazilië, het team waar ik, het land waar ik toch graag naar keek.
0: Waar je vroeger gespeeld hebt, ja?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Zeker niet. Maar het werd ook steeds minder en minder. Hè? Ik weet niet of je dat een beetje kan bedenken. Dat laatste sterke Brazilië wat je had, is toch 2006.
0: Ja.
1: Met echt al die verdetters erin. En toen kwam Neymar, die heeft zijn best gedaan, maar het werd steeds minder Braziliaans. Ik ben er steeds vroeg uitgeschakeld, behalve dan in je eigen land. Toen verloren ze van Nederland notabene,
0: ja.
1: In de troonsfinale.
0: En terecht.
1: Ja, ik hoor het je zeggen.
0: Ja, terecht.
1: Ja, en in 2038 Braziliaans. Ik ben er steeds vroeg uitgeschakeld, behalve dan in je eigen land. Toen verloren ze van Nederland notabene,
0: ja.
1: In de troonsfinale.
0: En terecht.
1: Ja, ik hoor het je zeggen.
0: Ja, terecht.
1: Ja, en 2008

0: minder wat mee hebt. En het laatste WK heb ik ook, mede ook door het tijdstip, weet je, midden in de nacht om 3 uur, ik werk gewoon, dat schiet niet op. Maar daarentegen, 94, toen het in Amerika ook was, het WK, heb ik wel een paar keer s'nachts ben ik opgebleven. Want in Nederland ook toen mee, hè? Toen Ruud Gullit dat protest toch weg was gegaan in het trainingskamp. 94.
1: En waar Brazilië wereldkampioen werd, hè?
0: Bij de wereldkampioen inderdaad, ja, dat klopt. Die, dan keek ik s'nachts wel, weet je, op bepaalde wedstrijden. Maar met het laatste WK, nee. Ik heb maar een paar wedstrijden gezien en kortom, Amerikanen, we hebben geen goede reclame, FIFA heeft geen goede reclame gemaakt voor het product voetbal, om het zo te zeggen.
1: Ja, serieus?
0: Nee, er is te veel geromslomp allemaal eromheen.
1: Maar even een vraag.
0: Maar
1: heb jij geen gedenkwaardige wedstrijd gezien op dit WK waarvan je zegt, woe, dat was wel een wedstrijd?
0: Nee, daar heb ik het gewoon vast te weinig naar gekeken. Nou, een gedenkwaardige wedstrijd was, ik heb heel weinig gekeken, maar wat mij bleek was de angst van Koeman.
1: We zien
0: tegen onze Japanners in het op een gegeven moment een wissel deed. Dat deed me gelijk denken aan advocaat. Was het het WK of het EK dat hij op een gegeven moment Robben eruit haalde, dat heel Nederland naar zijn hoofd greep.
1: Ja. Maar wacht even, Ray. Maar even een punt naar voren, want Vito en ik hebben het er al over gehad, hè? Want dat werd dus gezegd, hè? En ook over de Engelse bondscoach werd gezegd, dat hij met angst wisselde. Maar we keken naar een finale waarin Spanje tegen Argentinië speelt. Spanje voorkomt te staan en daarna de kluts totaal kwijtraakt.
0: Nu moet ik van jouw woorden afgaan, want ik heb die hele wedstrijd niet eens gezien.
1: Nou, oké. Dat is dan jammer. Maar daar zag je dus ook gebeuren, hè, dat ze de kluts kwijtraakten. En gelukkig was het niet zo lang en er zaten niet nog 20 minuten te gaan. Volgens mij was het iets van 10 minuten, denk je, Vito?
2: Ja, het was 10 minuten.
1: Maar ze raakten de kluts kwijt, waarvan we toch allemaal wel een beetje het gevoel hadden, het had niet langer moeten duren.
0: Maar speelde die Argentijnen niet met 10 man?
1: Ja, ze speelden met 10 man. Maar op een gegeven ogenblik zag je dat ze de kluts kwijtraken. Ballen gingen als vuurpalen omhoog. Dus, dan kunnen ze opeens niet meer wegwerken. En dat gebeurde allemaal. En dat mondde uit in de grootste kans, volgens mij, van de wedstrijd of van Argentinië. Dat is Simeone.
2: Maar het is niet hetzelfde natuurlijk, hè?
1: Nee, het is niet helemaal hetzelfde. Ja, maar wel
2: die andere wisselt zich uit de wedstrijd.
1: Maar wel een totale ineenstorting. Ja, kijk, maar ook
2: Tuchel en Koeman, die zaten in de wedstrijd en ze wisselen. En ze wisselen verdedigend. En ze wisselen zichzelf uit de wedstrijd.
1: Maar dat is wel opvallend dat andere spelers die er al in stonden, waren ook niet in staat om een tijd te keren.
2: Dit was een WK-finale, dus totaal anders gewoon.
1: Nee,
2: de finale is
1: wat me opviel is dat het daar dus ook in elkaar donderde. Dus ik durf te wedden dat ook al had Spanje nog 3 keer gewisseld, bij wijze van spreken. Het had niet beter geworden die laatste 10 minuten.
0: Wat is jouw verklaring eigenlijk?
2: Het is toch niet hetzelfde als wat Tuchel en Koeman deden?
1: Nee, ik zeg ook niet dat hetzelfde is. Oh. Maar het gaat er dus wel om dat de ploeg die op tot dat moment de bovenliggende partij was, veruit de bovenliggende partij, 1-0 voorkomt, waarvan je denkt, we hebben in ieder geval, we moeten dat op de een of andere manier gaan verdedigen, maar tegelijkertijd is dat de manier waarop je dat dan verdedigt, kan ook op een aanvallende manier. Maar op de een of andere manier, zelfs deze ploeg die een merendeel de bovenliggende partij was, was de kluts kwijt. En dat is mij wel een paar keer opgevallen, dat teams.
0: Wat is jouw verklaring eigenlijk, vooral wat Spanje dan betreft, dat die dan een kluts kwijtraken?
1: Nou, bij Spanje kon ik het ook niet helemaal vertellen, want ze speelden tegen 10 man. En die Argentijnen haalden ergens nog een stuk adem vandaan, weet ik veel waar vandaan, maar ze hadden het in ieder geval wel. Ik heb bijvoorbeeld Ivoorkust die verliezen van Duitsland op een ongelofelijke manier.
0: Ja, dat sloeg nergens op.
1: Omdat ze dan het doelpunt tegenkrijgen. Tot dat moment hebben ze vrijwel alles goed gedaan. En dat wijt ik daaraan een stuk concentratie. Maar als je dat dus kijkt met die aantal van die landen, gebeurt dat altijd in dat laatste stuk. Waardoor.
0: Nou, ja, wel, sorry dat ik onderbreek, maar bij Ivoorkust tegen Duitsland, die wedstrijd heb ik dan weer wel gezien, want ik was heel benieuwd naar die Ivoorkust.
1: Ja.
0: Maar Ivoorkust heeft het gewoon naar de rust laten liggen.
1: Ja.
0: Maar die kregen echt opgelegde kansen.
1: Nee, precies.
0: Die maakten het niet af. En toen had ik al een gevoel, typisch Duits, dat stond toen volgens mij 1-1, stond het volgens mij toen. Moet je opletten, apartheid, blessuretijd, hoe je het noemen wil, gaan die Duitsers toeslaan.
1: Ja,
0: is gebeurd.
1: Ja, maar vooral de manier waarop. Hè. Kijk, soms kan je door een briljante actie, dan kan je alleen maar klappen om te zeggen, nou, dat heb je geweldig gedaan. Maar het zijn dus altijd fouten die te maken hebben met

0: organisatie op de een of andere manier. En gisteren vielen we dus op dat ondanks die 10 man en Argentinië kwam aanzetten, dat die Spanjaarden op een bepaald ogenblik vuurpijlen begonnen af te... Dat je bij jezelf denkt, wat is er aan de hand? De keeper begon er shaky uit te zien.
1: Ja, ja, maar dat had gewoon met een WK-finale en het is een jonge ploeg. Daarmee heeft het mee te maken. Nou ja, dat is niks anders, want ze stonden ook 1-0 achter tegen...
0: Maar op met die jonge ploeg. Nee, die jongens voetballen toch al een tijdje.
1: Ze speelden ook, stonden ook 1-0 achter tegen Frankrijk en toen gebeurde dat niet.
0: Nee.
1: Ze hebben meerdere keren als... Dan gebeurde het niet. Dit is een WK-finale. Klopt. Is totaal anders. Dus je kan niet dit vergelijken
0: nou,
1: met wat Engeland deed, Tuchel. Want die wisselt gewoon.
0: Dat is een halve finale.
1: Of wat Koeman deed.
0: Ja.
1: Ook dat hij verdedigend gaat wisselen.
0: Ja, maar los van de wissels is dat je wisselt 1 of 2 man. Of misschien wat hij had gewisseld of 3 op het einde. Maar je hebt nog 9 mannen die er al stonden. En die raakt het ook helemaal kwijt. Ik vind, maar dat was voor mij echt een...
2: Misschien toch de druk met die finale te maken hebben.
1: Ja, dat is totaal anders.
0: Druk zal er wel een rol...
1: Als jij als Engeland de voorhoede gewoon eruit haalt, gewoon, betekent het gewoon, ik kom er niet uit meer.
0: Nee, klopt. Maar aan de andere kant...
1: Koeman idem. Als jij de voorhoede, als jij diepte uit je spel eruit haalt, kom jij er dus niet meer uit. Dus jij wisselt jouzelf in die positie.
0: Bij Koeman...
1: Bij Spanje heeft zich niet in die positie gewisseld.
0: Nee, bij Koeman vond ik zelf, omdat het middenveld al lang verloren... Ja.
2: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Jawel, ik vond de Japanners oppermachtig tegen...
1: Er stond gewoon 2-1 voor, er was niets aan de hand.
0: Nee, niet de wedstrijd, het middenveld, het spel op het middenveld verloren. Want daar was Nederland nergens te vinden meer op dat ogenblik.
1: Tegen Marokko ga je ineens een ander systeem spelen.
0: Ja, tegen Marokko, dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, ga je ineens met 5 verdedigers spelen.
0: Ja.
1: Nou, angst.
2: Ja, maar tegen Japan bijvoorbeeld, toen Nederland voorkwam. Japan moest natuurlijk wel aanvallen, maar het mondde niet uit tot kansen. Voor Japan.
0: Nou, ze hadden wel het overwicht, maar ze speelden heel veel ballen hoog, en die ik niet helemaal begreep, maar het initiatief lag bij Japan op een bepaald ogenblik. Dat was Nederland kwijt. Ook voor de wissels trouwens.
2: Weet je wel, Japan hoopt met lange ballen, want jullie zeiden inderdaad in de groepset, waarom doen ze dat nou?
0: Ja.
2: Ze hopen op een fout bij Nederland achterin. Nou, en wat gebeurt er een paar minuten daarna? Een Japanner kopt. En Nederland heeft redelijk groot tussen de alle verdedigers.
0: Nee, maar ze liet hem vrij staan. Ik bedoel, er waren 2 man die vrij stonden op die voorzet. Maar in ieder geval, maar ik voelde wel in die wedstrijd dat initiatief op het middenveld was Nederland al lang kwijt. En die bal konden ze ook niet naar voren distribueren. Dus ja, dan wordt het dus op een bepaald ogenblik wordt het een beetje moeilijk.
2: Die konden ze wel, want dan werd Nederland juist gevaarlijk. Maar ze stellen jongens voor in huis.
0: Ja, daarvoor. Ja, daarvoor. Maar niet toen ze het middenveld verloren.
2: Ja, in het middenveld kon ik het wel meevallen. Gravenberg speelde een uitstekende partij.
0: Wie speelde een uitstekende partij?
2: Gravenberg tegen de Japanners.
0: Nou nee, ik vond dat geen van de Nederlandse middenvelders een goede partij speelde tegen Japan.
2: Gravenberg was één van de betere middenvelders.
0: Ja, één van de minder slechte dan in dit geval. Maar ik bedoel, hij is een fantastische speler, maar ik vond het hele middenveld was zoek daar.
2: Eruit halen, als je weet dat je tegenstanders... Van bang gaat spelen, op de aanval gaat spelen. Dan weet je, de ruimtes zijn groot. Je kan op de counter spelen, je hebt snelle jongens voorin. Die moet je laten staan. Want de Japanners gaan niet met z'n allen naar voren als ze gewoon weten dat Nederland in de omschakeling een paar hele snelle jongens voorin heeft.
0: Nee, nou, dat...
2: Ze hebben Japan in de kaart gespeeld. Maar goed, dat is niet zo heel belangrijk, want ze zijn gewoon doorgegaan. Uiteindelijk.
0: Ja.
2: Maar goed, tegen Marokko, dat weet iedereen hoe het gegaan is.
0: Gebruikt
2: over te praten.
0: Maar tegen Marokko vind ik toch wel interessant. Ik zie het niet als een kentering, een bepaald moment waarbij dus als Nederland zich wil aanpassen aan Marokko, dat een teken is dat het wereldvoetbal toch aan het veranderen is?
2: Nee, het is gewoon angst.
0: Ja,
2: maar... En je laat je angst aanpraten en je maakt jezelf zo kleiner dan dat je bent. Ja, als een tegenstander tot op een gegeven moment door hebt dat je angstig bent, ja, dat hoef ik jou niet te vertellen hoe het werkt.
0: Maar wat vind je van Marokko als ploeg daar?
2: Aardig. Ze hebben altijd wel een aardige ploeg gehad op WK's. Dus dat is niet zo verrassend, want ze zijn een tijdje eruit geweest. Maar bijvoorbeeld 98 jaar, dat is een aardig team, toch?
0: Ja, ze hadden een paar sterren voor. Had je vooral, kan ik me nog herinneren, op het middenveld?
2: De ploeg zelf, weet je wel. Dat is goed. Het gaat om het team, hè. Ik heb het niet over individuele.
0: Ja, ik vind ze nu beter, hoor, dan dat ze toen waren. Nu hebben ze veel meer beter. De gemiddelde speler is beter dan in dat team. Sommigen waren echt briljant. Maar ik vond dat ze te weinig goede hadden.
2: Ja, maar goed, uiteindelijk zeg je ook tegen Canada. Ik zeg dat deel je tegen Canada. Toen zeg je ook al van, is Nederland nou bang voor deze ploeg? Dan denk ik van, nou jongens, weet je, laten we... Maar goed, nogmaals, als je angstig bent, de trainer is angstig, de spelers, ik weet niet of de persoonlijkheid persoonlijkheden in het Nederlands elftal zijn die zeggen van, hé, trainer, laten we even gaan zitten, maar dit moet anders, want dit kan niet. Die jongens met persoonlijkheden heb je waarschijnlijk niet.
0: Sluit je daarbij aan, Vito?
1: Dat het angstig is?
0: Ja. En dat ze te weinig persoonlijkheid hebben.
1: Ja, dat
2: weinig persoonlijkheid is
1: het heeft.
2: Ja, maar dit corrigeren van, hey, luister Ronald, laten we even gaan zitten. Je mag daar met z'n vier of zo zitten. De kopstukken van de spelers. Spelersraad of weet ik van wat. Van, hey, de tactiek wat jij wil gaan doen, dat moeten we niet doen. Weet je wel. We moeten gewoon ons eigen spel spelen. Gecontroleerd, maar we moeten iets gaan ingraven. Want je mag die man alleen maar sterken.
1: En je gaat niet ineens in het toernooi van een systeem veranderen die een jaar, je hebt meer dan een jaar de tijd om te oefenen. Je hebt nooit geoefend en je gaat gewoon ineens een ander systeem spelen.
0: Nee, dat moet kunnen op een toernooi.
1: Waarom? Ja, misschien vroeger bij jou bij DWV, maar op dat niveau kan jij niet ineens een ander systeem
0: gaan
1: spelen.
0: Nee, dat moet kunnen. Moet je kunnen wisselen, want je speelt de ene keer tegen die tegenstander, de keer tegen die.
1: Ja, maar dan gebeurt dit.
0: En soms heeft je ploeg heeft goede benen, zoals we het in de wielrennen zeggen, andere keer niet.
1: Maar dan heb je het al geoefend, hè? Dus dan heb je oefenduels voor, of kwalificatie, dan heb je het al geoefend. Maar je gaat niet
0: ongeoefend. Ja, maar wacht, er zijn toch spelers van de Nederlandse elftal die toch wel meer dan één systeem moeten kunnen spelen? Kom
1: nee,
0: nou.
1: Niet als team.
0: Nou, dat is een beetje gek.
1: Nee, maar niet als team.
0: Hoezo niet?
1: Je oefent toch als team?
2: Als landenteam?
1: Ja, als landenteam. Hoe ga je dat? Je gaat gewoon. Nou, oké, je gaat nu ineens met twee spitsen zomaar gewoon.
0: Ik zie toch de hele WK dat ze van systeem wisselen?
1: Nee. Ze kunnen met.
0: Ik zie Frankrijk wisselen. Frankrijk wisselen. En ene iets meer ver naar voren. Er komen wingbacks in om meer druk te maken. Ik bedoel, Ancelotti hebben we zien ingrijpen in de wedstrijd. Ja.
1: Frankrijk speelt gewoon met drie spitsen. Drie op het middenveld, vier achterin. Dus dat bedoel ik. Je kan bijvoorbeeld rechtsbuiten. Misschien is er één rechtsbuiten wat meer dribbelen. Of wat meer, maar het is niet zo dus dat hij ineens met twee spitsen voorin gaat spelen.
0: Nee, niet op één. Omdat ze
1: er al met vijf achterin.
0: Omdat zijn de posities waar ze het niet hoeven te doen. Maar ik heb tal. Het lijkt me een beetje gek als je niet een ander systeem kan spelen met allemaal de beste spelers van je land.
2: We hebben gezien, Koeman heeft het geprobeerd en we hebben het resultaat gezien.
0: Nou ja,
2: het is helemaal nergens op.
0: Maar we moeten ook niet doen alsof Nederland altijd nou veel beter presteert. Ik bedoel, Nederland is nog nooit wereldkampioen geworden. Dus ja.
2: Slaat aan het feit al. Weet je, kijk, als je jezelf ontwaart, als je je eigen identiteit hebt.
0: Ja.
2: Dat kan je heel sterk maken, dat is je kracht.
0: Ja.
2: Speel dan, en als je dan verliest, dan ga je op je eigen identiteit verliezen dan.
0: Maar wat is die Nederlandse identiteit dan? Ik bedoel, is dat die zoon van Vito die daar op het middenveld speelt? Hoe heet die witte zoon van je?
3: Houd toch op. Huh? Witte zoon.
0: Nee, hij niet, houd toch op. Hoe heet die?
3: Ik weet niet wie die
0: bedoelt. Frenkie. Huh? Ja. Frenkie de Jong. Dus deze man heeft die man, nou, bewierookt, ik weet niet hoe lang, maar is dat de identiteit van Nederland?
2: Nee, maar je kent de blauwdruk van het Nederlands.
3: Het heeft gewoon mee te maken.
0: Maar vertel me, maar serieus. Maar wat is de blauwdruk van het Nederlands elftal?
3: 4-3-3, gewoon aanvallend. Ja. Dat is het niet afwachten, initiatief nemen. Dat is het blauwdruk.
2: Even met de punten naar voren of even met de punten naar achteren.
0: En wanneer is dat zo geweldig uitgevoerd door het Nederlands elftal? Dat jullie kunnen zeggen dat de blauwdruk is, want de meest succesvolle campagne van de laatste keer was met Van Persie alleen in de spits.
2: Nee, dat is niet waar. De laatste succesvolle campagne was in 88. En dus konden ze met twee spitsen.
0: 88, hoor je wat je zegt, Reeg?
2: Nee, maar je hebt het over het succesvol.
1: Maar welke Van Persie met Robben?
0: Van Persie, met Robben, de Romein. Ja, de Romein, Van Persie ver in de spits. En met een blok van, met een vijfmans verdediging, waar de Vrij onderdeel van uitmaakte.
1: Nee, helemaal niet met een vijfmansverdediging.
0: Ja, een vijfmansverdediging. Nee.
1: Is het zomaar, want je verzint hier zomaar.
0: Nee. Omdat je nu pas realiseert dat ik gelijk heb. Nee. Dat was geen 4-3-3, wat ze speelden.
1: Vijfmanverdediging.
0: Ja, ze speelden met een vijfmanverdediging. Ze speelden puur op de break met de snelheid van Robben en Van Persie. En dat zie je ook aan de doelpunten trouwens. Want
2: ben je in de war met 2014, hoor.
3: Ik weet niet waar.
0: 2014?
3: Ik weet niet waar mee.
2: Speelden ze met een blok van vijf, wat met Vergaard, met Vlaar en de Vrij.
3: Ja.
0: Ja. Wat zei ik dan?
2: 14 trouwens, in Brazilië was dat.
0: Of dan 14 in ieder geval. Maar dat is toch geen 4-3-3? Maar wat is die identiteit dan waar we het over hebben? Want 4-3-3 is wat we hopen. Maar eigenlijk kan ik me geen enkele keer herinneren dat de Nels elftal succesvol is geweest met de 4-3-3.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. En dat hebben we ook in de groepschat erover gehad. De luisteraars zullen we waarschijnlijk al herkennen. Nederland is een beetje bekend geworden. Ajax sowieso al in de begin jaren 70. Volgens mij Feyenoord ook, toen wonen ze wat Europa Cups.
0: Door Brazilië daar te doen, ja.
2: Ja, en die Hongaren, hè, in de jaren 50, die speelden het ook al. Maar uiteindelijk kwam de WK in 74, die trouwens niet gezien. Maar de ouderen, die mensen die ouder als ons zijn en die luisteren, die zullen het waarschijnlijk wel gezien hebben. Met Nederland, bekend met het totaal voetbal, 3-4-3 systeem. Nou, daar zijn ze. Daar hebben ze de finale mee gehad. Heeft wel indruk gemaakt.
0: Ja.
2: Ze hebben niet gewonnen.
0: Nee.
2: Maar men praat er nog steeds over. Ik heb het een beetje vergelijken met Brazilië 82. Praten mensen ook nog steeds over. Kijken mensen ook nog steeds heel vaak naar die wedstrijden. Maar ook niets gewonnen. Maar dat blijft hangen.
0: Ja, en 78 weer in de finale en weer verloren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar die konden ze niet winnen, die partij in Argentinië.
0: Nou, maar had je nou het idee dat ze zoveel beter waren? Want volgens mij, als Rensenbrink niet tegen de paal had geschoten, hadden ze hem gewoon gewonnen.
2: Heel lang geleden hoor, maar Argentinië was ook heel goed trouwens.
0: Ja, daarom. Ja.
2: Nee, maar,
0: ja. Het lijkt wel een beetje dat Ajax-DNA vooral, waarvan Vito nu pas doorheeft dat het een sprookje is. Hè? Dat ze moeten altijd zo lang winnen, hè? Om het Ajax, om een hele moeilijke Ajax-systeem te spelen. Toch, Vito?
2: Ja, je moet het systeem spelen wat je denk ik het beste ligt en waar je het materiaal voor hebt.
0: En dat is 4-3-3 bij Nederland?
2: Zo wordt het over het algemeen ook een beetje opgeleid hier. Je hebt ook in de jeugd gevoetbald. Je hebt ook niet met twee spitsen gespeeld in de jeugd bij DWG.
0: Nee.
2: Toen je in de D'tjes en in de E'tjes en in de
0: C'tjes
2: was. Oké, nou daar gaat het om. Weet je wel, hoe word je opgeleid bij amateurclub, wat dan ook? Waar ben je bekend mee? Weet je wel? Kruijs altijd, hè, driehoekjes maken, hè, opbouw, driehoekjes, positiespel. Heb je altijd afspelmogelijkheden met mensen aan de flanken. Dat is de basis die wij kennen.
0: Ja,
2: er is helemaal niks mis mee.
0: De hele familie van Vito komt voorbij. Ja, Frenkie de Jong, Johan Cruijff. Hè?
3: Barcelona.
0: Spanje.
3: Nu zijn er toch weer zes spelers van Barcelona in Spanje.
0: Ja, en Real Madrid spelen.
3: En de vorige WK ook. Ja. Hadden ze er acht.
0: Ja.
3: Nou ja, dat is Cruijff.
0: Maar toen waren wij nog de Champions League.
2: Spanje, die wereldkampioen is geworden. Moet je ook niet vergeten natuurlijk.
0: Wat zeg je, sorry?
2: Het idee van Cruijff, die is natuurlijk in Spanje natuurlijk een grootheid, ook al is hij geen Spanjaard.
0: Is dat het idee van Cruijff?
3: Barcelona.
2: Hij heeft Barcelona zo laten spelen.
3: Ja.
2: En daar
3: is La Masia
2: behoorlijk onder de indruk van geraakt.
0: Ja.
2: En die filosofie die leeft nog steeds verder.
0: Ja. Je bedoelt die filosofie die in Amsterdam dood is? Die bedoel je, die filosofie?
2: Ik heb het over de filosofie van Cruijff.
0: Ja.
2: Ja, waar hij mee met Barcelona in de begin jaren 90 best wel succesvol was. Ja. Guardiola heeft het gewoon gekopieerd.
0: Maar wacht even, maar Cruijff is toch gewoon een kopieermachine van Tele Fontana?
2: Nee. Ik denk dat Cruijff heel goed opgelet heeft op Sangallo waarschijnlijk in 70. En dat hij daarvoor en van die Hongaren natuurlijk ook, hè, in de jaren 50.
0: Volgens mij, wat Ajax speelde, wat Cruijff filosofie is eigenlijk bijna 1-op-1 Tele Santana. Ik zie Vito zijn hoofd schudden, maar waarom schud je hoofd?
3: Waarom zeg je dat?
0: Ja, omdat de waarheid wel eens gezegd moet worden, toch, of niet?
3: Nee, dat vind ik een beetje raar.
2: Even invallen, maar volgens mij diegene die eigenlijk met het voetbal kwam, het zogenaamde totaalvoetbal, is toch van die Hongaar, Van der Ronck. Die kan er toch mee?
0: Nou, ik moet je zeggen dat ik toen niet echt het voetbal volgde. Maar ik vind eigenlijk de manier waarop met name Ajax begon te spelen, dat gewoon typisch...
3: Nee, maar Barcelona. Tele
0: Santana was
3: groot geworden toen Cruijff daar kwam. Europees dan.
0: Ja, maar dat is de filosofie van Tele Santana.
3: Wie?
0: Brazilië 82 speelde zo.
3: Ja, maar Cruijff begon daar al in 70, hè?
0: Ja.
3: Cruijff was in de jaren 70 naar Barcelona gegaan.
0: Ja, als speler.
3: En toen, maar toen begonnen ze anders te spelen.
0: En toen hebben ze een keer wat gewonnen.
3: Dus Tele Santana heeft Barcelona gezien.
0: Nee, wacht. Nee. Wie was de trainer van Barcelona, Vito?
3: Rinus Michels.
0: Oh, kan je even in de microfoon zeggen wie dat was?
3: Rinus Michels, maar wie bepaalde de tactiek?
0: Maar Rinus Michels.
3: Aan de spelers.
0: Rinus Michels, zijn Rinus Michels nou bekend om zijn vloeiende 4-3-3?
3: Als hij met Cruijff speelde, wel. Als hij zonder Cruijff speelde, niet. Maar als hij met Cruijff speelde, omdat Cruijff bepaalde de tactiek. En dan was het 4-3-3.
0: Jongens, we gaan van kwaad tot erger gaan we hier zo.
3: Als Cruijff niet in zijn team speelde, speelde hij 4-4-2.
0: Dan speelde hij 4-4-2.
3: Als Cruijff in zijn team speelde, speelde hij altijd 4-3-3.
0: Ja. En dat
3: dus
0: is
3: wie bepaalde dat de tactiek?
0: Wie?
3: Als Cruijff speelde, was het 4-3-3. Als Cruijff niet speelde, was het 4-4-2. Dus wie bepaalt dan de tactiek?
0: Maar je wil zeggen dat Barcelona op die manier speelde toen?
3: Ja.
0: Ze hadden toen nog nooit één kampioenschap gewonnen, hè, voordat hij kwam.
3: Voordat wie kwam?
0: Cruijff.
3: Jawel, ze hadden wel eens een kampioenschap gewonnen, maar
0: voor mij never nooit.
3: Jawel, je moet gewoon even nakijken. Klein, het staat gewoon op...
0: Was een klein clubje, was een klein clubje. Nee, was gewoon, het alleen maar.
3: Ja.
0: Nee. Voor mij is hij een Cruijffus in mijn ogen een Taylor Santana adapt. Nee, en dan ben je misschien indirect inderdaad een Mario Zagallo adapt.
3: Ze hebben 59, 60, 58, 52 zijn ze kampioen geworden.
0: Ja, is niet vaak.
3: Alleen toen ze kwamen, toen hij kwam in 73, 74. Ja, ik heb het toch gewoon nakijken.
0: Wat voor uitglijden zijn er nou?
3: Het staat
0: toch
3: gewoon
0: ik onderbouw mijn mening.
3: Maar jij zegt ze zijn nooit kampioen geworden.
0: Nee, ze werden niet zo vaak kampioen. Ja, sorry, ik ben een Real Madrid-fan, dus ik bedoel, weet je, de aantallen die ja, weet je, ik denk altijd een grotere aantal is.
3: Nee, maar
0: de
3: Europese successen kwamen met Cruijff.
0: Met Cruijff en met dat voetbal. Maar ik vind nog steeds dat hij een Taylor Montana adept is.
3: Ja, jij mag dat altijd vinden. Jij mag ook zeggen dat de aarde plat is.
0: Omdat dat spel wat daar werd gespeeld, heeft Cruijff later opgepakt. Ze hebben trouwens ook nog tegen elkaar gespeeld.
3: De jaren 70 was Cruijff dus bij Barcelona.
0: Ja.
3: En Santana kwam in 82.
0: Nee, als speler is hij daar. Maar dat Barcelona van dat speelde niet dat type voetbal in 82. Want anders waren we niet zo verbaasd geweest, omdat we toen voor de eerste keer zagen.
3: Nee, we keken naar de spelers waren. Maar niet het type voetbal.
0: Nee.
3: Het was gewoon de spelers.
0: Nee, het type voetbal.
3: Socrates, Bacau.
0: Nee, precies. Nee,
3: dat
0: was de opkomende backs. Geen vaste posities. Een keeper die ver vooruit speelde.
3: Dat begin jaren 70 opkomende backs. Zuurbier en Krol, die stonden bekend om opkomen.
0: Krol speelde in het centrum. Die had een goede lange bal.
3: Krol speelde linksback.
0: Maar Zuurbier was niet de man die opstoomde langs de rechterkant.
3: Krol speelde linksback in de gouden jaren van Ajax. Linksachter.
0: Ja.
3: Dus niet centrum.
0: Maar Zuurbier en dergelijke waren geen aanvallende, waren geen wingbacks. Never nooit.
3: Die kwamen op aan de zijkant.
0: Nee, die hadden niet, want je had buitenspelers daar staan. En die gingen echt niet zo eroverheen iedere keer.
3: Die gingen eroverheen, absoluut zij niet. Gingen naar binnen. En
0: nee.
3: Ja.
0: Nee.
3: Hoezo nee?
0: Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik weet ook niet waar je dit vandaan haalt.
2: YouTube.
3: Ja, dan kan je het zien.
0: Ja, YouTube. Ja,
3: want jij zegt al...
0: Zijn we deze generatie die alleen maar naar YouTube... Omdat ze het horen zeggen dat het
3: jij
0: zo
3: zegt
0: is.
3: Al dat Cruijff,
2: ja, maar daar kan je
3: jij zegt dat Krol, dat het een centrum... Hij speelde niet centrum begin jaren 70.
0: Nee, daar heb je gelijk
3: jaren.
0: In. Daar heb je gelijk in. Maar om van Zuurbier een wingback te maken, dan maak je van mij...
3: Maar dan Krol kwam niet op.
0: Ben Johnson.
3: Maar Krol kwam niet op.
0: Wat?
3: Krol kwam niet naar voren.
0: Krol kwam wel, maar hij bediende zich vooral van een lange bal.
3: Nee, maar
0: een lange
3: in
0: bal.
3: Het centrum, maar niet
0: van een lange bal, maar niet iemand die overlap maakte en voorzet en dergelijke gaf.
3: Hij had nog een voorzet toen tegen Barcelona in 74.
0: Ja, maar één zwaluw mag geen zomer.
3: Nee, maar hij kwam op.
0: Ja, je moet wel meer voorbeelden hebben. Ja. Jij bent het met hem eens, Raymond, of niet?
2: Ik herken heel veel van wat hij zegt inderdaad.
3: Ja.
2: Ik herken heel veel wat hij zegt.
0: Oh, maar jullie gingen vroeger samen naar voetballen, hè? Volgens mij toch altijd met z'n tweeën.
2: Jij niet, daarom ontbreekt het paraat kennis.
0: Nou, ik ben blij dat ik niet ben geweest, want nu zie ik al een beetje waar die overlap vandaan komt natuurlijk. Hè?
3: Maar dan zie je dus...
2: Wat ik doe voor 7 minuten, ja, dan gaat er een hoop aan je voorbij.
0: Nee, dat gaat niet een hoop aan me voorbij. Het is gewoon een...
2: Het is geëdit, maar als je in het stadion ziet,
0: wat dan?
2: Dan zie je veel meer.
0: Ja, maar het was niet in de tijd toen Cruijff speelde in de jaren 70. Toen zat jij er niet, vriend.
2: Nee.
0: Toen had je nog pampers aan.
2: Ik ging met Vito naar voetbal.
0: Ja, dat was later. Dat waren in de mindere tijden van Ajax, geloof ik. Toen ze blij waren met de UEFA Cup. Dat was in die tijd.
2: Nee, wij waren op de tribune toen Cruijff zijn debuut maakte als trainer.
0: Wat? Als trainer?
2: Daar waren wij bij.
0: Ik dacht je zou zeggen als speler.
2: Ja, spelen heb ik hem alleen op zijn laatste moment gezien, toen hij terugkwam bij Ajax.
0: Toen hij tegen Twente bal erin trapte, die Eder volgens mij zijn hele leven heeft gedaan.
2: Tegen Haarlem kun
0: je. Of van Haarlem was dat of niet?
2: Alle foute jongen.
0: Nou ja, maar ik bedoel, ik hang niet zo aan uitslagen, maar ik bedoel, ik zie gewoon wel dat er dus een grondige indoctrinatie bij jullie heeft plaatsgehad. Waarbij het centrum van de wereld verplaatst naar Ajax en Johan Cruijff. En daar ben ik het gewoon niet mee eens, mensen.
2: Dat zijn jouw woorden, hè?
0: Nou, zet er maar wat tegenover, dan zou ik zeggen.
2: Maar nee, wat ik net eigenlijk probeerde te zeggen, is dat aanvallende voetbal.
0: Ja.
2: Wat ze de Hollandse school, ik heb daar mijn twijfels bij.
0: Ik ook.
2: Ik heb de indruk dat het vanuit Hongarije, want je hebt een Hongaarse trainer, die Van Drulp was volgens mij een Hongaarse trainer, en die kwam met het totaalvoetbal. En die was toen bij de Nederlandse elftal gekomen, volgens mij nog voor het WK 1974. Oude luisteraars kunnen eventueel bellen om me te corrigeren. Ik weet Brazilië in 1970, met 62 kan ik me niet van meer beelden.
0: Je moet teruggaan naar Zweden, toen ze wereldkampioen werden.
2: Ja, dat was 58.
0: Ja.
2: Dat is wel heel lang geleden.
0: Maar als je de blueprint wil zien, dan moet er wel een beetje correct zijn. Nou, als je de blueprint wil zien, dan moet je daar kijken. En je ziet het aan het doelpunt. Pelle legt af, Carlos Alberto komt af, de rechtsback en schiet
2: over
0: in.
2: Samenvattingen. Ik heb het over wedstrijden.
0: Geen samenvattingen. Jongens.
2: Ik heb het over wedstrijden die je heel kan zien. En het WK 1970 in Mexico, volgens mij is dat een van de betere WK's wat ik van kennis heb gehoord. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
2: Daar kan je wedstrijden van Brazilië zien.
0: Ja.
2: Tegen Engeland,
0: ja.
2: Tegen Uruguay en je hebt nog een partij. Drie wedstrijden. En daar kan je hele wedstrijden zien.
0: Ja.
2: En dan kan je zien van oké, zo en zo speelden ze.
0: Precies.
2: De komende picks.
0: Ja.
2: Die komen bijvoorbeeld tegen Italië in 1970. Ik weet niet of het de 4-1 was of de 3-1.
0: Ja.
2: Dat begon aan de linkerkant.
0: Ja.
2: En het werd op een gegeven moment werd gecombineerd in kleine ruimtes. En toen kwam Carlos Alberto, heet die man volgens mij. Dat was rechtsback.
0: Rechtsback, waar ik het over had. De eerste wingback ooit.
2: 60 meter heeft hij overbrugd. En die geeft dan die bal dan heel structuur opzij. En hij komt aansprinten. En dan schiet die bal diagonaal erin. Daar hebben we het over rechtsback in 1970.
0: Precies. Ja, maar 58 gebeurde het al. Ga nou maar de beelden terugkijken.
2: Heb jij die beelden voor ons? Dat jij
0: op datzelfde YouTube waar jullie heel beperkt maar naar kijken horen. Kijk, maar daarom praat Vito ook niet meer, toch? Omdat die man zit niet te googelen, hè? En je moet bedenken, normaal gesproken doe ik dit soort informatie geef ik niet gratis, hè, normaal gesproken. Hè, wat ik bedoel, daar wordt voor betaald, maar het is omdat ik jullie al ken. Hè? Kijk, vind als ik nu op YouTube om te kijken van jeetje, jongen heeft toch gelijk. Hè?
3: Ja, ik zeg niets meer, hoor.
2: 70 beschikbaar zijn. Ik weet dat 70 zijn er sowieso wedstrijden beschikbaar. Je moet wel goed zoeken, ook de luisteraars die het willen zien. Je kan het op YouTube terugzien. Hele wedstrijden.
0: Zweden ook hoor, die is ook nog terug
1: te vinden. Zijn die beelden in slow motion of was het gewoon... dat vraag ik even erbij. Het gaat wel ietsje... Het gaat niet echt snel.
0: Ja, maar dat is gatgraven. Dat is gatgraven. Nee, dat is voor de fijnproever.
1: Ik weet niet of ik hem naar voren moet spoelen. Want het gaat niet echt snel.
0: Denk gewoon in de tempo waarin je zelf voetbalde en dan kan je weer helemaal even plaatsen.
1: Oké.
0: Toch?
1: Nee, oké.
2: Ik denk misschien in de kamer 66.
0: Het gaat niet zo snel.
2: Misschien wel wat beelden. Lange samenvattingen,
0: ja.
2: Die zo geëdit zijn met 7 minuten. En van het WK 1970 heb je een aantal wedstrijden die kan je in het geheel zien.
0: Ja, klopt.
1: Er is ook zoveel ruimte in die periode, de jaren 50. Alsof ze met minder man spelen. Nou, of waren de velden toen groter?
0: Een andere intensiteit is dat geweest.
1: Oké.
0: Ja. Een andere intensiteit. Maar aan de andere kant...
2: Het WK, wat je me eigenlijk vroeg.
0: Ja.
2: Ik heb wel minder met het WK. En ik kijk gewoon alweer uit naar de voorronde Champions League.
0: En vind jij de Champions League beter? Oké, vind je toch
1: eigenlijk. En Raymond, wat denk je? Want iemand heeft zich nu... heeft zich versproken. Waarschijnlijk gaan de landen, het zijn er nu 32 en het gaat waarschijnlijk naar 64. Wat is jouw mening?
2: 48 landen.
1: Hoeveel is het nu? 48?
2: 48.
1: Ja, het wordt 62. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het niks.
0: Nee?
2: Leuk voor de kleine landen hoor. Dat sowieso hoor. Ik bedoel, de bevolking kan het begrijpen als kleine landen zich weten te plaatsen voor een eindtoernooi. Maar als liefhebber van voetbal, van kwaliteitsvoetbal. Ja, vind ik het niks. Het is eigenlijk meer een soort Olympische gehalte, hè? Olympische Spelen gehalte.
0: Olympische Spelen gehalte?
2: Ik herken het WK van vroeger, toen wij klein waren, dat we voor de buis gekluisterd waren. Ik zie het niet meer. Ik herken het ook helemaal niet meer. Het is gewoon weg.
0: Nou, dat vind ik gek. Ik heb gewoon hele spannende wedstrijden gezien.
1: Ja, dus jij zit niet te wachten op Pakistan tegen Mongolië?
0: Nee, ik heb serieus. Ik heb van Kaapverdië genoten, meegeleefd. Meegebruld. Ik heb Senegal een hele
1: stukken
0: goed zien voetballen. Blue Wave, tweede wedstrijd, zeker. Met,
2: ik moet je eerlijk zeggen,
0: fantastisch. Ja, hoor.
2: Respect voor hun, hoe hun een gameplay voor elkaar hebben. Ik moet je eerlijk zeggen,
0: Van wie?
2: Argentinië.
0: Welke? Argentinië, zei dat?
1: Kaapverdië,
0: sorry. Ja.
2: Kaapverdië. Respect voor hun gameplay die ze hebben.
0: Nou, niet alleen gameplans, dat is het plan. Maar de uitvoering, ze hebben gespeeld met een leeuwenhart. En dat is wat het voetbal... Voetbal stelt je in de gelegenheid om met een plan, maar wel met een leeuwenhart. En dat is wat ik bij Nederlands elftal niet zie. Dat is een beetje matte breed en dan de keeper uitverdedigen, de backs breed en dat inspelen. Terwijl ik denk van, je kan het alleen maar doen wanneer je goede man hebt die goede passing verzorgt. Maar als je ze niet hebt, moet je niet spelen omdat dat de mode is. Dat vind ik.
2: Ja, Kortom, om op uw vraag terug te komen, of voor Vito terug te komen, 64 delen, 60 landen, het gaat allemaal nergens over. Ik snap de FIFA wel. Het is geld verdienen natuurlijk, hè, want die landen gaan natuurlijk... Want Infantino moet toch gekozen worden volgens mij, toch? Volgend jaar?
3: Ja, maar dan wordt hij wel gekozen natuurlijk, hè, als er meerdere landen meedoen.
2: Hij wordt gekozen, dus het is allemaal politiek. Sorry.
0: Maar het was toch altijd al politiek? Is toch niet nieuw?
2: Ja, maar nu is het echt nog openlijker dan onder bladlen. Ja. Weet je wel, denk ik van ja.
0: Ik vind 64 landen leuk.
3: Ja, leuk.
0: Het wordt nu in Paraguay, Argentinië en nog een land gespeeld.
3: Pakistan, Rusland, en dan, Luxemburg.
0: En daarna verhuist het naar een ander werelddeel en daar wordt er dan verder gespeeld.
3: Ja, India tegen Mongolië, daar zit je op te wachten. Pakistan, Rusland, Luxemburg.
0: Je weet nooit wel welk land weer vervolgens uit die groepen kan opstijgen en kan uitgroeien tot een topland. Jazeker, dat is wat voetbal mooi maakt.
3: Dus eigenlijk hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ik vind het heel leuk dat landen kunnen ruiken aan een WK. En dat geeft hun eigen voetbal een stimulans. Die er naar kijken alleen maar hoe die anderen het doen, niet teweeg brengt. Nee.
3: Oké, maar er is nog een vraag. Dus want je geeft niet antwoord op een vraag. Dus hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja.
3: Nou, dan worden er straks 80 of zo. Eigenlijk moet je geen voorrondes meer houden. Je moet gewoon één groot toernooi spelen. Gewoon, nou ja,
0: misschien gaan we daar ook nog wel naartoe. Ja. Dat het één groot mondiaal toernooi wordt. Maar en trouwens, ik vind ook van... Als je wereldkampioen kan doen, moet je ook van de wereld winnen.
3: Ja, dus eigenlijk moet je eigenlijk gewoon geen pauzes hebben en zo. Gewoon
0: het is geen NBA, hè. Dat je dan zegt, we spelen met z'n tienen en dan ben jij wereldkampioen. Dat kan toch niet? Je speelt tegen de wereld.
3: Dus en daarom moet je dus alle landen hebben. En dus is eigenlijk 62 nog te weinig.
0: En waarom zou het alleen maar een privilege moeten zijn voor Europa... Want vergeet niet dat er een periode was dat Afrika maar één plek had of zo, hè, voor de WK. Kom op, jongens.
2: Nee, maar het is geen privilege van Europa. Dat is de afgelopen 20 jaar is het al niet zo.
0: Nee, maar voorheen was de opzet, en dat zag je in de kwalificatie, dat een heel continent, Afrika, had maar één plek. Hè. En ik geloof dat 52 jaar geleden of 58 jaar geleden was het toen nog Zaïre... die zich uitgebracht als de enige vertegenwoordiger van Afrika. En een heel continent uitsluiten kan niet.
2: Hij was ook aanwezig trouwens in 74.
0: Wat zeg je?
2: Haiti was ook aanwezig trouwens.
0: Ja, maar het is geen Afrikaans land. Het is een Caribisch land, toch?
2: Maar je hebt het over de kleine landen in ieder geval.
0: Ja, nee, maar die konden zich bijna niet kwalificeren. En dat was eigenlijk ten faveur van de dominantie van de grote voetballanden.
3: Maar dan is het dus nooit genoeg.
0: Wat zeg je?
3: Dan is het dus nooit genoeg.
0: De wereld staat niet stil. En we hebben genoeg wedstrijden gezien waaruit blijkt dat de zogenaamde kleine landen ook een flinke dobber zijn voor de zogenaamde grote landen.
3: Dus 62 is ook niet genoeg als je eerlijk bent.
0: Ja, ik weet niet als in alle landen voetballen, dat weet ik niet.
3: Afrika, nou bijna in heel Afrika wordt er wel gevoetbald.
0: Ja, terecht. Ze hebben ook allemaal de tweede ronde gehaald. Dus het bewijs is daarmee al geleverd, toch?
3: Dan kan Suriname, Frans-Guyana, Guyana ook meedoen.
0: Het zou leuk zijn als Suriname mee kan doen, maar dan moeten ze wel door hun kwalificatie heen. Maar aan de andere kant, daarvoor was het echt wel een... echt toegespitst op... Eigenlijk is de WK is natuurlijk ook de uitvinding met name van de Zuid-Amerikaanse landen. Europa is daarop aangehaakt. En die heeft
2: dat wist ik trouwens niet eens.
0: Wat zeg je?
2: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het is en de WK leeft trouwens in Zuid-Amerika nog veel sterker dan in andere werelden.
2: Werelddelen. Dat klopt. Je hebt me ooit iets verteld dat het veel meer leeft. Omdat er een oud Braziliaanse coach... heeft zijn leven gekost.
0: Claudio Coutinho bedoel je?
2: Die is toen doodgevonden.
0: Maar we weten niet helemaal. We weten niet helemaal als dat nou wie de dader was. Maar het vermoeden is inderdaad gaat wel die kant op. Net als in Colombia volgens mij. Die spelers en daar ben ik ook even kwijt. Maar je weet wie ik bedoel.
2: Escobar trouwens.
0: Voor mij heette die ook Escobar. Ja.
2: Eigen doelpunt. Het heeft misschien met de gokindustrie misschien te maken. Ik weet het.
0: Het heeft hem in ieder geval niet geholpen met die achternaam. Laat me het zo zeggen.
2: Nee, je kan het niet meer navertellen. Nee. Dus het leeft wel meer in Zuid-Amerika.
0: Ja, sowieso meer dan dat.
2: Het is de emotie, laat ik het zo halen.
0: Ray, zo zie je maar weer. Hè. Je bent bij de Heren van Stand en de tijd vliegt. Hè? Het is 1:01 en we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Nou, Raymond T., goed om na jaren weer eens in de uitzending te horen. Heel fijn. Vito, ik bedank je. Ik hoop dat je je aantekeningen hebt gemaakt en die gaat bestuderen. Ik beloof je niet te overhoren.
3: Oké. Okay.
2: Heren bedankt. Hè.
0: Nee, bye bye. En dit waren de Heren van Stand. En we zien u volgende week weer in deze studio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en De Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7479. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.flyfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM.